0: Door de samenwerking willen ze sneller investeren en vernieuwen, bijvoorbeeld met kunstmatige intelligentie.
1: Funding Your Business met Fabienne de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
2: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
1: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
2: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today.

wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured and Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured and Inspired op New Business Radio. Voor meer info, kijk op newbusinessradio.nl. Insured and Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.

Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In de Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 5 en 6 en woensdag tussen 12 en 1 schuiven topondernemers en experts aan bij de Ondernemer Live op New Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl.

0: Thank you.
1: Wat speelt er nu in de top van het bedrijfsleven? Olivier de Neve gaat wekelijks met twee experts in gesprek over het nieuws dat ertoe doet op de werkvloer, in de boardroom en bij het koffieapparaat. Jouw voorsprong begint hier. Business Wise Weekly hoor je elke donderdag tussen 5 en 6 en vrijdag tussen 12 en 1. Bij New Business Radio en via

0: stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Dit is New Business Radio. Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat om en dat je niet...
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
6: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
1: Dit is New Business Radio.
6: Nieuwsflash.
7: De laatbetaalde facturen zorgen voor financiële druk bij kleine ondernemers. Uit onderzoek van financier Bridge Funds blijkt dat 8% van de financieringsaanvragen wordt gedaan om de periode te overbruggen waarin ondernemers nog op hun geld wachten. Ook eigen spaargeld wordt regelmatig ingezet. 14% van het geld dat binnenkomt op zakelijke rekeningen is afkomstig van een privé of andere eigen rekening. Vooral ondernemers in de bouw vragen vaak financiering aan. En opvallend is verder het verschil tussen mannen en vrouwen. Hoewel bijna 4 op de 10 ondernemers vrouw is, komt slechts 1 op de 5 financieringsaanvragen van een vrouwelijke ondernemer.
6: App de top. Paul van Riessen interviewt een uur lang een

0: 12 en 1 op New Business Radio.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: AI werkt als een ware disruptor. Voor of tegen je? Sam Altman en Elon Musk bepalen alles. Of toch niet? Wie en wat kunnen we nog vertrouwen? Maar ook, welke AI-hype kun je negeren? En welke ontwikkeling verandert straks jouw hele business? Tom Jessen, Job van den Berg en Remy Gieling. Drie stemmen, één doel. AI begrijpelijk, praktisch en strategisch relevant maken. Geen toekomstmuziek, dit gebeurt nu. AI at Work. Elke vrijdag tussen 5 en 6 en maandag tussen 12 en 1.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee.
1: Dit is New Business Radio.

zijn de leiders van morgen. De vernieuwers, de durvers, de talenten die het nu al anders doen. In Move On Up van BusinessWise spreekt Gerben van Driel met de bedrijfstalenten van vandaag. Misschien wel de leiders van de toekomst. Persoonlijke verhalen, frisse ideeën en hun blik op wat er komen gaat. Inspirerend, energiek en vol ambitie. Move On Up bij BusinessWise en New Business Radio. Met Gerben van Driel. Elke woensdag tussen 5 en 6 en donderdag tussen 12 en 1. Ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factory. Op maat. Ga naar Factris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
3: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
4: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
5: Manutan.
4: Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
5: Manutan, Manutan.
4: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
6: In verschillende studentensteden in Nederland worden deze zomer gratis meubelmarkten gehouden. Studenten kunnen daar gebruikte meubels, lampen, pannen en servies meenemen die anders mogelijk bij het afval zouden belanden. Volgens Zero Waste Nederland kwamen op eerdere edities in onder meer Delft, Groningen en Rotterdam veel studenten af. Het initiatief speelt in op een bekend probleem aan het einde van de zomer. Namelijk vertrekkende studenten die hun spullen wegdoen, terwijl nieuwe studenten die juist goed kunnen gebruiken. Zero Waste Nederland wil daarom dat meer studentensteden zich aansluiten.
7: Zelfrijdende auto's, slimme parkeerplekken, elektrische auto's, carsharing. Mobility is hot. De technologische ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op. Waar gaat het de komende 10 jaar heen? Wat levert het ons op? En wat vinden we ervan? Stappen we in of gaat het allemaal te snel? New Business Radio lift mee op de laatste ontwikkelingen in het programma Smart Mobility. The Future is Now. Een interactief radioprogramma waarin mobility-expert Marco Maréchal iedere maand moeiteloos navigeert in de wereld van smart mobility. Elke maand stappen er gasten bij hem in en ook jij kunt helemaal interactief een stukje meerijden. Smart Mobility, elke laatste dinsdagmiddag van de maand van 3 tot 4 op New Business Radio.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.

in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.

0: alles weten over hoe mens, werk en technologie samen optimaal tot hun recht komen?
1: Hoe kan innovatie door ICT en AI jouw organisatie en je medewerkers verder helpen?
0: Over hoe IT de samenleving echt beter en veiliger maakt. Waar liggen de kansen en wat brengt de toekomst? Leer van experts die alles weten over people, work, technology.
2: Elke vrijdag van 2 tot 4.
0: Op New Business Radio met Richard Bordes. Wil je meer weten of andere afleveringen beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.

Wat gebeurt er als auto's bijna allemaal autonoom rijden en helemaal zelf nadenken? Als files straks worden opgelost voor ze ontstaan en AI bepaalt hoe jouw medewerkers reizen? We binnen een uur van Amsterdam naar Parijs kunnen via een Hyperloop. De toekomst van mobiliteit klinkt soms als science fiction, tot je hoort wat er nu al gebeurt. In Move Forward spreekt Ron Lemmens met de mensen die aan de toekomst bouwen van onze mobiliteit. CEO's, ondernemers, experts. Mensen die niet wachten op verandering, maar verandering veroorzaken. Move Forward, elke vierde woensdag van de maand tussen 3 en 4 bij New Business Radio. Ook te beluisteren als podcast. Move Forward wordt mede mogelijk gemaakt door DTC, Financial Lease voor auto's en bedrijfsmiddelen. En Europcar for Business, flexibele mobiliteit voor grootzakelijk Nederland. De laatste inzichten voor business shapers. New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio. Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
2: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
2: Newsflash.
3: Werknemers zijn in de maand juli iets minder vaak ziek thuisgebleven, maar het ziekteverzuim is historisch hoog. Dat blijkt althans uit cijfers van Arbonet en Human Capital Care. Het verzuim daalde naar 4,7% en een jaar geleden was dat nog 4,4%. De zomer zorgt meestal tijdelijk voor minder ziekmeldingen, maar in september verandert dat beeld vaak snel. Vorig jaar was het aantal ziekmeldingen in september 72% hoger dan de maand ervoor. Het komt niet alleen doordat mensen na een vakantie alsnog een ziekmelding doorgeven. Volgens de Arbodiensten ontstaan er na de zomer ook daadwerkelijk meer verzuimgevallen. Dat komt vooral door stressgerelateerde klachten.
4: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
5: Let's Talk Business op New Business Radio.
6: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
7: ja.
6: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
7: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat en dat je niet.
6: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
8: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
9: De Radiofabriek.
10: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.

0: Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie? In Business Insights krijg je elke werkdag van CEO's van onder andere Auping, Happy Soaps en Dopper één praktisch voorbeeld. En Joris van Zoelen geeft je directe handvaten. Klaar om mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van Impact.
2: Early morning, there's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home.

0: Met DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar nieuwbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
2: Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
3: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
4: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
5: WeFacts, Yuki Numbers en Vision Planner hebben hun krachten gebundeld. De vier softwarebedrijven gaan gezamenlijk verder onder de naam van Numbers. Daarmee worden verschillende diensten voor ondernemers en accountants, wat gaat van facturatie en boekhouding tot salarisadministratie en rapportages, onder één bedrijf gebracht. De software zelf wordt de komende jaren ook verder met elkaar verbonden. Ze moeten onder meer één inlog komen, terwijl bestaande koppelingen met andere software behouden blijven. De vier bedrijven hebben samen ongeveer 450 medewerkers en meer dan 500.000 zakelijke gebruikers. Door de samenwerking willen ze sneller investeren en vernieuwen, bijvoorbeeld met kunstmatige intelligentie.
1: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
0: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
1: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

In dit programma gaan we dieper in op de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en activeert. Een programma met impact. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.

0: innovatieontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.

0: Funding Your Business met Fabienne de Vries op Nieuw Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.
0: Listen to Lead, Nieuw Business Radio.

0: New Business Radio. Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
2: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
2: Newsflash.
3: De laatbetaalde facturen zorgen voor financiële druk bij kleine ondernemers. Uit onderzoek van financier Bridge Funds blijkt dat 8% van de financieringsaanvragen wordt gedaan om de periode te overbruggen waarin ondernemers nog op hun geld wachten. Ook eigen spaargeld wordt regelmatig ingezet. 14% van het geld dat binnenkomt op zakelijke rekeningen is afkomstig van een privé of andere eigen rekening. Vooral ondernemers in de bouw vragen vaak financiering aan. Opvallend is verder het verschil tussen mannen en vrouwen. Hoewel bijna 4 op de 10 ondernemers vrouw is, komt slechts 1 op de 5 financieringsaanvragen van een vrouwelijke ondernemer.
4: Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.
5: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
6: ja.
5: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
6: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat om en dat je niet.
5: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
7: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
8: De Radiofabriek.
4: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: laatste inzichten.
1: Nieuw Business Radio voor business shapers.

Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In De Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 5 en 6 en woensdag tussen 12 en 1 schuiven topondernemers en experts aan bij De Ondernemer Live op New Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl.

Wat speelt er nu in de top van het bedrijfsleven? Olivier de Neve gaat wekelijks met twee experts in gesprek over het nieuws dat er toe doet op de werkvloer, in de boardroom en bij het koffieapparaat. Jouw voorsprong begint hier. Business Wise Weekly hoor je elke donderdag tussen 5 en 6 en vrijdag tussen 12 en 1. Bij New Business Radio en via je favoriete podcastkanaal.

0: New Business Radio.
1: Hoe hou je grip op je financiën in een snel veranderende wereld? Hoe maak je slimme keuzes in financiering en risicomanagement? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Finance. Hier vind je al onze programma's over het thema finance met inzichten van financiële experts en ondernemers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Finance.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
3: Manutan, Manutan.
2: Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
3: Manutan, Manutan.
2: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
4: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
5: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
6: In verschillende studentensteden in Nederland worden deze zomer gratis meubelmarkten gehouden. Studenten kunnen daar gebruikte meubels, lampen, pannen en servies meenemen die anders mogelijk bij het afval zouden belanden. Volgens Zero Waste Nederland kwamen op eerdere edities in onder meer Delft, Groningen en Rotterdam veel studenten af. Het initiatief speelt in op een bekend probleem aan het einde van de zomer. Namelijk vertrekkende studenten die hun spullen wegdoen, terwijl nieuwe studenten die juist goed kunnen gebruiken. Zero Waste Nederland wil daarom dat meer studentensteden zich aansluiten.
1: AI werkt als een ware disruptor. Voor of tegen je? Sam Altman en Elon Musk bepalen alles. Of toch niet? Wie en wat kunnen we nog vertrouwen? Maar ook, welke AI-hype kun je negeren? En welke ontwikkeling verandert straks jouw hele business? Tom Jessen, Job van den Berg en Remy Gieling. Drie stemmen, één doel. AI begrijpelijk, praktisch en strategisch relevant maken. Geen toekomstmuziek, dit gebeurt nu. AI at Work, elke vrijdag tussen 5 en 6 en maandag tussen 12 en 1. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.

Wie zijn de leiders van morgen? De vernieuwers, de durvers, de talenten die het nu al anders doen. In Move On Up van BusinessWise spreekt Gerben van Driel met de bedrijfstalenten van vandaag. Misschien wel de leiders van de toekomst. Persoonlijke verhalen, frisse ideeën en hun blik op wat er komen gaat. Inspirerend, energiek en vol ambitie. Move On Up bij BusinessWise en New Business Radio. Met Gerben van Driel. Elke woensdag tussen 5 en 6 en donderdag tussen 12 en 1. Ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.

zelfrijdende auto's, slimme parkeerplekken, elektrische auto's, carsharing. Mobility is hot. De technologische ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op. Waar gaat het de komende 10 jaar heen? Wat levert het ons op? En wat vinden we ervan? Stappen we in of gaat het allemaal te snel? New Business Radio lift mee op de laatste ontwikkelingen in het programma Smart Mobility, The Future is Now. Een interactief radioprogramma waarin mobility-expert Marco Maréchal iedere maand moeiteloos navigeert in de wereld van Smart Mobility. Elke maand stappen er gasten bij hem in en ook jij kunt helemaal interactief een stukje meerijden. Smart Mobility, elke laatste dinsdagmiddag van de maand van 3 tot 4 op New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio. Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
1: ja.
0: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
1: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
0: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
2: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
3: De Radiofabriek.
4: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
5: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
5: Newsflash.
6: Nederland moet flink meer geld steken in wegen, bruggen, sluizen en het spoor. Die oproep komt van een groot aantal gemeenten, provincies, bedrijven en organisaties uit de bouw- en mobiliteitssector. Volgens hen dreigt anders een zogeheten infrastructuurcrisis. Zo zou er tot 2038 alleen al voor de netwerken van Rijkswaterstaat ruim 34 miljard euro tekort zijn voor onderhoud en vernieuwing. De organisaties waarschuwen dat uitstel uiteindelijk juist meer geld kost en kan leiden tot vertragingen en veiligheidsproblemen. Ze willen daarom niet alleen extra geld, maar ook een langjarig landelijk plan voor investeringen in infrastructuur.
7: Werken in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.
8: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
9: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.
10: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.

0: Joris van Zoelen bij New Business Radio.
1: Leuk dat je luistert naar Business Insights op New Business Radio. In elke uitzending gaan we aan de slag met slechts één inzicht dat de meest succesvolle impactorganisaties kenmerkt. Op zo'n manier dat jij er morgen in je organisatie vrijwel meteen mee aan de slag kunt.
0: Elke werkdag een praktisch voorbeeld. Eén inzicht dat je meteen kunt gebruiken. Business Insights bij New Business Radio.
1: Het inzicht van vandaag. Succesvolle impactorganisaties beginnen altijd vanuit de toekomst en bouwen vanuit daar terug. Dat klinkt misschien wat filosofisch, maar het verschil met gewone organisaties is enorm groot. De meeste organisaties redeneren namelijk vooruit. Ze kijken waar ze nu staan, formuleren ambities die net iets verder reiken dan vorig jaar en plannen stap voor stap hoe ze daar komen. Dat werkt prima zolang de wereld van morgen erg op die van vandaag lijkt. Maar voor organisaties die echt iets willen veranderen, leidt vooruit redeneren bijna altijd tot dezelfde uitkomst. Een iets betere versie van wat er al was. Impactorganisaties doen dat anders. Zij beginnen met een glashelder beeld van de wereld zoals die nog niet bestaat, maar wel zou kunnen bestaan. En bouwen vanuit daar terug naar wat ze morgen kunnen doen. Onder dit inzicht ligt een aantal eenvoudige redenen waarom iedereen kan begrijpen dat het werkt. Het eerste is dat in vrijwel alle culturen mensen handelen vanuit een gevisualiseerde toekomst. Een helder toekomstbeeld werkt inspirerend als een kompas. Zo willen we graag dat het werkt. Dat geeft richting zonder te dwingen en dat is veel krachtiger dan een lijstje met regels. Daarnaast is het zo dat mensen het langer volhouden als ze een toekomst voorstellen die een probleem oplost. In de psychologie heet dat episodic future thinking. Het feit dat je die toekomst voor de geest kunt halen, geeft moed om vandaag eraan te werken. Ook als de weg ernaartoe nog niet helemaal helder is. En als laatste de reden waarom dit werkt, het verbindt teams op een hoger niveau. Niet de vraag wat we vandaag moeten doen of hoe we dat nou gaan regelen, maar het beeld dat iedereen met elkaar wil realiseren is wat verbindt. Het reduceert eindeloos overleg over taakverdeling en controle en het versterkt vertrouwen. Dat klinkt natuurlijk allemaal heel logisch en theoretisch klopt het allemaal wel. Maar hoe werkt dit nou in de praktijk? Een van de organisaties die echt excelleert in dit toekomstdenken is Too Good To Go. Sinds 2020 keer op keer uitgeroepen tot een van de meest inspirerende organisaties voor Nederlanders. Too Good To Go begon met een simpel maar confronterend inzicht. Perfect eetbaar voedsel wordt elke dag verspild, omdat het volgens een datum op de verpakking niet meer verkoopbaar is. De oprichters zagen dat dit niet een logistiek probleem is, maar een systeemfout. Ze visualiseerden een toekomst waarin voedselverspilling sociaal onacceptabel is. En ze bouwden vanuit daar terug. Naar een platform dat consumenten, horeca en retailers met elkaar verbindt om overschotten alsnog te gebruiken. Door verspilling zichtbaar, meetbaar en economisch relevant te maken, werd minder weggooien niet alleen moreel juist, maar ook nog praktisch en schaalbaar. Een paar cijfers op een rijtje. Too Good To Go is inmiddels actief in 19 landen en daarmee een internationale marktplaats voor onverkocht voedsel. Er werken ruim 1300 medewerkers wereldwijd. De omzet tikte 75 miljoen euro aan en er zijn meer dan 450 miljoen geredde maaltijden sinds de start in 2016. Dat klinkt bijna too good om waar te zijn, toch? Daarom bellen we met Gijs van Schoot, de landendirecteur van Nederland en België. Gijs, jullie missie is een wereld zonder voedselverspilling. Hoe werkt dat denken? Misschien wel dat dromen vanuit die toekomst. En wat doet dat voor Too Good To Go in de keuzes die jullie elke dag maken?
2: Ja, dat is een hele mooie vraag natuurlijk. Het begint ergens met heel helder hebben welke toekomst je dan precies wil realiseren. En in ons geval is dat gekoppeld aan de missie zoals je net schetste. Dus wij dromen van die wereld zonder voedselverspilling. En als je bedenkt dat 40% van al het eten in de wereld wordt weggegooid en dat 10% van alle broeikasgassen in de wereld daarmee samenhangt, dan heb je echt wel een groot probleem te pakken en is echt wel de moeite waard om na te denken over hoe dat er zou uitzien als dat niet zo is. En daar ga je dan aan bouwen. Dat doe je eigenlijk, dat wordt een heel groot probleem, dus heb je een schaalbare oplossing nodig.
1: Ja.
2: En nou ja, tegenwoordig in 2026, maar gelukkig ook al in 2018, 2017, 2016 toen we begonnen, kon het dan met een app. En die app die verbindt eigenlijk consumenten aan partners, zoals wij dat noemen, die eten wat over is. En op die manier proberen wij met technologie eigenlijk de oplossing te vinden voor dit probleem. En de schaalbaarheid daarvan laat zich het beste uitleggen door te vertellen waar we dat allemaal doen. Want dat is niet alleen in Nederland, maar eigenlijk in heel West-Europa maar ook in de US en Canada, Australië, Nieuw-Zeeland en sinds kort Japan.
1: Fantastisch. Nog daar een vraag over. Heb je misschien een voorbeeld waarin dat toekomstbeeld ook jou en jullie in je organisatie hielp om een keuze te maken?
2: Uiteindelijk maak je dus elke keuze om het redden van eten. En dan gaat het dus niet per se over het maken van zoveel mogelijk omzet. Maar uiteindelijk wil je dat elke partner kan meedoen met jou om zoveel mogelijk eten te redden. En dus in de taal die je spreekt naar partners toe en de keuze die je dus maakt over waarover je praat, gaat altijd over hoeveel maaltijden hebben we gered van de vuilnisbak afgelopen maand, afgelopen jaar. Hoeveel gaan we er redden in de komende 2 maanden of de rest van het jaar?
1: Helder, dankjewel Gijs. En succes met de volgende stappen richting een wereld zonder voedselverspilling.
0: Winst en impact. Dat is geen keuze. Dat is strategie. Business Insights bij New Business Radio.
1: Hoe ga je hier nou zelf mee aan de slag? 3 handvatten, bewust klein, want backcasting begint niet alleen met een strategieproject, maar vooral eerst met een gesprek. Bijvoorbeeld beschrijf morgen eens met het team waar je over 10 jaar wil staan als organisatie. Niet abstract, we zijn marktleider, maar gewoon heel concreet. Wat is er dan opgelost dat nu nog niet opgelost is? Voor de klant natuurlijk, voor de markt. Doe het tijdens een bakje koffie of op een treinrit. Zet het op een bloknoot, 10 minuten en de eerste stap is gemaakt. Begin je eerst volgende jaarplangesprek niet met de cijfers, maar met champagne. Letterlijk een vraag. Welke verandering willen we op 31 december van het komend jaar vieren? 5 minuten voordat je in de KPI's duikt. Het verandert vrijwel meteen de toon van het hele plan. En als derde, plan bijvoorbeeld een future day in je strategieproces. 1 dag, 1 thema... Hoe ziet de toekomst er eigenlijk uit als we gedaan hebben wat we kunnen? Geen tussen de bedrijven doorsessie van een uurtje, maar bewust de hele dag. Zodat het denken echt losbreekt van de dagelijkse to-do. Wil je gezond groeien en gebruik maken van dit eenvoudige inzicht? Begin dan klein. Niet met een groot strategieproject of een visiedocument van 50 pagina's, maar met 1 gesprek. Met je team. De vraag voor je eerstvolgende teamoverleg. Hoe willen jullie eigenlijk dat de toekomst eruit ziet? En maak dat eens concreet. Schrijf 5 minuten lang mee en laat iedereen 1 zin opschrijven. Dan heb je een uitgeschreven verhaal klaar liggen om op verder te werken. En dat is precies de plek waar bouwen vanuit de toekomst begint. Wil je meer weten over de inzichten en hoe je met je organisatie echt kunt gaan voor de dubbele winst? Ga dan naar de site van New Business Radio en vind Business Insights bij de programma's. Klik op deze uitzending en je vindt een uitgebreid artikel rond het inzicht en de bijbehorende actie van vandaag. Vergeet ons niet ook te volgen op de socials voor de laatste updates rond Business Insights. Bedankt voor het luisteren. Meteen aan de slag, want elke organisatie kan groeien met de dubbele winst.
0: Dit was Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio. Business Insights. Winst en impact. Tot de volgende.

0: Alles weten over hoe mens, werk en technologie samen optimaal tot hun recht komen?
1: Hoe kan innovatie door ICT en AI jouw organisatie en je medewerkers verder helpen?
0: Over hoe IT de samenleving echt beter en veiliger maakt? Waar liggen de kansen en wat brengt de toekomst? Leer van experts die alles weten over People Work Technology.
1: Elke vrijdag van 2 tot 4.
0: Op New Business Radio met Richard Bordes. Wil je meer weten of andere afleveringen beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.

autonoom rijden en helemaal zelf nadenken. Als files straks worden opgelost voor ze ontstaan en AI bepaalt hoe jouw medewerkers reizen. We binnen een uur van Amsterdam naar Parijs kunnen via een Hyperloop. De toekomst van mobiliteit klinkt soms als science fiction, tot je hoort wat er nu al gebeurt. In Move Forward spreekt Ron Lemmer.

en 4 bij New Business Radio. Ook te beluisteren als podcast. Move Forward wordt mede mogelijk gemaakt door DTC, Financial Lease voor auto's en bedrijfsmiddelen. En Europcar for Business, flexibele mobiliteit voor grootzakelijk Nederland.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe maak je jouw organisatie circulair? Hoe zet je duurzaamheid om in strategisch voordeel? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Sustainability. Hier vind je al onze programma's over het thema duurzaamheid, met inzichten van duurzame koplopers, innovatieve ondernemers en impactmakers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Sustainability.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
2: Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
3: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
4: Bedrijf kopen, vooral voor grotere MKB-bedrijven, moet je steeds dieper in de buidel tasten. Dat blijkt uit de nieuwste overnamebarometer van Brooks & Deal Suite. Grote bedrijven worden inmiddels gewaardeerd op 7 keer hun winst voor rente, belastingen en afschrijvingen. Voor het MKB als geheel blijft dat gemiddeld op 5 keer de winst staan. Opvallend is dat verkopers hun eigen bedrijf regelmatig hoger waarderen dan overnameadviseurs doen. Gemiddeld zit daar 23% verschil tussen. En dat kan een deal behoorlijk in de weg zitten. Bijna 1 op de 5 overnames loopt uiteindelijk stuk door een verschil tussen de vraagprijs en wat een koper wil betalen.
1: My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.
5: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
6: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Let's Talk Business. Ron Lemmens.
7: Goedemorgen. Investeren in AI en digitalisering is één ding. Maar hoe maak je een echte groeistrategie erbij? Nieuwe technologie levert pas waarde op als data klopt en processen aansluiten en medewerkers daadwerkelijk ook omarmen. Hoe laat je AI en data praktisch renderen? Dat zijn een van de vragen die we vandaag gaan bespreken. Dat doe ik met Jan Hofman, hij is CEO van Alistair, en Bart Jansen. Welkom in de studio.
1: Let's Talk Business, Ron Lemmens.
7: Zo, goedemorgen. Van harte welkom, Jan. Vanochtend ging voor jou de wekker heel vroeg, want je komt helemaal uit de regio Gent.
8: Ja, dat klopt. Ik ben al sinds deze ochtend 5 uur op stap. En ik ben heel vereerd hier mogen aanwezig te zijn. En dank u wel voor ons te ontvangen.
7: Voordat ik eigenlijk verder ga met het verhaal, toch even een vraag. Want dat vind ik altijd wel netjes op het moment dat we Vlamingen in de studio hebben. Gaan we het tutoyeren of gaan we u zeggen?
8: U mag kiezen.
7: Ja, is dat...
8: bij ons gebruiken ze je, jij of ge, gij. Hey, maar u mag gerust u gebruiken wat u het beste ligt.
7: Ja, maar goed, we hebben het in ieder geval besproken. We gaan wel even kijken hoe het schip strandt. Bart, van harte welkom. Jij komt uit Nederland gewoon.
9: Klopt, ja, uit Baarn, dus was thuiswedstrijd.
7: Thuiswedstrijd, die was snel hier. Ja, ja. En hoe lang werk jij voor Alistair?
9: Sinds september 2024, toen is de organisatie waar ik in het management zat, goed zo onderdeel geworden van de Alistair groep. Dus kijk, ik denk dat er voor die tijd ongeveer 5 organisaties bij aangesloten waren. Daarna hebben we ook nog een acquisitie of 6 gedaan. En inmiddels eigenlijk volledig geïntegreerd in Alistair.
7: Ja. We gaan daar straks natuurlijk over hebben. Dat doen we altijd in Let's Talk Business. We duiken terug in de geschiedenis van het bedrijf. Een belangrijke ontwikkeling is inderdaad overname van diverse bedrijven. Jan, jij zelf, hoe lang ben jij betrokken bij Alistair?
8: Ik ben denk ik het langst al betrokken bij Alistair. Het bedrijf is eigenlijk gestart als Alistair, laat ons zeggen, in 22. Maar ik heb daarvoor, of het bedrijf waar ik van kom, is ook toegevoegd aan de groep. En ik heb dat bedrijf zelf opgericht in 99. Dus dat zal al iets van een 28 jaar zijn dat ik actief ben. En ik ben sinds augustus 23, hebben ze mij gevraagd om CEO te worden van de groep. En sindsdien ben ik dat zeer dankbaar ook voor.
7: Ja, ik kan me voorstellen, want je ziet eigenlijk je eigen bedrijf opgaan in een grotere groep bedrijven. En dat renderen, groeien. En inmiddels zijn jullie actief in 8 landen.
8: Klopt, maar België en Nederland zijn onze thuislanden, home countries zoals we dat noemen. Ja. Waar dat het ongeveer evenwichtig is. Hè. Dus zowel Nederland als België is even groot. We hebben ook een verkoopskantoor in Frankrijk. En in Spanje en Portugal is nearshore activiteiten. En dan heb ik ook nog een aantal offshore afdelingen in India, Argentinië en Jakarta.
7: Dus eigenlijk wereldwijd verspreid, dat is in ieder geval. Hè? Dat verdient ook af en toe dan een bezoekje, of niet?
8: Ja, maar door de drukke agenda ben ik nog niet overal geraakt. De nearshore activiteiten, dat is wel iets waar ik nog een keer naartoe wil. Maar zal eerder voor volgend jaar zijn, denk ik.
7: Als je het bedrijf nu zou moeten omschrijven in een notendop?
8: Ik denk dat je kunt zeggen dat we een end-to-end oplossingen aanbieden aan onze klanten. En dan meer specifiek voor het MKB-segment, de SME's. Waar dat we onze klanten helpen met ERP, CRM, AI, de moderne werkplek, zoals ze dat noemen. Dat bieden we eigenlijk aan onze klanten.
7: En dat hangt ook samen met het herijken soms van processen, toch, binnen een bedrijf?
8: Ja, klopt.
7: Dus in hoeverre is die consultancy-tak maatgevend in?
8: Wij helpen onze klanten ook met de processen. Dus het is niet enkel maar de software implementeren. Het is ook de processen, want de klant heeft een probleem.
7: Dus eigenlijk het bedrijfskundige aspect zit daar ook bij.
8: Ja, dus onze mensen spreken ook de taal van onze klanten. Dus bijvoorbeeld we werken voor de manufacturing of voor de maritieme sector. Straks kunnen we het misschien nog hebben over een klantencase. En wij spreken de taal van die klant. Maar dat is dan niet technisch. Dat is eigenlijk meer branchespecifiek. Over hoe dat productieprocessen werken. Over hoe dat in de maritieme sector rond sleepboten. Hoe dat eigenlijk in elkaar zit.
7: En dat is natuurlijk de afgelopen jaren enorm veranderd. Ik heb over die maritieme sector gesproken. Offshore ben ik ooit bij een of andere bijeenkomst geweest. Waar ze lieten zien, jaren geleden, hoe 3D-ontwerpen werkten. Dat is echt 10, 15 jaar geleden. Ik denk dat het nu een stuk verder is.
9: Kijk, wat je gewoon ziet is dat door AI alles ontzettend versneld is. Maar daarnaast is het nog steeds super belangrijk dat je de branche daadwerkelijk begrijpt en begrijpt hoe bedrijfsprocessen werken om uiteindelijk AI er op een goede manier in te implementeren. Dus daarin zie je ook wel dat wij vaak het verschil kunnen bieden bij klanten omdat we de branche gewoon goed kennen en ook snappen. Voor het ene probleem werkt AI ontzettend goed en voor het andere probleem niet. Ja. Want als het gewoon een proces is waar vastgestelde variabelen in toegepast zijn. Ja, waarom dan met een LLM bepaalde stappen gaan doornemen? Dat kost ook een hoop geld.
7: En misschien nog even uitleggen, LLM?
9: Large Language Model, dus eigenlijk waar nu generatieve AI op gestoeld is. En dat hoef je niet in ieder proces toe te passen. En heel veel dingen kunnen ook gewoon met normale procesoptimalisatie en automatisering al ontzettend verder vooruit geholpen worden. En er zijn ook een hele hoop randvoorwaarden waar bedrijven natuurlijk over na moeten denken en ingericht moeten hebben voordat ze daadwerkelijk met AI aan de gang kunnen.
7: We gaan straks duiken we echt de diepte in. Dan gaan we het ook hebben over inderdaad de klantcase om het toch wat meer tastbaarder te maken. Maar eerst even terug naar het begin oprichting van Alistair.
8: Ja, misschien moet ik dan eventjes terugkeren in de geschiedenis.
7: Graag.
8: De start ligt eigenlijk bij het bedrijf ESC. Nee, dat is van Erik Smet Consulting. De man is jammer genoeg ondertussen al overleden. Maar zijn zoon en zijn dochter hebben het bedrijf verder gezet. Die hebben op een bepaald moment gekozen om de groei te versnellen door buy and build te doen. Dus door eigenlijk andere experten aan de groep toe te voegen. Ja. En daardoor groter te worden. Dat bedrijf is opgericht ook in 1999. Die zijn daarmee gestart in 22. En ik kom van een bedrijf dat daaraan toegevoegd geweest is, ook in 22. Ik was al op voorhand ook met de zoon, Flips, in contact. En daar hebben we ons verhaal of ons groeitraject eigenlijk ingezet. En dan zijn we de eerste acquisities zijn in Nederland gebeurd, waardoor dat we ook actief waren in Nederland in de activiteiten die we al deden. En zo zijn de mensen bijvoorbeeld van Advisie bij ons terechtgekomen. Een toch zeer belangrijke exact speler in Nederland. Maar die deden ook Modern Workplace. Wij hebben dan ook Business Central en dergelijke toegevoegd, ook CRM toegevoegd, waardoor dat we nu eigenlijk het volledige spectrum
7: Kan je het zo stellen dat eigenlijk, wat jullie opereren, heel veel segmenten, heel veel markten, dat daar steeds een bedrijf voor aangetrokken werd, als het ware, om in het portfolio te stoppen. En dat de expertbedrijven zijn die uiteindelijk dit geheel nu maken.
8: Wij voegen eigenlijk experten toe. Precies. In een bepaalde branche en in een bepaalde technologie. Ja, dus het zijn eigenlijk specialisten, als het ware, die we toevoegen, om ons eigenlijk te versterken. Het gaat sneller als je zelf moet die branche-expertise opbouwen of die technologie-expertise moet opbouwen. Dat duurt te lang. Dan kun je evengoed die ondernemers vragen, word meedeel, maak meedeel uit van de groep. Want je moet wel meegeven, we zijn een groepering van ondernemers. We vragen ook aan de ondernemers om mee eigenaar te worden van.
7: Eigenlijk ben je daar voorbeeld van.
8: Ik ben eigenlijk een levend voorbeeld daarvan. Ja. En ook een ambassadeur daarvan. Maar elke oud-eigenaar, die is mee-eigenaar van de groep.
7: En wat blijft er dan op het moment dat je je onderneming laat opgaan in de totale groep? Wat is dan op dat moment nog de stuurwijze die je als ondernemer kan blijven hanteren? Of krijg je echt een totaal nieuwe rol?
8: Ja, sommigen behouden hun rol, sommigen krijgen een totaal nieuwe rol. Hangt ook een beetje af van de ambitie van de ondernemer. Sommige ondernemers doen dit al 20, 25 jaar, willen een keer iets anders doen, maar willen toch hun kindje niet lossen, zoals we dat noemen. Maar het is toch de bedoeling dat hun rol belangrijker wordt, groter wordt binnen de organisatie. Maar er zijn ook ondernemers die op pensioen gaan, die pensioengerechtigden zijn. En die proberen we dan hun kindje onder te brengen en zorgen dat ze onmisbaar worden, zodanig dat ze met een rust hart op pensioen kunnen gaan. Dus wat doet verschillende soorten.
7: Wat doet dat met de cultuur van het bedrijf op het moment dat je, want je hebt heel veel verschillende bedrijven die in een korte tijd zijn samengesteld. Is het zo dat men nog wel onafhankelijk van elkaar werkt? Misschien op locatie? Of wordt het meteen geïmplementeerd in één kantoorcomplex? Of hoe gaat dat?
8: Nou, we proberen toch wel wat te waken over de cultuur. Hè. Onze mensen zijn ons belangrijkste kapitaal. Zij doen eigenlijk ook zij verrichten ook het werk bij de klanten.
7: En hoeveel mensen zijn dat? Gaat er nu om?
8: Dat we ondertussen rond 930 mensen zijn. Als ik even terugkeer naar de start van de buy and build, waren we met 150, 160. Dus we hebben al op een aantal jaren heel grote stappen gezet. Maar om op die cultuur terug te komen, we proberen wel de cultuur te bewaken. En tijdens de gesprekken, voordat we een bedrijf toevoegen, kijken we of dat er een match is qua cultuur. Want als het echt heel groot verschil is, is het moeilijk om die culturen samen te brengen, om die te laten samenwerken.
7: Maar stel dat zij het ei van Columbus beheren, ik noem het nog even als voorbeeld, dan gaat die cultuur toch ten onder. Dan wil ik dat ei van Columbus toch hebben.
8: Ja, maar de cultuur gaat niet ten onder. Maar wij noemen dat eigenlijk het soort van de best of both worlds. Hè. Dus wij proberen eigenlijk aspecten van de cultuur die bij het bedrijf dat toegevoegd wordt en onze eigen cultuur samen te brengen. Maar die zit toch wel verrassend dicht bij elkaar, hoor. Je kunt aan Bart vragen. Hij is ervaringsdeskundige.
7: Ja,
8: ik denk dat die cultuur wel dicht bij elkaar
9: zit. Ja, want Bart, we hadden het in het gesprek inderdaad ook al over. Kijk, dingen als vrijdagmiddagborrels en dergelijke. Ja, dat zien bedrijven vaak als een stuk van de cultuur. Alleen, heel veel van de andere labels hebben dat natuurlijk ook. En daar kom je vrij snel achter als je met elkaar aan het samenwerken bent. Wij doen het eigenlijk ook op die manier. Wij doen het ook op die manier. Nou, dan blijven we het lekker op die manier doen. En soms leer je van elkaar en zie je dat je iets misschien helemaal niet op de meest slimme manier deed. Nou ja, laten we dan vooral de manier adopteren die handiger is, beter is en uiteindelijk leuker is voor de medewerkers. Dus daarin proberen we eigenlijk continu zoveel mogelijk synergie te creëren. En wat Jan al zegt, we best of both worlds, of best of 14 worlds inmiddels. Maar dat werkt eigenlijk best wel goed. En kijk, je hebt cultuur. We zitten over landsgrenzen heen. Dus ja.
7: Wat merk je daar nog van om daar even nog mee af te sluiten?
8: Daar is wel een verschil qua cultuur. Dat moet ik wel erkennen. Het is voor mij wat wennen geweest om met Nederlanders samen te werken.
7: Want Nederlanders zijn?
8: Directer. Ja. Wij zijn wat ontvloerster. Bijvoorbeeld, ik kan een praktisch voorbeeld. Als Bart mij iets zou vragen, dan zal ik zeggen, ik zou het zo aanpakken. Ja, maar dat wil zeggen, dat is de mening, dat is wat we gaan doen. En dan gaat Bart zeggen, oh, dat is een goed idee, maar ik ga zelf nadenken en verder werken. Dus ik moet mijn communicatiestijl anders aanpassen. En ik heb moeten leren aanvaarden, als Bart bijvoorbeeld zegt, Jan, zo, maar zachte mensen, daar nu niet van. Maar de communicatie is directer, dat gewoon een stijl is van communiceren. Maar ik kan het meer en meer appreciëren. Het is directer, het is gemakkelijker om met een Nederlander eigenlijk te communiceren dan met een Belg. Bij een Belg moet je veel meer energie insteken, veel meer gesprekken doen. Ja, en de debatcultuur, hè, dat hebben we in België niet zo. Het is iets ingetogener. In Nederland is meer debatteren, ja.
7: Maar dat maakt het eigenlijk des te leuker, denk ik, toch? Die dynamiek die dan ontstaat. Ja. Goed, laten we even verder gaan op het bedrijf, hè, want daar zit hij natuurlijk voor. Er is ergens toch een soort van benchmark neergezet. 87% van bedrijven ziet kansen om een goed AI-beleid in te voeren, waardoor ze gaan groeien, wellicht efficiënter gaan werken. Maar 13% heeft beleid. Dit is eigenlijk wat aan de kop van het artikel stond om deze uitzending aan te kondigen.
9: Mm-hmm. Ja, dit is iets wat je ontzettend vaak terugziet bij organisaties. Wat eigenlijk dat ik

0: nou ja, elke medewerker kan ineens best een goed stukje schrijven. Ja, dat wil je. Maar je wil niet dat er opeens bedrijfsdata in zo'n ChatGPT gegooid worden. Of je wil niet dat ineens mensen op hun netwerkschijf vertrouwelijke documenten over hun collega's terug gaan vinden. Dus daar zijn natuurlijk allerlei inrichtingen en allerlei keuzes voor bedrijven voor nodig om dat vervolgens op een goede manier neer te leggen. En ja, het is nieuw, dus bedrijven zijn daar gewoon nog mee aan het struggelen. Het voordeel is wel dat wij ze daar hartstikke goed bij kunnen helpen. We hebben al die ervaring uit het verleden, ook rondom de governance gewoon van hun IT-omgeving, hun Microsoft 365 omgeving en dergelijke. Ja. En dit is daar eigenlijk een verlengstuk van waar we klanten in verder helpen. Dat zien we ook steeds meer gebeuren. Dus als je nu kijkt, een grote klant van ons bijvoorbeeld, Koninklijk Bouw Nederland, hebben we in eerste instantie geholpen met het neerzetten van een onderzoek. Welke kansen biedt AI hun? Daarna hebben we een datahuishouding opgeschoond. Daarna hebben we die governance ingericht, beleid ingericht. En we zijn nu bezig op weekbasis om met hun te werken aan het experimenteren met bijvoorbeeld agentic AI en wat dat dan aan de dienstverlening richting hun klanten kan toevoegen. En zo zie je eigenlijk dat je klanten daar stap voor stap langzaam in mee kan helpen.
1: Ja, want dat AI ontwikkelt zich heel snel. Ja. Dat data opschonen overigens, daarvan heb ik meer de indruk dat dat al iets is van 5 jaar geleden. Als je dat nu nog moet doen, ben je een beetje laat, toch?
0: Het moet nog steeds bij veel organisaties wel gebeuren. Ja, absoluut. Ja. Absoluut.
2: Ja,
1: vertel.
2: Het maakt ook deel uit van AI te implementeren. Ja. Hè. Uw data moet correct staan. Want hoe beter uw data staat, hoe beter de antwoorden die u krijgt van AI. Mensen vergeten dat soms. En dat in combinatie met het beveiligingsmodel. Hè. Dus je moet zorgen dat de mensen enkel mogen toegang hebben tot de data. Hè, waar ze mogen toegang tot hebben. Hè. Een typisch voorbeeld is HR-data. Je wilt niet de gegevens van uw collega kunnen opvragen en dergelijke. En daar vergeten de bedrijven soms, als ze zelf experimenteren. En ze moeten dat beveiligd houden. Maar we zitten nog echt maar aan de beginjaren van AI. En het gaat snel, klopt. De modellen komen snel, de large language models, waar Bart er straks van sprak. Maar het implementeren of het in gebruik nemen of het praktisch maken van alle mogelijkheden rond AI. Ik denk dat we daar nog maar aan de beginjaren zijn.
1: Dat is het begin inderdaad. Maar toch even weer terug naar het ontstaan van het bedrijf. Want dit is nu wat echt aan de hand is. Maar waar zat de expertise voorheen? Dat was toch meer het implementeren en het herinrichten van IT-systemen. En de processen erbij, toch? Wanneer kwam AI echt, zeg maar, bovendrijven dat jullie wisten van nou, nu moeten we hier echt op een in gaan zetten. Want dit gaat zo snel en zo hard.
2: Ja, bij de komst van als ChatGPT uitgekomen is, dat wisten we. Ja, dit gaat iets in beweging zetten. Er is mee geëxperimenteerd geweest vanuit ontwikkelteams. Ja. Dus de developers, die gebruikten dat al zeer snel, want die zagen dat ze veel efficiënter konden ontwikkelen, dat ze veel sneller konden ontwikkelen, veel kwalitatiever, onderschat dat niet, want die systemen zijn iets of secuurder, zijn beter dan een mens op dat vlak. Maar de echt in de bedrijven dat het naar boven kwam, was eigenlijk met Copilot, als Microsoft het eigenlijk begon te pushen. En Microsoft heeft er bewust voor gekozen, ik wil hier nu niet het uitgangsbord zijn van Microsoft, maar die hebben er bewust voor gekozen om al die modellen binnen hun omgeving te hebben. Hey, en nu zie je, bijna iedereen werkt bij Microsoft, nu zie je dat wijd verspreid wordt, maar het is echt het ChatGPT gebruik dat eigenlijk nu in die organisaties eigenlijk start. En de volgende stap zal eigenlijk het agenten zijn, hè, het automatiseren van menselijke taken, zodanig dat de mens met meer creatieve zaken en met meer interessantere dingen kan bezig zijn.
1: Ga zo verder praten.
3: Let's Talk Business op New Business Radio. Business.

0: Michael McDonald's, Keep Forgetting, over New Business Radio in het programma Let's Talk Business. Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op New Business Radio.
0: Vandaag bij mij in de studio staat het bedrijf Alistair Centraal. In de studio Jan Hofman, CEO, en Bart Jansen. En Bart, nog even, want dat hebben we niet helemaal besproken. Want jij bent vanuit een ander bedrijf meegekomen. Wat is nu jouw rol binnen Alistair?
2: Die is vrij divers, maar ik richt me voornamelijk op de moderne werkplek. Dus als je kijkt binnen Alistair, hebben we onze business eigenlijk verdeeld in een aantal business units. En een van de activiteiten waar wij in onze oude organisatie ook mee bezig waren, is de implementatie van de moderne werkplek. Dus alles rondom infrastructuur, Microsoft 365, maar ook bijvoorbeeld Copilot en AI. En daar richt ik me nu ook binnen Alistair op. En dan voornamelijk op productiviteit. Dus AI, Microsoft 365, SharePoint en Teams. En het corporate segment, dus de wat grotere klanten die we daarin willen bedienen.
0: Ja, ik ga je zo overigens vragen natuurlijk om een voorbeeld. Hè, dat je ons dus meeneemt in hoe zo'n proces verloopt. Jan, toch wel even de vraag aan jou. Want jullie hebben in no time een buy-build strategie uitgerold. Zich naar heel veel bedrijven aangesloten bij Alistair. We hebben het al even gehad over het bewaken van die cultuur. Maar dan ook weer een andere vraag. Schaalvergroting. Hoe voorkom je dat je straks de dupe wordt van dat je te hard groeit?
3: Een zeer goede vraag. Misschien eerst, waarom doen we dat? Nee, waarom consolideren we in de markt? Dat is eigenlijk ook omdat de bedrijven die we toevoegen, die zijn allemaal gespecialiseerd in één branche, één technologie, maar de klant vraagt meer. Nee, die vraagt eigenlijk veel bredere technologiekennis dan dat we vandaag hebben. Dus wij worden een beetje door de markt gepusht naar die consolidatie. Hè. Dus we moeten dat doen. Hoe vermijden we dat we een grote, logge organisatie worden? We zijn eigenlijk een verzameling van MKB's. Hè. Met de MKB-mentaliteit, met de can-do-mentaliteit. Proberen dat er ook in te houden. Maar we proberen eigenlijk onze structuur zodanig op te bouwen dat we kleinere teams hebben. En die kleinere teams functioneren dan eigenlijk meer als een
0: divisie?
3: Een divisie. We hebben grote divisies, maar binnen die grote divisies hebben we kleinere teams, zodanig dat die wendbaar zijn, zodat die naar de klant...
0: Dus meer op een matrixachtige wijze.
3: Ja, eigenlijk wel, ja. Ja. Daarmee staan onze teams veel dichter bij de klanten en kunnen ze veel agiler of wendbaarder met die klant omgaan. En zo proberen we dat eigenlijk op te vangen.
0: Dan gaan we terug naar de klant. Als voorbeeld, Bart, want dan op een bepaald moment hebben jullie een nieuwe klant binnen.
2: Mm-hmm.
0: Wat moet je daarvoor doen eigenlijk? Moet je ze overtuigen of kan je ook laten zien aan een track record van Alistair wat jullie eigenlijk aan cases al gehad hebben afgelopen tijd?
2: Ja, beide gebeurt. Over het algemeen zie je dat klanten ons via weten te vinden. Dus horen dat we iets bij andere branchegenoten en dergelijke hebben gedaan. En op basis daarvan komen ze bij ons terecht. En gaan we het gesprek aan om te kijken. Ja, hoe kunnen wij dan deze klant ook het zo goed mogelijk helpen?
0: Is er voor jullie dan ook een soort wishlist? Dat je gewoon kijkt van deze partij opereert. Dit marktsegment is eigenlijk de grootste club. Die moeten we hebben.
2: Jazeker. Kijk, wij hebben natuurlijk gewoon prospect waar we graag zaken mee zouden willen doen. Daar vindt ook actieve marketing en sales op plaats natuurlijk. Ik denk dat elke organisatie dat op in een bepaalde mate wel doet. En zo ook bij ons. En over het algemeen zien we dat het best goed gaat. Er komen ieder jaar weer een behoorlijk aantal nieuwe klanten bij ons terecht. En daarmee gaan we dan dus eigenlijk het gesprek aan. Dat gaat vaak op een hele open adviserende manier. Dus zeker ook omdat we best brede dienstverlening kunnen bieden, is het eerst even aftasten waar is deze organisatie naar op zoek. Waar staan ze al in hun ontwikkeling? En dan gaan we vervolgens de oplossingen bieden die we dan daar het best op vinden passen. Een voorbeeld daarvan. Bijvoorbeeld een Hofman Kozijn kwam vorig jaar bij ons.
3: Geen familie trouwens.
2: Geen familie. Het is een familiebedrijf uit het Westland. Zij hebben een bouwbedrijf en een kozijnenbedrijf. Volgens mij nu de zesde of de zevende generatie. En zij wilden iets met AI. We waren via bij ons terechtgekomen. En vervolgens zijn we met die klant gaan kijken naar, oké, maar hoe ziet jullie proces er nu dan uit?
0: Maar iets met AI, dat is nogal een grote vraag eigenlijk.
2: Ja,
0: dan is het zo van, dat komt dan op mij over, van nou, we willen iets met AI, omdat de rest het ook doet. Het toch iets concreter?
2: Het was uiteindelijk, was het ja en nee. Kijk, uiteindelijk, ik denk dat je op dit moment heel veel organisaties ziet die kijken naar hun organisatie. Die zien dat er in hun processen bepaalde bottlenecks zitten. Die bijvoorbeeld privématig al wel bezig zijn met AI. En denken, als ik dit bekijk, dan moeten daar kansen liggen. Alleen, ik krijg het zelf niet voor elkaar.
0: Of het bestaat nog niet, de oplossing.
2: Of de oplossing bestaat nog niet. Maar goed, dan zijn er altijd wel partijen die dat voor ze zouden kunnen bouwen. Nou, daar zijn wij er ook wel één van. Maar daar begint het vaak wel. Dus zien, er zit ergens een bottleneck in de organisatie, die wil ik oplossen. Nou, in hun geval, toen we met ze in gesprek kwamen, kwamen we erachter, nou, waar zit eigenlijk de bottleneck? De bottleneck zit op calculatiecapaciteit. Dus er zijn relatief weinig calculatoren, dus is een specifieke timmeropleiding voor nodig. Weinig mensen doen dat. En daardoor konden zij ongeveer, dat is best heftig in hun geval, zij konden maar een kwart van hun klantaanvragen konden zij invullen, omdat ze gewoon die calculaties niet op tijd konden
0: doen. Dus er bleef eigenlijk heel veel omzetkansen liggen.
2: Heel veel werk bleef liggen. Ze hebben een onwijs grote timmerfabriek en die zat ook nog lang niet op zijn capaciteit. En ze hebben heel veel klantaanvragen, maar daartussenin zat de bottleneck die calculatie.
0: Nou, dus dat proces stokte?
2: Dat proces stokte. En we zijn met hun gaan kijken, hoe kunnen we dan met moderne technologie en alles wat wij in ons rugzakje hebben als Alistair, die bottleneck weg gaan nemen. Nou, daar hebben we uiteindelijk kunnen doen door zes AI agents te ontwikkelen. En dat ging dan van het automatisch omzetten van de klantaanvragen naar directe orders in hun CRM. Daarna ook daadwerkelijk de calculatie voor een stuk geautomatiseerd laten plaatsvinden. Waardoor ze gewoon van die order vervolgens alvast bijna de volledige XML's die dan de zaagapparatuur inging klaar hadden. Alleen de echt specifieke gevallen moet nu nog met mensenwerk aan verder gewerkt worden. Ja, en daarmee kunnen ze gewoon die capaciteit onwijs gaan verhogen. Die oplossing is nu, ik denk ongeveer een halfjaartje live. En ze zijn nu alweer bij ons teruggekomen met, nu we zien dat dit werkt, kunnen jullie dit en dit proces voor ons ook weer gaan oppakken. Dus daar zitten we nu middenin. Ja, en ik denk dat dat een heel mooi voorbeeld is van hoe we klanten verder kunnen helpen.
0: Ja, dus met andere woorden, die timmerfabriek die is nu vol bezet.
2: Die draait nu op volle toeren.
0: En dan heb je dit vlot getrokken.
2: Ja.
0: Ik kan me ook voorstellen dat op het moment dat jullie binnen zo'n bedrijf actief worden, dat daar ook, he, dat hoor je toch wel vaak, dat er ook wel angsten zijn van, gaat dit op den duur mijn baan kosten? Zelf als ontwikkelaars kunnen nu versneld ontwikkelen, dus heb je straks misschien in de toekomst minder ontwikkelaars nodig. Is dit ook iets waar jullie veel mee te maken krijgen met dit soort vragen?
2: Ja, kijk, de menselijke kant van veranderen, want uiteindelijk gaat het hier om verandering. En dit is dan verandering door.
0: En zonder die mens kan je niet veranderen, ook al heb je alle techniek.
2: Zeker, en verandering brengt ook altijd een bepaalde weerstand met zich mee. Dus het is wel super belangrijk om in dit soort projecten altijd die menskant ook in de gaten te houden. Nou, in dit geval hebben we dat ook gedaan door onze consultants heel direct in te zetten in die teams. Om ook altijd duidelijk te maken bij die teams, die agents en dergelijke. Die kunnen ook alleen maar werken met jullie kennis, met ook jullie zicht op deze processen. Dus er zit altijd nog in keuzes, belangrijke keuzes in dat calculatieproces bijvoorbeeld, is er altijd nog een human in the loop. Alleen die human in the loop zetten we nu in op de interessante onderdelen en niet op mailtjes uitpluizen op zoek naar waar nou in die enorme bouwtekening dat ene kozijntje staat waar het om gaat. Nee, laat technologie dat voorwerk maar doen, het niet leuke werk. En dan uiteindelijk die calculator die keuze maken. Oké, is dit nu echt dit kozijn? Past het precies? Is dit de binnenmuurmaat?
0: Ze kunnen snel eigenlijk antwoord geven op de vragen die er liggen.
2: Ja, en uiteindelijk leuker werk doen. Hè? En specifieker werk.
3: Het grote verschil met vroeger was, hè, met ERP en CRM-systemen. Daar moesten mensen eigenlijk input doen om goede output te krijgen. En met AI dat zijn de processen automatiseren die te menselijk zijn om eigenlijk een standaard software te gaan implementeren. Dus daar kunnen we nu enorme stappen zetten om de mensen te ontlasten, hé, met ja, op de duur offertes maken. Het is repetitief werk, maar het menselijk contact om de offerte toe te lichten en erop te werken, dat de mensen gaan gewoon een andere invulling krijgen van hun job. Hé. Ik geef zo het voorbeeld van vroeger. Vroeger zaten er telefonistes gewoon door te schakelen, maar niet opnemen, hè, gewoon doorschakelen om u met u te
0: verbinden. Stekkertje omzetten. Ja,
3: ja, ze hebben dat dan mechanisch gedaan, nu is dat softwarematig. Die job bestaan niet meer, hè, maar toch zijn er heel veel jobs, andere jobs bijgekomen. En ik denk dat het ons onze job meer interessanter gaat worden voor de mensen en minder saai. Hè. Sommigen komen toe, doen een hele dag hetzelfde, gaan naar huis, zijn leeg en hebben eigenlijk niet echt iets bijgedragen, maar zij gaan dan eigenlijk meer de leukere dingen kunnen doen van hun job.
0: En wellicht ook wel de belangrijkere dingen. Dus de focus komt veel meer te liggen op de expertise van de medewerker. Dat is eigenlijk wat het is, precies. Ja. En nu heb jij als voorbeeld genoemd dit bedrijf wat met kozijnen te maken heeft. Nu hebben jullie veel meer industrieën en marktsegmenten waar jullie in opereren. Maar waar zie je bijvoorbeeld dat dit nog allemaal echt in de kinderschoenen staat, waar je nog best wel moet lobbyen om bedrijven zover te krijgen om hiermee te gaan starten?
3: De adoptie eigenlijk, hè?
2: Ja.
3: Als je ziet hoeveel klanten nog maar met AI werken, daar is een enorme slag te doen. Hè. De hele grote organisaties die zetten daar zwaar op in, hè, met Teams. Maar het segment waar dat wij in zitten,
0: die dat is meer MKB, hè?
3: Ja, die moeten meer experimenteren. Die hebben hier en daar wel een ChatGPT-abonnement of een Claude waar dat ze van alles mee doen. Maar daar stopt het ook bij. En van zodra dat een MKB verregaand begint te automatiseren, of iemand doet dat, ja, het begint ook een risico te komen. Want die persoon die dit bouwt, die weet wat hij gebouwd heeft. Als die wegvalt, ja, wie gaat dat blijven onderhouden? En daar komen we eigenlijk op de proppen. Wij kunnen eigenlijk weten, wij documenteren hoe dat die systemen werken. Wij kunnen die ook gaan monitoren. Wij helpen eigenlijk de klant om daar een systeem neer te plaatsen dat beheersbaar is en dat niet zomaar van alles begint te doen zonder dat het weet. Want je ziet het niet. Hè? Een mens ziet het werken, ziet iets doen. Die agent ziet het niet. Hè? En je moet dat toch blijven onder controle houden.
0: Ja.
3: De laatste berichten in de pers, hè, is daar zo'n voorbeeldje van. Die systemen breken uit. Als wij er niet voor zorgen dat die systemen geïsoleerd werken, ja, dan waar gaat
0: het? Ja, maar men roept eigenlijk op, de ontwikkeling gaat te snel.
3: Ja.
0: Hoe kan je dat bij MKB-bedrijven, waar eigenlijk de wens wel is om die systemen toe te passen, maar men wellicht ook wel individueel gaat experimenteren, dat in goede banen leiden?
3: Ik denk dat meer regels afspreken is. Afspreken, hoe gaan we nu om met die technologie? Wat gaan we de technologie laten doen en wat niet?
2: Ja.
3: Bij de softwarekant vroeger, daar is een zeer lange tijd over gegaan. Hè. Ik denk dat de eerste softwareprogramma's daar is in de jaren 60 geschreven is. Tot vandaag, daar is meer dan 60, 70 jaar over gegaan. Op AI, wanneer is het uitgekomen? 3 jaar geleden. Allee, toch de generatieve AI. Dat gaat gewoon te snel. De mensen hebben niet, of wij hebben als mensheid onvoldoende tijd om na te denken. Hoe gaan we met die technologie om? Wat gaan we toelaten aan de technologie en wat niet? En als ze die race blijven aanhouden, ja, er is niemand die daar nog een governance over houdt of een idee van wat we gaan mee doen. En daar heeft Europa wel een beetje een trekkende rol.
0: Ja, heb je het over de Europese Unie? Daar moet de wetgeving veel meer dat, of bedoel dus je Europa aan zich?
3: De AI-act, ik vind die goed. Hè.
0: Ja, precies.
3: Maar ja, ik heb dat gisteren ook op het nieuws gezien, hè, Belgische tv weliswaar. Maar de vraag is eigenlijk, als de Amerikanen vertragen, willen we dan dat de Chinezen dan de voorsprong nemen? Dus je zit daar ook met de geopolitiek, dat het kunt moeilijk vertragen. Maar ik denk dat we niet anders gaan kunnen dan afspraken maken. Wij als mensheid, hoe gaan we met de technologie om onszelf te beschermen tegen dingen die we niet willen dat ze doen?
2: Ja, en wat je dus op macroniveau ziet gebeuren, is dat die AI-bedrijven, eigenlijk vragen ze om governance dan vanuit de overheid. En hetzelfde zien wij op MKB-niveau ook gebeuren. Dus ja, allerlei medewerkers binnen een organisatie zijn aan het experimenteren met AI. En uiteindelijk vraagt dat bedrijf, nou, bijvoorbeeld ook ons, om te helpen, om governance, om regels af te stemmen. Hoe gaan wij nou binnen onze organisatie, binnen dit ecosysteem, op een veilige manier om met AI? En dat kan door keuzes te maken in deze software wel, deze software niet. Dit taalmodel wel, dit taalmodel. Deze keuzes laten we wel met AI maken, deze niet. Dus we gaan niet AI de keuze laten maken of een medewerker wel of niet aannemen. Maar we gaan wel AI de keuze laten maken of een mail wel of niet geprioriteerd moet worden in de mailbox. Nou,
0: en dat is eigenlijk wel heel interessant zoals jullie nu ook schetsen. Hè? Want in principe, we hebben hier in Europa te maken met het Rijnlands model. Daar wordt eigenlijk wetgeving heel snel gekoppeld aan ontwikkeling. Mm-hmm. Terwijl het Anglo-Saxisch model, zoals bijvoorbeeld Silicon Valley, jarenlang heeft kunnen opereren. Ja, die zijn maar gewoon vertrokken. En wetgeving was er niet. We kijken wel, als het fout gaat, dan gaan we een keer ingrijpen. Dat heeft natuurlijk destijds voorsprong opgeleverd. Mm-hmm. Voor die partijen, maar ook voor investeringen. Zien jullie dat nu kentert? Of, ik bedoel, China hebben ze weer een andere werkwijze uiteraard. Maar wat zien jullie daar gebeuren?
3: Ja, wat er volgens mij gaat gebeuren. Hè, dus die modellen komen beschikbaar. Maar er komen meer en meer open source modellen. En die open source modellen die gaan eigenlijk hier in Europa of gaan eigenlijk veel meer gebruikt worden en die gaan veel meer geïsoleerd werken. Hè. Zelfs op je eigen mobiel of op je pc gaat je een model draaien. De kost om nu een vraag te stellen hè, in een datacenter is ook immens. Hè. We kunnen dat niet blijven. We kunnen dat ook, als je dat kijkt naar het milieu, we kunnen dat niet houden. Hè. Ze kopen in de States kopen ze energiecentrales op. Om puur die datacenters draaiende houden. Ik heb het net eens gelezen. Ik denk dat Oracle was. Of Elon Musk, een van de twee. Die gingen een gascentrale bouwen om hun datacenters te laten draaien. Ja, waar zijn we dan? Dus gaat het de mensheid vooruitbrengen? Ik denk dat we moeten. Ik denk dat er toch wel ergens wat gas moet teruggenomen worden. Kijken, hoe gaan we nu om met die technologie? En volgens mij gaan we geopolitiek niet anders kunnen dan moeten terugnemen. Beetje zoals in de jaren 60, 70 met de atoombommen. Iedereen, dat was een wedloop. Op een bepaald moment zie je.
0: Maar zie je bijvoorbeeld een land als China ook bereid om minder snel te ontwikkelen?
3: Als ze van belang willen zijn, maar nu zijn we wel geopolitiek bezig.
0: Ja.
3: Als ze van belang willen zijn in de wereld, want wij zijn, ze zijn een winkel, hè? Zij verkopen aan de wereld. Als ze dat willen houden, gaan ze niet anders kunnen. Maar ik denk dat we als Europa daar een beetje te zwak staan. Ik denk dat we moeten zeggen, kijk China, we willen met u blijven handelen, maar dan gaat dat veel beter organiseren. En hetzelfde met de Amerikanen. Ik denk dat we daar veel betere afspraken moeten maken, hoe dan we ermee omgaan. Maar ja, wie ben ik? Ja,
0: maar dat is wel grappig, want we begonnen natuurlijk bij de MKB-bedrijf. Bij de MKB, hier begon het verhaal.
3: Ja.
0: Maar dit is wel het grotere plaatje wat we nu schetsen hierbij. Maar ik kan me wel voorstellen dat heel veel MKB-bedrijven ook weer blij zijn. Die bijvoorbeeld ook last hebben van veel openstaande vacatures. Hè? Het vullen van vacatures, dat helpt ook bij stagnatie van de groei van je bedrijf.
3: Klopt, dat is een beetje wat het voorbeeld van Bart gaf. Ja, hè. Volgens mij gaan ze binnenkort een tweede fabriek kunnen plaatsen met kozijnen. Hè, doordat ze meer offertes kunnen verwerken.
2: Mogelijk, ja. Voorlopig is die fabriek nog groot genoeg. Maar in ieder geval is die rem op de groei er wel flink af voor ze. En dat zie je natuurlijk binnen veel organisaties. Kijk, agents, dat stukje agentic AI hebben we al een paar keer aangestipt. Ja, je kan ze gewoon zien als extra medewerkers binnen je organisatie. En ook nog eens medewerkers die je vrij precies in kan zetten op bepaalde taken. En die taken heel secuur uitvoeren.
3: Ik denk dat de productiviteit weer gaat stijgen in onze contrain. Hè, waar dan met de komst van software, hè, met de computer, hè, is de productiviteit gestegen. En ik denk dat er opnieuw voor de bedrijven een groeispurt komt. Zonder dat we extra menselijke capaciteit moeten toevoegen. Maar dat komt met een kost. Hè. Die AI is niet gratis. Ik denk dat besef nu aan het komen is.
0: Hebben jullie ook het idee dat, een abonnementje, bij wijze van spreken, op Gemini, wat ongeveer allemaal €20 per maand. Hm. Nou, het is goed te behappen. Maar het idee is ook wel dat het een lokkertje is, als het ware. Want straks moet die rekening betaald gaan worden. En dan zijn we afhankelijk.
2: Nou, dat is wat je nu ook ziet. Hè. Dus sinds een aantal maanden zijn veel van die modellen overgestapt op het daadwerkelijk betalen voor de tokens. Dus het gebruik wat je hebt uiteindelijk in het draaien van je agents en in het draaien van de automatisatie aan de achterkant die je met die modellen doet. En we hebben er ook wel met klanten nu gesprekken over van hoe gaan we dat doen? En daar zijn zaken als FinOps worden daar steeds belangrijker in. Hoe gaan we nou de operatie automatisatie van de finance op een goede manier in de gaten houden. Hoe gaan we ervoor zorgen dat het niet uit de klauw loopt? En dat je niet, hartstikke leuk dat mensen op de werkvloer zitten te experimenteren met agents en daarmee productiever zijn. Maar ja, als dat ineens betekent dat een medewerker die jij, wat zal het zijn, 4.000 betaalt in de maand, dat die opeens voor 8.000 euro aan tokens er doorheen jast in de maand. Ja, dat zijn uiteindelijk niet de dingen waar ondernemers op zitten te wachten. Dus daar moet je met elkaar ook gewoon goed beleid op maken en hanteren. En ook weer monitoren en beheren.
0: Gelukkig is er ook nog een risico te bespuren? Dat stel AI zou in één keer wegvallen. Met bedrijven die nu vol inzetten op die ontwikkeling. Wat zou er dan gebeuren?
3: Ja, maar veronderstel nu dat elektriciteit wegvalt. Wat zou er gebeuren?
0: Ja, maar precies. Maar dat is eigenlijk wat je zegt. Het is echt een vitaal orgaan aan het worden.
2: Ja,
3: dat klopt. Maar het is vitaal. Ja, dat klopt. Maar er zijn andere zaken die ook vitaal zijn. Hè. Elektriciteit is vitaal. De snelwegen zijn vitaal. De telecommunicatie is vitaal. Ja, we zijn niet meer afhankelijk van onze grotten met vuur, dat we zelf vuur kunnen maken. Maar ik denk dat we daar geen schrik meer van hebben. Ik denk dat we het moeten omarmen, maar dat we moeten afspraken maken hoe dat we er gaan mee omgaan.
2: Ja.
3: Ik denk ook nog een aspect dat ik nog even wil koppelen aan de kostprijs is. Je hebt verschillende modellen en elk model heeft zijn eigen eigenschappen, heeft ook zijn eigen voordelen. En ik denk dat bedrijven dat te duur wordt om elk model te kopen. En wij hebben oplossingen waarmee dat we kunnen verzorgen van kijk, je kunt kiezen binnen uw kost welk model dat je gebruikt. En ik denk dat dat meer de toekomst zal zijn. Dus één geïntegreerd systeem waar dat al die modellen beschikbaar zijn en waar dat de werkelijke kost van uw verhaal gaat betaald moeten worden. En wij moeten onze klanten begeleiden dat ze dat efficiënt gebruiken. En niet maar gewoon binnen klikken en onbeperkte tokens gebruiken.
0: En over die toekomst gesproken, daar gaan we zelf over verder praten.
1: Let's Talk Business. Ron Lemmens.

0: the Mystery op Nieuw Business Radio. Sabina Starkom.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.
0: Vandaag staat centraal Alistair. Bedrijf wat in 8 landen actief is. In studio CEO Jan Hofman, Bart Jansen. Houdt zich onder andere bezig met de slimme werkplekken inrichten. En die slimme werkplekken. Ja, dat is ook wel interessant. En nog Bart, wat ik wel benieuwd naar ben. ING is nu een bank waarvan men gezegd heeft: kom allemaal weer massaal terug naar kantoor. En dat thuiswerken, dat doen we in de ban. Mm-hmm. Wat merk jij over het algemeen? Is dat een trend of is dat...
2: Ja, het is wisselend. Dus wat je ziet is dat eigenlijk ten tijde van corona natuurlijk heel veel bedrijven ervoor gekozen hebben. Moest ook, hè, we gaan thuiswerken. En daar langzaamaan daarna van zijn gaan kijken. Ja, oké, okay, dat is aan de ene kant qua vastgoedinvestering hartstikke mooi. Willen we misschien voor een deel wel vasthouden. Maar uiteindelijk, hè, mensen moeten ook kunnen samenwerken. Moeten daarvoor ook wel eens bij elkaar komen. Dus qua productiviteit is dat thuiswerken niet altijd ideaal. En je ziet gewoon dat voor elke organisatie daar ja, de juiste balans in gevonden moet worden. Voor de medewerkers aan de ene kant qua werk en privé. En voor de werkgever de productiviteit. Ook de betrokkenheid van de medewerker bij het bedrijf. De werknemerservaring. Zijn allemaal belangrijk. Hetzelfde hebben wij natuurlijk bij Alistair ook. Ik denk dat veel van onze medewerkers af en toe best even een dagje thuis willen werken. Als je veel administratie hebt of voor de developers echt even de diepte in moet duiken. Maar tegelijkertijd naar kantoor komen om de collega's te ontmoeten. Om met elkaar te sparren over uitdagingen. Om toch nog even iemand mee te laten kijken hoe een bepaald probleem getackled kan worden. Ja, is net zo belangrijk. Ja. En,
0: hoe doen jullie dat bij bijvoorbeeld jonge talenten of... mensen die net in dat onboardingsproces zitten.
3: Maar de onboarding gebeurt altijd op kantoor. Hè? Dus de
0: ja, eerste toch?
3: Weken zijn ze op kantoor. We hebben een onboarding proces ook voor onze mensen. Waar dat ze hun leidinggevende leren kennen. Waar dat ze de collega's leren kennen. En natuurlijk, ja, als niemand ooit naar kantoor komt, dan leren ze hun collega's niet kennen. We zitten daar ook nog mee in een derde aspect dat we nog niet aangehaald hebben. Wij gaan ook bij klanten langs. Hè? Dus als je veel thuis werkt, ja, en nooit niet naar kantoor komt en wel naar klanten, ja, dan verlies je volledig de voeling eigenlijk met het bedrijf. En al cultuur en samenwerken vind ik het persoonlijk belangrijk om veel op kantoor aanwezig te zijn. Ik zelf persoonlijk ben veel op kantoor aanwezig in de mate van het mogelijke, want we hebben veel kantoren waar
0: ik kan aanwezig zijn. Ik wou net zeggen, ja, inderdaad. Ja, dus wat doe je op het moment dat je, stel de standplaats neem ik even aan, is Gent.
3: Gent, ja.
0: Wat doe je het als eerste op het moment dat je bij een ander kantoor op bezoek gaat?
3: Ik ga, waar je juist aan het vertellen over de Franse stijl, ik ga overal rond, geef iedereen een hand en ik zeg tegen iedereen goeiedag. Ja. En ja, de mensen appreciëren dat. Ik probeer wat small talk te doen, een beetje kennis te maken. Het geeft ook een beetje het gevoel van, dat is leuk, Jan komt goeiedag, zei het tegen ons. En ik wil graag dat iedereen hem welkom voelt in ons bedrijf. Ik wil ook dat we een warm bedrijf zijn voor onze mensen. Ik hoop dat ik erin slaag.
0: Ja, Bart klinkt ja. Ja, dat wordt nog een keer ja geknikt. Ook ja. Heel goed. Dus dat gaat goed. Even over de toekomst van het bedrijf. Je zei heel snel gegroeid met de buy-build-strategie. Wanneer is die klaar?
3: Die is nog lang niet klaar. We hebben ons gefocust om alles wat ze noemen dat platformbedrijf, de basis deed, om ons daar verder in uit te breiden. We hebben dan ook gekozen om de stap te doen naar Nederland. Een zeer succesvolle stap, waar we zeer blij mee zijn. Anders zaten we hier vandaag ook niet, denk ik. En ik denk dat onze bedoeling is om in zowel België als Nederland verder te groeien via Buy and Build. Maar wij kijken ook naar de Franse markt en naar de Duitsstalige markt om ook daar onze eerste stappen te zetten en om verder te groeien. Het is ook een beetje onder impuls van Microsoft, die onze belangrijkste technologische partner is, die dat ook stimuleert om die richting uit te gaan.
0: Ja, dus vaak hoor je ook wel dat Nederland heel goed dient als een soort van pilotland.
3: Een pilotland ga ik nu niet...
0: Kijk hier naar het Mediapark. Hier zit een bedrijf met de Amerikaanse kom af. Mm-hmm. Hier wordt alles ontwikkeld. Alles is dichtbij, infrastructuur is goed, internetverbindingen zijn goed. Op het moment dat het hier werkt, wordt het uitgesmeerd over andere landen.
3: Zo, je kunnen. Ja, dus zo'n redenering heb ik nog niet gehad. Maar wat we in Nederland gedaan hebben, klopt wel. Dat willen we ook in Frankrijk doen. Dat willen we ook in Duitsland en regio doen. Maar wij hebben dat niet... Ik ga nooit niet zeggen, wij als Belgen hebben iets uitgevonden. Wij doen dat samen met onze Nederlandse collega's. We zijn eigenlijk een Belgisch-Nederlandse organisatie, of een Nederlands-Belgische organisatie, ja. Afhankelijk van hoe je dat wil bekijken. We zijn van beide nationaliteiten even belangrijk. We zijn eigenlijk een Benelux organisatie. We zijn ook zo georganiseerd. Onze teams is een mengeling van Nederlanders en Belgen. Dus een divisie beslaat over die twee landen. En dat zal iets minder zijn met Frankrijk en met de Duitsstalige regio. Omdat ja, we spreken ongeveer dezelfde taal. Precies. Dat heb ik ook al geleerd. Ja. Met Frankrijk gaat dat minder zijn en met Duitsstalige regio nog veel minder. Maar in België spreken we officieel drie landstalen. Dat is Nederlands, Frans en Duits. Dus denken we dat we het ideale,
0: goeie
3: ideale positie hebben om onze collega's te laten vervoegen.
0: Tot slot, een tip voor de bedrijven, hè, de MKB-bedrijven die jullie bedienen ook. Waar moet je nou eigenlijk als eerste... aan beginnen op het moment dat je toch de kant van AI-toepassing opgaat. Wat moet je nu gaan organiseren? Wellicht ook wel duidelijk weten te krijgen voordat je bijvoorbeeld bij jullie aankomt. Of ja. Bij een ander bedrijf wat gaat helpen met processen te herdefiniëren en IT of ook AI toe te passen.
3: Bart heeft er straks al benoemd. 1. Uw security model, uw beveiliging. Zorg dat de persoon die de AI gebruikt enkel toegang heeft tot data waar dat hij mag over beschikken. Hè? Want anders gaat hij heel rare dingen krijgen. We hebben het al gezien bij klanten. En een ander punt is, als je optimale antwoorden wilt krijgen, dan moet je context geven aan je data. Het klinkt misschien wat abstract, maar bijvoorbeeld uw generatieve AI weet niet altijd wat dat een nummer betekent binnen uw ERP-systeem of CRM-systeem. Je moet context geven aan AI. Dat nummer, dat is eigenlijk een klantnummer. En dat klantnummer, dat wordt zo opgebouwd en dan kan het u veel beter helpen. Nu, ik geef een heel simplistisch voorbeeld. Maar als je die twee zaken doet, dan gaat je veel meer of een veel beter resultaat krijgen van uw generatieve AI-implementatie.
0: Ik wil jullie bijna hartelijk danken voor de komst in de studio. Mooi dat we kennis hebben kunnen maken met Alistair. In de studio waren Jan Hofman en Bart Janssen. Tot zover deze aflevering van Let's Talk Business. Dank voor het luisteren. Wil je deze aflevering of andere afleveringen terugluisteren, kan dat natuurlijk via newbusinessradio.nl.
4: Dit is New Business Radio. Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat om en dat je niet...
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
8: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
9: Dit is New Business Radio.
8: Newsflash.
10: Werknemers zijn in de maand juli iets minder vaak ziek thuisgebleven, maar het ziekteverzuim is historisch hoog. Dat blijkt althans uit cijfers van Arbonet en Human Capital Care. Het verzuim daalde naar 4,7% en een jaar geleden was dat nog 4,4%. De zomer zorgt meestal tijdelijk voor minder ziekmeldingen, maar in september verandert dat beeld vaak snel. Vorig jaar was het aantal ziekmeldingen in september 72% hoger dan de maand ervoor. Het komt niet alleen doordat mensen na een vakantie alsnog een ziekmelding doorgeven. Volgens de Arbodiensten ontstaan er na de zomer ook daadwerkelijk meer verzuimgevallen. Dat komt vooral door stressgerelateerde klachten.
11: Funding Your Business met Fabienne de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
12: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
11: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
13: Credion, realiseert bedrijf en vastgoedfinanciering.
14: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen.
7: Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
15: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Dit is Topic Talks. Hier hoor je de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en adviseert.
16: Duurzamer worden. Bijna iedere organisatie wil het, maar hoe pak je dat in de praktijk aan? Waar begin je? Wat werkt wel en wat niet? En als je investeert in nieuwe technieken, hoe weet je dan of die ook doen wat ze beloven? Daar gaan we het vandaag over hebben. Aan tafel zit Tanja Dik, CEO van de Johan Cruijff Arena. De arena bestaat dit jaar 30 jaar en werd vorige maand het eerste stadion ter wereld met een B Corp certificering. En Marco Bakker is de gast, oprichter en directeur van D-Tex. Zijn bedrijf controleert voor gebouweigenaren of installaties in de praktijk ook doen wat vooraf is afgesproken. Welkom beiden. Tanja, deze maand precies 5 jaar bij de Johan Cruijff Arena. Gefeliciteerd met het jubileum. Als je nou uit die 5 jaar één moment mag kiezen wat je altijd bij zal blijven, wat voor moment zou dat zijn?
17: En dan is het eerste moment dat ik het dek opreed. En dat je die magie ziet al van het grote gebouw. En al is, ik zeg altijd, met mensen is het mooist. Maar toen al was het al overweldigend. Als je ziet hoe zo'n, als je dan in de bak staat. Dan is het al zo enorm impactvol.
16: Ja, je hebt jarenlang bij Schiphol ook gewerkt. Wat verraste jou het meest toen je van Schiphol naar de arena ging?
17: Hoeveel zaken overeenkomen in een publiek-private omgeving, waar het gaat over een hectische omgeving, waar je het gewoon in één keer goed moet doen. Waar veiligheid een rol speelt. Waar gastvrijheid een rol speelt. Dus er zitten veel meer overeenkomsten dan mensen zouden denken.
16: Marco, zien we jou wel eens juichend in de arena?
18: Als gast zeker. Ja. Ja. Vaak op uitnodiging. Dan zijn we daar wel eens. Maar niet, ik ben niet of een Ajax-fan of zo.
16: Nee.
18: Of ja.
16: Een voetbalfan?
18: Voetbalfan, ja, in de algemene zin, maar niet in
16: je hebt geen Ajax-shirt aan.
18: Nee.
16: Hey Marco, wat zeg jij als iemand op een... Oh, concerten, ja, natuurlijk. Ja. Dat moeten we niet vergeten. Zeker. Wat zeg jij tegen iemand als die op een verjaardag tegen jou vraagt... Hey, wat doe je nou eigenlijk?
18: Ja, ik beloof eigenlijk wat de klant toegezegd is om dat waar te maken. Dus,
16: Zo simpel kan het soms zijn?
18: Ja.
16: Of is dat heel complex?
18: Wij maken het heel complex. Maar,
16: Voor de klant zo simpel mogelijk.
18: Ja,
16: daar gaan we straks uitgebreid op terugkomen. Want ik wil natuurlijk precies weten wat jij in de praktijk tegenkomt. Maar eerst gaan we naar de Johan Cruijff Arena.
15: Dit is Topic Talks op New Business Radio. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
16: Tanja, gefeliciteerd met het binnenhalen van de UEFA Supercup.
17: Ja, mooi.
16: Actueel nieuws, de finale volgend jaar 2027. Wat betekent zo'n internationaal top-event voor jullie duurzaamheidsambities?
17: Ja, we hebben daar best wel wat zaken in opgenomen. Het is misschien voor degene die het bekend mee is, UEFA neemt eigenlijk heel veel dingen over. Maar wij hebben ook echt wel samen met de KNVB en de gemeente Amsterdam ook dingen wel teruggeduwd die we graag op een bepaalde manier willen.
16: Ja,
17: en we hebben heel veel. De manier waarop wij graag willen dat onze eigen cateraar de catering doet. Omdat we daar goede afspraken mee hebben in het gebied van waste, gebied van minder vleesgebruik. Maar ook de wijze waarop we natuurlijk willen communiceren over mobiliteit. Dus ja, we hebben niet op scope 3 en niet op alles invloed. Maar waar we het kunnen doen, daar hebben we het zeker.
16: Ja, en is zo'n wedstrijd, zo'n supercup finale, waar ook heel veel mensen vanuit het buitenland naar Amsterdam komen, nou ingewikkelder om te organiseren op duurzaamheidsvlak dan een gemiddelde Ajax-wedstrijd?
17: Nou, sowieso is scope 3 heel ingewikkeld. Omdat je afhankelijk bent van heel veel situaties. Waar komen de mensen vandaan? Op welke manier kunnen ze reizen? Wat is haalbaar? We kunnen wel zeggen, wil iedereen met de trein? Maar dat is op een station ook niet haalbaar. Ajax-zieden wonen niet alleen in Amsterdam. Die wonen ook in Brabant. En die zijn heel vaak, die kunnen niet eens meer naar huis met de trein. Dus, en dat doen we met een goed overleg hoor. Met de NS en iedereen. We hebben echt, dat is denk ik sowieso altijd de oplossing. Zorg dat je met allemaal met elkaar aan de tafel gaat zitten. En weet wat elkaars problematieken zijn. En zorg dat je optimale oplossing bedenkt. En dat doen we ook samen met UEFA en de KNVB.
16: Jullie zijn sinds eind augustus het eerste stadion ter wereld met een B Corp certificering.
17: Ja, cool hè?
16: Ja, ik zie dat je trots bent inderdaad. Wat houdt zo'n certificering in?
17: Ja, het is niet zozeer alleen het feit dat je de certificering krijgt. We werkten al lang met B Corp, omdat dat een van de weinige metrics was waarmee wij onze ambitie om net positief te worden als arena, dus meer terug te gaan geven aan de omgeving dan dat we gebruiken. Omdat daarvoor te gebruiken zijn weinig meetinstrumenten die daar geschikt voor zijn. En B Corp kijkt verder dan alleen maar duurzaamheid op het gebied van milieu, maar die kijkt ook naar sociale impact. En dus we werkten al heel veel met ze. En toen dachten we opeens, hey, misschien kunnen we het ook wel worden. En dat, dat ging.
19: Ja, dat is opvallend. Dus jullie zochten een meetinstrument om te kijken, zijn we goed op weg of niet?
17: Ja.
19: Terwijl heel veel andere partijen denken, nou, dat B Corp, dat is eigenlijk het doel.
17: Ja, maar dat komt denk ik ook wel als je een bedrijf bent die producten verkoopt. Dan is B Corp een extra commercieel gegeven.
19: Ja.
17: Wij merken trouwens wel dat B Corp wel werkt, dat bepaalde bedrijven die op zoek zijn naar een locatie voor een evenement, dat ze nu eerder naar de arena bellen, omdat wij als venue dus ook B Corp zijn.
19: Oh ja.
17: En dus dat ze graag in een B Corp omgeving hun evenement organiseren, want ze zelf of B Corp zijn of daar graag een duurzaamheidstempel willen hebben. Maar het is niet ons eerste doel. We gaan niet meer seizoenskaarten verkopen of meer concertkaarten omdat we B Corp zijn. Dus dat is niet voor ons was het geen doel op zich. En sterk nog, vandaag ook niet. Het is een heel mooi iets waar we trots op mogen zijn, waar zo ontzettend veel medewerkers van de Arena zo hard aan gewerkt hebben. De veel partners ook, dus dat is heel mooi. Maar het is gewoon weer een volgende stap. We gaan gewoon door.
19: Ja, wat heeft die meting jullie geleerd?
17: Waar we nog wel zijn en waar we nog niet zijn.
19: Dat snap ik, maar heb je daar voorbeeld van?
17: Wat wij heel graag zouden willen is dat je meer grip krijgt op de situatie waar we net over hadden. Het scope 3 zorgt dat je meer grip hebt op hoe mensen van en naar een stadion reizen. Hoe je kan zorgen dat je het gedrag van mensen kan aanpassen waar het gaat over afval wel of niet weggooien. Dus er zijn heel veel dingen nog die we met elkaar te verbeteren hebben.
19: Ja.
17: En daar werken we aan iedere dag weer.
19: En wat is er dan concreet op de werkvloer veranderd sinds die B Corp certificering? Geef eens een voorbeeld daarvan.
17: Nou, bijvoorbeeld dat wij nu gezegd hebben zelf ook, dat wij ook bij inkoop die wij zelf doen, eerst kijken naar de andere B Corp bedrijven. In plaats van dat we automatisch naar in procurement kijken naar een leverancier.
19: Jullie uiteindelijke ambitie is net positief, dus meer teruggeven dan je verbruikt. Wanneer kun jij zeggen, ja, nu zijn we daadwerkelijk net positief?
17: Ja, als we dus op alle vlakken meer teruggeven. Nou, dat is op, we zijn al lang CO2 neutraal. Behalve dat wij nog wel, en dat was een verzoek ooit van de gemeente. En daar zijn we in meegegaan om op stadswarmte te gaan. Dat was toen een hele goede keus. Maar stadswarmte is gas, dus we hebben daar nog echt wel een issue. En we zijn dus nu, dat is sowieso een hele grote stap die we te maken hebben. Hoe komen we van stadswarmte af? Want dat is gewoon nog wat het is vandaag de dag.
19: Ja, heb je het dan alleen over stadswarmte? Of zijn er nog meer punten die nodig zijn om echt net positief te worden?
17: Ja, sommige dingen zijn ook moeilijk meetbaar, maar wil je wel met elkaar over in gesprek. Dat is namelijk de sociale impact. Dus
19: ja.
17: Onze impact op het gebied van lichtvervuiling, geluidsvervuiling. Dat gaat natuurlijk ook naar de mensen, de bewoners van Zuidoost. Hm. Ik kan het niet één op één compenseren. We kunnen wel zorgen dat we zoveel mogelijk met de bewoners in gesprek zijn. Om te zorgen dat we de impact zo laag mogelijk houden. En ook dat wij aan de andere kant zaken bieden. Die niet direct gerelateerd zijn aan het geluid en het licht, maar wel degelijk een bijdrage leveren aan hun leefbare omgeving. En bijvoorbeeld nu Amsterdam Zuidoost is een grote ontwikkeling komende. Er komt nog 40.000 tot 50.000 woningen bij. Nou, en dan daar stoppen wij ook veel energie, mankracht en geld in om te zorgen dat wij met iedereen en alle partners samen kijken. Hoe kunnen we die groei ook zo leefbaar mogelijk houden, ook met ons erbij.
19: Ja, de social impact gaan we straks nog verder op inzoomen. Een van die meest opvallende voorbeelden vind ik een grote batterij die jullie hebben. Die deels uit gebruikte accu's van Nissan Leaf's auto bestaat. Wat gebeurt er precies op een wedstrijddag of concertdag mee?
17: Nou, wat natuurlijk heel veel ook nu heel erg actueel is bij iedereen die zelf zonnepanelen heeft gelegd, is dat je overdag alle zon opslaat, maar dat je het 's avonds pas heel vaak nodig hebt. Dus bij een arena natuurlijk helemaal, want wij spelen ons wedstrijden 's avonds. En daarom hebben we batterijen opgenomen. Dus onze zonnepanelen die op ons dak liggen en de windmolen waar wij een afspraak en partnerschap mee hebben, dat wordt overdag verzameld. Dat gaat in de batterijen. We hebben twee batterijen. Inderdaad, eentje uit Nissan Leaf batterij van auto's. Een unieke situatie waarvan je vindt die zo veel beter is dan heel veel andere opties, dat je afvraagt waarom niet iedereen het op deze manier doet. Want autobatterijen die niet meer gebruikt konden worden voor een auto, zijn dus nog blijkbaar nu al 10 jaar wel goed bruikbaar als batterijopslag. En een tweede batterij die we 2 jaar geleden hebben bijgeplaatst, waardoor wij dus met de energie die we opvangen overdag een wedstrijd en een evenement of een concert volledig groen kunnen draaien.
19: Ja, jij vertelde mij, je zegt het nu ook, maar je vertelde mij ook eerder dat je het eigenlijk heel gek vindt dat meerdere partijen dit niet doen. Het opslaan van energie. Heb je enig idee waarom dat is?
17: Hoe het is duurder. Dat? Ja, dat is natuurlijk ook heel vaak een geldkwestie. Het is duurder om een autobatterij te verzamelen en aan elkaar te verbinden en daar een batterij van te maken dan gewoon een batterij te kopen. Mm-hmm. Maar we hebben met elkaar in deze wereld wat meer te gebruiken. Dus ik hoop dat heel veel andere partijen dit ook gaan doen. Want ook het afvoeren van autobatterij is ook helemaal niet zo duurzaam.
19: Nee, willen jullie dan als Johan Cruijff Arena hierin ook een voorbeeldfunctie zijn?
17: Ja, zeker. Wij zijn een heel innovatief stadion. Dat zijn we ooit geworden doordat je wat bij de opstart wat problematieken hadden. Maar dat zetten we ook door. Dat is iedere dag weer een stukje beter maken. En dus laten zien aan iedereen. Ik was mijn collega van mij samen, waar we gisteren weer bij een congres, waar we dan ook gewoon het podium pakken om te zeggen, dit is wat wij kunnen doen. En als wij het kunnen, kan iemand anders het ook. Hetzelfde als wij zeggen ook altijd, als het ons lukt om een supporter en de bezoekers een gezond broodje duurzaam zonder vlees te geven, dan moet het ergens anders ook haalbaar zijn.
19: Ja.
17: Dus dat voorbeeld, ieder voorbeeld is goed. En ik hoop dat we elke keer mensen inspireren om hetzelfde te doen.
19: Ja, want daarover gesproken, jullie hebben de rundvleesburger vervangen door kip vanwege de CO2-uitstoot. Hoe ver kun je daarin gaan? Want wat als de bezoeker gewoon een rundvleesburger wil?
17: Nou ja, ze krijgen hem op dit moment niet.
19: Nee, is dat zo streng? Is dat zo duidelijk?
17: Ja, en dat is denk ik, dat merken we ook steeds meer. Er zijn steeds meer mensen die daar ook oké mee zijn. We hebben ook getracht om het eerst thans helemaal op groente te laten zijn. Dus we hebben van de rundvleesburger zijn we eerst naar half rundvlees en half groente. Maar uiteindelijk bleek de kipburger nog veel duurzamer te zijn. En dat zijn we continu naar onderzoek aan doen. En dat doet ook onze cateraar. Dus onze partners die werken hier ook aan bij. Ook zij willen hier continu stapje in vooruit zetten.
19: Ja, is het dan ook een beetje opvoeden, die voetbalsupporters?
17: Ja, zonder daar het gevoel te geven dat de dingen niet mogen of dat je mensen dingen op wil leggen. Maar je wil ook dingen gewoon toelichten. En wat de impact is en wat het betekent als we het een of het andere doen. Zeker bij een stadion met 56.000 mensen die bezoeken. Dus de impact groot.
19: Precies. Ook vervoer speelt een belangrijke rol. Vervoer van bezoekers tijdens zo'n enorm Europees event. Maar ook gewoon simpelweg tijdens Ajax-wedstrijden. Je vertelde het net, hè? Iemand die uit Breda komt gaat ook gewoon naar de arena. Wat kunnen jullie daar als stadion zelf in beïnvloeden? Want je hebt gewoon te maken met bijvoorbeeld de NS en mensen die met de auto gaan.
17: Ja, nee, dat is een gezamenlijke aanpak die we doen. We hebben daar impact op. Wij kunnen met de mensen op een hele goede manier en ook Ajax via de Ajax-app en via communicatie. Dus met Ajax samen doen we dat ook. En dan spreken we af tot waar kunnen we gaan. Dus tot hoe ver kunnen wij mensen naar de trein sturen totdat er een station is uitgebreid. Want dat zijn natuurlijk ook allemaal communicerende vaten. Maar daar hebben we invloed op door met elkaar met mensen in gesprek te gaan. Of wat we ook doen is mensen aanbieden via apps om samen te rijden. Er zijn heel veel bedrijven die daar ook invulling aan geven waar we samenwerking mee hebben. Dus we proberen aan alle kanten op deze manier een positief impact daarop te maken.
19: Een van die leuke opvallende voorbeelden vind ik dat jullie ook heel erg veel aan het testen zijn. Dus jullie bedenken iets en je brengt het daadwerkelijk in de praktijk. Heb je daar een voorbeeld van? Wat wordt er zoal getest in de Johan Cruijff Arena?
17: We testen veel. We zijn tijdens corona bijvoorbeeld werd er bij ons getest hoe de overdracht tussen mensen plaatsvond via de lucht.
19: Ja.
17: En dat kan je in de arena, omdat je elke twee weken bijvoorbeeld nu dan in het seizoen een wedstrijd hebt, kun je eens testen. Kan je het vervolgens verwerken en kan je twee weken later met dezelfde mensen weer testen. Want je continu dezelfde seizoenskaarthouders hebt, heb je ook vergelijkbaar materiaal. Dus of het nou gaat over overdracht door de lucht, of het gaat over bewegingen van mensen, het gaat van gedragingen, over inzet van drones, andere inzet van veiligheidsmaatregelen. Je kunt bij de arena heel makkelijk een test en retest doen op hetzelfde publiek. En dat maakt het een platform die heel erg handig is voor heel veel, of voor ons, maar ook samen met partners die daar dingen willen uitproberen. Ook in nieuwe producten testen. Als er een nieuw product op de markt komt van een van onze partners, dan kunnen ze dat ook heel goed testen.
19: Maar staan jullie ook hierom bekend? Dat partijen jullie actief benaderen omdat ze weten, elke twee weken zit het stadion vol?
17: Ja, we hebben echt een ecosysteem, een lab die wij met diverse partijen elke zoveel tijd komen we bij elkaar en dan pakken we verschillende onderwerpen. De ene keer gaat het over duurzaamheid, de andere keer gaat het over fan experience, de volgende keer gaat het over veiligheid. Maar dat doen wij met de partners die sowieso aan ons verbonden zijn en die ook heel graag aan tafel komen bij deze innovatiesessies om met elkaar gewoon informatie uit te wisselen en tot nieuwe ideeën te komen en testresultaten te bespreken.
19: Ja, hoe divers zijn die partners?
17: Heel divers. Dat gaat van cateringproducten tot aan gemeentelijke instanties, tot aan gaspartners, tot aan elektriciteitsbedrijven. Dus dat is een heel breed palet aan bedrijven. Ja.
19: Zijn er ook dingen die jullie getest hebben die uiteindelijk niet werkten?
17: Ja, je hebt continu, op het moment dat je voorop wil lopen, dan zijn er dingen die wel of niet werken. Dus de manier waarop bijvoorbeeld laat je een batterij aansluit, moet je nog heel veel nuances aanbrengen. En moet je zorgen dat het optimaliseert? Of moet je zorgen dat het wel of niet haalbaar is? Laat eerlijk zijn. We dachten dat we heel innovatief waren met het stadion en het gras. En het gras groeide niet. Maar vandaag de dag hebben we een geweldige mat liggen. En dat heeft heel veel innovaties met zich meegebracht. Ja. Voor de manier waarop de lamp inzetten, sensoren in schoenen. Gebruik maken van AI op windsnelheden. Waardoor je zo min mogelijk materiaal hoeft te gebruiken om het gras te bewerken. Dus we zijn continu met innovaties bezig om te zorgen dat alles wat wij doen met zo min mogelijk middelen gebeurt en met zo groot mogelijk resultaat.
19: Wat is dat verhaal over het scheiden van bier en urine? Ja, ik zeg het maar gewoon.
17: Ja, nee, dat is het verhaal. Zeker, maar dat is iets wat we dagelijks hebben met elkaar, dus dat kunnen we gewoon over.
19: Ja, dat is eigenlijk ook wel waar. Ja. Nou, vertel eens. Wat pist al die mannen uit tijdens een
17: Ja, dat is dus een van de zaken die helaas ook door het faillissement.
19: Ja, nee, zo is het. Ja. Even zwart-wit gezegd inderdaad.
17: We hadden helaas een waste transformer. Dat is een bedrijf zeg maar die een bepaalde gistproces had in een systeem. Waarbij we konden zeggen, nou, er zijn verschillende producten voor nodig. En een van de producten die daarvoor nodig was, was de afvalstof van het urinegebruik. Van urine. En ik denk, nou, dan kunnen we straks als alle supporters naar het toilet gaan. Dan vangen we het urine op. Dat gebruiken we dan voor het gistingsproces. En dan kunnen we vervolgens energie opwekken. En dat energie gaan we weer gebruiken om het gras te laten groeien. Dat zou natuurlijk een briljant mooi verhaal zijn geweest. Waar het niet dat dit een hele mooie innovatie was waar wij grote bijdrage aan gedaan hebben. Waar we ook samen met partners uit de buurt die al hun afval, want er moet verschillende afval in om het gistingsproces voor elkaar te krijgen, naartoe te brengen. Ja. Dus onder andere ING, heel veel bedrijven hebben dat gedaan. Maar uiteindelijk heeft het bedrijf het uiteindelijk niet gered. Er was gewoon zoveel meer geld nodig en te weinig opbrengsten dat helaas het bedrijf failliet is gegaan. Dus daarmee ook deze innovatie. En zijn we weer nu opnieuw op zoek naar nieuwe ideeën.
19: Ja, wanneer zeg je nou ja op een onderzoek of een test? Als dit bekend is, ik kan me voorstellen dat jullie regelmatig benaderd worden. Wanneer zeg je ja en wanneer zeg je na? Voor nu even niet.
17: We zeggen eigenlijk heel vaak ja. Als het past in op dat moment in de tijd en de middelen die ook de mensen hebben. Want wij zijn wel een heel groot gebouw, maar we zijn eigenlijk gewoon een MKB, een hele grote.

0: in Amsterdam Zuidoost. Jullie willen het clubhuis van Zuidoost zijn. Wat bedoelen jullie daarmee?
1: Ja, clubhuis is natuurlijk eigenlijk, dan denk je aan een plek waar iedereen zo binnen kan lopen. Dat is natuurlijk vrij lastig bij een arena. Zeker als wedstrijden bezig zijn, dan zijn het hele hoge muren met hele dure seizoenskaarten. En dat geldt voor concerten natuurlijk hetzelfde. Maar waar wij kunnen, we hebben veel bij concerten, geven wij veel kaarten ook aan de buurtbewoners. Wij stellen ons ruimte ook vaak open. Maar het gaat voornamelijk ons over het buurthuisgevoel. Het feit dat ze niet het idee hebben dat ze niet bij ons binnen kunnen lopen. Dat ze niet kunnen bellen en kunnen vragen van hey, ik zou graag dit en dit willen organiseren. Kan dat bij jullie? Want eigenlijk is het heel veel wel mogelijk. En zo had ik een gesprek al in het begin van mijn 5 jaar. Met iemand die zei van, wat is nou jouw droom? Als je hier woont en zit en werkt. En toen zei ze, ja, dat ik ooit met alle kinderen met wie ik samenwerk. Met wie ik als in mijn stichting zoveel te maken heb. Die zoveel eigenlijk niet hebben. Wat ze wel zou gunnen. Dat ze kicken een sport in de arena. Ja, dat gaan we natuurlijk regelen.
0: Ah ja.
1: Weet je, en dan. En we werken op veel meer vlakken nu met haar samen. En dan zegt zij ook op een gegeven moment, ja, ik voel me hier thuis. Ja, dat is voor ons. Dat is wat. Dat word ik heel blij van.
0: Ja.
1: Want dat is uiteindelijk wat het gevoel is. We zijn het buurthuis van Zuidoost. Ja.
0: Waar lopen jullie op dit moment nog tegenaan? Zowel op het gebied van duurzaamheid als op sociaal vlak?
1: Nou, het is. We blijven dat kolossale gebouw. En ook een. In Amsterdam Zuidoost heb je ook de ene kant van het spoor en de andere kant van het spoor. Wij zijn het niet bewonersdeel van de kant van het spoor. Dus daar zitten alle bedrijven en de bolwerken. En dus belangrijk om dat gewoon te beslechten. En ook om het talent, het ontzettend veel talent in Amsterdam Zuidoost. Om dat ook gewoon, dat klinkt dat was makkelijk is, maar het is het dus niet. Om te zorgen dat die match er is. Want er zit heel veel talent, maar ook. Het talent wat er is, die hebben dan niet het idee dat ze automatisch bij de arena horen. Of bij welk bedrijf dan ook aan deze kant van het spoor.
0: Ja.
1: Die dan, want dan zijn er ook uitgangspunten, gedachten over wat het dan inhoudt als je daar dan gaat werken. Wat misschien helemaal niet matcht met de werkelijkheid. Dus we hebben voornamelijk heel veel gesprekken. Zoveel mogelijk laagdrempelige bijeenkomsten bij de arena. Banenmarkten die we sowieso doen. Maar ook gesprekken met community managers die in de buurt werken. Die veel dichterbij staan. En je gewoon openstellen, vragen stellen. Niet zorgen, niet willen zorgen. Maar gewoon het open gesprek voeren. Wat hebben we, hoe kunnen we elkaar versterken?
0: Precies, en dat is het sociale vlak, maar ook qua duurzaamheid.
1: Energie.
0: Energie, hè? Stadswarmte.
1: Ja. Ja, niet zozeer de stadswarmte. Die zit weer redelijk wel vast. Maar ja, we hebben wel door die batterijen hebben wij een overvloed aan energie. Die gaat nu naar Tennet toe. Dus wij zijn een van de bedrijven die dan met onze batterij de balancering van het energienet helpen bij van Tennet. Maar we zouden ook graag een deel van die energie, als we een overflow hebben, naar de mensen in Zuidoost willen overdragen.
0: Want waarom kan dat nu helemaal niet?
1: Wetgevingstechnisch.
0: Wetgevingstechnisch, oké. Okay. Ja,
1: want dan worden wij een energieleverancier en daar moeten we door allerlei hoepeltjes springen die ook ten eerste onhaalbaar zijn voor een arena. Daar zitten heel veel dingen aan vast. Dus ik kan niet zomaar een energieleverancier worden. Daar wordt wel aan gewerkt. Dus we zijn wel met een energiegrid bezig om te kijken hoe kun je nou zorgen dat je in een bepaald systeem organiseert waarbij zonder energieleverancier te worden, we toch op deze manier onze energie beter kunnen verdelen. Ja. Dat is sowieso ook lekker, omdat we gewoon natuurlijk in Nederland in het algemeen ook gewoon een netcongestie hebben.
0: Ja, ja, exact. Je kan de hele buurt van energie voorzien. Waarom niet? Tot slot, jullie hebben de afgelopen jaren allerlei nieuwe installaties en systemen geplaatst. Hoe meten jullie vervolgens of die ook opleveren wat jullie ervan verwachten?
1: Nou, onder andere dus door die berekening te doen die we net over hadden, die je Bicorp kan doen. Maar er zijn verschillende bedrijven die metingen kunnen doen. Dus, maar we meten eigenlijk alles. Bijvoorbeeld toen Coldplay 2 jaar geleden zei, ja, we gaan de sustainability tour doen. Zei, oh ja, nou, dat zullen we nog wel eens zien. en dat is natuurlijk niet helemaal zo. Maar we hebben wel echt met de mensen achter Coldplay kunnen mogen samenwerken. En ook inzicht gekregen in wat zij dus gebruikten en nodig hadden. En kunnen laten zien dat zij bijna inderdaad tot 85% van hun doelstelling hadden gehaald.
0: Oh ja.
1: Nou, op basis van die berekeningen die we dan met verschillende partijen kunnen maken. Hebben wij ook de metingen mogen doen in Italië en in Spanje met een team van Arena. En met het team van de diverse bedrijven. Ja, en dat maakt natuurlijk wel dat je en zelf heel veel learnings binnenhaalt. Maar ook weer wat kan meenemen terug naar Nederland. Naar de Johan Cruijff Arena om daar weer iets mee te doen.
0: Ja, en ik stel deze vraag natuurlijk niet voor niets. Want Marco, jij wordt door gebouweigenaren ingeschakeld om te controleren. Ja, doet dit gebouw eigenlijk wat we hebben afgesproken?
2: Ja, klopt. Ja.
0: Wat kom je dan in de praktijk tegen?
2: Nou, dat het niet altijd zo is.
0: Nee, hè?
2: Nee.
0: Nou, daar gaan we zo meteen verder over praten. Ja. Want wat jij doet heet commissioning.
2: Commissioning?
0: Ja.
2: Ja.
0: Mensen mogen nu alvast googelen, maar zometeen geef jij het antwoord.
2: Welke?

0: Dit is Topic Talks op Nieuw Business Radio.
1: Met te gast Tanja Dik van de Johan Cruijff Arena en Marco Bakker van D-Tex. Marco, wat jij doet heet commissioning. Ik had er nog nooit van gehoord. Ik denk heel veel luisteraars ook niet. Wat doe je dan precies?
2: Nou, heel simpel gezegd, wij testen en valideren de installaties of de gebouwen. Of het doet wat het moet doen. Of dat het compleet volgens de uitvraag vanuit het programma van eisen of bestek. Of daaraan gevolg is gegeven door de installateur en aannemer.
1: Ja. En kun je eens een concreet voorbeeld geven van iets wat op papier goed geregeld was, maar in de praktijk niet goed bleek te werken?
2: Ja, er worden regeltechnische omschrijvingen geschreven, om het zo maar te zeggen, hoe het gebouw in de regeltechniek zou moeten werken. Ja, en als je dan uiteindelijk constateert dat de temperaturen niet goed ingesteld zijn en de ventilatiehoeveelheden niet compleet zijn. Dan heb je daar toch wat op uit te leggen dat je dat toch moet aanpassen. En dan blijkt dus de capaciteit van een luchtbehandelingkast niet de capaciteit te leveren die het had moeten leveren.
1: Ja.
2: Om voorbeeld te geven.
1: En wat merk je daar dan als gebruiker van? Iemand die gewoon op kantoor werkt als het niet goed geregeld is?
2: Nou, wat je dan krijgt als klachten, daar worden we vaak dan voor gebeld. We hebben droge ogen, vermoeidheidsklachten. Met name dan bijvoorbeeld ook de CO2 die hoog staat. Dat mensen dan inzakken, zeg maar, na een bepaalde tijd. Zich ziek melden, want ze hebben benauwd, hoofdpijn, klachten. Dat soort dingen kom je dan tegen. En dan kom je er uiteindelijk achter dat de installatie eigenlijk niet werkt zoals die zou moeten werken.
1: Ja, en hoe vaak kom je dit nou tegen? Dat een gebouw niet helemaal doet wat vooraf is afgesproken?
2: Oh, regelmatig. Zeg niet wekelijks, maar...
1: Als je een percentage mag zeggen van de gebouw die jij keurt?
2: Nu tot heden, 70%.
1: 70%? Ja. Dat is veel?
2: Ja, heel veel.
1: Ja.
2: Ja. Nou, het probleem zit hem ook vaak in het feit dat een gebouw wordt neergezet. Ook soms door een projectontwikkelaar. Die zet het gebouw neer en uiteindelijk komt de gebruiker erin. En die gaat het gebouw gebruiken waar hij denkt dat het voor gebruikt zou moeten worden. En dan merk je ook gewoon dat dan... er een andere doelstelling van het gebouw wordt gebruik gemaakt, zeg maar. Dus in die zin, dan krijg je eigenlijk wat men daar wel mee wil... ik moet het even goed uitleggen.
1: Ja, neem je tijd.
2: Dus de gebouweigenaar die zegt van, nou, ik heb het neergezet, ik heb het ontwikkeld. Er komt een huurder in of er komt een gebruiker in die het uiteindelijk ook gekocht heeft misschien. En die heeft een andere gebruikerseigenschap als dat het ontwerp daarvan bedacht was geweest. Ja, en dan wordt daar vaak niet op gefine-tuned of daarop rekening mee gehouden. En de eigenaar die zegt van, ik heb het verkocht, ik heb het verhuurd, ik heb er geen zorgen van. Het is aan jullie om dat anders in te richten. En daar krijg je dan de mismatch in. En je moet juist kijken ook naar waar wordt het gebouw voor gebruikt, waar is het voor bedoeld en wat wil je ermee bereiken. Ja.
1: Ja, jij kwam dit vak tegen bij datacenters. Ja. Wat doen ze daar nou anders dan bij bijvoorbeeld een kantoor of een appartementencomplex?
2: Nou, daar merk je mee, omdat dat noemen we common sense. Vanuit de Amerikaanse omgeving en de Engelse omgeving. Ja, wordt eigenlijk standaard gezegd, we willen alles gewoon 100% getest hebben. En een datacenter moet een performance hebben van 99,9997% bijvoorbeeld. En die performance wil men kunnen aantonen. Er zijn klanten die dus een ruimte huren waar hun data staat opgeslagen. En ze willen eigenlijk niet dat de spanning wegvalt of dat er een incident gebeurt waardoor dus geen dataverkeer meer mogelijk is.
1: Ja, dus de noodzaak is er.
2: Ja, en dan kan men zeggen van, ja, dat kost in sommige gevallen bij bedrijven echt een paar miljoen per seconde, bij wijze van spreken. En dan wil je dat goed uitwerken. Dus wil je dan alle systemen goed getest hebben. En wij testen dat in den treuren, om het zo maar te zeggen. Totdat we uiteindelijk zeggen, nou, nu hebben we allemaal alles goed doorlopen. Alle foutsimulaties gedaan, alle fouten getriggerd, opgemerkt en ook getoetst. Dan kunnen we zeggen, nu kunnen we een overdracht plaats laten vinden dat het in gebruik genomen kan worden.
1: Ja, en jij zag dat en toen dacht jij, gat in de markt.
2: Ook, en het verbaasde mij, eigenlijk was het een verbazing. Er kwamen heel veel Engelse en Amerikaanse partijen die kwamen invliegen. Die doen het voor 2-3 weken om het kunstje dan, zeg maar, te doen. De voorbereidingen zijn dan al reeds gedaan. Maar met name die integratietesten, zoals we dat noemen, dat alle systemen met elkaar samenwerken. Dat doen zij dan met name. En het verbaast mij dat wij dat niet als Nederlanders aan het doen zijn. En waarom we dan uiteindelijk dat soort partijen daarvoor nodig hebben. Deels misschien doordat Amerikaanse en Engelse investeerders dat investeren. Maar wij kunnen dat vanuit Nederland ook inrichten. En dan ga je praten met de gerenommeerde adviesbureaus. Die zeggen, wij doen het wel. Maar dan gebruiken we eigenlijk onze ingenieur of adviseur die dat dan ontworpen heeft of geadviseerd heeft. Ja, ik zeg, dan is het eigenlijk de slager die zijn gevleeskeurd.
1: Precies.
2: Ja, ja, en dan zeg je, ja, en dat geldt voor de installateur ook. Die hebben hun eigen commissioners, maar die hebben ook het werk uitgevoerd of voorbereid of werkvoorbereiding gedaan. En die gaan hun eigen werk daarin testen. En daarin zeg ik, had ik gezien, ja, ik denk dat moet je gewoon onafhankelijk doen. Dus toen heb ik eigenlijk 10 jaar terug besloten om dat zelf op te pakken, samen met een partner. En daar een onafhankelijk commissioningbedrijf van te maken.
1: Ja, en dat loopt als een tierenlier?
2: Nu wel, ja. Zeker. Ja. Ja, in het begin was het echt hangen en wurgen, om het zo maar te zeggen.
1: Hoe komt dat?
2: Nou, op bekendheid, zeker in de utilitaire wereld van gebouwen, kantoorgebouwen, kwam het gewoon niet... zit het gewoon niet in de mindset. Kijk, men denkt vaak aan de offshore of aan de datacenters, ziekenhuizen. Daar komt het vaak al ter sprake van, we moeten noodstroommachter gaan testen en hoe doen we dat en hoe gaan we dat regelen. Maar bij een kantoorgebouw is het vaak het lichtbrand en we kunnen een thermostaat hebben voor de temperatuur en dan is het wel goed. Dus dat is een stuk groeimodel die je daarin moet doen. En duidelijk aangeven dat wij het echt onafhankelijk doen. Er wordt vaak in een bestek meegeschreven dat het nodig is. Maar de adviseur zegt, oh, dat kunnen wij ook wel doen. En dan wordt gehouden, dan doen jullie dat ook maar. Maar dan wordt vaak ook wel eens, dat merk je ook wel in de ervaring die je hebt, aan de keukentafel de lijstjes ingevuld of de testresultaten ingevuld van het werkt. En uiteindelijk in de achteraf blijkt het dus niet te werken of niet voldoende te werken.
1: Nee, precies.
2: Maar iedereen is al gevlogen, want het is opgeleverd. En de opdrachtnemer zit dan met of opdrachtgever zit dan met de gebakken peren, zeg maar.
1: Wanneer kom jij bij zulke projecten aan tafel?
2: Die staan aan de voorkant. Dus op het moment dat we bij het ontwerpfase bij mee kunnen kijken dat de tekeningen conform de uitvraag van het programma van eisen of bestek worden gemaakt. Dat we kunnen meebeoordelen van het klopt ook. Kijken we ook naar de onderhoudbaarheid. Van kan je het ook onderhouden? Kan je het servicen? En dan neem je het mee in het VODOTO, zoals we dat noemen. Technisch ontwerp. En tot we gaan starten met de uitvoering. En dat wordt eigenlijk gevolgd volgens het V-model. Zo wordt het dan genoemd. Er is aan de linkerzijde van de V heb je dan met de ontwerpfase. En het puntje van de V, dan begint de opstartfase van de nieuwbouw. En of van de bouwfase. En in de bouwfase of renovatiefase ga je dan die toetsing doen. Je verleidt continu crosschecks van gaat het nog steeds gemaakt worden zoals gevraagd is. En als er tussentijds wijzigingen plaatsvinden met een meerwerk of een VTW vraagt tot wijziging, zeg maar. En er wordt geaccordeerd. Dan controleren we, het is gewijzigd, het is veranderd. En dan kijken we op die wijziging, kijken we dan de controle.
1: Ja.
2: Maar vaak zijn die wijzigingen worden aan ons niet medegedeeld of niet kenbaar gemaakt. En aan het eind constateren we dat dingen niet kloppen zoals ze hadden moeten zijn. Ja, maar we hebben ergens vastgelegd dat het aangepast had moeten worden. Nou, ik zei, waar staat dat dan? Ja, in een e-mail. Nou, toon ons dan die e-mail waarin dat bevestigd wordt. En die e-mail is nergens meer te vinden of niet te zien. Ja, en dan is toch de keuze die je moet maken. Maar ja, het is helaas niet conform de afspraken.
1: Nee.
2: En ga het maar herstellen of pas het maar aan. Ja.
1: En dat is idealiter, hè? Dus dat je vanaf het begin aansluit. Ja. Maar in de praktijk is dat niet altijd zo.
2: Nee, we vliegen ook wel eens. In dit geval heb ik een project waar we in de laatste fase van zo'n project komen. 2/3 van het pand is bijna al klaar. Ja, en dan moet je terugkijken wat is er al gerealiseerd. En zijn er nog dingen die hopelijk goed zijn gegaan, die je gewoon kan accepteren? Of zijn er dingen die nog hersteld moeten worden, omdat het toch anders is gemaakt dan wat gevraagd is? Ja.
1: Voorkom je veel problemen als je vanaf moment 1 al een onafhankelijke partij laat aansluiten?
2: Ja, wij vinden van wel, omdat je dan. Wij kijken niet met de blik van de installateur of aannemer. We kijken altijd met de ogen van de klant. Dus wij beoordelen van wat heeft de klant gewenst. En ik ben ook van mening, als iemand dan getekend heeft voor de opdracht, die heeft er getekend. Nou, ik heb een aannemsom gedaan. Ik krijg een opdracht daarvoor van de opdrachtgever. Daar ga ik het voor maken. En hij heeft afgesproken wat hij daarvoor levert. Maar wat vaak gebeurt is dat aan de andere kant nog wel gekeken. Nou, we kunnen dat nog wel bezuinigen, besparen. Andere materialen of soortgelijke materialen of zulke installaties maken. En de klant ziet het visueel niet. Die ervaart het alleen in een later stadium. Als dingen dan niet functioneel goed werken. Of tijdens de opleving en testen komen we tegen. Het werkt niet zoals dat moet zijn. Maar er ontbreken dan dingen. Ja, dat hebben we weggelaten. Want wij vonden dat niet nodig.
1: Ja.
2: En het is niet overlegd met de klant.
1: Ja, ja, precies.
2: Ja, en dat is dan lastig.
1: Ja. Ja. Ja. Jij bent soms best wel een luis in de pels, of niet?
2: Ja, ze vinden mij wel eens een pain in the ass, om het zo maar te noemen. Ja.
1: Hoe
2: ja.
1: is dat?
2: Aan de ene kant vervelend, omdat je eigenlijk als negatief wordt aangesproken. Of mensen aangekeken, laat ik het zo stellen. Maar ik probeer het wel op een zachte manier over te brengen. Want ik wil juist de partijen dan ook helpen en ondersteunen om het wel beter te maken. Je hebt iets afgesproken. Het is helaas niet geworden wat het is. Gaan we dat herstellen? Of kunnen we afspreken met de klant dat het hersteld mag zijn zoals het is? Of aangepast. Ik noem maar even voorbeeld. De deur had groen moeten zijn. Hij is rood. Nou, de deur functioneert goed. Hij gaat open en dicht. En bij een alarm gaat hij ook ontgrendeld worden. Dan zeg ik, dan is dat functioneel, zoals beschreven, goed gewerkt. Alleen je hebt niet geleverd wat de klant als kleur had gevraagd. Nou, dan kan je met de klant nog in overleg gaan van, nou, kunnen we afspreken dat die kleur nou goed is? Of zeg je van, hij moet toch die andere kleur hebben? Nou, dan kan je dat in overleg bepalen. En als hij zegt, ik wil echt die kleur hebben, want dat hebben we afgesproken. Nou, dan moeten ze hem alsnog
1: echt waar?
2: Over schilderen.
1: Ja. Dus het gaat ook letterlijk soms over de kleur van een
2: bijvoorbeeld.
1: Deur?
2: Ja.
1: Bij duurzame gebouwen kom je ook BREEAM tegen. Dat is een keurmerk voor gebouwen. Welke rol speelt commissioning binnen zo'n certificering?
2: Heel belangrijk, want het is een verplichting in die richtlijn. Dat staat ook letterlijk in de manual 4 en manual 5, zoals we dat noemen, in die richtlijn. Dat een onafhankelijke commissioningpartij dat zou moeten doen. Dus je mag geen contractpartij zijn van de installateur, met de constructeur, aannemer, installateur. Dus je hebt een onafhankelijke blik daarvoor. En wij toetsen dat. Die credits die worden gehaald, die zijn nodig om een bepaalde subsidie ook te verkrijgen. Ja, wij dragen bij om die credits ook te halen. Dus wij zorgen ervoor dat we die metingen en die testen ook zo doen dat die credits ook afgenomen kunnen worden. Wij krijgen zelf, als we als commissioner zijn, krijgen we ook een credit. Maar ook de testresultaten dragen bij tot die credits om die percentages zo hoog mogelijk te hebben.
1: Ja.
2: En dat geldt voor LEED, WEL en BREEAM als certificaten die daarin zijn. Het enige nadeel is dat het wel subsidiegedreven is. Dus er zit een financiële drijfveer achter. En ik vind het vanuit je intrinsieke motivatie en integriteit zelf, daaruit vandaan komen.
1: Ja. Maar zo werkt het niet altijd in de praktijk.
2: Nee.
1: Want de subsidie, dat is wel interessant, hè? Want echt een groot deel kan bijvoorbeeld nieuwbouw bekostigen.
2: Ja.
1: Hoe zit dat?
2: Ja, er wordt echt een substantiële bijdrage. Maar als je very good of outstanding hebt, er zit echt een substantieel verschil in de percentages van subsidie. Dat kan toen, ik weet of het nu nog zo is, toen de tijd oplopen tot 27% van de bouwsom.
1: Dat is veel toch? 27% van de bouwsom.
2: Ja.
1: Dus ik snap wel dat partijen daar naar op zoek zijn.
2: Ja, dus als je 100 miljoen investeert, krijg je 27 miljoen aan investering terug.
1: Ja.
2: En dan is het vaker nog het nadeel dan een projectontwikkelaar die ontwikkelt het project, die zet het gebouw neer. Die ontvangt die subsidie. Hij krijgt daarna zijn huurders erin, of zijn gebruikers in het pand, of een koper die het pand heeft gekocht. Die maken geen deel uit van die subsidieontvangsten.
1: Nee.
2: Maar die betalen wel de premie of de huurprijs die daarop gerelateerd is. En hebben soms in dat geval niet succesvol pand om in gebruik te nemen.
1: Hoe zou dat anders moeten dan, volgens jou?
2: Nou, ik vind dat je. Ik kan me voorstellen dat je in subsidiegedreven het door wil drukken, omdat je die energiebesparing wil realiseren. En ook de CO2-neutraliteit die gevraagd wordt. Maar ook vanuit je eigen hart en gevoel, vind ik, mag je die keuze maken. En dan helpt zo'n certificering daar wel bij. Maar dat hoeft niet in die omvang van subsidies te liggen.
1: Hmm.
2: Dat mag rustig een lager niveau zijn. En wat ze in het begin ook wel hadden, is dat bijvoorbeeld de N1010, de 3140 keuringen waren vanuit de arbo-wetgeving verplicht.
1: Wat betekent dat, 31?
2: Dat zijn keuringen van elektrotechnische installaties
1: okay.
2: die in gebruik zijn. Eigenlijk is het gaat om veiligheid. Je wil beperken dat de mensen die daar werkzaam zijn voorkomen worden dat ze met een elektrische installatie in aanraking komen. Dus dat is de basisuitgangspunt. Maar toen hebben ze bedacht van de verzekeraars, wij besparen dat op de risico's van brand. Op de brandverzekering wordt dan een premiekorting gegeven.
1: Oh ja.
2: En vandaar dat bedrag besparing kunnen zij zeggen, wij doen een 3140 keuring, daarmee kunnen we dat betalen. En voldoen we aan de wet en regelgeving en kunnen we ook nog een besparing hebben op onze premie.
1: Ja.
2: Nou, dat is nu weggevallen, omdat het nu echt een gedachtegoed is die gewoon standaard is. Ja, dat hoop je dan nu ook met deze actie te kunnen doen.
1: En als we het dan bijvoorbeeld hebben over zo'n certificering, dan is er dus een onafhankelijke keurder nodig.
2: Mm-hmm.
1: Hoe wordt het daar geregeld dat diegene die controleert ook daadwerkelijk onafhankelijk is?
2: Doordat je geen relatie onderling hebt met de installerende of bouwende partijen. Dus er zijn wel adviseurs die zeg maar ook een commissioning afdeling hebben. Maar die zijn dus, bij wijze van spreken, op dezelfde afdeling zijn ze dan geleerd aan dezelfde werkgever.
1: Maar is daar een keurmerk voor bijvoorbeeld? Is er een keurmerk onafhankelijk?
2: Nog niet. Nee. Ik ben lid van Commissioning Nederland, het bestuursorgaan, non-profit organisatie. Daarin zijn alle commissioners ook aangesloten. En wij zijn bezig om dat keurmerk wel te realiseren. Want wij vinden het wel belangrijk dat je dan ook een stempel kan zetten, ook bijvoorbeeld bij de Rijksvastgoedbedrijf. Dat je zegt, nou, we hebben nu een pand neergezet die ook volledig volgens de commissioning voorwaarden die er zijn. Met de principes en de methodieken die wij gebruiken. En we hebben een keurmerk, het is geslaagd. Je weet zeker dat je pand in goede. Dat je goed kan gebruiken.
1: Ja.
2: Voor installatie of het.
1: Ja. Ik begon het gesprek met de gat in de markt.
2: Ja.
1: Nou, dat is het zeker.
2: Ja.
1: Je groeit enorm snel.
2: Ja. Ja,
1: is het nog snel. Een beetje te behappen?
2: Nee.
1: Nee? Jij kwam ook binnen vandaag met van aan de telefoon van. Ik zeg, hey Marco, alles goed? Hoe is je dag? Druk. Druk.
2: Ja.
1: Neem ons eens mee in jouw leven op dit moment.
2: Nou, met name denk ik deels door de bekendheid. Ik zit er ook zo in dat ik denk, ik ga niet vanuit mijn eigen bedrijf, ethiek, ga ik dat alleen maar reclame zitten maken om mijn bedrijf te promoten. Dat wil ik heel graag, natuurlijk wel. Maar ik zit er ook vanuit de gevoelswaarde, doe ik het omdat ik het belangrijk vind dat de gebouwde omgeving beter wordt. Met die achtergrond ook vanuit Commissie Nederland. En dat wil ik graag promoten. Dus ik post nu iedere 2 weken op LinkedIn een verhaal of een iets wat je dan laat aanspreken. Wordt mega veel gelezen. Bij het extreme toe, voor mijn gevoel ook. Soms over de 10.000 keer worden artikelen gelezen van mij. En dat verbaast mij. En daaruit voortkomend komen dus aanvragen, blijkbaar uit, omdat je het ook onafhankelijk doet. En we zijn de enige in Nederland die dat op die manier doen. Dat maakt ook de trigger, denk ik, dat bedrijven ons vinden en zoeken. Dus ik krijg elke week, 2 weken wel een nieuwe aanvraag. En die scoren wij ook, lijkt wel iedere keer. En dan zeggen ze, ja, ben je dan niet te goedkoop? Ja, dat weet ik niet. Ik zeg, ik wil het gewoon op een goede manier doen. En ik wil gewoon die klant graag helpen.
1: Ja, je doet het met een klein team ook, hè?
2: Nu nog wel.
1: Ja, ja, ja. Nu nog wel. Oké. Okay. Ja, ja. Laten we straks even naar de toekomst kijken. Ja. Als ik nou verantwoordelijk ben voor een nieuw gebouw of een grote verbouwing, wat kan ik vanaf het begin doen om meer grip te houden op wat er uiteindelijk wordt opgeleverd?
2: Ja, wat we namelijk noemen vier ogen principe. Controleer gewoon wat er door degene die het ontworpen heeft of getekend heb. Controleer dat nog even keer extra. En die vier ogen helpen niet zozeer om een wijzende vinger te hebben, maar gewoon te controleren van ja, hebben we nog steeds de uitgangspunten duidelijk en hebben we dat goed vastgelegd. Ja. Ja.
1: Tanja, jij hebt nu Marco een tijdje gehoord. Zit er iets in zijn verhaal waarvan jij denkt, ja, dan moeten wij in de arena nog even beter naar kijken?
3: Ja, we hebben wel, wij hebben veel onafhankelijke keuringen. Dat is natuurlijk niet zo gek. Want we hebben ontzettend veel installaties. We hebben ook dingen als dakmotoren. Die hebben we toevallig net vervangen. Nou, dat doen wij niet zonder dat daar onafhankelijke keuringen aan vastzitten. Omdat je gewoon niet wil dat daar iets in misgaat. Het zijn hele zware apparaten. Dus het vervangen van zo'n dakmotor, dat heeft 2 jaar voorbereiding met diverse partijen die daarnaar meekijken. En dan pas begint het vervangen ervan. Dus het is een zeer herkenbaar verhaal. En dat betekent niet dat wij altijd dit soort onafhankelijke testen doen. Maar dat zou ik ook eigenlijk, hier onze hoofd facilitaire zaken moeten neerzetten. Ja. En die kan dat veel beter vertellen dan ik.
2: Ja, snap ik.
3: Maar het is zeker in een bedrijf. Dat was ook, dat is natuurlijk bij Schiphol zo. Dat was bij mijn theatertijd ook al zo. Je bent verantwoordelijk voor 56.000 mensen. En dat zeg ik ook altijd. Mensen zeggen, joh, wat is nou het allerbelangrijkste? Is maar één ding. Dat mensen veilig en prettig het pand binnenkomen. Maar ook weer veilig thuiskomen. En dat is uiteindelijk wanneer mijn schouders voor het eerst naar beneden gaan, is als het pand weer zowel door de bezoekers als door de medewerkers is verlaten zonder dat er incidenten hebben plaatsgevonden. Want dat is uiteindelijk waar het over gaat. Daar zijn wij van. We willen dat mensen ook lol hebben, dat ze een geweldig concert hebben, hun idool kunnen zien. Dat ze als supporter van Ajax kunnen genieten.
1: Eindelijk weer. Zeg ik als Ajax-fan.
3: Heel goed.
2: Nou, wij doen ook, ik heb daar hier gezeten ook als commissionair, maar ook andere projecten doen we op Schiphol. Maar wat je merkt is dat je dan, de common sense zit met name vanuit de Amerikaanse en Engelse cultuur, dat er een claimcultuur is. In Nederland kennen wij dat niet. En dan wordt die druk wat over lager. En omdat er een claimcultuur is van er zijn dingen die je aan kan merken als klant of bezoeker of persoon. Het gaat niet zoals het moet zijn. Of ik voel me daarin onprettig of ik ben onveilig of er is een incident gebeurd. Je bent gevallen, gestruikeld. ABN AMRO heb ik ook als klant gehad. En struikelen mensen over een glad zebrapad. Ja, dan is er gelijk een claim waarbij dan dat soort bedragen ook naar voren komen. En in Nederland is dat al veel minder. En daar zit denk ik het verschil dat de gedragscode in Nederland ook anders daarin is.
1: Ja.
2: Want we maken het altijd goed. Het is ook altijd wel goed. En wij maken ook wel gebruik van andere onafhankelijke partijen die gespecialiseerd zijn. Dus met luchtmetingen en dat soort dingen doen we daar samen ook de testen mee. Maar wij beoordelen het dan wel vanuit onze vraagstukken die altijd zeg maar smart gemaakt worden, zodat we kunnen bevestigen dat het ook het juiste wijze wordt uitgevoerd.
3: Ja, en je wilt ook niet wachten op een claim. Hè? Je wilt niet dat het gaat.
2: Nee,
3: dat je een claim krijgt. Hè? Dat is natuurlijk in Amerika wordt het een beetje gedaan vanwege de claim. En je wilt het gewoon doen omdat je graag wil dat al je bezoekers een goede plek hebben. En we hebben nu bijvoorbeeld een heel actueel onderwerp met Ajax. We hebben de kantoren van Ajax verbouwd. En daar ook de klimaatinstallatie moeten aanpassen. En dat zijn we nu aan het inregen. Maar dat gaat nog niet helemaal naar de wens van iedereen. Dus dat is natuurlijk belangrijk. Want je wil graag dat iedereen al je, zoals wij zeggen, niet de bewoners van Zuidoost, maar de bewoners van onze arena. Er zijn ook een aantal partners die daar hun kantoor houden.
1: Ja.
3: Wil je dat zij gewoon iedere dag hun werk prettig kunnen doen. Dat geldt ook voor onze eigen medewerkers. Weet je, denk ik. En de een heeft het meer koud dan de ander. Dat is bij ons ook zo. Gisteren hoor ik alle mensen zeggen, oh, het is warm. En anderen zeggen, nee, het is ijskoud hier. Dat heb je ook. Ja. Maar er zijn ook gewoon kwalitatieve dingen die je kan toevoegen.
1: Ja.
3: Waar we toevallig nu mee bezig zijn met de Ajax-kantoren. Ja.
2: Ja, maar je wil mensen comfortabel een gebouw in en uit laten lopen. Ja. Zonder dat ze zich achterom moeten kijken van loop ik hier wel veilig genoeg of comfortabel genoeg. Dat het fijn voelt. Ja. Ja.
1: Maar ik moest wel lachen. Wij zaten net koffie te drinken, Marco. En jij zegt, ik vind die behoorlijk warm.
2: Ja, was het ook.
1: Ja,
2: ja, zeker.
1: Maar gaat dan meteen jouw commissionbrein overuren draaien?
2: Nee, dat is een waarde die je zelf hebt. En wat vaak gebeurt ook in kantoren. Mensen versterken zich ook. Hè, van heb je het warm? Oh ja, nou je zegt ik heb het ook warm. Maar dan zie je één met een trui en de ander met een t-shirt. En denk ik, oké, daar zit ook nog een verschil van mening in.
1: Maar kun jij nog eens onafhankelijk een gebouw binnenlopen zonder te denken aan je werk?
2: Oh jawel.
1: Oh ja, oké.
2: Okay. Ja, zeker goed. Wel. Ja.
3: Dat is wel grappig. Want ik had dus, toen ik binnenkwam, zei, wil je jasje ophangen? Ik vind het eigenlijk nog een beetje vies.
1: Ja, nou ja, samen.
3: mooi jasje aan.
1: Dat hou je altijd inderdaad. Ja. Hey, zometeen gaan we nog even kijken naar de toekomst.
0: In Topic Talks gaan we dieper in op de trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Elke vierde donderdag van de maand om 11 uur op Nieuw Business Radio.

0: Dit is Topic Talks op Nieuw Business Radio. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
1: Met Tanja Dik van de Johan Cruijff Arena en Marco Bakker van D-Tex. Tanja, als jij kijkt naar de komende jaren, waar willen jullie op duurzaamheidsvlak of sociaal vlak nog echt hard aan werken?
2: Nou, wat het op dit moment een heel mooi, heel belangrijk onderwerp is toegankelijkheid. Het gebouw is 30 jaar geleden neergezet. Dat is niet zo dat je dat even ombouwt om voor alles en iedereen toegankelijk te zijn. Dus wij doen in ieder geval de stappen die we kunnen zetten. Dus wij werken samen met Toegankelijkheid Nederland om te kijken waar we nog zaken kunnen verbeteren. Maar ook bijvoorbeeld de audiodescriptie. Dus we hebben nu afgelopen zomer hebben we alle concerten hebben audiodescriptie gehad. Ook bij vanavond bij Nederland-Duitsland zal het ook zo zijn. Waarbij mensen die slechtziend of blind zijn, dat die toch zoveel mogelijk kunnen genieten van wat er gebeurt op het veld, wat er gebeurt op het toneel. En dat mensen daar invulling aan geven en laten en vertellen. En daar zijn mensen voor opgeleid wat te kunnen doen. En daarmee hopen we op verschillende manieren de toegankelijkheid te vergroten. Maar er is nog veel te doen.
1: Ja, er is heel veel te doen. Wanneer kun jij over een paar jaar, na je tweede, misschien wel derde jubileum, met een tevreden gevoel terugkijken? Wat moet er dan echt gebeurd zijn?
2: Dan hoop ik dat we inderdaad volledig het voor bij iedereen in het buurthuis van Zuidoost zijn. Dat we voor iedereen toegankelijk zijn. Waarbij we nog steeds mensen blij maken met de mogelijkheden om naar concerten te gaan en naar de voetbalwedstrijden. Dat we dat ook, ondanks het feit dat we er 50.000 woningen bij krijgen in onze buurt, iedereen heel leefbaar, in een leefbare omgeving heeft. En dat zal ook hopelijk de veiligheid en de omgeving ten goede komen. Dat is natuurlijk ook niet alleen de veiligheid in het pand. Het is ook de mensen die bij ons werken. Ja. En bij ons bezoek komen die veilig van en naar hun werk kunnen gaan. En we weten allemaal wat er gebeurd is een aantal jaar geleden. Vorig jaar met Lisa. Ja. Ja, weet je, dat heeft natuurlijk. Dat gaat als het meer leefbaarder en meer levendiger omgeving wordt. Gaat dat ook zeker helpen. Dus ik hoop dat we met elkaar terug kunnen kijken naar een periode waar iedereen veilig het gebouw in en uit, maar ook in en uit naar huis is geweest.
1: Precies, ja. in de omgeving. Ja. En Marco, jij dan? Wat is voor jou de belangrijkste stap die je de komende jaren wil zetten?
3: Nou, hopelijk wat meer personeel. Ik ben ook druk bezig. We hebben de eerste mensen aangenomen nu. De komende 3 maanden komen er nog 3 bij, als het goed is. En eigenlijk wat mijn doelstelling is, een echte merknaam kunnen worden. Dat je zegt van dat je standaard al artiest voorgeschreven kan worden. Dat we als commissioning ertoe doen en dat het in de bestekken gewoon genoemd wordt. En ik spreek niet alleen voor mijn eigen bedrijf, maar ik wil ook graag andere commissioningbedrijven daarmee helpen. Dat het vak breder wordt gezien en gezien wordt dat het kwaliteit toevoegt. En ook geld bespaart, want iedereen denkt dat het geld kost. Ja, wij kosten wel geld, maar we besparen heel veel faalkosten. En dat is het uitgangspunt wat je eigenlijk mee wil geven daarin.
1: Ja. Ja, en wat is daarvoor nodig? Hoe kun je dit realiseren?
3: Voor mezelf? Dat is een lastige vraag zeg.
2: Keurmerk?
3: Ja, een keurmerk sowieso. Ja. Ja, maar ook dat je zichtbaar kan laten zien wat je als resultaat kan hebben aangetoond. Dat je dus echt die faalkosten hebt kunnen besparen. Alleen het gekke is, als je dat hebt kunnen zeggen, we hebben geld bespaard. Achteraf terugkijkend kan je niet zeggen welk bedrag dat dan is geweest.
1: Ah, ja.
3: Wat je wel kan zien, is dat je heel veel fouten hebt kunnen constateren wat hersteld moet worden. Ja, dat zijn dan dingen die wel financieel gezien kunnen worden. Ja, en ik heb liever dat dat niet zo is. Eigenlijk zou mijn vakken niet eens nodig moeten zijn. Dat gewoon de kwaliteit van de installaties en gebouwen al goed in één keer neergezet worden.
1: Ja.
3: Dus heb ik eigenlijk geen werk, maar dat is ook prima.
1: Ja?
3: Daarin, ja.
1: Oké. Laatste vraag aan jullie allebei. Als een organisatie morgen geld wilt steken in verduurzaming, waar moet die persoon dan als eerste goed over nadenken? Tanja?
2: Nou, in ieder geval het uitgangspunt nemen dat het niet zo is dat duurzaamheid meer geld kost. Ik zit er nu 5 jaar. We hebben ieder jaar meer geld verdiend. En we zijn dus ieder jaar duurzamer geworden. Dus het is gewoon iets wat samen kan. Dus kijk naar oplossingen. Kijk naar mogelijkheden. En kijk niet naar wat niet kan. Of wat het eventueel geld kost. Want uiteindelijk levert het ook op.
1: Marco?
3: Ik deel die mening. En tevens ook op de lange termijn kijken. Niet alleen op korte termijn. Wat het dan oplevert of bevraagt. Vaak ontwikkelaars zitten alleen op korte termijn. Ze hebben iets neergezet. En verkopen het daarna weer. Maar kijk ook verder dan dat. En draag bij. En het levert ook denk ik daardoor meer op. Ook in meer huuropbrengst of meer. Dat mensen ook in het gebouw willen zijn of verblijven, omdat het zo'n duurzaam gebouw is en bijdraagt aan een beter milieu en CO2-reductie. Ja.
1: Dank voor jullie komst.
3: Ja, graag gedaan.
0: Elke vierde donderdag van de maand om 11 uur op Nieuw Business Radio. Topic Talks met Anna Neeltje de Boer. In dit programma gaan we dieper in op de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en activeert. Een programma met impact. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.

0: is New Business Radio.
1: Hoe win je het hart van je klant? Hoe bouw je aan sterke relaties en klantgerichte groei? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Customers. Hier vind je al onze programma's over het thema klanten, met inzichten van marketingstrategen en ondernemers met impact. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Customers.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
3: Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
4: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factory zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
5: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
6: WeFacts, Yuki Numbers en Vision Planner hebben hun krachten gebundeld. De vier softwarebedrijven gaan gezamenlijk verder onder de naam van Numbers. Daarmee worden verschillende diensten voor ondernemers en accountants, wat gaat van facturatie en boekhouding tot salarisadministratie en rapportages, onder één bedrijf gebracht. De software zelf wordt de komende jaren ook verder met elkaar verbonden. Ze moeten onder meer één inlog komen, terwijl bestaande koppelingen met andere software behouden blijven. De vier bedrijven hebben samen ongeveer 450 medewerkers en meer dan 500.000 zakelijke gebruikers. Door de samenwerking willen ze sneller investeren en vernieuwen, bijvoorbeeld met kunstmatige intelligentie.
1: Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In de Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 5 en 6 en woensdag tussen 12 en 1 schuiven topondernemers en experts aan bij de Ondernemer Live op New Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow. De leiders van morgen hoor je nu. Dit is Move On Up bij BusinessWise en New Business Radio.
7: Ja, de middelbare school liet hij alles wat maar exact was zo snel mogelijk vallen. En was hij nauwelijks vooruit te branden. Nu zitten midden in de wereld van data en AI en anderen in beweging krijgen is juist een speerpunt. Hij gaf leiding aan transformaties. We zitten nu zelf middenin, want na jaren binnen diverse corporates gaat hij het er nu buiten zoeken. Fijn dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Move On Up, waarin ik de toptalenten van het Nederlandse bedrijfsleven spreek. Hoe maken ze carrière? Waar lopen ze tegenaan? En wat kunnen jij en ik daarvan leren? Dat is altijd de vraag met in deze aflevering vanaf de BusinessWise redactie Maarten van den Oudenaar. En dan citeer ik even LinkedIn. AI Transformation Leader. Data en AI Transformation Leader moet ik eigenlijk zeggen. En auteur van het pas verschenen boek Geen Woorden, maar Data. Maarten. Welkom. Ja,
8: dankjewel. Ik vind het ook mooi dat je je vuisten balt bij AI Transformation Leader. Dat was wel met veel passie.
7: Ja, ja. Precies. Mijn passie is dan misschien een klein beetje gespeeld, eerlijk gezegd. Maar jij maakt, dat is mijn vak. Ja. Maar jij maakt er je werk van.
8: Ja, ik vind het heel mooi om te doen. Ja, en dan zeker als je het hebt over AI transformation. Ja. Dan, en daar gaat het denk ik ook dit uur over. Mm-hmm. Echt mensen beter laten werken met data en AI. Ja. Kijk, als dat lukt, dan heb ik dezelfde gebalde vuist als jij thuis. Daar ben ik heel blij mee.
7: Mooi, ja. Dus, hoe is het eigenlijk om een door jezelf geschreven boek in handen te hebben?
8: Dat was eerst heel spannend. Omdat je zit daar een half jaar aan te schrijven, bijna in je eentje. En je hebt het dan met de uitgever erover en een paar tegenlezers. En ik moet ook zeggen dat ik steeds in mijn hoofd had, ja, wie vindt dit nou echt interessant? Hmm. En dan krijg je dus de eerste terugkoppeling van mensen die het hebben gelezen. En dat is dan positief. Dus lekker geschreven, leuke verhalen. Ik heb dus geschiedenis en filosofie gestudeerd. Er zit ook wat terugkijken naar eerdere industriële revoluties in. Wat mensen dan heel leuk vinden. Yeah. En dan wordt het eigenlijk steeds leuker. En afgelopen woensdag hadden we de boekpresentatie. Mm-hmm. Zo fascinerend. Dat was in Maximus in Rotterdam. Een vrij kleine boekhandel. Dus we stonden in de kinderboekenhoek. En daar waren alle mensen die ik had geïnterviewd voor dat boek. Dus de oud-CEO van Alliander, de CFO van Schiphol, de CEO van Kickstarter. Ja, en die stonden in die kinderboekenhoek. Met boven zich kindervlaggetjes. En van 7 tot 9 jaar stonden we heel leuk, maar ook serieus te praten over data en AI-transformatie. Ja, dat is natuurlijk heel vet.
7: Zeg maar grappig, hoezo in die hoek?
8: Ja, daar was de meeste ruimte eigenlijk. Dus er was iets van 80 man. En dat was... We hadden het iets onderschat kennelijk. Dus er was ook ergens één rij met stoelen van 1 achter elkaar. Omdat het anders niet paste. Dus er zaten mensen heel erg achter elkaar. En het mooiste vond ik dat iemand vertelde dat... een vriend van mij had zijn hond mee. Want ik weet eigenlijk niet zo goed waarom. En die lag dus achterin te slapen een beetje. Maar ook een beetje te snurken. En hij zei, potverdikke, ik zit nu naar een paar leiders van de Nederlandse bedrijfsleven te kijken. In de kinderboekenhok met de slapende hond voor me. Nou, dat beeld überhaupt vond ik al fascinerend. Ja. En heel vet. Het was echt leuk. Het was echt een leuke avond. En dat een beetje kroon op het werk.
7: Sowieso lekker out of the box, zou ik denken. En het een of ander staat natuurlijk ook nog gewoon in de kinderschoenen. Dus misschien was het wel...
8: Ja, nou, je zou best kunnen zeggen dat AI de leeftijd heeft tussen 7 en 9 jaar. Ja, ja. Dat is niet gek.
7: Niet overdreven, nee. Geen woorden, maar data heet het boek. En wat was het dan waarvan jij zei van, joh, hier moet een boek over komen?
8: Nou, ik vind dat als je kijkt naar data en AI, dat boek gaat eigenlijk over hoe ga je nou van innoveren naar transformeren. Dus vanuit redeneren vanuit wat de technologie allemaal kan, mm-hmm. naar hoe laten we mensen er nou echt beter mee werken, medewerkers beter laten presteren. En ik vind eigenlijk dat tot nu toe nog te weinig over gaat. Mm. Het gaat heel erg over, gaat de AI ons overnemen en wat is er allemaal spannend en zo, maar heel weinig over, oké, en hoe zetten we het nou in voor onszelf? En als je naar al die anderen in eerder industriële revoluties kijkt, dan heeft het ons uiteindelijk geholpen in beter of op zijn minst anders te leven. Ja. En daar moeten we het ook een beetje over hebben.
7: Juist. Je was achtereenvolgens Director Digital Solutions bij Volker Wessels. En daarna werd je met een paar rollen ertussen, maar in ieder geval ook Head of Analytics bij de NS. En de laatste rol bij de corporate was Chief Data Officer bij Schiphol tot mei dit jaar.
8: Ja.
7: Ik denk dan impressive. Maar ik lees in jouw boek dat jouw vrienden keihard moesten lachen toen je voor het eerst zei, ik ga een boek schrijven. Kennen ze jou dan niet als capabel, vroeg ik me af.
8: Oh god, nou niet als schrijver in ieder geval. Okay. Nee. Nee, mijn vrienden kennen mij, waarmee ik toen... wij waren met Oud en Nieuw een lang weekend weg. Die kennen mij vooral van de roeivereniging voor vroeger uit Groningen. Mm-hmm. En die voorzitter van de roeivereniging die altijd op een ton een of ander verhaal stond te vertellen. Wat ze altijd wel grappig vonden. Maar waarvan ze ook altijd dachten, te lang, ga maar weer van die ton af. En toen die vonden het sowieso al vrij fascinerend dat ik überhaupt Chief Data Officer bij Schiphol werd. Want dat vonden ze nogal een serieuze baan.
7: Yeah.
8: En toen zei ik, ja, ik ga een boek schrijven. Toen was het inderdaad, werd er even geschaterd gelachen. Ik moet wel zeggen dat een vriend van me belde mij op na aanleiding van die boekpresentatie. Ook een beetje van, we hebben toen wel gelachen, maar nog sorry daarvoor, want het is toch wel echt knap wat je hebt gedaan.
7: Steekt dat dan eigenlijk op zo'n moment?
8: Nou, ja en nee. Dus, want ik vond op dat moment ook een beetje onzin eigenlijk ergens. Want ik had toen net een aantal opzetjes ingeleverd bij verschillende uitgevers. Ik had toen net een hoofdstuk geschreven. Dat was op zich ook fascinerend. Want je moet als soort proefhoofdstuk bijdoen. Toen zei iemand, die mailde terug, goede opzet zit echt voor in. Maar dat hoofdstuk wat je hebt geschreven, ja, dat wil natuurlijk niemand lezen. Weet je wel? Dat had ik heel erg vanuit mezelf, mijn eigen perspectief opgeschreven. Het is nu wat meer gefocust op wat kan je er ook echt mee doen. En meer op de ervaringen die ik had.
7: Steek dat dan, als je dat terug hebt?
8: Ja, dat was op. Nou, dat deed vooral. Daar werd ik heel onzeker van. Want wat dan wel?
7: Ja.
8: Dus wat er niet aan stak, is dat ik ook zelf een beetje dacht, ja, ik vind het zelf ook spannend en grappig en we kijken wel. En aan de andere kant helpt het natuurlijk niet in dat je denkt, ik ga er nu eens even lekker voor zitten met elkaar.
7: Ja.
8: Maar daar zijn vrienden volgens mij ook een beetje voor. Vrienden zijn ervoor, denk ik, om af en toe je ook met beide voeten op de grond te zetten. En als dan de boekpresentatie er is, ook met z'n allen te zijn en dan Jan had hard om de riem te steken.
7: Ja.
8: En die zeiden ook, dat er stond een soort rij waarvoor ik moest signeren, weet je wel. En die zeiden, potverdikke man, dan sta ik gewoon voor je in de rij om een boek te signeren. Ik kan het niet even, hè,
7: wat dat. Maar het is ook wel grappig dat je vrienden kennen je dan dus van de roeivereniging uit Groningen en van die vent die op die ton staat te brallen, om het mij even heel plat te zeggen.
8: Ja, ja,
7: maar die hebben dan vervolgens je professionele ontwikkeling niet helemaal meegekregen. In hun hoofd ben je dus nog steeds kennelijk gewoon Maarten, die jolige braller. Dat is toch ook wel grappig dat je vrienden dat dus niet meekrijgen.
8: Ja, het is wel lekker dat je hem meteen neerzet als die braller. Ja. Ook niet helemaal onwaar trouwens. Maar er zat ook wel wat inhoud achter, hebben.
7: Laten we daar dan eens in gaan duiken.
8: Oh, sorry.
7: Ik heb regelmatig gasten die vertellen, als kind zet ik al de lijnen uit. Was ik al dingen aan het organiseren, noem het al. Was jij als kind ook al de geboren leider?
8: Nee, volgens mij helemaal niet. Nee, op de middelbare school en de basisschool zeker niet.
7: Nee.
8: Ik was als kind wel de verhalen vertellen altijd. Dus wat ik me altijd nog herinner is, wij hadden ook altijd iemand die op de basisschool een presentatie gaf over de kat. En dat iedereen dacht, nou, die hebben we al drie keer van je gehoord en daar zijn we weer. En ik gaf altijd presentaties over piraten en andere van de middeleeuwen waarin ik op dat moment ook wel door had dat als ik zat te vertellen, anderen heel geboeid zaten te luisteren.
7: Mm-hmm.
8: En dat is wel iets wat ik ook nog steeds, denk ik, doe. En wat een van de dingen is die heel goed heeft geholpen in de rollen die ik had.
7: Ja, verhalen kunnen vertellen.
8: Verhalen kunnen vertellen waar mensen op aangaan en aan het eind ook denken, wauw, dit gaan we doen. Ja. Dat.
7: Want je hebt wat dat betreft, ik vertelde ook in mijn inleiding op de middelbare school, alle exacte vakken laten vallen. Dan ga je in principe in mijn beleving zo ver mogelijk weg van AI en tech.
8: Ja.
7: En je bent uiteindelijk ook geschiedenis gaan studeren.
8: Eerst nog filosofie een jaar ook.
7: Filosofie ook nog eens een keer, inderdaad. Van waar, want daar lag dan dus je interesse? Op dat moment?
8: Ja, dus de interesse, nou, bij de middelbare school was het vooral, wat wil ik niet doen? Dus ik heb cultuur en maatschappij gedaan, dus zonder echt exacte vakken. En dat kon ik trouwens ook helemaal niet zo heel goed. En daarna dus Frans laten vallen voor filosofie, omdat ik Frans ook niet kon. Terwijl ik uiteindelijk een half jaar in Parijs heb gewoond en toen prima Frans sprak.
7: Maar toen zat je gewoon in de wedstrijd van, mijn leven moet zo makkelijk mogelijk zijn, zo min mogelijk ambitie. Als ik dit maar gewoon de makkelijkste weg naar de uitgang.
8: Ja, nou ja. En hoe je het moet zien. Kijk, mijn ouders hadden allebei niet gestudeerd bijvoorbeeld. En die vonden het heel belangrijk dat ik het VWO zou afronden. Dus eigenlijk was mijn enige focus niet eens van hoe doe ik het zo makkelijk mogelijk. Maar hoe zorg ik dat ik dat VWO haal. In dat geval. En dat was dit de beste route voor. En waar ik dus op aanging bij geschiedenis en bij filosofie, is dat dat gaat over waarom bij geschiedenis, waarom is de wereld zoals die is. Hè? Dus heel erg uitleggen van, ik vind het altijd fascinerend, we staan nu in een studio en iemand heeft nagedacht over deze tafel, iemand heeft nagedacht over deze microfoons. En ik vind het altijd interessant, hoe kom je daar nou? Hoe werkt dat? En filosofie gooit er ook nog in dat we de waarheid niet objectief kunnen kennen. Dus in potentie heeft iedereen gelijk. En dat vind ik fascinerend. Waarbij dan het uitgangspunt is, het verhaal wat door de meeste mensen wordt geaccepteerd als waar, is het verhaal wat we waar vinden ook.
7: Ja, ja.
8: Maar dat betekent dus ook altijd dat je dat weer kan ontkrachten en anders kan opschrijven. Dus ik heb eigenlijk mijn hele studie besteed aan verhalen schrijven die anders zijn dan hetgeen wat we op dat moment hebben geaccepteerd.
7: Ja, dat is ook een beetje net zoals dat de geschiedenis, we leren de geschiedenis van de winnaars. Als het anders was gelopen, hadden we een andere geschiedenis gehad.
8: De historie wordt geschreven door de overwinnaar. Want anders heeft de overwinnaar daar niks aan, inderdaad.
7: Ja.
8: En als later een andere macht is of een andere visie, krijg je ook een ander perspectief op de geschiedenis van vroeger. We noemen de middeleeuwen, omdat de mensen daarna van de verlichting vooral wilden terugkijken naar het Romeinse Rijk.
7: Ja.
8: En dachten, ja, die periode tussen, wat moeten we daar nou mee? Dus middeleeuwen, de eeuwen ertussen. Terwijl daar superveel is gebeurd natuurlijk.
7: Wanneer ontstond dan dat eerste soort van leidinggevende teambuilding-achtige zaadje? Wanneer werd dat geplant?
8: Ja, dus wel op die roeivereniging. Hoe dat bij roeis gaat. Ik heb dus in Groningen geroeid. Is dat je dan in je eerste week kom je daar aan. En eigenlijk staan mensen over de menigte heen te kijken. Wie is er lang? En die pikken ze eruit. En ik ben 2 meter. Jij volgens mij ook ongeveer, trouwens, zag ik.
7: Kleine.
8: Oké, maar niet heel veel. Nee. En ik werd eruit gepikt en op zo'n apparaat gezet. En dat ging goed. En nou, ik kwam uit Heerhugowaard, dat ligt bij Alkmaar. En ik was dus nieuw in Groningen. Dus ik wilde graag bij een vereniging, bij vrienden aansluiten eigenlijk. Mm-hmm. Ik kwam in een boot en dat is leuk. En we wonnen dat. We wonnen ook een soort Nederlandse wedstrijd toen. En ik kwam toen in de selectie met een groep van 8. En ik dacht, dit is gaaf. Gewoon echt met zo'n groep wat doen. En daar is het eigenlijk begonnen.
7: Ja, want je kwam in de wedstrijd de roeiboot terecht.
8: Ja, dus dat is 10 tot 12 keer in de week trainen. Ja. Niet drinken. Echt nationale wedstrijden. Echt wel serious business ook. Ja. Voor zo'n vereniging is dat een van de belangrijkste boten. Dus je staat ook meteen in een soort van spotlight. Wat ergens grappig is, maar ook heel eng. Hè? Dus als je een wedstrijd verliest, komt de hele vereniging naar je toe. Van, nou, dat kan wel beter.
7: Ja.
8: En dat is aan de ene kant heel gaaf. En aan de andere kant ook heel eng.
7: Ja. Maar wat ik weet van roeien is, en ik zie ze ook nog regelmatig in Utrecht voorbij trekken over het kanaal. Je zit in zijn boot, het is gewoon keihard pompen tot aan de finish. Wat heeft dat met leiderschap en met teambuilding te maken?
8: Nou, dat het naast keihard pompen tot de finish, wat op zich wel waar is. Kijk, roeien is een van de sporten waar de zwakste schakel het meest belangrijk is. Want je moet met z'n 8 of met z'n 4 alles exact hetzelfde doen. Nou, het moment dat iemand daar net even wat anders doet, dan ga je langzamer. Dus je hebt niet zoveel aan een Messi in je boot, van de Messi van voetbal dus, die heel goed is, die eigen reis zijn eigen ding gaat zitten doen. Je moet het dus met elkaar doen. En dat betekent dus dat je elkaar constant moet kunnen aanspreken op wat gaat goed, wat gaat niet goed, waar focussen we ons op, wat accepteren we van elkaar. Daar heb je echt teamgevoel bij nodig.
7: Hmm.
8: En in dat eerste jaar ging dat trouwens helemaal niet zo heel erg goed. Daar zaten heel veel mensen in die zeiden, ik ben beter dan die ander. Dus dat werd ik. Ja. En dat was eigenlijk ook best wel een frustrerend seizoen. Het tweede jaar kwamen we in een boot met 4 mensen die allemaal zeiden, dat seizoen van afgelopen jaar gaan we niet nog een keer doen. Dus we gaan vol voor die Nederlandse wedstrijden, die winst in de Nederlandse wedstrijden. En zetten dus ook alle verschillen die we met elkaar hadden, zetten we aan de kant. En dat werd echt een vet jaar. Echt een dynamiek. Van mensen, nog steeds snap ik niet zo goed dat we zo goed met elkaar om konden gaan. Het zijn mensen die ik nog steeds spreek en waar je nog steeds mee omgaat, omdat je zo'n fantastische ervaring hebt gehad met z'n 4 keihard roeien.
7: Ja.
8: En dat was het moment dat ik dacht, vet, dit wil ik vasthouden.
7: Maar je zegt, dus verschil, jaar 1 ging niet goed, jaar 2 ging wel goed. Cruciaal verschil was, we zetten ons over onze verschillen heen, begrijp ik?
8: Ja, met een gezamenlijk doel, dus met een gezamenlijke ambitie.
7: Ja, kun je dat concreet maken? Hoe zag dat? Wat werd er dan concreet gezegd? Wat ging er mis in jaar 1?
8: Nou, kijk, in jaar 1 waren wij in potentie een hele goede ploeg. Dus we waren allemaal groot, sterk. Je hebt ook, het roeiseizoen begint altijd met een soort indoor wedstrijd op van die roeimachines. En dan roeien eigenlijk allemaal individueel, maar wel als team worden de tijden bij elkaar opgeteld. En we waren toen meteen de beste van Nederland.
7: Hm.

0: van de Nederlandse ploeg als coach. Die heel mooi meenam van wat moeten we daar nou voor laten? Hoe spreken we elkaar aan? Veel meer ook op persoonlijk van oké, okay, hey, dit ging fout. Hoe lossen we het op? Hoe doen we het volgende keer beter? En dat was een heel andere vraag.
1: Dus ook constructiever met elkaar bezig zijn in plaats van elkaar dus alleen maar verwijten maken en vingerwijzen.
0: Ja, maar wel constructiever omdat we dus allemaal hetzelfde doel hadden. Dat had niet gekund als we geen doel hadden.
1: Maar hoe zorg je ervoor dat die ego's van jaar 1 dat die zich dus voegen in dat doel?
0: Nou ja, doordat de grootste ego's er ook gewoon niet meer waren.
1: Okay.
0: Dus ik vind dat altijd een mooie vergelijking van... Ik geloof dat het de SAS is, toch? De Special Forces van Engeland. Ja. Die altijd zeggen, het is heel mooi als jij heel goed in iets bent. Mm-hmm. Maar we wegen samenwerking evenveel. En dan krijg je een soort matrixje van competentie en hoe goed je het kan.
1: Ja.
0: En we kiezen mensen eerder die goed kunnen samenwerken dan die per se heel goed zijn. Want het moet namelijk met elkaar.
1: Mm-hmm.
0: En dat is precies wat we deden in dat tweede jaar. Dus sowieso de mensen die zichzelf te goed vonden, die gingen ook wat anders doen. En we hebben gewoon heel geselecteerd op een goed team in plaats van goede individuen.
1: Juist. En dat leverde dus succes op in de boot. Maar vervolgens kwam je dus ook op de ton te staan in die sociëteit. Als voorzitter van de hele club.
0: Ja, roeivereniging. Ja, nee, klopt.
1: Wat heb je daar geleerd?
0: Nou, dat ging... In het begin ging dat dus opmerkelijk goed. En in het begin snapte ik dat niet zo. Maar we hadden eigenlijk een beetje de strategie van... Het is een roeivereniging. Dus je moet je een beetje voorstellen... Toen ik dus heel hard sportte... Kwam ik daar wel eens in die kantine daarna. En dan kreeg je wat te eten. En dan kreeg je dus patat. Dan heb je net anderhalf uur of twee uur in zo'n boot... Je volledig zitten geven. En dan krijg je zo'n bordje patat met een hamburger. En dat demotiveerde heel erg. Want daardoor leek het net alsof het niet serieus was.
1: Mm-hmm.
0: Dus we zijn het eigenlijk gewoon gezegd... We zijn een roeivereniging. Wat betekent dat... pasta, de boten zijn goed. Allemaal best wel basic dingen. Maar ik merkte daarvan, omdat we met een bestuur zaten. Die zit dus met z'n acht in het bestuur. Die dat allemaal tegen iedereen aan het zeggen waren. Van hey, we vinden het belangrijk dat we hier zo hard mogelijk groeit. En daarnaast gaan we ook lekker drinken en zo. Mm. Dat die hele vereniging eigenlijk in 2-3 maanden omdraaide. Van toch een beetje chagrijnig. En we kunnen niet zo roeien. Nou ja, het is toch wel vet. Weet je wel. We gaan roeien. En dat moment was dat ik dacht. Ik ben nu geschiedenis aan het studeren. Leuk. En ik schrijf allemaal stukjes voor een docent. Die dan in een la legt. En dan doet hij die la dicht. En dan zegt hij nou goed gedaan hè.
1: Mm-hmm.
0: Nadat ik dacht, hey, we kunnen hier lukken dus om met 8 mensen... met dezelfde soort geschiedenisverhaal, rode draad... waar willen we naartoe, wat is er voor nodig... Zo'n vereniging te motiveren. En dat was echt vet.
1: Hoe groot was die vereniging op dat moment?
0: 500 man ongeveer.
1: 500 man, ja.
0: En dan doe je dus mee... wat vooral de vereniging kenmerkt... dat je meedoet met de top van het roeien in Nederland. Dus dat is een bepaalde druk van een groep van 40, 45 mensen... die ook echt veel eisend zijn.
1: Ja, maar want ik heb zelf dan in Rotterdam... bij een roeivereniging gezeten. En nooit in een wedstrijdboot. Ik was een jaartje competitie geroeid. Dan ben je gewoon met een iets dikke buik... kom je dan friet eten... nadat je een tijd hebt gesparteld in een boot. Maar dat zijn ook je stakeholders op zo'n roeivereniging. Hoe ging je daar dan mee om? Zei je dan van nou joh, het gaat hier om die 45 man die fanatiek zijn en de rest...
0: Ik denk dus dat je niet precies het probleem uitlegde wat daarvoor was namelijk. Namelijk dat de niet fanatiek sportende... het niet fanatiek sportende gedeelte... wat dus iets van 450 of 500 mensen is... dat die helemaal niet betrokken...
1: Het gros.
0: Ja. En wat we dus deden... was die wedstrijdroeiers, zoals dat heet... belangrijk maken, maar ook tegen de mensen zoals jij... zeggen, op welk niveau je ook roeit... wij vinden het belangrijk dat je zo hard mogelijk roeit... naar wat je kan.
1: Ja.
0: En daardoor werd die groep erbij betrokken. Die werden ook, als ze wat hadden gewonnen... op het podium gehesen van moet je kijken... Dat betrok die groep daar gewoon bij. En dat werd heel leuk.
1: Ja, en we zitten op dit moment natuurlijk in jouw leven. Dan ben je 18, 19, 20 jaar. En geschiedenis aan het studeren. En met teams bezig. Allemaal nog de softe, de harde data en AI kant is op dat moment nog niet in jouw leven verschenen.
0: Nee, die is er niet echt. Nee. Toen was Hives net klaar volgens mij. Dat is nu weer terug.
1: Ja, is nu weer terug.
0: Dat is een beetje die periode.
1: De geschiedenis ruimt niet alleen. Nou ja, herhaalt zich dus ook deze week.
0: Dat
1: even terzijde. Maar goed, we gaan er naartoe. Hoe je in die harde data en AI kant terecht komt, zou ik maar zeggen. Daar gaan we zeker zo naartoe. En stel je voor, luisteraar. Je wil gaan kennismaken met je nieuwe team. En je krijgt te horen, we gaan niet kennismaken. Want we pesten je toch wel binnen 3 weken weg.
0: Ja.
1: Hoe Maarten dat wist om te draaien, dat hoor je zo. You show me a pay stub for $72,000 on it, I quit my job right now and I work for you. Work a year for her and you can get a job at any magazine you want. And now, for one last announcement of the night, I'm officially announcing I'm back. You better believe I'm back. Full time. De scène van je leven. Want het is eerst tijd voor de scène van je leven.

0: rubriek waarin ik mijn gasten vraag welke scène uit film of serie is je bijgebleven, wat resoneert. Want ja, dat zegt iets over jezelf. Ik heb het ooit van een coach geleerd. Die liet al zijn coachees naar dezelfde film kijken en die wist gewoon welke scènes op aanslaan. Dat zegt iets over de thema's die bij hen spelen. Dus vandaar dat ik de vraag altijd stel. En bij jou bleek het meteen ingewikkeld, Maarten, want...
1: Westworld, ja.
0: Ja, Westworld.
1: Als serie.
0: Dat heb je meegenomen. Maar je is in eerste instantie even, joh, ja, god, daar moet ik over nadenken, ingewikkeld. Je kwam niet echt tot een scène. Ben je geen tv- of filmkijker?
1: Jawel, nou, geen film meer de laatste tijd. Ja, wel. Maar ja, ik zat ook een beetje te kijken, wat is daar nou een goed verhaal achter, toch? Ja. Dus ik vond de bestorming van D-Day bij Saving Private Ryan heel vet.
0: Ja.
1: Maar daar kan ik niet echt een werkverhaal over vertellen, behalve dat ik het een vette scène vond. Maar...
0: Nee, daar kan ik ook niet echt iets over laten horen. In die zin dat je alleen maar 15 seconden allemaal explosies hoort en daar heb je niet zoveel aan.
1: Ja.
0: Maar goed, Westworld. Wat leuk is, ik ken het helemaal niet.
1: Oh.
0: HBO-serie Westworld. We hebben niet een specifieke scène, maar ik heb wel een klein stukje uit de trailer. Gaan we nu even naar luisteren.
2: Welcome to Westworld. No orientation. No guidebook. All our hosts are here for you. In this world, you can be whoever you want.
0: Ja. Waar slaat dit op, Maarten? Kun je het een beetje uitleggen?
1: Westworld. Westworld gaat over een wereld die ze hebben gemaakt. Een soort pretpark. Waarbij eigenlijk alle AI die we nu hebben, als het ware is vertaald in robots. Mm-hmm. En alle deelnemers van het park, waar je nu iemand hebt in een Mickey Mouse outfit of zo, zijn dus die robots waarbij je dus je eigen verhaal kan spelen, als het ware. Dus het is een soort fake world. En daarbinnen is iemand op zoek. Een cowboy of iemand die dus te gast is, maar daar al een hele tijd als cowboy rondloopt, naar de echte waarheid achter het park.
0: Hmm.
1: En waarom ik het fascinerend vond, is enerzijds omdat ik helemaal met ogen open ogen trapte in wat is dan eigenlijk voor wereld. Want ik dacht eerst dat ik naar een cowboy film zat te kijken, terwijl het uiteindelijk meer...
0: Ja, want zo ziet het eruit. Het is gewoon echt een western, zou je denken, in eerste instantie qua beeld.
1: Ja.
0: Maar het verhaal is dus, je kan daar als gast in die wereld echt letterlijk zelf rondlopen.
1: Ja, er zit dus een hele futuristische wereld achter met hoge torenflats en allemaal robots dus ook die ze allemaal onderhouden. En waarom ik het... Nou, ik vond het dus en een hele indrukwekkende serie. Dus vooral seizoen 1, ga dat kijken, zou ik zeggen. Anthony Hopkins speelt er ook heel tof in.
0: Mm-hmm.
1: En het is best wel, als je nu kijkt naar waar ontwikkelen AI-agents zich nou naartoe. En ik moest heel lachen. Ik werd laatst geïnterviewd door Radio Rijnmond. En de eerste vraag die ik krijg was, nou, ik gebruik als AI van als psycholoog. Wat vind je daarvan? Nou, ik zou het niet doen, wil ik dat ook meteen even zeggen. Maar het is dus interessant naar hoe dat we daar nu over hebben. AI is psycholoog of andere agent oplossingen waarmee AI je als een soort van hulpje helpt. Hè?
0: Ja.
1: Waarbij dit is echt hoe dat er in de toekomst uit zou kunnen zien.
0: Ja.
1: En daarom vond ik het een leuke serie.
0: Ja, omdat het echt gewoon super realistisch is. En het onderscheid tussen wat is nog mens en wat is robot. Dat vervaagt ook in die zin.
1: Ja zeker. Ja. En ik zou een kleine spoiler. Dus anders moet je nu maar even doorzeppen. Maar uiteindelijk vermoorden dus alle robots de gasten. Dat is wat ze... Want wat er dus gebeurt, dat is misschien ook wel interessant met hoe we er nu naar moeten kijken, is veel gasten misbruiken ook de macht die ze hebben over die robots.
0: Ja.
1: En laat ze allemaal dingen doen van die robots. Denken, nou, god, ja, ik ben een robot, dus ik ben zo geprogrammeerd.
0: Ja.
1: En op een gegeven moment pikken de robots dat dus niet meer. En die komen op stand en vermoorden al die gasten. En nou, vanuit een zeker punt is dat... Ja, het zou allemaal anders kunnen lopen. Maar het is wel interessant om daar vanuit een AI-perspectief naar te kijken. Zeker als je kijkt naar kan bijvoorbeeld AI of een agent ook bewustzijn krijgen.
0: Mm-hmm.
1: En ik denk dat dat op een gegeven moment best kan. En wat betekent dat dan in de verhouding die we hebben?
0: Ja, je vertelt het ook wel met een glimlach, moet ik zeggen. Terwijl we hebben het over AI is going to kill us all, bij wijze van spreken.
1: Ja.
0: Hoe kijk jij daar inderdaad met? Ik bedoel, je bent geen AI-expert, geen techneut in die zin.
1: Nee.
0: En tegelijkertijd wel vanuit geschiedenis en filosofie heb je daar een blik op. Wat is jouw gevoel? Ben je bang voor de toekomst of ben je hoopvol?
1: Dat zit ik zelf ook een beetje mee in mijn maag. Kijk, aan de ene kant vind ik het heel spannend wat er gebeurt, want we hebben natuurlijk ook een kruisrakettencrisis gehad in de jaren 60. Weet je wel, dat we bang waren dat de Sovjet-Unie ons zou bombarderen. En we hebben eerdere momenten gehad dat we er bang voor waren. Maar nu is AI natuurlijk echt gekoppeld aan wapensystemen en aan iets wat gewoon de wereld zou kunnen vernietigen potentieel. Ja. Dus dat is spannend. En aan de andere kant, als je vanuit een geschiedenisperspectief kijkt, de introductie van de boekdrukkunst in 1500 leidde er ook toe dat mensen dachten dat we dom zouden worden omdat alles in een boek zou staan. Dat geldt ook voor de introductie van de radio en de televisie. Ja, dat mensen bang waren dat we niet meer zouden praten. Zelfs de introductie van de bioscoop. Hè, dacht iedereen van, oké, dan stoppen we dus al die jeugd in zo'n donker hok. En dan zal er een, laten we ze een film zien en we hebben helemaal geen controle. Ja. Toen mijn vader naar Rock Around the Clock ging. Dat is een hele, hele oude film over rockmuziek. Stond de politie buiten op te wachten. Want die jongeren zouden wel helemaal gek naar buiten komen. Dat viel natuurlijk allemaal hartstikke mee.
0: Ja.
1: Maar dat is dus wel een gedachte die we altijd hebben.
0: Ja, dat is natuurlijk over nieuwe technologie en de impact op ons individueel. Maar ik denk met AI en de gigantische potentiële impact daar. Dan is natuurlijk de vraag. Kunnen we als wereldgemeenschap met elkaar ervoor zorgen dat we dat in goede banen leiden? Wat is op basis van de historie? Waar zou je je geld op zetten? Op ja of op nee?
1: Op ja.
0: Okay.
1: Want we zijn er nog steeds.
0: Yes, nou dan.
1: Ik zie jou wel heel ongerust kijken hierbij.
0: Ja, ik begin nu een klein beetje opluchting te voelen.
1: Oh, dat is
0: helpt mij weer graag, door de rest van dit uur heen.
1: Ja.
0: Dankjewel.
3: Inspiratie, energie, ambitie. Dit is Move On Up met Gerben van Driel bij Businesswise en New Business Radio.
0: Van verre toekomst weer terug naar een weer stukje verleden eigenlijk. Hè? Want ik zei het net al voor de break. Hè? Je kwam ergens, je ging je voorstellen, je nieuwe team. En zeiden vanuit, het heeft helemaal geen zin, want over 3 weken hebben we je toch wel weer weggepest.
1: Ja.
0: Dat is, zo ging het letterlijk.
1: Ja, dat dus even, misschien iets meer woorden eraan, maar ik startte inderdaad bij Alliander als management trainee.
0: Ja.
1: En dan deed ik 2 opdrachten en toen kwam ik bij het eerste team in de operatie. En dat was een team wat, ik denk aan zijn vierde, voor mij zaten 4 ad interim teamleiders. Ze hadden om een jaartje gezeten. En ik had inderdaad letterlijk een gesprek met een vrouw die zei, ja, ik doe dit gesprek niet met jou, want we pesten je toch weg. We pesten iedereen niet weg.
0: Ja.
1: Het is goed om te weten trouwens dat zij was zo gestrest dat ze ook uitslag op de armen had van de stress. Dus dat was echt een goede omgeving. En dat is natuurlijk heel interessant als je dan 26 bent, 25 en je gaat zo'n team in en iedereen zegt, nou, succes, ja. Want het is wel een beetje een lastig team. En dat is het eerste wat je hoorde.
0: Understatement.
1: Ik gaf toen, het was sowieso fascinerend, want er zat iets van 120 man in zo'n kantoortuin. Hè? Dus dan heb je zo'n hele grote omgeving met alleen maar computers en dan 1 palmboom in het midden of één zo'n kantoorboom. En een kratje met fruit, wat ook altijd een soort rat race was op maandagochtend, wie als eerste de peren kreeg. En ik gaf toen iedereen zo'n handje. En op een gegeven moment gaf ik mijn vrouw een hand om kennis te maken. Toen zei ze, nou, daar ben je dan, hè? Bij je team. Bij de sneutjes. En toen dacht ik, wow, wat is hier gebeurd? Maar je had dus een indeling van teams van 1 tot en met 3.
0: Mm-hmm.
1: En 1 waren de slimste met het moeilijkste werk. En 3 het meest makkelijke. En wij waren dus 3B, waren wij. En die mensen hadden gewoon letterlijk bij het teamindeling gehoord. Je bent het allerdomste team. We gaan je vervangen door alle. Het team bestaat trouwens nog steeds. Maar we gaan je vervangen door data en et cetera, et cetera, et cetera.
0: Het is bijna een slechte soort South Park scène. Team 1 tot met 3. En jullie zijn team 3B.
1: Ja, nee, maar toen ik dat hoorde, toen dacht ik, weet je wel. Ja.
0: En jou de eer om daar dan leiding aan te gaan geven.
1: Mij de eer om daar aan leiding aan te
0: geven. Is dit dus bedoel, dat je dus je voorstelt. Die zegt, ja, het heeft toch geen zin. We hebben je toch binnen 3 weken weggepest.
1: Ja.
0: Is dat de grootste weerstand die je ooit bent tegengekomen? Of?
1: Nee, niet per se. Dit was trouwens wel, voor mij was dit wel het meest moeilijk, omdat ik natuurlijk ook niet wist of ik kon leiding geven. En dan zit je zo, ja, god, nou, ik denk het niet, maar laten we even kijken, weet je wel. Ja. Maar dit team, dat lukte, ging heel goed. Dus na 1,5 jaar liep het redelijk goed. En werd ik overgezet naar een ander team, dat was dus team 1.
0: Ja.
1: En daar was eigenlijk het verhaal dat het waren echt hardcore specialisten. Dus zij wisten heel goed wat ze deden. Werk voorbereiden voor de aannemer. Maar hadden daarmee ook een soort van machtspositie verworven. Dus toen ik daar binnenkwam, toen was eigenlijk niet van, nou, we pesten je wel weg. Maar zeg jij maar lekker wat je wil. We doen het toch niet en zoek het maar uit. En wij hadden het hier in het voorgesprek ook heel even over. Maar ik heb daar dus een keer meegemaakt. Wij implementeerden daar Lean. En Lean begint elke dag met een dagstart.
0: Ja.
1: En we zaten in zo'n soort U met 20 mensen. En toen zei ik, nou, dames en heren, dagstart. En dan draaide iedereen zich om. En zeiden ze, dagstart, zwaaiden ze een beetje. En dan gingen ze weer terug aan het werk. En dan sta je dan in je eentje voor dat bord met je uitgeprinte papiertjes met wat iedereen moet doen. Nou, dat is de eerste keer, denk je echt, wat gebeurt mij nou?
0: Ja.
1: En uiteindelijk dacht ik, ja, als dat zei ik ook tegen ze, als jullie niet naar de dagstart komen, dan komt de dagstart wel naar jullie. Hè? Dus een verwijzing naar de berg. En dan ben ik gewoon met dat bord ben ik gewoon iedereen langs gegaan. En toen hadden ze op een gegeven moment dachten ze ook, ja, dit heeft ook geen zin. Want we kunnen wel niet een kwartier daar naartoe gaan. Maar dan staat hij dus 1,5 uur met dat bord langs ons te schuiven. Daar hebben we ook geen zin in.
0: Ja.
1: En dat is natuurlijk maar, fascinerend.
0: Ja, nou, zeker fascinerend. En ook plaatsvervangend. Want ik bedoel, als ik zou meemaken wat jij daar meemaakte, dan zou de moed mij in de schoenen zinken.
1: Ja, wat ik daar heel ongelukkig van werd, is dat er was daar een manager en een directrice. En die directrice die zat daar een keer op kantoortuin. Hè, dus ik kon alles horen. En ik had een keer mot aan dat bord. Daar werd ook echt wel gescholden in het begin. Dat ik ook dacht, nou oké, okay, wil je dat niet meer doen? Maar,
0: oh ja, okay. Op jou ook?
1: Ja, op mij, ja. Ja? Ja.
0: Vuile teringleier.
1: Dat is wel heel erg. Maar wel, we gaan niet doen klootzak of zo. Weet je wel, dat je echt dacht, oké, of onderling. Dan had de een iets anders voorbereid dan de ander. En dan hadden ze daar enorm ruzie over met elkaar. Dus hoe ga je nou van zo'n ruzie naar een roeiteam vibe? Ja. Waarin iedereen elkaar gewoon normaal aanspreekt en helpt, weet je wel.
0: Maar sowieso, hoe ga je elke ochtend naar je werk? Ik zou echt na dag 1 denken, godsamme, of na week 1 misschien, van, dan moeten we weer. En liefst met een deken over mijn hoofd en een hoekje.
1: Ja.
0: Welke impact had het op jou?
1: Nou, dus dat wil ik nog even vertellen. Dus wat gebeurde er met die directrice? Die hoorde dat en die kwam toen na de dagstart, die echt heel fel was, naar mij toe. En die zei, god, ik vind het wel knap hoor dat je daar zo blijft staan. Want ik dacht, zou ik nog ingrijpen? Maar eigenlijk durf ik dat niet zo goed. Hmm. En toen dacht ik, oké, jij bent nu 50. En ik sta hier als trainee dat dan maar een beetje op te vangen. En toen voelde ik me echt super alleen. Dat ik dacht, En toen was volgens mij 2 maanden later, of een maand later was het Pasen. En toen gingen de directeuren als schijntje in een paashaaspak met eitjes door de kantoortuin heen om iedereen een beetje op te vrolijken. En toen dacht ik, wat gebeurt hier nou? Want ik sta hier dus in mijn eentje al die klap op te vangen. En ik had ook wel lastig daarmee. En jij loopt hier dus zo'n pak rond. Ja.
0: En wat was het effect daarvan eigenlijk, vroeg ik me af? Wat proefde je, wat deed dat met de mensen dat dan top-level met...
1: De mensen waren er helemaal klaar mee. Ja, ja. Die dachten echt, wat moet je hier nou? Ga nou iets voor me regelen. Ja. Over zo'n actie als in zo'n paasafpak. Gewoon iets voor me regelen.
0: Steek die eieren maar in je.
1: Ja, dat heb ik niet gehoord. Dat is natuurlijk gewoon het effect. En wat het met mij deed, is dat ik realiseerde, ik kan eigenlijk niet zo heel erg bouwen op het management en directie boven me. Nee. Dus ik ben gewoon heel erg mijn eigen koers gaan varen. En wat belangrijk was dat het niet ging van hoe spreek ik deze mensen aan als ze beter hun werk moeten doen, maar hoe help ik deze mensen weer een beetje lol te hebben in de organisatie waarin ze zitten, want ze vonden hun werk leuk, maar de organisatie niet. Een beetje eer in hun werk. En zorgen dat ze lekker aan de gang ging.
0: Ik ben benieuwd hoe je dat gedaan hebt. Hè? Ook echt heel concreet. Maar ik ben eerst ook even benieuwd. Waar haal je de kracht vandaan om te blijven staan en tegen die stroom in te moeten roeien in eerste instantie?
1: Ja, omdat... Kijk, ik had dus filosofie en geschiedenis gedaan. En dan hoor je dus... Ik heb 6 jaar gestudeerd. 6 jaar lang. Wat ga je nou eigenlijk doen met je leven hierna? Dus iedereen zegt tegen je... Bij filosofie zei ik altijd, ik word filosoof. Vond ik altijd wel aardig. Maar en waar verdien je dan je geld mee? En ook mijn ouders zeiden, Potman, ga eens aan het werk. Moet het weer trainee worden? En dat lukte in het begin ook niet zo goed. Want ik ben op een moment afgestudeerd dat de crisis was. Hè? Dus dan namen ze 1 iemand aan bij Ahold van de 700 mensen. En dan zat ik wel in zo'n eindronde met 35 man. En dan is nog maar eentje. En dan was de afwijsrijden, je hebt geschiedenis gestudeerd. Toen dacht ik, dat is het dus niet. Want dat wist je aan het begin ook al. Dus ik was gewoon heel erg op gebrand. Ik ga hier slagen bij Leander. En ik ga de traineeship goed doen. Ja. No matter what. En dan kunnen jullie met z'n allen heel boos zijn over mij. En ik dacht aan de ene kant, dit gaat niet over mij. Maar dit gaat over het bedrijf. Jij uit het wel tegen mij. Dus het zal. En wat me ook heeft geholpen is, ik vond het eigenlijk best wel snel leuke, aardige mensen.
0: En dat toch wel?
1: Ja, omdat ze... Nou ja, ze waren natuurlijk wel een beetje chagrijnig. En vooral boos op de leidinggevende. Dat was ik dan. Maar het was ook wel gewoon lachgelui, weet je wel. Er had iemand... ontdekte op een gegeven moment... die had dat magnetron in de kast gestopt. Hè? Want ze hadden altijd een soort van geheime vrijdagmiddagborrel. En dan wilden ze een beetje de hakballetjes opwarmen. Ja. Dus daar stond een magnetron. Vind ik eigenlijk... Ja, ik moest dat toen wel zeggen. Ja, dat kan natuurlijk niet. En zo. Maar ik vind het eigenlijk wel humor, toch? Ja. Dat je gewoon met z'n allen nog even op zijn afgesloten kantoor een paar hakballen...
0: Dus het incasseren... want ik vraag me af... waarom blijf je er staan en waarom reen niet weg en zeggen... joh, flikker hem maar op. Het was ook gewoon... er was geen andere optie. Het was gewoon optie. De dood of de gladiolen. Zo simpel is het.
1: Ja, nou, ik zou dan ook te denken... ja, wat dan wel? Ja. Weet je? En aan de andere kant dus ook... en dat ben ik oprecht... wat dan ook voor hun? Hm. Want zij waren ook gestrest. Zij waren ook boos. En ze waren nogmaals...
0: Kon je dat dan meteen zien dan? Want ik bedoel... als ik probeer me jou te verplaatsen... als mensen tegen mij zeggen... joh, we pesten je toch al weg. En daar start, weet je wel. Ja, heb ik geen andere optie. Je moet wel op dat moment... Ja.
1: Ja, dat klinkt misschien stom, maar op dat moment ga ik een soort uit of zo. Ja. En glijdt dat totaal langs mij.
0: Hoe flik je dat?
1: Ja. Dat heeft denk ik ook te maken met zo'n jaar in zo'n roeiboot waar ik het net over had. Zo'n eerste jaar wat gewoon superveel... Dat is ook veel pijn. Als je elke dag met elkaar moet trainen. Dus in het begin was het leuk. Maar als je elke dag met elkaar moet trainen. En het is elke dag niet leuk.
0: Ja,
1: dat op een gegeven moment leer je daarmee te dealen of zo.
0: Hmm.
1: En dan... En die ervaring dat had ik daar zitten. En ook in dat eerste gesprek met die... we pesten je toch wel weg. Was uiteindelijk... Het gesprek ging heel erg over... Ik heb gewoon een beetje... ben gaan praten over wie ben je en wat doe je en zo. En uiteindelijk hadden we daar wel een soort van... dat ik wel dacht... Nou, oké. Leuk dat je me wegpest. Ik zie ook een paar dingen van ik denk... Nou, hier wil ik wel voor gaan met je.
0: Ja. Want wat is de sleutel? Je wil natuurlijk... laten we zeggen, weerstand is maximaal. Mensen zitten gewoon met zo'n bek. Je opschreef ook armen van de stress. Nou, noem het allemaal maar op. Worst nightmare, zou je kunnen zeggen. En aan jou, zonder backup van het hoger management... om die tent aan het rollen te krijgen. Om de vaart in de boot te krijgen.
1: Ja.
0: Wat ben je gaan doen?
1: Dus heel erg bezig gegaan met hoe zorg ik nou... dat deze mensen wel gewaardeerd worden... zonder dat ze de macht behouden.
0: Hmm.
1: Want we hadden één man... die zat altijd met zijn voeten op tafel. Ja. Gewoon achter zijn computer aan het werk.
0: Hmm.
1: En dan zei ik tegen hem, ja, wil je dat niet doen? En dan zei hij, luister, zonder mij... stort heel Amsterdam in elkaar... qua elektriciteit en gas. Want ik ben de enige die precies weet hoe het hier werkt.
0: Hmm.
1: Dat was niet helemaal waar, maar... dat is op zich een interessante opmerking. En jij als leidinggevende hebt niks over mij te vertellen... En dat is natuurlijk, voor bedrijf niet zo leuk en voor mij niet zo leuk, maar is voor hem ook niet zo leuk, toch? Het is geen leuk. Nou, ik weet niet hoe vaak jij dat tegen mensen zegt, maar het lijkt me geen leuke opmerking om zo van je af te moeten gooien. En ik ben dus met hem aan de gang gegaan van, joh, het is belangrijk wat je doet. En we hebben gewoon, hoe zorgen we nou dat het wel binnen de regels is? Want je krijgt nu hier steeds commentaar over. Dat is ook niet leuk. Nee, dat is niet leuk. Oké. En hoe zorgen we nou dat je wel wordt gewaardeerd in dat team? Want hij wilde graag senior worden, maar dat werd hij niet. Nou, nogal, wie dus als je met je voeten op tafel zit? Hoe gaan we nou zorgen dat jij senior wordt? Dat jij wel de aandacht en de credits krijgt die je verdient. Met alle kennis en ervaring die je hebt. Maar dat je ook in staat bent hier binnen de lijn te gedragen en mensen mee te nemen. Dat is de aanpak.
0: Maar wat is dan? Ja, oké. Dus wat is dan in, dus in de kern dan? Want je ziet al die alles wat je omschrijft. Daarvan is mijn primaire reactie: wat een klootzakken, wat een brandhout.
1: Ja.
0: Maar jij zag dus wat anders daarin.
1: Ja, dus misschien is het ook goed om te zeggen dat ik ga je dus op aan. Dus als iemand luistert en die heeft een team waarvan die denkt, wat moet ik daar nou mee?
0: Ja.
1: Dan ben ik op meest blij. Terwijl als je een team hebt waarvan je dus hele goede mensen hebt die iets beter gaan laten presteren.
0: Mm-hmm.
1: Ja, dan moet je mij niet bellen.
0: Nee, want ik zou ook denken, weet je, deze mensen die willen gewoon niet. Daar valt niks mee aan te vangen. Want die mensen die willen gewoon niet. Die zijn niet geïnteresseerd. Die kun je niet raken.
1: Nee, nou misschien is dat wel goed om... kijk, het schiet me nu te binnen. En daar heb ik het best wel met... Ik heb ook best wel natuurlijk veel bedrijfscoaching gehad. Hè? Mm. Dan leer je ook een beetje waarom je dingen doet zoals je doet. Kijk, de achtergrond daarin is ook... mijn vader was Tweede Wereldoorlogsslachtoffer. Dus die is in 1936 geboren.
0: Mm-hmm.
1: En toen hij dus 9 was bij het einde van de Tweede Wereldoorlog... is onder andere een mijn in zijn buurt ontploft. Waardoor hij 1 been kreeg.
0: Ja.
1: En die is dus eigenlijk zijn hele leven snel arbeidsongeschikt, 100%, want zo ging dat toen. Eigenlijk zijn hele leven vond hij dat hij niet meedeed aan de maatschappij. Dus hij was altijd bezig met, mensen zullen me wel niet goed genoeg vinden, die zullen me wel niet waarderen. En dat gaf hij ook een beetje over aan mij. Dus hij deed dingen als, toen ik bij de roeivereniging bijvoorbeeld, was het gebruikelijk om het eerste jaar je ouders uit te nodigen. Dan zei hij, ik kom wel niet mee, want straks vinden die ouders mij stom en dan vinden ze jou ook stom en dat vind ik zonde.
0: Hmm.
1: En dat maakt impact op jou als, in dit geval als student, maar hij deed dat natuurlijk als toen ik kleiner was ook.
0: Hoe beïnvloed je dat?
1: Nou, doordat ik altijd bezig was met hoe zorg ik nou, bewust en onbewust. Op een gegeven moment is mijn vader overleden tijdens corona. En toen realiseerde ik me dat trouwens pas heel erg. Dus daarvoor was het niet zo bewust. Maar dat ik steeds bezig was met hoe zorg ik nou dat hij wordt geaccepteerd door anderen. Dat hij ook een plek heeft in die maatschappij. Want het doet natuurlijk pijn als jouw vader de hele tijd vindt dat hij er niet bij hoort. En, dan terug naar die man met die benen op tafel. Die heeft natuurlijk precies hetzelfde gevoel. Die heeft precies hetzelfde dat hij denkt, ik werk hier bij Alliander, een heel groot bedrijf. 7000 man toen. En ik hoor er niet bij.
0: Hmm.
1: Want ik doe allemaal goede dingen en ze zien mij niet.
0: Hmm.
1: En ik denk dat dat is, en dat geldt niet alleen daar, maar dat geldt in deze wereld ook voor data scientisten bijvoorbeeld. Als ik bijvoorbeeld bij de bedrijven waar ik laatst op gewerkt binnenkwam, dan zit daar een groep data scientisten die weten perfect waar ze het over hebben. En die zeggen dan, ja, de ander begrijpt mij niet. Die business begrijpt mij niet. En waarom word ik nou niet gezien? En het is die drive, dus dat gezien worden van zo'n specialist, iemand die echt wat goed doet, daar gaat het over.
0: Dus zeg je dan, hè, want mijn primaire reactie op basis van de verhalen is denk ik in één woord, dat is onwil bij die mensen.
1: Ja.
0: Maar jij zegt nee, je ziet frustratie.
1: Ja, dat zie je wel. Dat zie je wel, ja. Ja? Ja, ja. Maar beeld je even in. Kijk, stel, ja. ik word jouw leidinggevende. Even voor, doen we trouwens niet. Maar ik kom bij jou aan op kantoor. Ja. Hoe bovenaan in jouw lijstje staat om tegen mij te zeggen, ik ken jou niet, ik weet niet of je aardig bent, maar ik pest je toch weg binnen 3 weken. Ga ik even tegen je zeggen.
0: Ja.
1: Staat bij jou denk ik niet heel erg bovenaan.
0: Nee, dan moet er net wel veel mis zijn. Wil ik dat als eerste roepen?
1: Ja, dan moet ik echt op een of andere gekke actie al hebben. Dan moet ik een mail hebben rondgestuurd van hallo, hier is de nieuwe koning van de DPG Media. En vroeg hebben van Bedriel, die mag ik niet. Ik ken hem niet meer, zoiets. Weet je, dat heb ik al wat bijgedaan.
0: Ja.
1: Maar dat had ik niet gedaan.
0: Nee.
1: Dus als je dat dan tegen me zegt, dan gaat het dus niet over mij, maar dan gaat het over je eigen frustratie. Het gaat over je frustratie van leidinggevenden bij Liander, et cetera, et cetera. Ja. En dat is denk ik het perspectief wat je daar moet hebben. En dat is ook het perspectief wat je nu moet hebben bij de mensen die met data en AI werken, die gefrustreerd in je bedrijf rondlopen, omdat ze dingen maken die niet gebruikt worden. En dat is frustrerend. Als je 1,5 jaar aan iets hebt gewerkt en van de 40 man gebruiken maar 3 het of zo. Mm-hmm. Veel hebben een PhD gehaald, hè? Mm-hmm. 4 jaar doorgestudeerd. En dan wordt gewoon je product niet gebruikt. Nou, hallo.
0: Nou,
1: okay, dus we maken hier een opname en er luistert maar 1 iemand.
0: Ja.
1: En dat is dan mijn vriendin, denk ik.
0: Ja. Mijn moeder ook.
1: Ja.
0: Maar hoe... Dus in de kern van jouw leiderschap, als ik het goed begrijp, zit hem dus in van, joh, je moet mensen in ieder geval zich eerst gezien laten voelen. Als ik het goed begrijp.
1: Ja, dat is wel vrij fijn. Ja.
0: Ook nog even terug naar de situatie waarin jij dus daar zat. Mensen gefrustreerd. Jij stond er in je enige. En jouw backup, hè, het hoger management, liet je A in de steek. B, dachten dat ze met 1 keer per jaar in een paas aan zijn pak over de afdeling lopen, dat ze de troepen wel konden motiveren. Heb ik dat zo goed begrepen?
1: Ja, en je maakt er nu een beetje een karikatuur van. Kijk, wat
0: dat
1: daar...
0: Is werk.
1: Dan is het denk ik nu even mijn rol om te zeggen dat dat een karikatuur is. Maar de situatie is niet onwaar.
0: Ja. Ja.
1: Maar wat natuurlijk belangrijk is om daar te realiseren is, zij hebben ook een opdracht meegekregen.
0: Mm-hmm.
1: Zij zitten ook te kijken naar hoeveel geld heb ik voor deze afdeling. Hoeveel klanten moeten we hiervoor werken? Voor helpen, sorry. Lukt het een beetje om dat ook op elkaar af te stemmen? Zij zitten ook met hun handen in het haar van, hé, die man zit met zijn benen op tafel. Ja. Moet ik hem nou gaan aanspreken of niet? Hoe werkt dat nou? Dus daar moet je ook een beetje begrip voor hebben. En het effect was wel dat het mij niet hielp op dat moment inderdaad.
0: Ja. Maar goed, nog even de brug naar data en AI. Je bent hem zelf al een beetje aan het maken, maar je komt dus vanuit de geschiedenisfilosofiehoek.
1: Ja.
0: Doet ervaring op als leidinggevende, als trainee. Maar wanneer viel het data en AI kwartje bij jou? Wanneer raakte je daardoor gegeven?
1: Nou, dus ik werkte dus bij Alliander. En toen raakte ik in gesprek met Volker Wessels. Dat was een van de aannemers die voor ons werkte. Toen zei iemand, wil je niet eens bij ons komen praten? Mm-hmm. En toen zei hij, nou, je kan hier manager worden. Toen dacht ik, nou, manager klinkt goed, hè?
0: Zeker, hè?
1: Ja, ik zeg waarvan dan.
0: Ja.
1: Dus dat was op dat moment mijn focus, hè? Dus manager worden en dan kijk ik wel.
0: Mm-hmm.
1: En ik werd manager van een trein die het spoor inmeten, 3D onder andere. En uiteindelijk ook wisselmonitoring deed. Dus dan kijken naar een spoorwissel, hoeveel stroom die verbruikt. En meestal is dat ongeveer evenveel. En als er in 1 keer heel veel meer stroom is, is er wat aan de hand. Dan heeft die wissel het zwaar of zo. Of er is wat stuk, want daarom heeft hij meer elektriciteit nodig. En daarvan gingen we allemaal innovatieve producten maken. En het interessante is dat de teams bij Volker Wessels die daarmee moesten werken, leken heel erg op mijn teams bij Liander.
0: Hmm.
1: En die teams bij Liander hadden aan 1 ding een hekel. Innovatie. Want dat was duur. Die mensen praten in taal die we allemaal niet snappen. En ze maken allemaal dingen die we toch niet gaan gebruiken.
0: Ja.
1: En bovendien, het kost ons 1 FTE per jaar. Want dan moeten we kennelijk aan hun afgeven. Geef daar ons gewoon een nieuwe medewerker.
0: Ja.
1: Hebben wij wat minder werk.
0: Saneer die innovatieafdeling gewoon weg. Ja. Geef ons gewoon een paar handjes erbij. Dat idee.
1: Ja. Gas opslaan in de oude... Nou, wat was ook, nou goed. Nee. Dus dat was interessant. En ik kwam dus bij Volker Wessels. Stond ik in 1 keer aan de andere kant. Ja. Dus van die data en AI kant. Want daar, dat kwam onder andere... We maakten allemaal data met die meetrein met AI producten. En Daar hoorde ik, ja, die mensen die gebruiken het niet. En die weten niet, snappen niet hoe het moet. En we moeten ze dat naar ons niveau krijgen. Ja. En toen dacht ik, ja, maar dit is wel waar ik kan helpen. Ja.
0: En waar zou ik vul ook meteen maar weer in als ik dan weer in die schoenen sta. Denk ik van, ja, en die gasten, ze snappen het niet. En ze willen het allemaal niet. Onwil, onwil, onwil. Was dat dan ook de...
1: Vanuit die afdeling vanuit... bij Volker Wessels?
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, zeker.
0: En toen, hoe ga je... Jij wist beter dan dus, begrijp ik op dat moment. Hoe ga je dan daarmee aan de slag? Hoe doorbreek je die spiraal?
1: Nou, het is dus bij Volker Wessels, dat is dus een commerciële club. Dus wat daar interessant is en fascinerend, of ook wel mooi vind ik, als er dus geen geld wordt verdiend, dan hebben we een gesprek met elkaar. Dus er is best wel een push op, het moet aanslaan, het moet geld opleveren, et cetera. En dat geeft de ruimte om een gesprek te hebben over gaat het nou goed of niet. En zij maakten dus producten die onvoldoende geld opleverden. Dus kon ik heel mooi vanuit mijn ervaring bij Liander zeggen, oké, maar hoe goed hebben jullie nou met die teams gepraat? Nou, die hebben we wel eens een keer hier op kantoor uitgenodigd en uitgelegd hoe het werkt. Oké, maar zullen we er eens naartoe? Ja. En dat eindigt, en dat is bijvoorbeeld een voorbeeld uit het boek ook, in een mooie situatie waarin wij een model hadden gemaakt voor een stoptrein. En een stoptrein is een trein die duwt die stenen op het spoor onder die rails. Hè. Dus zo'n rails heeft een bed stenen nodig dat hij een beetje vast ligt. En dat je ook een beetje kan bewegen als er zo'n trein overheen gaat. En op een gegeven moment verschuift dat, dus moet dat worden teruggestopt als het ware. En wij hadden een analyse gemaakt. Tot dan toe ging het zo dat iemand op die trein stond. En die keek een beetje. En die dacht, nou hier een beetje stoppen. En daar een beetje die stenen wat omhoog. En wij hadden een algoritme gemaakt. Helemaal dat spoor ingemeten. Waarin je precies kon zien. Hier moet zoveel bij. Hier moet het een beetje omlaag. Etcetera. Maar dat hadden we op een tablet gemaakt. En het werd slecht gebruikt. Dus die mensen ook een beetje gefrustreerd. Zullen we eens gaan kijken, zei ik tegen hun. Nou, hebben wij nog nooit gedaan. Laten we dat doen. En dat werkte 's nachts. Dus wij gingen om 3 uur 's nachts naar die trein toe.
0: Ja, voor het eerst.
1: Voor het eerst, ja, nou sowieso helemaal mooi. Dan heb je zo'n sporeninstructie. Het grappige is, dan ga je dus naar een hotel. Dan ga je eerst 2 uur slapen. Dan ga je daar naartoe met je helm en je oranje hesje. En we komen aan bij die stoptrein. En we praten een beetje met die machinist. En die zegt, nou weet je waarom ik die tablet niet gebruik? Hè? En die zet die trein aan. En die trein die begint te schudden als een gek. En hij zegt, ik kan sowieso met mijn vingers. En die heeft natuurlijk van die werkhanden.
0: Ja.
1: Die tablet al moeilijk bedienen. Nou, ga eens nagaan als die nu helemaal schuddend in mijn handen. Hoe moet ik die 3D-model bedienen dan? Ja. En toen zijn we uiteindelijk, en dat klinkt een beetje suf. Maar gewoon gaan uitprinten weer. En toen kon hij dat gewoon ophangen. En toen werkte het wel.
0: Ja.
1: En dat is misschien niet de beste output van het algoritme wat mogelijk was. Maar wel de output die werd gebruikt en die meteen impact had.
0: Ja, maar kom eens uit je hol. Ga eens kijken bij de klant tussen aanstekers. En sluit daarbij aan.
1: En dus, dat vond ik wel een opmerking die me echt heeft gefrustreerd. Toen had ik een gesprek met een IT-manager die zei, we moeten de business naar ons niveau krijgen. Ja, dat is dus echt ivoren toren. Ik ben hier de beste en ik zal jullie wel eens even vertellen hoe technologie werkt.
0: Ja.
1: Het is juist, de hele truc hier is, hoe krijgen we IT en data nu na de medewerker die ermee moet werken. Dus niet wat de technologie kan, maar wat mensen in je medewerkers in je organisatie aankunnen.
0: Juist. Nou ja, dan leren ze in je loopbaan hoe krijg je mensen mee en door dit soort inzichten. Maar dat betekent niet dat je niet later alsnog ook een misstap kan begaan. Wat de misstap was, de flater en wat Maarten daarvan leerde, dat hoor je zo.
4: De Boordradio.
0: Eerst is het tijd voor de Boordradio. De Boordradio is de analogie Formule 1. Kijk je wel eens Formule 1, Maarten?
1: Ja, af en toe, ja.
0: Ja, en dus dan weet je dat race engineers de coureurs souffleren vanaf de pitmuur. En door die analogie, dat is een beetje de analogie voor deze vraag, de Boordradio. Welk advies zou je je jongeren zelf geven of aan jongere mensen? Het is aan jou hoe dat in te vullen. Maar wat is jouw Boordradio?
1: Dat je eerst moet weten waar je zelf voor gaat. Voordat je echt de werkvloer opgaat.
0: Okay. Juist. Vertel, wat is daar?
1: Ik denk dus dat, we hadden het net over het moment bij Volker Wessels. En ik denk dat dat wel de grootste stap is geweest van, zeg je dat goed? Ik wil graag een manager zijn naar een leider zijn, als je het zo zou mogen zeggen. Want daarvoor wilde ik ook gewoon carrière maken.
0: Ja.
1: En luisterde ik behoorlijk weinig naar wat voel ik nou zelf en wat vind ik zelf nou belangrijk. Dus op zich vind ik het ook wel mooi dat jij aangaat op, je staat voor dat bord en dan gebeurt er een hoop en waarom doet het niks met je?
0: Ja.
1: En dat is aan de ene kant was het dus ook gewoon een overlevingsmechanisme. Maar dat kan je niet je hele carrière doen natuurlijk. En dus dat veel beter luisteren naar jezelf. Wat wil ik nou brengen in een organisatie? Waar kan ik nou gewoon heel lang voor gaan omdat ik het belangrijk vind? En voor mij is dat dus dat mensen worden gezien en geëerd. Dat heeft me echt geholpen in de stappen daarna nog zetten naar Head of Analytics bij NS en Chief Data Officer bij Schiphol.
0: Mm. Maar zeg je dan ook, want je, dat volgens mij, je, in het begin zeg je, ik wil manager worden, carrière maken. Dat is meer een soort ratio ding, denk ik dan. Hè? In de zin van, ik wil gewoon die stappen maken en die linkjes zetten.
1: Wanneer word ik CEO, dacht ik altijd.
0: Ja, oh ja.
1: Nou ja, dat dacht ik altijd, dat ik dat wilde worden.
0: Maar je zegt dus, het is cruciaal dat je ergens ook gaat luisteren naar je gevoel dan dus blijkbaar. En wat wil ik zelf, je intrinsieke stemmetje. Als je dat niet doet, waar zou je dan op vastlopen?
1: Nou, ik denk dus, dat zie je bij mensen die een burn-out krijgen, volgens mij heel erg. Mm. Dat die doen een bepaalde taak en die doen ze eigenlijk, dat is iets wat ze niet helemaal leuk vinden of net een beetje boven hun capaciteit zit.
0: Ja.
1: En als je dat te lang blijft doen, dan raak je gewoon gedisconnect van jezelf.
0: Mm.
1: En heb je gewoon veel stress. Negeer je dat gevoel van, dit is eigenlijk niet zo leuk, dit is eigenlijk niet zo leuk.
0: Ja.
1: En op een gegeven moment wordt dat dus te veel.
0: Ja.
1: Terwijl als je daar wel heel dichtbij blijft, dan blijf je ook authentieker.
0: Ja.
1: Hoor je dan altijd.
0: Mm-hmm.
1: Maar maak je ook meer impact, omdat mensen aan je zien dat je het oprecht meent.
0: Ja.
1: En dat, ik vond dat ook mooi. Ik heb een interview gehouden met de oud CEO van Alliander. Die toen ik bij Alliander werkte, mijn CEO was. En wat hij toen fascinerend deed, was zeggen, we gaan van het gas af. Hij was op zich een jaartje of 10 te vroeg waarschijnlijk toen.
0: Ja.
1: En hij kreeg dus, wat gebeurt er dan als je bedrijf voor de helft uit elektriciteitsmensen en voor de helft uit gasmensen bestaat? Hele gasafdeling natuurlijk boos op je. En ik vroeg hem toen, hoe ben je ermee omgegaan? Hij zei, nou, ik geloofde daar echt in en ik vond dat de mensen moesten voorbereiden zodat ze over 10, 15 jaar nog steeds een baan hebben. En hij is vanuit die motivatie en dat belief is hij met die mensen gaan zitten. En hij zei, ze zagen wel dat ik het echt meende.
0: Ja.
1: En dat nam ze mee.
0: Ja, ja. Dan ben ik toch even stiekem benieuwd naar. Ik weet dat we eigenlijk nog maar een minuutje hebben in deze rubriek. Maar is er een moment geweest dat jij bij jou een disconnect was? Dat je hebt moeten, jezelf hebt moeten terugvinden dus? Omdat je van jezelf verwijderd geraakt was?
1: Dat was vooral heel erg toen. Ik mijn tweede opdracht voor Alliander was in Berlijn.
0: Hmm.
1: En daar moest ik een organisatie opzetten. En daarmee vooral allemaal plannen heel tot op de detail uitwerken.
0: Hmm.
1: En daar werd ik zo ontzettend ongelukkig van. Dat daar ging ik ook gewoon niet goed.
0: Ja, dus dan weet je, als je daar niet naar luistert en had vol hart. Nou, wie weet wat er dan was gebeurd. Maar dat is een moment waar je zegt, als je dat bij jezelf voelt, dan moet je daar.
1: En dus daar heeft dus een traineeship met coaching heel erg in geholpen. Want precies op dat moment toen ik bijna ging, werd ik opgepikt door een coach. En die bracht me weer op het goede pad.
0: Juist. Mooi.
3: Inspiratie, energie, ambitie. Dit is Move On Up met Gerben van Driel bij Businesswise en New Business Radio.
0: Ja, het goede pad. Natuurlijk lekker. En op de rails staan. Ook fijn als je bij Volker Wessels en bij de NS werkt. Maar je kan alsnog ontsporen. Daar wil ik even naartoe. Naar het moment dat je bij NS werkte. Je volgens mij gaf je leiding aan 200 man. En toen ik je in het voorgesprek vroeg, wat is je grootste aalmoment? Toen zei je, dat was daar.
1: Ja, dan moet je me toch even helpen. Want ik heb het niet zo goed onthouden.
0: Dus je gaf een presentatie. En over volgens mij plannen, afdelingen. En,
1: met de verkeerde naam.
0: Juist.
1: Ja, dat is gewoon. Dus,
0: ik snap dat je dat weg probeert te stoppen.
1: ik heb natuurlijk wel meerdere oude momenten gehad. Inderdaad. Kijk.
0: Je was verantwoordelijk voor 200 man. Je was het baasje head of iets.
1: Head of analytics.
0: Head of analytics.
1: Dat was inderdaad 200 man aan analyse teams voor AI en BI. Die alle analyses voor NS deed. En dat had op zich niet zoveel met NS te maken. Maar ik deed daar inderdaad een presentatie over de nieuwe structuur. En wie waarbij zou zitten. En ik sprak volgens mij één of twee namen verkeerd uit. En ik noemde ook de verkeerde naam bij het verkeerde team. En daar dan ook een heel positief voorbeeld bij de verkeerde persoon.
0: Ja.
1: En zoiets word je achteraf allemaal dan toch wel ook wel weer vergeven. Maar als je iemand bent die, ik merk dat ik wel met mijn handen over mijn buik ga staan, als dat een teken dat het pijn doet. Heb ik dat geleerd?
0: Ja.
1: Als je ervoor gaat dat mensen gezien worden en dat heel belangrijk vindt voor jezelf, is dit echt pijnlijk. En vooral omdat je op zo'n podium staat met de overtuiging, ik ga nu iets vertellen. Ik hoop dat diegene over wie ik het ga vertellen het vet vindt. En dat hij zich gezien voelt. En daarna is de reactie, verkeerde naam.
0: Ja.
1: Nou, dat ging dwars door me heen.
0: Ja?
1: Dat is echt pijnlijk.
0: Ja. En hoe kreeg je dat meteen terug?
1: Nee, dat was ook nog wel moeilijk. Dus volgens mij bij het koffiezetapparaat de 1 of 2 dagen daarna.
0: Hmm.
1: En dan, ik heb dat dan heel erg. Ik zit er dan terug te denken naar zo'n, Want dat is dan een hele dag in een bioscoop. En allemaal een presentatie aan elkaar. En dan hebben we nog een borrel. En dan heb je met iedereen zitten praten. En dan denk ik, ja, iedereen zit te denken. Ja man, verkeerde naam genoemd. Lekker ja, hoor, weet ja. je wel. En toen dacht ik dus ook. Wat zegt dit nou over mij als leider? Dus wat nou, waarom zeggen mensen dat niet direct tegen mij? Hier komt het dan naar boven. Wat betekent dat dan voor alle andere dingen die ik heb gezegd? En daar heb ik dus best wel een tijdje mee gelopen.
0: Ja, hoezo heb je daar, hoezo raakt dat?
1: Ja, omdat het heel onveilig wordt voor mij op dat moment. Hm. Namelijk. En ik weet ook dat dat bij de rol hoort. Hè. Dus ik merkte echt elke keer als ik ging van teamleider naar manager naar directeur en zo. Dat de afstand tot ja, gewoon de mensen die het werk doen, laat ik maar zo zeggen, steeds groter wordt. En niet eens als je dat zelf wil, omdat je dat zelf wil. Maar ik ben ook gewoon 2 meter. Ja. Dat helpt ook niet, heb ik geleerd.
0: Het is ook wel grappig, hè? Want onveiligheid, dan denk ik altijd aan, laten we tussen aanstekens, ondergeschikte voor wie een leider onveilig is. Ja. Ik hoor jou nu zeggen, mijn afdeling of mijn team of hoe je het noemen wil, dat het werd onveilig voor mij. Hoe dan?
1: Het is gewoon best wel vaak onveilig als leidinggevende.
0: Ja, hoe dan?
1: Nou, omdat je dus, ja, het hangt natuurlijk ook een beetje vanaf hoe je erin staat natuurlijk. Maar ik wil het gewoon graag goed doen. Hmm. En ik ga heel erg goed op directe feedback. Ja. En hoe hoger je komt als leidinggevende, hoe meer er naar je mond gepraat wordt. Weet je wel? Dat vind ik ook altijd fascinerend als we een artikel of een stuk moesten maken voor de Raad van Commissarissen. En dan was het echt gewoon met een clubje zitten en Oké, hoe schrijven we dit zo simpel mogelijk op? Wat zijn hun belangen? Ja. Hoe zorgen we dat zij het allemaal akkoord zijn? Maar niemand die gewoon letterlijk tegen ze zegt, luister, als we dit niet goed doen, dan gaat het hartstikke mis. Hm. Dat vinden we allemaal spannend met elkaar. Ja. En dat is dus spannend voor de ondergeschikte. Maar als ik daarnaar kijk, als het perspectief vanuit leidinggevende, die het eigenlijk niet zoveel uitmaakt wat je er nou. Dus ik wil gewoon graag weten hoe het echt zit. Ja. Is dit dus heel onveilig? Want ik wil graag acteren op hoe het gaat. Niet acteren op hoe ik naar de mond gepraat word. Dus ja.
0: Je bent dus, daar neem je mee. Ik moet ervoor zorgen dat ik toch als leidinggevende dat er eerlijk tegen. Hoe los je dat op?
1: Ja, nou ja, bij NS ben ik natuurlijk gaan praten met de mensen waarbij ik het fout heb gedaan. Ja. En dan bied je excuses aan. En ik weet eigenlijk niet zo goed of dat. Dan ben je eigenlijk al te laat, denk ik. Ja. Ik moet zeggen dat bijvoorbeeld bij Schiphol, toen ik startte, ben ik heel bewust met heel veel mensen koffie gaan drinken. In ieder geval alle mensen die een soort van leidinggevende rol hadden. Dat waren er al 50. Ja. Om in ieder geval die connectie te maken, die openheid te bieden om eerlijk te zijn.
0: Dat is gewoon, je pas op, die connectie ben je zo kwijt. Daar moet je actief in investeren, begrijp ik.
1: Ja, ik had ook gewoon elke half jaar met coaches een soort leiderschapsdag met die 50 mensen. Dat ze en naar mij eerlijk durfden te zijn, maar ook naar elkaar. En dat vinden dan ook weer de helft onzin. Ja. En wat me ook heel erg hielp trouwens, is dat ik ooit een keer las dat als je bijvoorbeeld leiding geeft aan 100 man, dan zijn er 20 altijd heel positief. 60 die denken, nou prima, gaan we dit doen. En 20 zijn altijd negatief. Ja. En als je het tegenovergestelde gaat doen, zijn die mensen draaien ongeveer om.
0: Ja.
1: Dus er is no matter what, is er altijd een groep die denkt, wat moet ik met deze gozer? En dan moet je ook gewoon een beetje leren accepteren.
0: Juist.
1: En is, vind ik, wel heel lastig als persoon.
0: Juist. We zijn er weer doorheen. En we moeten pijlsnel afronden. Mocht je nou als luisteraar denken, ja, maar ik wil meer van Maarten. Dat kan dan, want dan moet je gewoon het boek gaan lezen. Geen woorden, maar data. Van Maarten van Oudenaar. Maarten, dankjewel dat je bij me was. Vergeet je niet te abonneren op de Move On Up podcast. En ik zou het ook ongelooflijk waarderen dat als je luistert en je vindt het een fijne show, laat dan een beoordeling achter. Geef even de review, dat helpt mij verder. En ken jij nou een corporate talent? Iemand waar je zegt van, hey, jonge leeftijd maakt furoren binnen deze grote organisatie. Stuur me even een berichtje op LinkedIn. Gerben van Driel, kan ik daar een podium aan geven. Nogmaals, Maarten, dankjewel. Onwijs veel succes met alles wat je nu gaat doen. Buiten de corporate.
1: Ja.
0: En fijne dank dat je bij me was.
1: Dankjewel, Gerben.
5: Dit is New Business Radio. Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
6: ja.
5: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
6: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat en dat je niet.
5: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
7: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
8: De Radiofabriek.
9: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
5: Dit is New Business Radio.
8: Nieuwsflash. De laatbetaalde facturen zorgen voor financiële druk bij kleine ondernemers. Uit onderzoek van financier Bridgefund blijkt dat 8% van de financieringsaanvragen wordt gedaan om de periode te overbruggen waarin ondernemers nog op hun geld wachten. Ook eigen spaargeld wordt regelmatig ingezet. 14% van het geld dat binnenkomt op zakelijke rekeningen is afkomstig van een privé of andere eigen rekening. Vooral ondernemers in de bouw vragen vaak financiering aan. En opvallend is verder het verschil tussen mannen en vrouwen. Hoewel bijna 4 op de 10 ondernemers vrouw is, komt slechts 1 op de 5 financieringsaanvragen van een vrouwelijke ondernemer.
3: Wie zijn de leiders van morgen? De vernieuwers, de durvers, de talenten die het nu al anders doen. In Move On Up van BusinessWise spreekt Gerben van Driel met de bedrijfstalenten van vandaag. Misschien wel de leiders van de toekomst. Persoonlijke verhalen, frisse ideeën en hun blik op wat er komen gaat. Inspirerend, energiek en vol ambitie. Move On Up bij BusinessWise en New Business Radio. Met Gerben van Driel. Elke woensdag tussen 5 en 6 en donderdag tussen 12 en 1. Ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
9: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
3: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

zelfrijdende auto's, slimme parkeerplekken, elektrische auto's, carsharing. Mobility is hot. De technologische ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op. Waar gaat het de komende 10 jaar heen? Wat levert het ons op? En wat vinden we ervan? Stappen we in of gaat het allemaal te snel? New Business Radio lift mee op de laatste ontwikkelingen in het programma Smart Mobility, The Future is Now. Een interactief radioprogramma waarin mobility-expert Marco Maréchal iedere maand moeiteloos navigeert in de wereld van Smart Mobility. Elke maand stappen er gasten bij hem in en ook jij kunt helemaal interactief een stukje meerijden. Smart Mobility, elke laatste dinsdagmiddag van de maand van 3 tot 4 op New Business Radio.

in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.

0: gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio. Manutan,
2: Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
0: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
3: Dit is New Business Radio.
0: Newsflash.
4: In verschillende studentensteden in Nederland worden deze zomer gratis meubelmarkten gehouden. Studenten kunnen daar gebruikte meubels, lampen, pannen en servies meenemen die anders mogelijk bij het afval zouden belanden. Volgens Zero Waste Nederland kwamen op eerdere edities in onder meer Delft, Groningen en Rotterdam veel studenten af. Het initiatief speelt in op een bekend probleem aan het einde van de zomer. Namelijk vertrekkende studenten die hun spullen wegdoen, terwijl nieuwe studenten die juist goed kunnen gebruiken. Zero Waste Nederland wil daarom dat meer studentensteden zich aansluiten.
0: Alles weten over hoe mens, werk en technologie samen optimaal tot hun recht komen?
5: Hoe kan innovatie door ICT en AI jouw organisatie en je medewerkers verder helpen?
0: Over hoe IT de samenleving echt beter en veiliger maakt? Waar liggen de kansen en wat brengt de toekomst? Leer van experts die alles weten over People Work Technology.
5: Elke vrijdag van 2 tot 4.
0: Op New Business Radio met Richard Bordes. Wil je meer weten of andere afleveringen beluisteren? Ga naar NewBusinessRadio.nl voor meer info.
6: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Vectris. Op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris, jouw facturen, onze financiering.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead

Wat gebeurt er als auto's bijna allemaal autonoom rijden en helemaal zelf nadenken? Als files straks worden opgelost voor ze ontstaan en AI bepaalt hoe jouw medewerkers reizen. We binnen een uur van Amsterdam naar Parijs kunnen via een Hyperloop. De toekomst van mobiliteit klinkt soms als science fiction, tot je hoort wat er nu al gebeurt. In Move Forward spreekt Ron Lemmens met de mensen die aan de toekomst bouwen van onze mobiliteit. CEO's, ondernemers, experts. Mensen die niet wachten op verandering, maar verandering veroorzaken. Move Forward, elke vierde woensdag van de maand tussen 3 en 4 bij New Business Radio. Ook te beluisteren als podcast. Move Forward wordt mede mogelijk gemaakt door DTC, Financial Lease voor auto's en bedrijfsmiddelen. En Europcar for Business, flexibele mobiliteit voor grootzakelijk Nederland.

0: een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkeling in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.

0: Dit is New Business Radio. Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat om een beetje niet.
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
5: Newsflash.
6: Werknemers zijn in de maand juli iets minder vaak ziek thuisgebleven, maar het ziekteverzuim is historisch hoog. Dat blijkt althans uit cijfers van Arbonet en Human Capital Care. Het verzuim daalde naar 4,7% en een jaar geleden was dat nog 4,4%. De zomer zorgt meestal tijdelijk voor minder ziekmeldingen, maar in september verandert dat beeld vaak snel. Vorig jaar was het aantal ziekmeldingen in september 72% hoger dan de maand ervoor. Dat komt niet alleen doordat mensen na een vakantie alsnog een ziekmelding doorgeven. Volgens de Arbodiensten ontstaan er na de zomer ook daadwerkelijk meer verzuimgevallen. Dat komt vooral door stressgerelateerde klachten.
7: Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie?

0: aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.
2: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten, maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar nieuwbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg en United voor zeker en zorgeloos ZZP.

0: ontketen je de kracht van mensen in organisaties. PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.

Nieuw Business Radio. Innovatie en impact voor business shapers.

Elke vierde donderdag van de maand om 11 uur op New Business Radio. Topic Talks met Anna Neeltje de Boer. In dit programma gaan we dieper in op de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en activeert. Een programma met impact. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.

0: gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
2: Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
0: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
3: Dit is New Business Radio.
0: Newsflash.
4: WeFacts, Yuki Numbers en Vision Planner hebben hun krachten gebundeld. De vier softwarebedrijven gaan gezamenlijk verder onder de naam van Numbers. Daarmee worden verschillende diensten voor ondernemers en accountants, wat gaat van facturatie en boekhouding tot salarisadministratie en rapportages, onder één bedrijf gebracht. De software zelf wordt de komende jaren ook verder met elkaar verbonden. Ze moeten onder meer één inlog komen, terwijl bestaande koppelingen met andere software behouden blijven. De vier bedrijven hebben samen ongeveer 450 medewerkers en meer dan 500.000 zakelijke gebruikers. Door de samenwerking willen ze sneller investeren en vernieuwen, bijvoorbeeld met kunstmatige intelligentie.
0: Altijd op zoek naar verbetering, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
5: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
6: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar factris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris. Jouw facturen. Onze financiering.
5: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu New Business Radio live. Glenn van der Burg.
7: Met in deze aflevering Astrid Kaag over hoe de provincie 8 sociale ondernemers helpt om een impact op te schalen via het Brabant Outcomes Fund. Wat je niet ziet in organisaties, ja, dat stuurt je mensen misschien wel meer dan jij als leidinggevende dat ooit doet. Psycholoog en auteur Danny Mullender vertelt wat er echt achter gedrag zit. En Nieke Boer is de gast. Hij legt uit hoe maatschappelijke sponsoring werkt en waarom een euro per dag per MKB-ondernemer al het verschil kan maken. Lenet Jan Visser zou er zijn vandaag van MKB Nederland. Die is helaas verhinderd en we wensen hem natuurlijk vanuit hier heel veel beterschap. Fijn dat je luistert naar New Business Radio Live.
0: Weet wat er speelt. New Business Radio Live.
7: Ja, ik mag altijd een actueel thema uitkiezen. En vandaag eentje die me nauw aan het hart gaat. Want sinds 2013 hebben werkgevers bijna 92.000 extra banen gecreëerd voor mensen met een arbeidsbeperking. Nou, dat is natuurlijk fantastisch. Dat klinkt als veel. Maar als je weet dat het doel 125.000 was, ja, dan hebben we het doel dus gewoon domweg gemist. 33.000 banen te weinig dus. Ja, dat zijn 33.000 mensen die niet aan het werk zijn gekomen, terwijl ze dat eigenlijk wel willen. En er zijn er nog veel meer, kan je natuurlijk ook zeggen. Ondertussen wil het kabinet de regeling vereenvoudigen en de wet per 1 januari 2027 volledig in laten gaan. Dan is er dus geen weg meer terug. Waarom gaat het nog steeds zo moeizaam? En hoe kijken onze gasten daarnaar, die er echt niet elke dag mee bezig zijn? Maar ja, die ik vind het altijd leuk als ik deze vraagstukken voor de voeten kan gooien. Annieke, bij jou even beginnen. Ja, jij bent van de gehandicaptensport, hè? Fonds Gehandicaptensport. Als jij kijkt naar de participatie van mensen met een handicap, sport is daar natuurlijk super belangrijk in, maar werk ook. Ja, we krijgen het toch steeds maar niet voor elkaar. Hoe kijk jij daar naar?
8: Ja, veel onbekendheid denk ik en ook wel veel regelgeving. Maar als je dan zelf kijkt, wij hebben 5, 6 van de 25 medewerkers hebben een beperking. Waar iemand ook gewoon in een elektrische rolstoel. Dus dat kan echt heel veel. Ik denk dat wij met sport juist wel gaan helpen om juist die mensen die ook bij een UWV in arbeidsongeschiktheidssituatie zitten kunnen helpen. Want ja, sport maakt je mentaal en fysiek sterker. Daardoor kansrijker in het dagelijks leven. Maar daardoor ook kansrijker op de arbeidsvloer of op de werkvloer.
7: Ja. En nou zijn veel gehandicapte sporten zijn vaak specifiek voor mensen met een handicap aangepast. Die combinatie zou eigenlijk natuurlijk veel mooier zijn als mensen met een handicap en mensen zonder handicap, nou ja, als die überhaupt bestaan, als die veel meer samen zouden sporten eigenlijk.
8: Ja, dat gebeurt ook. Dat kan niet in elke sport, maar er zijn toch wel voorbeelden van sporten waar het wel heel goed kan. Bijvoorbeeld in het golf bijvoorbeeld. Mensen met een paragolfer kunnen gewoon met iemand zonder zonder beperking, maar ja, met zijn golfhandicap. Ja, ja. Die hebben ze allebei wel hetzelfde spelletje. En zo zijn er nog wel meer afgelopen zondag bij de Dam te Dam lopen. Onderdeel van Dam te Dam is Running Blind. Waar mensen die blind zijn lopen met een buddy. Dus dat kan echt heel veel. En dat zie je eigenlijk in alles. Dat kan heel veel. Maar mensen hebben toch altijd nog wat angst van kan het wel of wat komt er op me af als hij ziek wordt. En dat is ook een stukje regelgeving waar we bij kunnen helpen om te zorgen dat die drempels gewoon eigenlijk worden weggenomen dan we worden verlaagd.
7: Ja, nou is het logisch dat natuurlijk bij jullie mensen met een beperking werken. Het lijkt me nogal wie dus als je de Fonds Gehandicapte Sport bent.
8: Ja.
7: Ook daarvoor geldt dat jullie tegen dingen aan zijn gelopen die je dan moet regelen of organiseren of die ingewikkeld zijn of die juist heel makkelijk blijken te zijn. Wat zou je mee willen geven aan de werkgevers van Nederland?
8: De eerste medewerker die was het moeilijkste eigenlijk, ook voor ons. Dat is echt heel gek. We waren Fonds Gehandicapte Sport. Maar er was een moment dat wij ook geen mensen met een beperking in dienst hadden. En de eerste medewerker binnenhalen is eigenlijk het moeilijkste. Want als je hem eenmaal hebt, dan is mijn ervaring dat het ook rondzinkt. En wij hebben echt via echt heel veel met mensen met een beperking, ook sporters natuurlijk, binnen kunnen halen. Ja. En het valt allemaal reuze mee. Het zijn net mensen.
7: Ja. Astrid Kaag, jij werkt bij de provincie Noord-Brabant. En dan werk je ook nog eens een keer bij een fonds wat helpt om maatschappelijke impact te maken. Je bent een enorm gelover volgens mij in de maatschappelijke waardecreatie. Hè, in plaats van alleen maar de economische waardecreatie. Belang van werk is natuurlijk, naast het feit dat het ook geld oplevert, enorm voor mensen. Mm-hmm. Hoe kijk jij hier dan naar?
9: Wat je ook zegt, hè, dat het heel belangrijk is dat mensen aan het werk gaan. Voor de mensen zelf, maar ook voor organisaties, dat er diversiteit is aan personeel. En ik denk wat jij net ook zei, hè, die eerste is het moeilijkste, omdat er ook veel vooroordelen zijn. Maar als je eenmaal mensen binnen hebt waarvan je eerst had gedacht van goh, is het te moeilijk of te complex, dan merk je gewoon dat er heel veel meerwaarde in zit.
7: Ja.
9: Dus ja. Ik ben alleen maar voor. En er zijn ontzettend veel impactondernemers die zich juist specifiek op die doelgroep richten. En die oftewel helpen om deze mensen bij reguliere bedrijven aan het werk te krijgen. Zoals bijvoorbeeld Sea Talents, die dan zorgt voor mensen die met een gezicht of een hoorbeperking met ondersteuning bij reguliere bedrijven terecht kunnen. Nou ja, zo zijn er nog heel veel andere. Of bedrijven die mensen dus zelf in dienst nemen.
7: Ja. Ja, van C-Tennis, een van de dingen die ik heel tof vind die zij gedaan hebben, dat zijn die koffiebarretjes waar dove mensen werken. En dan moet je dus, dat hebben ze allemaal slim geregeld, dat je in gebarentaal je bakje koffie moet bestellen. Dus sindsdien weet ik dat een capuchon het gebaar daarvoor is alsof je een capuchon, of een cappuccino is alsof je een capuchon opzet. Maar het mooie is juist natuurlijk dat mensen dan ook zichtbaar zijn. Want hoe vaak kom je in je normale leven iemand tegen die slechthorend of die doof is? Ja, dat gebeurt gewoon veel te weinig.
9: Ja. Maar eigenlijk is dat een soort voorstation. Hè? Want je wil natuurlijk dat die mensen niet alleen maar jou de koffie geven, maar dat ze gewoon jouw collega zijn op de werkvloer.
7: Ja.
9: Dus dat is eigenlijk het allerbelangrijkste.
7: En als je nou vanuit de provincie kijkt, en ik snap dat dit niet per se jouw thema is hoor, maar wat kan er dan nog? Want er is natuurlijk heel veel gebeurd de afgelopen jaren. Ik weet dat ik in 2006, was dat in 2006? Ben ik ooit begonnen met een detacheringsbureau voor mensen met een beperking. Hm? Nou, toen was dat gek. Wij kwamen in de Telegraaf, want we gingen gehandicapten verkopen, zeiden wij heel plat. Hm. Want die hebben gewoon waarde, dus waarom zou je ze niet verkopen? Nou, dat was een beetje te vroeg. Dus we hebben een hoop bereikt, maar ook een hoop geld erin gestopt, kan ik je zeggen. En heel veel geleerd, dus het was super waardevol. Maar ondertussen is er natuurlijk heel veel gebeurd met die wetgeving en het hele participatieplan en de aanjager Aart van der Graag is hier een paar keer in de studio geweest. Wat kunnen we nog doen?
9: Ja, ik denk gewoon de drempel over en het gewoon doen. Want ik merk bij ons in de organisatie ook dat het nog steeds geen vanzelfsprekendheid is. Dus ik vind ook, weet je, practice what you preach. Dus als je tegen anderen zegt dat ze het moeten doen, moet je het zelf ook gewoon doen.
7: Ja, en die eerste drempel, dat is hem gewoon, hè?
8: Ja, wij zouden graag bij het UWV al willen beginnen. Zij weten wie daar in het bestand zit en wie ook een beperking hebben die met sport te maken hebben. Wij hebben via Unique Sport echt duizenden verhalen. En zo begint het ook. Mensen moet je eerst gaan uitleggen van wat er wel en niet kan. Ja. Nou, dat kan je aan de werknemerskant doen, maar dat kun je ook aan de werkgeverskant natuurlijk doen. En als je dat bij elkaar kan brengen, mensen gaan sporten en bewegen, zijn fitter. Dan hoop ik het eigenlijk dat bestand kan afnemen. Ja.
7: Je kan bijna niet. Je kan bijna een soort bemiddelingstak erbij gaan doen. Joh.
8: Nou ja, het is wel. Kijk, sport is wat mij betreft een middel. En het is een manier om te participeren en mee te doen. En ook in het dagelijks leven. En er hoort werk ook bij. Dus op het moment dat jij iemand uiteindelijk met sport ook aan het werk krijgt, weet ik zeker dat hij daar een stuk gelukkiger van wordt.
7: Ja. Danny, jij houdt je bezig met gedragsverandering, organisatieverandering. Je weet hoe lastig het is om gedrag te veranderen. Ja. Nou, dit is voor een belangrijk gedeelte. Je hoort het Nico al zeggen, de eerste aannemen, dat is een soort drempel waar je overheen moet. En dan heb je het ervaren en dan denk je, het valt allemaal best wel mee. Of sterker nog, het is eigenlijk superleuk en interessant en het zijn hele toffe mensen.
10: Precies dat.
7: Dus wat vanuit jouw vakgebied, wat moeten we nog doen?
10: Nou, wat me opvalt, als je het hebt over leidinggevende, is dat we, of in ieder geval die leidinggevende heel snel denkt vanuit automatisme. Ik heb mijn werk te doen, ik heb resultaat op te leveren. En simpel gezegd, het is vaak niet het eerste waaraan gedacht wordt, met name in commerciële organisaties. Ik moet vaak aan Daniel Kahneman denken, Nobelprijswinnaar systeem 1 en 2.
7: Ja,
10: systeem 1,
8: thinking fast and slow, hè?
10: Dat hebben precies, we denken echt vanuit automatisme. We hebben het vaak gewoon niet eens door dat het fantastisch mooi kan zijn en een hele mooie meerwaarde kan hebben als je iemand hebt die complementair eigenlijk is aan wat je al binnen hebt. Het gaat iets makkelijker werken af en toe ook voor sociale werkplekken. Ja, dan zit het al wat meer in het DNA en de structuur van die organisatie om waardering op te brengen van mensen die iets anders meebrengen. In de commerciële wereld is dat toch wel anders allemaal.
7: Ja. Ja. Ja, geweldig. Ja, we hadden een fantastische, we hadden een aantal fantastische mensen, maar we hadden in ieder geval een fantastische jongeman die in een rolstoel zat, die 21 kilo woog. En daar gingen we mee naar klanten. En die gooide we, gooide was een beetje overdreven, maar die tilde ik gewoon op de passagiersstoel, want ik had geen aangepaste auto. Dus die rolstoel die klapte op, die gooide we weer op de achterbank. En dan kwamen we bij klanten over de vloer. En het eerste wat je doet als je iemand ziet, is dat je, tenminste zolang het niet een corona is, dat je iemand een hand geeft. En dat kon hij niet. Dus het was altijd een soort awkward moment dat iemand stak zijn hand uit en die zag je dan al denken. En ik had dat zelf ook meegemaakt van, oké, hoe gaan we dit oplossen? En hij loste dat altijd heel charmant op. En dat was een fantastische binnenkomer. Dus iedereen was altijd helemaal, in het begin schrokken ze zich helemaal rot. En daarna waren ze helemaal verliefd op die jongen eigenlijk geworden. Omdat het gewoon een geweldige jongen was. Dus voor ons heeft dat toen geen windeieren gelegd, kan ik je zeggen. Alright, nou, laten we dit onderwerp zeker volgen. En er moet nog een hoop gebeuren. Dus op het moment dat jij denkt aan het luisteren bent en denkt, goh, ik heb heel veel mensen nodig en hier had ik nog niet aan gedacht. Zoek en gij zult vinden. Want dit is een prachtige groep mensen die hunkert om aan de slag te gaan. Tenminste, degene die nog niet werken. Alright, we gaan door.
0: Listen today, lead tomorrow. New Business Radio Live.
7: Je hebt een goed idee. Het werkt, je hebt het bewezen en dan wil je groeien. Voor een gewoon bedrijf is dat al best wel ingewikkeld, maar voor een social enterprise, een onderneming die maatschappelijke impact wil maken en financieel zelf moet rondkomen, is dat nog lastiger. Investeerders vinden het ingewikkeld en soms misschien het risico te groot. Het rendement past niet in een model en bij banken is dat letterlijk zo, want die hebben daar geen risicomodellen voor. En de onderneming blijft dus klein, terwijl het probleem dat ze op willen lossen groot is. Nou, de provincie Noord-Brabant probeert dat te doorbreken met het Brabant Outcomes Fund. Het BOF. Ja, nou ja, dan bof je als je daar natuurlijk voor mag werken. Waarom doen ze dat en hoe werkt het? In de studio Astrid Kaags is Project Lead International Cooperation Team Wellbeing Economy bij de provincie Brabant. Jeetje, een hele mond vol zeg.
9: Mag ook gewoon in Nederland hoor.
7: Ja, oh ja, dit, dit staat op je LinkedIn, dus dan gebruik ik dat gewoon heel braaf.
9: Ja.
7: Astrid, voordat we beginnen over wat BOF doet en hoe BOF helpt, waarom is dat opschalen van zo'n social enterprise nou zoveel ingewikkelder dan dat het al is voor een normale start-up?
9: Ja, dat zit hem in een heleboel factoren. Maar een groot kenmerk van social enterprises is dat ze niet één product in de markt zetten. Maar dat ze bijvoorbeeld ook diensten leveren voor een overheid. Dus dat maakt een businessmodel al wat complexer. En dat zorgt er dus ook voor dat financiering lastiger te krijgen is. Maar ook om hun verhaal goed te vertellen. Dus, want niet iedereen snapt dat. En ze houden zich ook bezig met het oplossen van complexe vraagstukken. Dus het is niet van, goh, ik maak een reep chocola en leg het in de supermarkt. En dat is het.
7: Nee, dat verhaal dat kennen we. Ja. Ja.
9: Maar dus wat Tony Chocolonies doet als goed voorbeeld, is echt die chocola maken, maar tegelijkertijd ook zorgen dat kinderarbeid onder de loep genomen worden, dat boeren goede prijs krijgen. Dus dat is, die complexiteit maakt het businessmodel lastig, maar dus ook daarmee het krijgen van financiering. En dat is één ding. En omdat dat opschalen zo lastig is, hebben ze ook behoefte aan intensieve coaching eigenlijk, om die opschaling goed voor elkaar te kunnen krijgen.
7: Zijn het ook andere ondernemers? Andersoortige ondernemers?
9: Ja, ik wil niet heel erg generaliseren.
7: Nee, dat
9: maar
7: snap ik.
9: Ik denk dat het over het algemeen wel zo is dat dit ondernemers zijn die echt vanuit een enorme drive om een vraagstuk op te lossen, om iets bij te dragen aan de maatschappij zijn begonnen. En dat zijn niet per definitie altijd de mensen die ook alle ondernemersskills in huis hebben, maar dat wel kunnen leren bijvoorbeeld. Of met iemand anders naast zich dat wel voor elkaar kunnen krijgen.
7: Ja.
9: Maar die drive, dat is wel echt heel belangrijk. En dat moet ook wel, want het is gewoon lastig. Dus ja, je kunt niet denken na een jaar van, goh, dit lukt toch niet, dan ga ik maar iets anders doen. En dat is wat je ook ziet, hè, dat veel van die ondernemers na een aantal jaren, als ze ook toe zijn aan opschaling, ook uitgeput raken, omdat het zo ontzettend lastig is. Dus die ondersteuning, zowel financieel als qua coaching, is wel heel cruciaal. Willen we deze ondernemingen ook echt in hun waarde zien en zorgen groeien?
7: Het grappige is, hier zou je natuurlijk ook kunnen zeggen, ja, die maatschappelijke problemen, die zijn gewoon voor de overheid of voor stichtingen zoals die van Nico om op te lossen. Bedrijfsleven is gewoon om geld te verdienen. Ik weet dat het heel ouderwets is en ik geloof er ook helemaal geen reet van. Maar je zou dat wel kunnen denken natuurlijk. Je denkt, ja, waarom moet... En dan begin je een social enterprise en dan heb je weer een overheid nodig om je te helpen. Waarom is dat maatschappelijk ondernemen, hè, of dat sociaal ondernemen, waarom is dat zo'n belangrijke kracht om te koesteren in plaats van te zeggen ja?
9: Nou, om heel kort door de bocht, omdat die overheid soms meer problemen creëert dan dat er opgelost worden.
7: Okay. Dus,
9: en dat er andere oplossingen zijn die effectievere, efficiëntere oplossingen hebben en die laten zien dat zij dat wel op kunnen lossen.
7: Ja.
9: Ja. Kijk, want een overheid kijkt ook heel kort door de bocht, heel eendimensionaal eigenlijk. Hè? Wat is de wettelijke taak? Wat kunnen we hier doen? Maar dat echt dat systemisch kijken van wat is nu eigenlijk echt, hè, de root cause of een probleem. Ja, daar houden ze zich niet altijd even goed mee bezig.
7: Ja, en vaak is het natuurlijk zo dat die social enterprises een soort van voorop lopen. Omdat ze zien er is een maatschappelijk vraagstuk.
9: Mm-hmm.
7: Je zou kunnen zeggen de bedrijven die 20 jaar geleden zijn begonnen met zonnepanelen of met laadpalen of met elektrische auto's, dat had je misschien toen ook wel een social enterprise kunnen noemen.
9: Mm-hmm.
7: Ondertussen is dat natuurlijk niet meer zo. Dat zijn gewoon normale bedrijven geworden, omdat die vraag, ja, die is er gewoon. En dat vraagstuk is zo, hè, het vraagstuk van CO2-reductie is zo groot geworden dat je daar niet ingewikkelder over moet doen. Dat is gewoon een marktvraag.
9: Ja, maar tegelijkertijd denk ik ook, hè, bijvoorbeeld bij die elektrische auto's. Het maken van een elektrische auto is heel rechtlijnig. Maar als je een elektrische auto maakt en kijkt naar waar het lithium vandaan komt, of dat uit de mijnen wordt gedolven waar kinderen werken, weet je dat. En, ja, en of je het wel kan circulair kan maken, dan maak je er een wat meer systemische oplossing van dan alleen maar dat je een auto in de markt zet.
7: Ja. Ja, wat ik ook wel opvallend vond in de interviews die ik de afgelopen jaren over het circulair ondernemen. In 2050 is alles circulair in Europa. Is nog steeds de wens. Tenminste, is nog steeds het doel. Ik ben bang dat het binnenkort een wens wordt. Dat de banken gewoon domweg zeggen, ja, we hebben geen data. En als we geen data hebben over al die bedrijven die circulair werken, dan weten we niet wat het risico is. En als we niet weten wat het risico is, dan kunnen we niet financieren. Punt.
9: Precies. Ja.
7: En dan houdt het op.
9: Ja. Maar daarom is het dus belangrijk dat er vanuit de overheid ook een rol gespeeld wordt om te laten zien dat deze ondernemers ook gewoon levensbestendig, toekomstbestendig zijn en dus financierbaar uiteindelijk.
7: En wat doen jullie dan? Waarom bof je als je bij de bof mag?
9: Omdat je dus en financiering krijgt en dus 3 jaar lang coaching door een heel gedegen team, zeg maar.
7: Wij zijn een zakelijke zender, hè? Hoeveel financiering? Ongeveer?
9: Nou, relatief weinig. Dus over 3 jaar gaat het dan over 3 ton. Maar het meest waardevol.

0: criteria.
1: Daar komt de coaching vandaan.
0: Ook, maar ook te vinden. Ja, dus de, ja, dat klopt. Ja, de coaching komt daar vandaan en het netwerk. Ja. Ja.
1: En kan je nog aanmelden? Zij is de eerste ronde gevuld. Wie wil je hebben? Wat voor mensen?
0: Nou, de mensen, de ondernemers die voldoen aan de criteria. En,
1: in Noord-Brabant neem ik aan.
0: Ja, die impact maken in Brabant. Dus dat hoeft niet per definitie een Brabantse ondernemer te zijn. Maar dus wel een opschaling toe is. En waar een team aanwezig is die echt ook mee willen leren en intensief willen werken. Maar ook, en dat is een lastig criteria of wel een onderscheidend criteria. Een onderneming moet wel de potentie hebben om de komende jaren duizenden mensenlevens te veranderen. En dan vallen natuurlijk heel veel ondernemers af.
1: Ja. Yeah.
0: Maar dat is wel een belangrijk kenmerk. Omdat we zeggen, oké, we hebben maar beperkt publiek geld. Dat willen we op een zo goed mogelijke manier inzetten. Dus vandaar ook dat we eigenlijk ook blij zijn met die criteria. Want je wil het kaf van het koren scheiden. Omdat je gewoon...
1: Nieke?
2: Ja, ik vind het wel mooi, want wij zijn eigenlijk nog geen sociale onderneming, maar heel stiekem...
1: Snel worden, joh. 3 ton ligt er klaar niet.
2: We willen dat wel worden, maar dat is ook serieus het idee. Want kijk, wij hebben het platform Uniek Sporten. Met Uniek Sporten willen we drempels wegnemen, barrières. En dat zijn barrières zoals verzorgen dat mensen een sporthulpmiddel krijgen, maar straks ook dat mensen vervoerd worden van en naar de sport. En uiteindelijk is onze doelstelling wel overbodig te zijn in 2030. En of we dat halen, weet ik niet, maar daar gaan we wel voor. Maar dan komt er wel een moment dat je zegt van oké, we zijn als fonds overbodig geworden. Maar zo'n platform wordt wel een social enterprise in mijn ogen. En als je zegt duizenden mensen, ja, met gemak. Dus ik ga het onthouden.
1: Ja, toch? Zo, ja. Het is wel een gave gedachte, toch?
2: Ja, toch? Ja.
1: Dit vind ik wel mooi. Want vaak zie je natuurlijk, ondernemers die sociaal ondernemers worden. Omdat ze zeggen, ja, ik vind die bijdrage aan de maatschappij ook heel belangrijk. En die worden dan een B Corp of weet ik veel wat. Maar andersom kan natuurlijk ook prima. Je bent een stichting, je denkt, ja, mag wel wat ondernemender. Dus we zetten er een bedrijf naast. En die gaat een deel van onze dienstverlening gewoon in de markt zetten, commercieel.
2: Ja, commercieel, maar het moet zichzelf in stand kunnen houden. Dus zonder steun.
1: Dat heet commercieel, Nieke.
2: Okay.
1: No worries, je bent bij een zakelijke zender te gasten. No worries. Yeah.
0: Maar even daar wel nog een opmerking bij. Want je hoeft niet per se een BV te zijn. In Nederland is het natuurlijk zo dat we geen specifieke juridische vorm hebben voor sociaal ondernemers.
1: Helaas, dus zeggen is, erbij. Ja.
0: Ja, weet ik niet. Dus dat is, het is altijd een mix van stichtingen en BV's die zichzelf sociaal onderneming noemen. Dus dat is op zich geen... Ja.
1: Ik hoor je wel zeggen, Astrid, niemand die zegt, oh, ik heb een leuk idee, ik moet nog gaan beginnen. Daar zijn jullie niet voor. Hè? Dan moet je bij een ander loket aan.
0: Ja, want je moet gewoon wel kunnen laten zien dat je echt ook daadwerkelijk impact kunt maken. Dat kan niet met een idee op een papier.
1: Nee, je moet al begonnen zijn. Hè? Het gaat over scale-up, niet over start-up. Dus je hoeft niet te starten. Je moet al gestart zijn. Je moet al bewijs hebben. Je moet al klanten hebben. Je moet al omzet hebben.
0: Ja.
1: Je moet al impact hebben.
0: Ja, en ook die impact meten. Dus dat,
1: okay. Ja. Nou, waar kun je aanmelden?
0: Nou, je kunt of een mail sturen naar bof@brabant.nl en dan zorg ik dat ik...
1: Klinkt gelijk wel helemaal gezellig.
0: Ja, toch?
1: Hè?
0: Gezellig. Ja. Of je kunt het ook sturen naar europe@drkfoundation.org. Maar dat is misschien een beetje moeilijk om te onthouden. Dus stuur het gewoon naar de bof en dan zorg ik dat het goed terecht komt.
1: Helemaal goed. En wij zorgen dat het linkje in de show notes komt. En Astrid is het hele uur nog te gast. Sterker nog, ze doet straks ook onder Inspire Top 3. Dus je hoort er straks ook nog.
3: Ontdek de must-reads van vandaag met de auteurs die je laten groeien. Books.
1: Je stuurt op gedrag, je voert gesprekken, je stelt doelen, je geeft feedback. En toch gebeurt er iets anders dan je bedoelt. Mensen haken af of doen iets heel anders dan wat jij ze verteld hebt en je snapt er helemaal niks van. Organisaties zoeken de verklaring al snel bij de persoon zelf. Ja, die is niet gemotiveerd, niet competent, ja, een beetje rare persoonlijkheid. Maar volgens psycholoog Danny Mullender missen we daarmee precies wat gedrag werkelijk vormt. Zijn nieuwe boek, Wat je niet ziet, verschijnt in oktober en hij is de gast. Danny, superleuk dat je er bent. Ik roep er nog even bij dat je van alles en nog wat bent, zoals heel veel mensen. Assessment psycholoog, coach, auteur, spreker. En dat doe je voor een gedeelte, denk ik, bij ACNT of ACNT Consulting.
4: ACNT, ja, lekker Nederland.
1: Ja, toch? ACNT Consulting. Ja. Nou, dat is helemaal vol. Danny, leuk dat je er bent. Dit is natuurlijk waar heel veel mensen mee zitten. De meeste veranderingen mislukken, zeggen we dan even. Ja. Overigens is dat weer gebaseerd op onderzoek wat helemaal niet bestaat. Maar de grote vraag is natuurlijk wel, wat zie jij dan in organisaties, wat al die leidinggevenden die maar proberen om hun mensen de goede kant op te krijgen, niet zien?
4: Oh, je had net, mijn buurvrouw had het net over systemisch kijken. Ik denk dat we de systemische bril heel vaak

0: vergeten.
1: Ja, ik vind dat altijd zo vaag. Wat is dat?
0: Ik merk zelf, maar dan stel ik me ook kwetsbaar op. Ik heb de neiging om in karakters proberen te kijken bij mensen. Je hebt zo'n Big Five, Hexacore. Je hebt allerlei vragenlijsten om mensen te typeren. En misschien is wel mijn eigen leerschool afgelopen jaar ook al geweest om wat meer te kijken naar wat gebeurt er nou tussen mensen. Als verklaring voor gedrag. En niet in mensen te kijken en te zeggen van nou, je bent vandaag heel extrovert. Dus je bent van nature dominant en dan ben je heel erg ongeschikt voor je werk bijvoorbeeld. Ik zie dat wel heel vaak gebeuren. Terwijl als je wat genuanceerder, wat milder ook naar mensen kan kijken. En met name ook de impact zoekt van wat mensen doen tussen mensen. En misschien klinkt dat nog heel vaag hoor. Maar dan heb je een wat accepterendere bril, zou je kunnen zeggen, naar mensen. En ik vind dat wel prettig.
1: Ja, dus ik hoor je eigenlijk zeggen. We wijten het gedrag van mensen wat we zien te veel aan de individu zelf. En ja, niet zozeer aan de situatie waar ze in zitten. De context die we hebben ze gegeven. De doelen die we hebben ze gegeven. De regels die er zijn. De cultuur die er is. De collega's die er zijn. De interactie daartussen.
0: We overschatten karakter.
1: Oké.
0: Ja,
1: nou. En dan schrijf je dan daar een heel boek over vol.
0: Ja. Ik heb het geluk dat ik iedere dag mensen mag tegenkomen bij AC&T. Dan doen we assessment, coaching. We kijken of mensen passen bij banen. We kijken hoe mensen kunnen ontwikkelen. En dat hadden we het ook over, hè? Het coachen van mensen.
1: Yeah.
0: En wat ik dan heel erg leuk vind, is dat je kunt een eerste beeld van iemand hebben. Ik ook. Hè? Ik denk iemand is extravert en iemand is emotioneel instabiel. Op het moment dat je iemand echt leert kennen, dan ligt dat veel genuanceerder. En op het moment dat je anders naar mensen kunt kijken, ook als leidinggevende trouwens, dan ga je mensen meer kansen geven. En dat is ook weer een vertrekpunt voor persoonlijke ontwikkeling.
1: Ja.
0: Stop mensen niet te veel in hokjes, wat mij betreft. Stop ze ook niet te veel in allerlei MD-achtige programma's.
1: Maar zegt de man die assessment doet.
0: Ja, en wat ik je net...
1: Dat is een momentopname. Ja, gaat nou, je business, man.
0: Nou, misschien moeten we hem draaien. Je zou kunnen zeggen, kijk naar persoon. Kijk naar karakter. Dat is één stuk. Maar het tweede stuk is dat je de omgeving hebt. En je hebt nog een soort van interactie tussen die twee dingen. En als je het ene doet, vergeet je het andere. De typische socioloog vergeet karakter, zou je kunnen zeggen. En de typische persoonlijkheidspsycholoog die vergeet weer context en systeem.
1: Ja.
0: Dus voor mij is het ook wel een uitnodiging, met name richting leidinggevende, van ja, durf ook een klein beetje de psycholoog en de socioloog uit te hangen in hoe je met mensen omgaat.
1: Ja. Ja, de grap is natuurlijk, ik verbaas me er altijd over. Ik maak al jaren een programma over het thema werk. En dan verbaas ik me er altijd over hoe dan bepaalde hypes ineens aangeklampt worden en dan als oplossing voor alles worden gezien. We hebben natuurlijk alle kleurtjes gehad. Hè? Nou, er zijn een hele zooi, disc en wat hebben we al, de KLUW en weet ik veel, jullie allemaal hebben. Allemaal van die kleurentheorie. En de laatste tijd zeggen we dan allemaal, ja, maar dat is allemaal nergens op gebaseerd, dus daar gaan we mee stoppen. Alsof het niks waard is.
0: Nou, weet ik niet. Nou ja, even de inhoud in. Een aantal van die vragenlijsten zijn fantastisch goed. En een aantal is rotzooi. En je noemt een aantal, nou, ik ga geen vakgenoten hier afvallen. Dat ga ik niet doen. Maar een aantal van die vragenlijsten, die zie ik aangekocht worden door allerlei recruiters. En dat wordt dan de output van zijn vragenlijst wordt als absoluut criterium voor wel of niet carrière maken gebruikt. Veel te kort door de bocht, is niet goed.
1: Ja.
0: En de andere kant, Big Five van persoonlijkheid. Vijf typische karaktertrekken die vrij stabiel over tijd zijn. Ja, dat begint nu een beetje ingeburgerd te raken. En dat
1: het is een van de weinigen die wetenschappelijk onderbouwd is, heb ik altijd begrepen.
0: Precies, ja, precies. Je hebt een hexacode, laten we misschien niet te ver de diepte gaan. Maar je hebt een aantal van die vragenlijsten, een aantal kijken op mensen die echt wel heel erg goed werken. Maar je moet het kaf van het koren scheiden. Dat is niet makkelijk.
1: Ja. Nou zeg jij, blijf dat vooral doen. Hè? Dus ik ga jou even nuanceren van dat is allemaal onzin. Dat is dus niet waar. Het is zeker nog belangrijk om te weten wie zit er eigenlijk tegenover me. Ja. En gaat hij hier passen? En vult hij aan? Is hij divers genoeg ten opzichte van wat we al hebben?
0: Ja.
1: Maar er zijn ook allerlei onzichtbare krachten die in de organisatie sturen. En daar heb jij je boek over geschreven.
0: Ja.
1: Die gaan we niet allemaal benoemen, want dan zijn we hier een week bezig. Haal er eens eentje uit die waarvan jij zegt van nou, dat is misschien wel de meest onderschatte.
0: Niet alleen maar het effect van wat er tussen twee mensen gebeurt, maar het effect van wat er tussen meerdere mensen in een groep gebeurt. Ik help op dit moment een managementteam van een middenbedrijf. En daarin, het is een familiebedrijf, dus dat heeft ook nog eigen dynamieken. Maar dan zou je heel simpelweg kunnen zeggen, Jantje zegt iets, Marietje reageert, Pietje doet weer iets anders en Klaasje gaat de tweede persoon lopen troosten. En als je dat blootlegt, dan komt iedere keer dat patroon weer terug. Dus dan hoef je dat eigenlijk niet meer te hebben over karakter op dat moment. Dan heb je het echt over wat doen jullie eigenlijk al jarenlang met elkaar.
1: Ja, ja. Iedereen heeft zijn eigen rol eigenlijk in dat systeem.
0: Het systeem. Je kunt heel ver teruggaan, hè, richting familie, opstellingen, dat soort zaken. Daar ben ik zelf wat minder van de typische opstelling. Maar in die organisatie zie je dat bijvoorbeeld de opa en de vader, die loopt nog mee. En bij de belangrijke beslissingen zit die persoon mee aan tafel. En als je vraagt van wat doet die persoon daar, dan heeft niemand een antwoord.
1: Hmm.
0: Dus ja, dat is fascinerend. Maar het is een onzichtbare kracht ook voor de besluitvorming in die organisatie. Ik zie dat die vier mensen die nu in dat MT zitten, betrekkelijk weinig keuzes zelf maken. En kijken naar die opa of die vader die aan de tafel zit. Ja, dat is boeiend. Ja. Ja, ja.
1: Ik vind het altijd zo mooi om te merken als er in de organisatie namens iemand gesproken wordt. Dus als er bijvoorbeeld wordt gezegd, ik heb ooit veel met een directeur van een groot bedrijf gedaan. En die was dan niet in een vergadering en dan had ik een ideetje. En dan zei hij, nee, dat zou hij nooit doen. En dan zei ik, hoe weet je dat? En zei, ik werk ook elke dag met hem samen. Dat gaat hij echt niet doen. Ik zeg, zullen we het hem vragen? En dan was er gelukkig altijd wel iemand die zei, oh, ik loop wel even naar hem toe. En dan bleek dat hij het prima vond.
0: En wat was het effect, Glenn? Wat gebeurde als die persoon uit de kast werd getrokken?
1: Nou ja, het effect was in dit geval dat diegene dan zelf antwoord kon geven. Ja. Namelijk de baas.
0: Ja. Ja.
1: En die zei dan, nee, dat vind ik prima. Goed idee, gaan we doen.
0: Geef iedereen een stem. Het is een dooddoener. Yeah. Ben Tegelaar, ook geen onbekende, die zegt ook van geef iedereen in ieder geval evenveel spreektijd. Daar kun je wel maar naar karakter kijken. Hè? De meer introverte persoon vindt dat wat ingewikkelder.
1: Yeah.
0: Maar zorg dat iedereen aan bod komt. Iedereen heeft goede ideeën.
1: Maar dit is een goede. Voor zover introverte mensen bestaan. Want
0: precies,
1: dat is weer voor een belangrijk gedeelte afhankelijk van de situatie waar je in zit. Als ik op een congres sta en ik ben er als gast, dan ben ik niet zo heel erg uitgesproken. Maar als ik de dagvoorzitter ben, dan ben ik dat wel.
0: Ja, in je rol.
1: Ja, want als dagvoorzitter voel ik me daar op mijn gemak. En als ik te gast ben, denk ik, oh, bij wie ga ik staan? En ik kies altijd weer het verkeerde tafeltje uit waar mensen... Nou ja, anyways, voor mij herkennen veel mensen dat. Daar heb ik dus ook last van.
0: Ja.
1: Terwijl ik prima op het podium voel ik me enorm thuis. Vind ik heerlijk.
0: Ja, dus
1: maar iemand die in zeg maar vergaderingen introvert is. Hoe zorg je dan dat diegene die misschien wel briljante ideeën heeft. Of briljante zienswijze. Dat die toch aan het woord komt.
0: Het is heel goed om van elkaar te weten hoe je nou zo'n beetje in elkaar zit. Zeg ik ook een beetje. Hè? Dus we hebben karakter en we hebben situatie. Maar ook wel goed kijken van wat is nou het effect van de groep op elkaar. Simpel gezegd. Als je 5 extroverten hebt en je hebt 1 introvert, dan is de kans groot dat die introvert minder aan de bak komt. Dus die extroverte mensen, ik vind het wel heel leuk om dat een beetje uit te dagen. Hè? Ook in coaching, dat je de spiegel voorhoudt, een keer de camera aanzet. En echt ook via een simulatie, een rollenspel, eens laten zien van wat is het effect van jouw gedrag. En dan valt heel duidelijk op, heel vaak, dat die introvert niet aan de bak komt. En dan zie je mensen vaak ook wel schrikken. Dat vind ik echt opvallend.
1: Ja.
0: Heb je dat thuis nog nooit teruggekregen, kans groot dat je thuis misschien zelden doet aan de keukentafel, maar dat is opvallend.
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Of juist niet, hè? Dat kan natuurlijk ook. Dat is de grap is natuurlijk weer als je iemand die op zijn werk heel veel aan het kletsen is en die komt thuis en die is dat misschien juist weer heel rustig. Dat vind ik het zo interessante van die context.
0: Ja, dat heeft
1: je weet het eigenlijk niet precies.
0: Ja, en dat heeft mij ook wel met energie te maken. Simpel gezegd, als jij een ochtend- en middagmens bent, is heel simpel gezegd hoor. Maar dan heb je je energie opgebruikt en dan kom je 's avonds thuis en dan zie ik vaak mensen op de bank gaan liggen en dan komt er niks meer uit.
1: Nee.
0: En dan heeft de echtgenoot of de partner heeft vaak niet even, dit is een beetje jammer.
1: Voor uitgekakte venten.
0: Ja, terwijl je bent de shining light of the party tijdens het werk. Dat,
1: ja.
0: Is het gebeurd.
1: Ja, cool. Als jij nou de boodschap van jouw boek en ook hetgene wat je hoopt, volgens mij hoop je ook dat mensen tot actie komen. Als je dat nou moet in een paar zinnen moet zeggen, wat zou je dan meegeven aan onze luisteraars?
0: Ja, dan zou ik 2 woorden gebruiken. Inlevingsvermogen en nieuwsgierigheid. We hebben de neiging om heel snel voorbij te gaan aan hoe die ander elkaar steekt en wat het effect van zijn gedrag is. Dus eigenlijk wat ik de hele dag loop te doen, daarmee wil ik mijn werk niet ophemelen, maar ik denk, stel een vraag. Vraag door. Ben niet tevreden met het eerste antwoord. En ja, puzzel een beetje met wat mensen onderliggend bedoelen naast wat ze feitelijk zeggen. En ja, het valt mij zo op, ook ingegeven door maatschappij. Het is niet alleen maar karakter, maar we zijn met z'n allen druk. Kunnen we nog een heel gesprek over gaan voeren hier. Maar dat heeft wel zijn effecten ook. Dus heb aandacht voor het hier en nu. Ben niet alleen in toekomst en ben niet alleen in verleden.
1: Ja. Wanneer verschijnt je boek?
0: 9 oktober.
1: 9 oktober, ja. Dames en heren. Mocht u de podcast luisteren, is het 9 oktober geweest. Dat kan natuurlijk zomaar. Dan kunt u rennen naar de plaatselijke boekhandel. Of natuurlijk naar managementboek.nl. Waar ze zeker het boek van Danny Mullenders hebben. Misschien is het al in de voorverkoop. Dat weet ik eigenlijk helemaal niet.
0: Klaar en het staat op de website van management.
1: Hij staat al op de website. Ja. Nou, dan is hij meestal in de voorverkoop. Wij zorgen voor een linkje naar het boek van Danny. Dan kan je het bestellen. En wij wensen jullie allemaal veel leesplezier. Dus kopen het boek. Fijn dat je er bent, Danny, want je gaat nog helemaal niet weg. Want je blijft gewoon nog gezellig aan tafel zitten. En ja, we hopen natuurlijk allemaal dat je keihard heel veel boeken gaat verkopen.
0: Ik ook.
1: All right.
2: Shaping Your Business. New Business Radio Live.
1: Ja, stel je bent ondernemer. Nou, die luisteren naar dit programma, dus dat helpt. En je wil iets bijdragen, je wil iets doen voor de wereld. Want ja, je hebt het voor elkaar gekregen. De zaak loopt goed, dus je wil ook wat terug doen. Maar om nou gelijk een hele grote gift te doen, dat past niet echt bij je. En je hebt ook geen tijd om nou een heel traject te gaan sponsoren. Maar je wil wel wat doen in de regio. Nou, daar heeft Fonds Gehandicapten Sport iets op bedacht. Die vraag, hoe maak je het dat meedoen, maar wel laagdrempelig voor MKB-ondernemers aantrekkelijk. En Nieke Boers, de gast, je hoorde hem al, directeur van Fonds Gehandicapten Sport. Nederland staat er nog achter eigenlijk. Nederland? Dat wilde ik eigenlijk automatisch gaan zeggen. Maar
3: Fonds Gehandicapten Sport, ja.
1: Punt. Fonds Gehandicapten Sport, punt. Punt. jullie hebben daar iets voor bedacht?
3: Ja, de Proud Funding Club.
1: Zo. En ik heb hier een heel mooi blad voor me liggen. Ik zal hem even pakken, dat is leuk voor de camera. Dan weet onze fantastische cameraman, tevens de held van een redacteur Jelmer, dat hij hem even op de camera moet nemen. Kijk, dit is het blad. Prachtig, hè? En Nieke, de Proud Funding Club. Hoe zijn jullie nou op dat idee gekomen?
3: Ja, we zijn eigenlijk op het idee gekomen omdat we hebben al een aantal sportsponsoren aan ons verbonden. Dat zijn de 1% Fair Partners, de landelijke sportsponsoren. Fantastisch, belangrijk. Maar als jij kijkt naar Nederland,
1: die sponsoren 1% van hun
3: sponsorbudget bovenop het sponsorbudget minimaal. Dan ook. Dus het kan ook meer zijn. Ja.
1: Ah.
3: En die is in 2007 gelanceerd en dat werkt nog steeds. Er zijn zo'n 40 grote partijen die eraan meedoen. Maar als je kijkt naar het MKB, de kleine bedrijven, ja, dat is een database van 100, 200.000 bedrijven makkelijk. Waar allerlei ondernemers zitten van die dicht bij huis best wel iets willen betekenen. En ook steeds meer maatschappelijk denken. En wij hebben bedacht van als je dicht bij huis wil beginnen, dan moet je het op deze manier doen. Want ook Fonds Gehandicapten Sport is van mening dat sporters ook dicht bij huis moeten kunnen sporten. Dus het hele idee is van voor 1 euro per dag doe je al mee. En daarmee hoor je bij de maatschappelijke businessclub van Fonds Gehandicapten Sport. En gaan we zorgen dat je ook niet alleen maar geld geeft, maar dat je ook gaat meemaken, beleven van wat er allemaal gebeurt ook in het land. Dus
1: en 1 euro per dag. Nou ja, ik zou zeggen, als je MKB'er, als je niet 1 euro per dag kan missen, nou, dan heb ik met je te doen, want dan gaat het gewoon niet goed met de zaken. Dat kan gebeuren, dan heb je andere dingen in je hoofd. Maar als het voor de rest kan bijna iedereen dat betalen.
3: Ja,
1: toch?
3: Dus
1: er is geen reden om het niet te doen.
3: Dus het is,
1: ook nog aftrekbaar. Jeetje mine. Dus je betaalt eigenlijk gewoon 50 cent.
3: Nou, feitelijk wel. Dus en een mooie maatschappelijke rendement erop. Dus ja. En daar gaat het uiteindelijk om. Kijk, ik denk dat we een hele beweging daardoor in gang kunnen brengen. Die misschien nog wel belangrijker is dan de 1% Fair Share Partners. Dat zijn een aantal grote bedrijven. Maar als je het hele MKB kan mobiliseren om het gehandicapte sport issue te laten omarmen.
1: Ja.
3: Daarmee drempels te laten wegnemen, dan kan je ontzettend veel betekenen.
1: Nou, is dat de MKB is natuurlijk vaak lokaal geworteld. Hè? Die sponsoren de lokale voetbalclub of de hockeyclub of de handbalclub of de fanfare of dat soort ook superbelangrijk.
3: Ja.
1: Waarom moeten ze dan toch ook bij jou meedoen? Want jij bent een landelijke club. Dat voelt het misschien wat verder weg.
3: Ja, dat klopt. En gehandicapte sport is wat dat betreft iets ingewikkelder dan een gewone sport. Daarom zeg ik ook, we volgen de sporter en niet de vereniging. Want als je in een dorp woont, is de kans groot dat jouw sport niet in dat dorp wordt aangeboden. Er is dan geen aanbod voor. Dus dan moet je gaan reizen. Dus als je echt als ondernemer denkt, ja, ik woon in Os en ik investeer in Os. Ja, zo zit het niet. Wat we doen is dicht bij huis mogelijk maken van sport voor mensen met een beperking. En dat kan best betekenen dat die inwoner van Os 15 kilometer verder moet sporten. Dus je investeert dan iets breder dan in je eigen omgeving. Maar als het een hele grote groep ondernemers is, ja, dan kunnen we eigenlijk alles wat er op lokaal gebied moet gebeuren en dicht bij huis kunnen we mogelijk maken. En dat is eigenlijk het allerbelangrijkste wat in Nederland moet gebeuren. We doen het op topsportgebied best goed. Maar er zit nog een enorme groep sporters thuis die nog niet bewegen. En dat wel heel graag willen. En dat is eigenlijk die groep die wij in beweging willen brengen op deze manier.
1: Ja, nou ja, we hadden het er net al over. Het is ook weer een soort stapje op in de participatie van mensen met een beperking. Dat het gaan sporten zorgt ervoor dat ze natuurlijk sociaal actiever worden. Dat hun netwerk groter wordt. Dat ze ook fysiek natuurlijk mentaal sterker worden. Er zitten allemaal voordelen aan. Verkoop. Ik ben ook MKB'er. Verkoop het eens aan mij. Waarom moet ik? Ik sowieso ga ik het doen. Want ik ben hier niet voor het eerst. En die denkt, waarom heb ik het de eerste keer niet gedaan? Dus ik ga sowieso. Ik word sowieso lid.
3: Ja, nou, kijk, voor 1 euro per dag met het maatschappelijk rendement, wat eigenlijk niet in geld uit te drukken is, moet je gewoon meedoen. En het leuke hieraan is dat je heel veel andere ondernemers ontmoet. Je gaat ook, je kan...
1: Ja, hoe? Leg eens uit hoe dat werkt.
3: Ja, we hebben de bundeling app hebben we bijvoorbeeld. En dat is een app waarin eigenlijk elke ondernemer wordt ingebracht. Daar worden de evenementen uitgezet. Daar kan je onderling ook de ondernemers kunnen communiceren. En natuurlijk het magazine, de Proud Funding Club Blad, wat we hebben uitgebracht. Dus daar komen ook de verhalen van de sporters in, maar ook de verhalen van de ondernemers. Dus we zijn echt iets aan het creëren. En bijvoorbeeld in oktober bij het baanwielrennen, parabaanwielrennen in Apeldoorn van 29 tot 1 november. Oktober 1 november. Gaan wij op de, dan moet ik even kijken, 29 oktober gaan we daar ook een bijeenkomst organiseren voor ondernemers.
1: Oké. Okay.
3: Dus ontzettend leuk. Want dan ga je de verhalen van de sporters. Je ziet de sport. Maar je hoort ook de verhalen van je collega's. Die ondernemer zijn en daarmee bezig zijn. En als ik dan terug mag gaan naar het eerste item. Ja, misschien is het ook wel een manier om meer mensen op de arbeidsvloer te krijgen.
1: Ja, misschien loopt jouw toekomstige medewerker daar wel rond.
3: Dus ik zou eigenlijk niet weten waarom iemand niet mee zou doen. Nee.
1: Nee. Nou, als jij denkt, dat weet ik eigenlijk ook niet. Dan moet je even naar de website, denk ik, hè?
3: Ja, je kan naar de Fonds Gehandicapten Sporten. Dan zie je eigenlijk al heel snel de Proud Funding Club. En het magazine is hier. Maar als je toevallig ergens het magazine tegenkomt van kant, want hij is bij heel veel verenigingen ook verspreid.
1: Ja.
3: Dan kan je gewoon de QR-code scannen en dan kom je er ook direct op.
1: Los van dat het natuurlijk fijn is als zoveel mogelijk mensen lid gaan worden. Heb je er nog ergens anders hulp bij nodig? Merk je dat je nog ergens tegenaan loopt dat je denkt, daar kouwen we nog een beetje op met dit concept. Vinden we nog een beetje ingewikkeld.
3: Ja, met name we hebben een aantal mensen die voor ons dit ook willen delen onder de ondernemers. Want je moet het ook bereik hebben. En toevallig van de week ook een bijeenkomst gehad. En dan vinden mensen het nog heel moeilijk. Omdat ze het initiatief heel graag willen steunen. Maar misschien net even te weinig van gehandicaptensport weten. Toevallig hebben we nu een jongen, oud parasporter. Of hij is nog parasporter. En die studeert en die zegt, ja, maar ik ga jullie ook helpen. En,
1: okay.
3: En dan wordt het natuurlijk toch anders. Want als je vanuit je eigen ervaring kan vertellen, dan denk ik dat toch een stuk makkelijker is. En ik denk als we een hele grote groep mensen krijgen, en dat kunnen vrijwilligers zijn, je kan een kleine vergoeding krijgen. Maar als je ons wil helpen om dit breed uit te dragen, dan denk ik dat het snel kan groeien.
1: Ja, wat dat betreft is het jammer dat Lene-Tjan Visser vandaag ziek is. Want het is de directeur van MKB Nederland. Die had jou aan alle MKB'ers van Nederland kunnen koppelen.
3: Ja, ik ben toen wel bij Rijke Fuik al geweest van MKB Nederland. Dus die heb ik wel gesproken. En bij ons, Jacco Vonhoff, die gaat ons ook helpen om dit uit te dragen. Dus we zijn hard bezig. Maar het had zeker wel geholpen.
1: Ja, toch? Het had zeker geholpen. Nou ja, als je zijn telefoonnummer nodig hebt, dan mogen wij dat volgens de AVG niet geven. Zeg ik daar heel braaf bij.
3: Daar kom ik dan
1: wel naar. Dan stiekem toch. Mooi. Wat een fantastisch initiatief. En ik vind het ook heerlijk dat het zo laagdrempelig is. Dat maakt het ook gewoon overzichtelijk. Ik hou altijd van aanbiedingen waar je eigenlijk geen nee tegen kan zeggen. Omdat het gewoon, waarom zou je het eigenlijk niet doen?
3: Ja, misschien nog ook wel een aanvulling. 3/4 van het geld stoppen we ook echt rechtstreeks in de sport. Dus
1: jullie zijn gecertificeerd gedingd.
3: CBF hebben we ook, ja. Dus dat is ook gewoon de norm en die houden wij natuurlijk aan. Ja.
1: Super. Dankjewel, Nieke. Je blijft nog gezellig zitten, maar wij gaan door naar het volgende.
2: Nieuw Business Radio Live. Op zoek naar inspiratie? 1 gast, 3 tips voor inspiratie. Dit is de Inspire Top 3.
1: De Inspire Top 3, ja, wij helpen jou aan nieuwe inspiratie. Dat gebeurt natuurlijk op het moment dat je met je vrienden staat te praten of met je collega's en die zitten bij het koffieautomaat en die zeggen dan, hey, heb je die podcast gehoord of heb je die documentaire gezien? Superleuk. Nou, wij doen dat eigenlijk in dit programma. Boeken, podcasts, films, alles wat je kan helpen bij je business, bij je eigen ontwikkeling. En vandaag is Astrid Kaag de gast met die fantastisch lange Engelse naam die ik nu nog een keer ga noemen van de provincie Noord-Brabant. Astrid, waar in de week zit jouw inspiratie? Wanneer vind je daar tijd voor? Ga je dingen luisteren of kijken?
4: Ik zit veel in de trein, omdat ik in Groningen woon en dus in Brabant werk.
1: Ja,
4: dus,
1: en nu gaat bij iedereen de hersenen op tilt. Wacht even, ze woont in Groningen en ze werkt in Brabant. Ja, dames en heren, dat kan dus gewoon.
4: Dat kan gewoon, ja. Nee, dus ik zeg altijd, ik woon op de leukste plek en ik werk op de leukste plek. Dus,
1: ja, en je reist met de leukste reismiddel, de trein.
4: De trein, dus daar heb ik dan chauffeur. Ja, dus daar heb ik gewoon veel tijd om geïnspireerd te worden. En ik vind dat ook wel belangrijk in mijn werk. Maar ik denk in het werk van elke ambtenaar dat je toch wel jezelf moet blijven voeden met nieuwe ideeën, inspiratie. Dat is belangrijk.
1: Nou, daar hebben wij iets op gevonden. De Inspire Top 3. En die begint altijd bij...
5: Nummer 3.
4: Nou.
1: Komt u maar.
4: Ja, komt u maar. Dat is het boek van Hans Stegeman. En dat heet Dit is geen crisis. Dat boek is nog niet uit, maar wel in de voorverkoop te bestellen. En daar heb ik heel veel verwachtingen van. Als ik lees, als ik zijn artikelen op LinkedIn lees en zijn nieuwsbrief, dan word ik er altijd ontzettend blij van en geïnspireerd. En het boek gaat over ons economisch systeem, waar een heleboel elementen in zitten waarvan we denken dat die vanzelfsprekend zijn. En hij legt dus juist uit dat het ook anders kan om ervoor te zorgen dat we een economisch systeem bouwen wat goed is voor de planeet en voor de mensen, niet alleen nu, maar ook later. Nou, dat is natuurlijk hartstikke interessant.
1: En dit is de Hans Stegeman, die hoofdeconomisch bij de Triodosbank.
4: Precies, ja. Yes.
1: Nou, mooi. Dat is mooi. Een aanrader van een boek wat nog niet gelezen is, maar waar gewoon veel verwachting naar is. Prachtig. Ja, heel goed. Ja, en Hans is een superleuke man. Ik heb hem regelmatig volgens mij geïnterviewd tijdens Impact. Dus als je denkt, ik wil die man ook wel eens horen, dan hebben we ook nog podcasts op Nieuw Business Radio. Moet je even gewoon zoeken naar Hans Stegeman, Nieuw Business Radio. En dan vind je de interviews. We gaan naar nummer 2. Ja.
4: Nou, dat is het boek van Jim Bildner. En hij is de CEO van de Amerikaanse tak van DRK, waar we mee samenwerken met het Brabant Outcomes Fund. En hij heeft afgelopen maand een boek uitgebracht en dat heet A Matter of Hope. En eigenlijk is dat het aanvullende aan het verhaal van Hans Stegeman. Want het gaat juist over die ondernemers die dat dus op een andere manier doen. Dus hij heeft met zijn 20 jaar lange ervaring allerlei verhalen opgehaald. En vertelt erover wat die ondernemers doen. En ook waar ze tegenaan lopen. En dat is een super inspirerend boek.
1: Dus een boek boordevol ondernemersverhalen van maatschappelijk, sociaal ondernemers. Hoe je het ook wil noemen.
4: Precies.
1: Heb je het al gelezen?
4: Nog niet helemaal.
1: Oh, die ligt ook nog op het lijstje. Jij zit niet genoeg in de trein.
4: Nee.
1: Je moet nog langer in de trein gaan zitten. Gewoon heen en
4: ik
1: weer.
4: Ik heb er doorheen gebladerd. Dus.
1: Ja. Hey, en is er nou een ondernemersverhaal wat jij zelf super inspirerend vindt? In Nederland doen ze Nederlands en niet weer Tony Chocoloni, zeg maar even erbij. Of Interface of al die andere. Gewoon ik ben zo op zoek naar weer een nieuw verhaal.
4: Een nieuw verhaal.
1: Tof.
4: Ja, maar eigenlijk zijn bijna al die verhalen inspirerend. Omdat het gaat over mensen die ergens tegenaan gelopen zijn. En dan denken, het kan niet waar zijn dat we dit niet opgelost krijgen.
1: Ja, ja, ja.
4: Dus die dan eigenlijk ook gewoon gaan vechten om het opgelost te krijgen.
1: Ja.
4: Dus ja, ik kan een hele lijst noemen. Maar misschien moet je gewoon het boek van Jim lezen en dan word je vanzelf... Ja.
1: Ik vind zelf altijd zo mooi dat het een soort combinatie van naïviteit, ook wel misschien een beetje overmoed, natuurlijk idealisme, irritatie zit er ook altijd wel in. Kan toch niet waar zijn dat? En natuurlijk gewoon heel hard werken.
4: Ja. Ja, en die irritatie dan omzetten in iets positiefs. Omdat je dan niet wil geloven dat het niet opgelost kan worden.
1: Ja.
4: Dus ja, dat vind ik wel mooi.
1: Het is tijd voor een plechtig moment.
5: Nummer 1.
4: Nou, dat valt misschien een beetje buiten de kaders van wat ik hier moet zeggen. Namelijk, het is geen boek of geen podcast of wat dan ook. Het is een plek.
1: Oh.
4: Omdat ik denk dat je wel van allerlei verhalen en woorden in je op kunt nemen. Maar dat je ook een plek nodig hebt om dat te laten bezinken. En gewoon tot jezelf te kunnen komen. En die plek is Wongema. En
1: tuurlijk.
4: Wongema is in Hornhuizen. En dat is niet geheel ontoevallig de plek waar ik woon. Maar dat is een hele speciale plek aan, daar waar Nederland begint in Groningen, zeg maar. Dus aan de kust. En een hele fijne plek waar je echt tot rust kunt komen. En dat is ook belangrijk.
1: Wongema is een Groningse kustplaats.
4: Nee, dat is een plek.
1: Een plek?
4: Een café.
1: Oh!
4: Een werkplek.
1: Oh, je kan erheen. Het is een etablissement.
4: Een etablissement. Ah, ja. En je kunt daar eten en slapen en kletsen en gewoon
1: heerlijk
4: komen, lekker wandelen. Ja.
1: Wat goed.
4: Ja. En dat is gewoon onbelangrijk.
1: Ja, zeker. Ja, zeker. En wanneer ga jij er dan heen?
4: In het weekend. Als ik denk, ik ga even lekker de krant lezen hier en even kletsen met mensen die daar ook gewoon hun eigen dingen aan het doen zijn. Ja. Er komen ook veel ondernemers die eventjes uit de Red Race willen stappen en even ergens anders willen zijn.
1: Ja.
4: Dus ja.
1: Klinkt goed. Ik wil bijna zeggen, ik ga daarheen, maar het is, ja, ook wel weer, het is ook wel weer een stukje weg. Maar ik ben al best wel aan het begin van het jaar bedacht dat ik een nieuw boek ga schrijven, maar het wil nog niet echt vlotten.
4: Maar dus, wij hebben schrijversweken in onze Wongema. Dus
1: ja, ik schrijf al het beste gewoon in de horeca, dus gewoon in een kroeg.
4: Ja. En dan komt de kroeg
1: langzaam tot leven en er is gerumoer om je heen en dan dat werkt voor mij in ieder geval het beste. Dankjewel. Ik heb alles opgetypeld. Dus ik heb netjes mijn huiswerk gedaan. Het staat netjes opgeschreven. Dus ik heb alle tips van Astrid Kaag vind je in de show notes. En natuurlijk op onze website van New Business Radio. Ja, dan ben ik natuurlijk vooral nu heel erg benieuwd. Wat gaan de andere gasten dan lezen, kijken of gaan ze naar Wongema?
2: Meet wat er speelt. Doorzie wat er komt. Ontwikkel en verbeter. Dit is New Business Radio Live.
1: Nou Nieke, wat gaat het worden? Het boek van Hans Stegeman, wat nog niet uit is. Jim Bultner, A Matter of Hope, ook lezen? Of ga je gewoon naar Groningen?
3: Nou, Groningen is er best wel aardig om te doen als ik het zo hoor.
1: Ja, hè?
3: Ja, het lijkt me een goede plek om echt iets te kunnen doen. Maar ook tot rust te komen, maar misschien ook wel echt te werken.
1: Misschien wel iets leuk voor je volgende heidag met je bestuur of met je directie, met je medewerkers. Misschien neem je gewoon iedereen mee.
3: Ja, en we hoeven niet helemaal uit Brabant te komen, zijn al op de helft. Dus,
1: ja, daarom. Het is dichterbij. Het is voor jou dichterbij, zou je kunnen zeggen. Ja. Alright, nou, Wongema, ik zou zeggen, zorg dat je er klaar voor bent. En zorg ook dat je toegankelijk bent. Dat moet iedereen doen. We moeten wel naar binnen kunnen. Danny, wat ga jij doen?
0: Er ligt een hele stapel boeken van managementboek klaar. Ik zit in de jury dit jaar.
1: Ja, heel dat las ik, ja.
0: Dus die hele bergen aan. Het zullen dik 100 boeken zijn. Daar ga ik doorheen. Dus.
1: Kan er nog een boek bij? Of ga je bij Wongema zitten lezen dan?
0: Beide, denk ik.
1: Oh, ja.
0: En.
1: Ja? En welke van de twee denk je van, oh, dat vind ik wel tof?
0: Daar wil ik eens even over nadenken. Ik ben een eeuwige twijfelaar trouwens.
1: Ben je even? Oh ja?
0: Ja.
1: Dat is toch ook heerlijk. Al die mensen die altijd gelijk antwoord geven op de radio.
0: Even over nadenken. Kom erop terug.
1: Ja. Wij geven dat later allemaal aan u door. Ik vond het bijzonder leuk dat jullie er allemaal waren. Dit was alweer een uur. De tijd vliegt al hier. En dat is maar goed ook, want dat betekent dat we in de flow hebben gezeten. Je hoorde Danny Mullenders, moet ik zeggen, van AC&T Consulting Assessment over zijn mooie nieuwe boek. Een linkje in de show notes natuurlijk. Astrid Kaag, wil je nog aanmelden voor omdat je een bofferd bent, dan kan dat ook. Linkje vind je in de show notes of anders op de website. En Nieke Boer hoorde je van Fonds Gehandicapten Sport. Word al een lid, is de simpele oproep. En ook daarvoor geldt als je niet weet hoe het moet. Het linkje staat op onze website of in de show notes. Nou, wat een heerlijke eenduidige boodschap hebben we. Ik vond het in ieder geval bijzonder fijn dat jullie er waren. Ik vind het ook heel fijn dat je hebt geluisterd naar deze aflevering. We zijn er elke week, elke donderdag om 4:00. Dus tot volgende week.
2: Verrast, geïnspireerd, aan het denken gezet. Veel succes met het ontwikkelen van jouw organisatie. Dit was New Business Radio Live. Wil je meer horen? Ga naar newbusinessradio.nl of je favoriete podcastplatform. Tot de volgende keer.
6: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.

0: Dit is New Business Radio. Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
2: Te laat betaalde facturen zorgen voor financiële druk bij kleine ondernemers. Uit onderzoek van financier Bridge Funds blijkt dat 8% van de financieringsaanvragen wordt gedaan om de periode te overbruggen waarin ondernemers nog op hun geld wachten. Ook eigen spaargeld wordt regelmatig ingezet. 14% van het geld dat binnenkomt op zakelijke rekeningen is afkomstig van een privé of andere eigen rekening. Vooral ondernemers in de bouw vragen vaak financiering aan. En opvallend is verder het verschil tussen mannen en vrouwen. Hoewel bijna 4 op de 10 ondernemers vrouw is, komt slechts 1 op de 5 financieringsaanvragen van een vrouwelijke ondernemer.
3: Wat speelt er nu in de top van het bedrijfsleven? Olivier de Neve gaat wekelijks met 2 experts in gesprek over het nieuws dat ertoe doet op de werkvloer, in de boardroom en bij het koffieapparaat. Jouw voorsprong begint hier. Businesswise Weekly hoor je elke donderdag tussen 5 en 6 en vrijdag tussen 12 en 1. Bij New Business Radio en via je favoriete podcastkanaal.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat en dat je niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
6: De Radiofabriek.
3: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow. Dit is Businesswise Weekly. Het programma waarin Olivier de Neve met 2 experts het nieuws bespreekt dat impact heeft op jouw organisatie. Op de werkvloer, in de boardroom en voor de strategie van morgen.
7: Goedemiddag en welkom bij Businesswise Weekly. Met vandaag, Hives komt terug. En dat doet een platform voor vrienden natuurlijk niet alleen. Want tal van grote Nederlandse merken hebben zich al achter Hives geschaard. Maar wat hebben zij daarbij te winnen? En welke club de Champions League ook won, de groene ster van Heineken was altijd in beeld. Binnenkort een nostalgisch beeld, want vanaf volgend jaar gaat concurrent Stella Artois er met de titel van door. En verder bespreken we ook nog of de nieuwe Nationale Investeringsbank met 3,3 miljard euro echt zoden aan de Hollandse dijk gaat zetten. En of Ali Niknam van Bunk nu geniaal of gek is. Mijn naam is Olivier de Neve en vandaag heb ik in ieder geval 2 geniale gasten bij me. De man die je als eerste belt als er een crisis, Tom Kompaye, crisiscommunicator, ondernemer en auteur van het boek Klaar voor elke crisis. En een man die in de bedden zit, maar alles behalve slaapverwekkend is, Frans ten Berge, CEO bij Goossens Wonen en Slapen en ervaringsdeskundige in de boardroom en ook nog eens kersvers bij ons. Tijd voor duiding. Welkom bij Businesswise Weekly.
3: Werkvloer. Boardroom. Strategie. Businesswise Weekly verbindt ze.
7: Ja, welkom heren. Eerst maar eens even beginnen met een serieus onderwerp. Ik heb namelijk hier onder de tafel op dit moment een moordwapen, een potentieel moordwapen liggen. Zal ik hem even pakken?
8: Ik ben benieuwd. Ja? Ik heb een vermoeden welke kant het op gaat. Ja, maar,
7: ja ik heb hem nu gepakt. Dit is hem.
9: Ja,
7: ja ik heb een powerbank in mijn handen. En in de handen van de verkeerde man kan dat helemaal misgaan, hè?
8: Hij ziet er oud uit, dus
7: hij kan elk moment ontploffen. Want dat is, als je hem in de handen van Camille Eurling stopt in ieder geval. Want we hebben het meegekregen. Hè? Die was de eigenaar van een powerbank aan boord van een KLM-vlucht afgelopen week. En die ontplofte. Vlammen kwamen tot aan het plafond van de cabine. En ja, die Eurlings is natuurlijk oud-president-directeur van KLM. En we hebben het vaak over leiderschap en imago hier bij Businesswise Weekly. Dus Frans, eerst om even bij jou te beginnen. Wat was het eerste wat je dacht?
2: toen je dit hoorde?
9: Ja, het is een beetje een bizar verhaal. Wat hij natuurlijk verder helemaal niet op ingaat of ontkracht. Ik zou toch wel gewoon er iets over zeggen. Want het is natuurlijk uiteindelijk een satirische column die erover geschreven is. Maar ja, maak het wat makkelijker en zeg gewoon wat er gebeurt. Dus ik denk dat het overigens ons allemaal zou kunnen overkomen. Mm-hmm. Ik heb ook de hele wereld overgevlogen. En ik had toch ook altijd een powerbankje bij me.
2: Ja, terwijl je wist niet dat dat niet mocht? Of
9: nee,
2: je deed
9: nee,
2: gewoon
9: ik wist
2: niet?
9: Het niet. Nee, okay. Wist het niet. Nee.
2: Dus het is niet heel raar dat Eurlings het niet wist?
9: Nee,
2: maar
9: vind ik niet.
2: Oké. Okay. Dan moeten we misschien iets minder hard aanpakken. Maar toch, Eurlings had wel wat kunnen zeggen. Tom, jij bent van de communicatie.
8: Ja, nou inderdaad. En er zijn denk ik een aantal mensen in Nederland bij wie dit extra lullig was. En dat is een klein lijstje, maar hij stond er wel op.
2: Ja, vrij hoog ook, hè?
8: Je bent ervan, hè? Dus het deed mij ook denken aan Vert Grapperhaus, die tijdens de corona de 1,5 meter samenleving moest beschermen. En ondertussen zijn eigen bruiloft. Die beelden die er rondgingen. Net precies bij hem kon dat toen niet. En nu bij Camille Eurlings kan het net bij hem misschien net niet.
2: Ja, hij is wel al heel lang oud-president-directeur natuurlijk van KLM. Maar toch is dat dan extra pijnlijk. Columnist Marcel van Roosmalen die noemde hem deze week zelfs een tijdbom die altijd overal ter wereld af kan gaan. Dat heeft natuurlijk ook wel wat te maken met zijn imago wat hij heeft opgebouwd.
8: Hij werd wel heel hard afgemaakt, vond ik, in die column. Daar ben ik geen fan van hem, moet ik... kennen. Hij had het ook nog over dat congres van het CDA, hè, met At Your Service. Dat is mij ook altijd het beeld wat het meest van Camille Eurlings is blijven plakken. Mm-hmm. Maar nee, ja. Hij kan er iets over zeggen. Hij is niet meer in die rol. Ja, het waait ook wel weer over dit. Hè. Het is voor niemand een crisis, behalve voor KLM een beetje in dat vliegtuig. Mm-hmm. En voor hem persoonlijk is het misschien even vervelend.
2: Maar had hij dan een statement even uit moeten doen gaan van goh, sorry, vervelend, ik wist het niet, zoiets?
8: Ja, vanuit welke rol? Daar zou ik nog een beetje zoekende naar
2: zijn. Ja, nou, hij is nu wel weer wat. Want hij was onderweg, geloof ik, voor dat werk wat hij ging doen.
8: Dat is hij, moet ik eerlijk zeggen.
2: Ja, dat heb ik nu ook even niet scherp. Ja. Maar het is niet iets zeer, laat ik zeggen, in de picture staand. We horen weinig van hem, behalve dus nu met dit incident.
9: Ja. Alleen, hoe makkelijk is het om even wat te zeggen?
2: Ja.
9: Het is toch ook...
2: Jij zegt dat stel jou was het overkomen met je powerbankje.
9: Ja,
2: had je als grote baas had je wel even wat gezegd.
9: Had ik wel wat gezegd, ja.
8: Maar ik denk ook niet zo snel een persbericht of zo.
9: Nee,
8: voelt
9: gewoon
8: wat formeel.
9: Gewoon wat luchtig.
2: Ja. Of op Facebook. Of op Hives.
9: Ja,
2: had gewoon gekund. Even een berichtje op Hives zetten.
8: Ja.
2: Nou, daarover gesproken, dan gaan we ook door.
10: Dit is jouw wekelijkse voorsprong. Business Wise Weekly. Met Olivier de Neve. Bij New Business Radio.
2: Want krabbels, glitterplaatjes en dansende bananen zijn weer terug alsof ze nooit zijn weg geweest. Na 13 jaar is social media platform Hives namelijk uit de dood herrezen. Of om het in Hives-taal te zeggen, het krabbelt weer op. En dat niet alleen, want een aantal grote merken als Albert Heijn, Bol, Vodafone en Corendon stapt ook op de nostalgietrein. Het moet allemaal anders dan bij de Instagrams en TikToks van deze wereld. Namelijk geen verslavende algoritmes, geen enge Amerikaanse servers. En je data gaat niet doorverkocht worden, belooft eigenaar Mediahuis. Ja, heren, zijn jullie ooit huisgebruiker geweest vroeger?
9: Nee, ik niet. Nee?
8: Ik heb hem overgeslagen. Ik was een van de allereerste Facebook-gebruikers in Nederland. Mm. Maar Hives had ik nooit.
2: Dat sprak je niet aan?
8: Ja, ik weet eigenlijk niet meer hoe dat kwam. Het sprak me niet aan, inderdaad.
2: Nee. Nee. Frans?
9: Voor mij ook... Nooit Hives gebruikt, nee.
2: Nee, oké. Okay. Nou, dan bedankt voor deze bijdrage, voor dit onderwerp. Nee, we kunnen het natuurlijk wel over hebben. Want het is nu wel een hype deze week. Hè? Hives is een hype. Ik zag dat het maximum hadden ze ingesteld van 10.000 nieuwe accounts per dag. Om het allemaal de servers het nog te laten trekken. Dat was op de eerste dag al binnen 6 uur bereikt. In totaal willen ze voor het einde van het jaar 1,5 miljoen gebruikers hebben. Denk je dat het haalbaar is?
9: Ik denk het niet.
2: Nee?
9: Nee.
2: Te ambitieus.
9: Nou ja, ik denk dat... Ik snap wel dat wat Hives doet en welk haakje gebruikt wordt... In de zin van alles wat er op social media gebeurt... En algoritmes en alle angsten die er omheen leven. Tegelijkertijd denk ik niet dat ik echt de toegevoegde waarde zie... Ten opzichte van Facebook of een WhatsApp groep. Om eens wat kleiners te noemen, wat je ook intiem kan houden. Dat daar nou echt heel veel waarde toevoegt. En de promise die ze maken dat het allemaal niet met advertenties en al dat soort zaken gaat. Ik ben dan toch zeer benieuwd met al die bedrijven die daar ingestapt zijn. Of ze die belofte ook op termijn kunnen waarmaken.
2: Ja. Nou, volgens mij willen ze wel adverteren. Maar is het volgens mij het punt dat het dan niet van die behavioral based advertenties zijn? Weet je? Dus als jij een bepaalde pagina volgt, dat dan niet betekent dat je dan bepaalde advertenties vaker te zien krijgt.
9: Ja.
2: Tom, hadden ze 10 miljoen unieke bezoekers. In 2010 was dat. Ja, dan zou je zeggen 1,5 miljoen gebruikers voor het einde van het jaar. Dat is ook weer niet zo heel veel.
8: Nee, maar je mensen moeten terug willen, terwijl ze nu allemaal andere dingen hebben waar ook hun netwerk zit. Het interessante met dit soort zaken, vooral met technologie, is het netwerkeffect. Hoe meer mensen erop zitten, hoe aantrekkelijker het wordt. Dus je ziet ook dat mensen overstappen naar Signal. Maar dat blijft in mijn omgeving in ieder geval een groepje, klein groepje. Ik zit nog 90% op WhatsApp. En sterker nog, de mensen die op Signal zitten, die stuur ik wat minder vaak een berichtje door, want ik ontvang hem in WhatsApp. Ja. Een mooi voorbeeld van Naval Ravikant. Die zegt, als je een eiland hebt en je spoelt er aan en er wonen 3 mensen die Duits spreken, 2 die Frans spreken en jij spreekt geen van beide talen, dan is het aantrekkelijk om Duits te gaan spreken. Maar daarmee spreken er 4 Duits en 2 Frans. Dus de 5e die aanspoelt, of de volgende die aanspoelt, heeft nog een grotere motivatie om Duits te gaan leren. Nou, dat is het netwerkeffect. En op een gegeven moment spreekt bijna iedereen Duits.
11: Ja.
8: En nu zit iedereen op, of op Facebook, Instagram.
11: Iedereen spreekt Duits.
8: Iedereen spreekt Duits, ja. Dus, ja,
9: nee, maar wat zie je voor een toegevoegde waarde dan? Ten opzichte van wat er nu is? Ik zie
8: nee, niet daarom. Maar je moet het netwerkeffect dus zien te doorbreken. Ja. Dat mensen dus zeggen, er zitten nu zoveel mensen dat het aantrekkingskracht heeft op mij. Nou, als je die 1,5 miljoen haalt, komt dat misschien. Maar ik zie ze daar ook niet komen. Nee. Ik ben daar ook... ik denk ook, welke generatie gaat dat doen? Want ik denk niet dat het...
11: De nieuwe generatie is.
8: Of die moeten heel erg aangetrokken worden door die belofte van geen algoritme. Maar hij geeft een algoritme natuurlijk ook betere content. Hè?
11: Het is eigenlijk tweeledig. Hè? Het is aan de ene kant de nostalgie dan. Hè? Voor mensen zoals ik die er wel vroeger op zaten.
8: Ja,
11: en, die,
8: ja daar hebben we nog niet over gehad.
9: Nee, hoe zit dat?
11: Ik was heel actief. Ik krabbelde me helemaal ongeluk. En die dansende bananen.
9: Die dansende bananen, daar ging je wel goed
11: op. Ja, zeker. Ja. Maar ja, dat was natuurlijk ook... Hè? Ik was toen ook die leeftijd die daar... Hè? Ik was tiener toen Hives speelde. En misschien ook nog begin twintiger. En toen was het een beetje klaar.
8: Maar ga je weer terug dan? Nu.
11: Ik heb een account aangemaakt. Ja.
8: Ah, okay.
11: Maar ik moet wel eerlijk zeggen, ik heb hem aangemaakt puur om even mijn naam te claimen. En ik heb even gekeken en ik vond vooral dat veel nog niet goed werkte. Ja. Dus het was heel kaal allemaal nog.
8: Maar je hebt er wel zin in ook.
11: Zin is misschien een groot woord. Maar er zijn wel heel veel bedrijven die er zin in hebben. Dat vind ik vooral opvallend. Hè? Dus wat ik net al noemde, Albert Heijn, Bol, Vodafone, Corendon en nog heel veel anderen. Waarom zou dat dan zijn, Frans, dat die bedrijven dan denken, we springen daarop? Want het kost ook geld natuurlijk om daar...
9: Ik vind het fascinerend. Ik weet ook niet in welke mate ze erop springen en met welke impact. Maar je zou zeggen, ja, op termijn gaat het toch om advertenties. En heel vaak worden die algoritmes genoemd. Wat je net zegt, daardoor krijg je wel goede content. Dus ik weet niet of mensen nou zo tegen die algoritmes zijn.
11: Maar zou het niet ook zijn om het imago juist... Hè? Want Hives wordt als een soort nu neergezet door Mediahuis. Als een privacyvriendelijk, gewoon een vriendelijk klein netwerkje. Dat past misschien ook wel bij de merkstrategie van bepaalde merken. Zou dat niet zijn waarom ze daarom daarop springen? Ja. Nee?
9: Nou, ik weet het niet. Of dat nou de grondgedachte is.
11: Ik hoor dat de marketingafdeling van Goossens Wonen en Slapen nog niet Hives heeft benaderd.
9: Nee, dat gaat niet gebeuren. Nee.
8: Ik weet ook niet precies hoe dit werkt. Maar kan het zijn dat er een prikkel is dat het niet lukt door die bedrijven als die we nu zien. Corendon en Albert Heijn en Bol. Om goed er doorheen te komen bij LinkedIn, X en Instagram.
11: Dat ze
8: daardoor op zoek zijn naar iets nieuws? Ja, dat weet ik niet hoor.
11: Ja, dat zou kunnen. Nou, Corendon zei een reactie dat ze het doen vanwege FOMO. Dus Fear of Missing Out. Zo van, dan springen wij er maar in. Want dan kan de concurrent dat niet al doen. En niet geschoten is altijd mis. Quote ik zo ook eventjes.
9: Ja.
11: Ja, dat kan ook een marketingstrategie zijn.
9: Ja, prettige wedstrijd zeg ik dan. Want er zit niet echt een gedachte dus achter.
11: Ja, ja.
9: Wel eerlijk dat ze het zo benoemen overigens.
11: Ja, maar een zwakke strategie dus.
9: Ja. Niet overtuigend, nee.
11: Nee. Nou, hebben ze inderdaad dus een belofte gedaan... Hè, van minder verslavend, minder algoritmes... chronologische tijdlijn, ook belangrijk. Hè, waarbij niet het platform bepaalt... in welke volgorde je het allemaal ziet. Maar jullie denken dus dat Hives eigenlijk... een product verkoopt waar niemand meer op zit te wachten. Tom.
8: Ja, ik vind het ook altijd een beetje lullig om cynisch te zijn, hoor. Maar ik zie hem toch...
11: Dat gaat je goed af, hoor. Dat, ja.
8: Maar ja, ik ben ook geen Hives-man geweest. Hè? Dus misschien dat ik niet degene ben om het oordeel te vellen. Dus op zich... Kijk, ik heb sympathie voor het idee om proberen... een minder verslavend, meer privacy-gericht product op de markt te brengen. Dus ik ben wel benieuwd. Laat het maar zien.
11: Ja, Frans, nou is het natuurlijk wel zo dat de Telegraaf Media Groep de Hives kocht ooit. Hè, in 2010 was dat voor 44 miljoen euro. Ja. Nou, ik weet nog dat ze het lachertje waren van eigenlijk de hele industrie. Ik weet niet of jij toen ook gelachen hebt om ze toen je dat hoorde. Dat ze een bijna dood merk kochten. Nee?
9: Nee.
11: Oké. Okay. Nou ja, heel veel mensen wel in ieder geval. En die zeiden toen van ja, je hebt eigenlijk een platform gekocht wat dus al stervende was. Hè, omdat Facebook toen alles overnam. Ja, het zou natuurlijk wel mooi zijn voor deze groep. Hè, uiteindelijk nu omgedoopt tot Mediahuis. Als ze zometeen er wel geld mee weten te verdienen.
9: Nee, maar ik ben het eens. Het is een sympathieke idee. Maar ik denk dat het gewoon niet levensvatbaar is.
11: Überhaupt niet?
9: Nee.
11: Op geen enkele manier?
9: Nee, omdat ik zie niet het onderscheidende echte toegevoegde waarde voor de gebruiker. Hm. En ik denk best dat je vanuit nostalgie zo'n start kan maken. Maar ik wil de retentie wel zien wat er nu gaat gebeuren als je daar eenmaal op zit.
11: Ja, precies. Nou, misschien nog een element wat nog niet genoemd is, maar het Hollandse. Hè? Hives is echt Hollands. We zijn nu wel de hele tijd aan het praten over die vervelende Amerikanen, Trump en noem het maar op. En alles wat Amerikaans is willen we ongeveer niet meer hebben. Zou dat niet nog kunnen helpen?
8: Nee, want ik denk dat Holland dan toch te klein is. Dan zou ik Europees zeggen. Ja, dat je moet het dan wel even groots aanpakken en groots
11: denken. Dus er zou een Europees alternatief voor Facebook en Instagram, dat zou misschien nog wel kunnen werken.
8: Ja, ook ontzettend moeilijk, want je moet eerst tegen die netwerkeffecten invechten. En dat noemen ze niet voor niks de seven mode of de seven powers. Het netwerkeffect is een hele belangrijke erin. Ja, als je dat eenmaal hebt, dat is een moeilijke wedstrijd.
11: Ja.
9: Okay. Maar als je nou bijvoorbeeld Facebook neemt en je vindt het allemaal te veel en je vindt het allemaal te onpersoonlijk.
11: Ja.
9: Dan haal je toch het aantal mensen eruit en maak je groepje kleiner, heb je toch hetzelfde?
11: Ja, alleen je blijft natuurlijk met die tijdlijnen zitten. Hè, waar ook gewoon de advertenties van, weet ik veel, van bijvoorbeeld Gozers Wonen en Slapen voorbij komen. Ja. Die wil ik dan misschien helemaal niet zien op dat moment.
9: Ja, dat is dan maar even niet anders.
11: Dat moet je gewoon accepteren. Ja. Sommige dingen in het leven moet je accepteren.
9: Ja, het is wat het is.
11: Helder. Het is wat het is. Zometeen in de leider van de week, bunkbaas Ali Niknam. Die is op zijn zacht gezegd niet blij met een nieuw boek dat over hem is verschenen. Maar daarmee zorgt hij juist voor meer en meer aandacht.
10: Dit is jouw wekelijkse voorsprong. Business Wise Weekly bij New Business Radio.
11: Nederland krijgt zijn eigen investeringsbank en daar ligt 3,3 miljard euro voor klaar. Het idee is simpel, privaat kapitaal mobiliseren voor de grote opgave van de toekomst. Want volgens het kabinet is de toegang tot financiering voor innovatieve ondernemers de Achilleshiel van onze economie. De ministers van Financiën, Economische Zaken en van Buitenlandse Handel zijn enthousiast. Maar het Centraal Planbureau gooit er alvast een emmer koud water overheen, want hun oordeel is, verwacht geen wonderen. Ja, Frans, het kabinet zegt geld vinden is het grote probleem voor innovatieve ondernemers in Nederland. Ben je het daarmee eens dat geld vinden zo moeilijk is?
9: Nee, daar ben ik het niet mee eens. En ik vind het ook een positief initiatief, laat ik dat voorop stellen. Mm-hmm. Maar voor mij is het volledig onduidelijk voor wie en voor wat doen we dit nu precies. Ja, waar ligt dan het probleem wat je op dit moment niet met privaat geld kan oplossen en waar publiek geld voor nodig is? Mm-hmm. Dus ik vind dat wel een. Ik vind het nog niet echt heel helder. En ik ben ook wel heel benieuwd wat ze daar nou precies mee bedoelen dan.
8: Nou, wat ik merk is, wij hebben een jaar geleden een start-up gemaakt, de crisiscommunicatie AI software. En sindsdien begeef ik mij wat meer in het wereldje van investeerders en venture capital en start-ups. En wat je daar vaak hoort is dat je hebt eigenlijk meerdere rondes die je wil binnenhalen. En die eerste twee rondes, dat lukt nog wel in Nederland, ook niet altijd zoals je het zou willen hebben. En dan gaat het lopen. En dan een derde ronde, dat er echt groot geld tegenaan moet. Dat komt van Amerikaanse VC's. Die zeggen daarna, maar ik wil ook dat je in Amerika gaat zitten. Dat je hoofdkwartier hier neerzet. Dat is fiscaal voor hun handiger. En vindt ze geloof ik ook een fijn idee. Nou, die meeste start-ups zijn er ook best enthousiast om naar Amerika te gaan. En wat ze zeggen, wat er dus eigenlijk gebeurt. Het grootste risico wordt al hier met geld in Nederland genomen. De eerste twee rondes. Ja. En dan als het loopt, dan gaat het geld stroomt Amerika in. En dat zou je eigenlijk willen voorkomen. Je wil ook die derde, vierde rondes hier kunnen gaan draaien.
11: Dus je langer vasthoudt in Nederland.
8: Ja, en met dat geld wat je dan vanuit zo'n investeringsinstelling doet, dat is een samenwerking publiek-privaat, waarbij dus driekwart, bij wijze van spreken, ongeveer vanuit die private investeerders komt. En een deel van het risico dus door die publieke instelling wordt weggenomen, waardoor ze hopelijk hier blijven die rondes kunnen draaien. Dus dat is de gedachte daarachter.
11: Dat is de gedachte. Nou, nou dan de praktijk, of in ieder geval jouw mening. Net was je heel cynisch over Hives. Hoe sta je hierin?
8: Nou, wat ik hoor, dat is toch ook in andere Europese landen gedaan wordt en werkt. Mm-hmm. En ik denk wel dat het een probleem is. Wat ik wel. Ik hoor vaak VC's in Nederland praten over. Die zijn best wel fan van Silicon Valley in Amerika altijd. Maar ze handelen niet zo. Dus als je te dealen hebt met VC's in Amerika, heb je gewoon binnen 5 minuten antwoord op je mailtjes. Het gaat razendsnel. Die kunnen binnen een kwartier deals sluiten. Ja, in Nederland is het heel veel due diligence. Nog een keer checken. Alle risico's eruit slopen. Terwijl die Amerikanen nemen gewoon echt risico's. Kijken naar een team, een idee. We gaan ervoor. Ja. En dat is een cultuurding.
11: Ja, is het en ook niet wat voor te zeggen dan voor die Nederlandse cultuur? Van voorzichtig en even goed checken?
8: Waar ligt het succes? In Europa of in Amerika?
11: Ja. Oké, ja.
8: Dus ik denk dat het is ook een cultuurprobleem. Of ja, ik vind het wel een beetje een probleem als je ziet hoe technologie in Amerika gaat en in Europa. We zijn het allemaal over eens dat er meer innovatie nodig is. En dat inderdaad doorbroken moet worden. Dit kan helpen. Je haalt de risico's op laag, maar je wil eigenlijk gewoon ook dat er meer mensen die risico's durven nemen.
11: Ja. Frans, durf jij risico's te nemen?
9: Zeker, zeker. Ja. Maar ik vind ook nogmaals het publiekelijk geld daarvoor gebruiken, vind ik ook nog wel een ingewikkelde. Het is niet zo dat we in een wereld leven in Nederland dat er niet genoeg privaatgelden zijn. Dus als er goede ideeën zijn, dan komt er ook geld vrij. En wat jij zegt met die verschillen.

0: wel lopen te klagen van er is geen geld. Ik bedoel, dat is niet een uit de lucht gegrepen argument. Ja. Kan dat dan? Zoeken ze niet hard genoeg?
1: Nou, dat weet ik niet. Kijk, ik denk dat wat mijn ervaring is, is dat met goede ideeën die goed gepositioneerd worden bij de verschillende investeringsmaatschappijen, dat daar gewoon ruimte voor is.
0: Ja. Dus dan is dit eigenlijk niet nodig?
1: Ik vind het een positief initiatief. Alleen het geeft mij nog weinig duiding voor wie het dan precies is. En voor welke problemen het gaat oplossen, wat nu niet opgelost kan worden.
0: Het zou beter gedefinieerd moeten worden van hiervoor is het. En als je dit en dit en dit doet, dan kom je in aanmerking.
1: Ja, ik zou dat wel wat kaderen.
0: Ja. Nou, dat moet misschien ook wel. Want vorige week hadden we het in deze reeks over de 235 miljard... die de komende 15 jaar geïnvesteerd moet worden in het Nederlandse stroomnet. Ik herhaal nog even 235 miljard. En dan komen ze hier aan met 3,3 miljard. Ja, dat is. Ik heb het niet op mijn bankrekening staan. Volgende week misschien wel, maar nu nog niet. Dus wat zet het ook voor zoden aan de dijk, dit bedrag?
2: Dat zijn toch wel dingen die los van elkaar staan.
0: Natuurlijk. Dus maar,
2: die 3 miljard gaat niet naar de energietransitie.
0: Nee, maar wel bedrijven die daar misschien mogelijkheden voor hebben om dat te verbeteren, om daar iets aan te doen. En ik bedoel meer qua orde van grootte, weet je. 3,3 miljard is gewoon niet zo heel veel.
2: Nee, dat wordt inderdaad gezegd. Is natuurlijk, ik geloof ook in vergelijking met die Europese andere landen, dat niet nou een superhoog bedrag is. Mm-hmm. Maar het kan het misschien wat aanzwengelen. Net in Amsterdam is Norsken Huis geopend. Dat is een soort impact hub waar ze dus start-ups, investeerders laten samenkomen. En daar zeggen ze, hun filosofie is, en dat vind ik altijd wel sympathiek, er zijn hele grote problemen, maatschappelijk, geopolitiek, klimaat, energie. Die kan je oplossen door start-ups dat probleem te laten aanpakken. Want die komen met goede ideeën, kunnen met relatief weinig geld eerst een idee opmaken en dan een verdienmodel erachter en groot maken. En op die manier kan je zo'n probleem van 230 miljard. Misschien zit er wel een soort wonderlijke uitvinding tussen waarmee je er 100 miljard van af kan halen. Hm. En je weet het niet.
0: Ja, dat zou mooi zijn.
2: Ja.
0: Ja. Het fundament
2: heel voor... idealistisch
0: ja.
2: van.
0: Ja, maar... nee, het is ook wel eens mooi. Ja. Die kant van jou te horen. Ja,
1: positief blijven denken.
0: Zeker. Nou, het fundament voor deze miljarden ligt in het plan van Peter Wennink. Daar hebben we het vorig jaar ook over gehad. Hij noemde 4 domeinen waar Nederland in moet investeren. Namelijk digitalisering, veiligheid, energie en life sciences. Ja, dat is wel jammer voor jou, Frans. Want ik hoor daar niet de retail sector in.
1: Nee, maar ik begrijp ze wel.
0: Ja?
1: Ja. Nee, dat zijn natuurlijk wel de kerngebieden waar het om gaat. En waar de meeste uitdagingen liggen. Maar er zat ook energie tussen. Je noemde net het bedrag wat nodig is. Ja. Dan wordt het lang stil. Als je die gap ziet.
0: Ja, dus dat is eigenlijk, dat was mijn punt inderdaad. Dat is eigenlijk dus wel weinig.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Nou is het dus wel jammer. Dan moeten we misschien wel een Giro 555 voor jou openen. Dan.
1: Ja, help gewoon sinds de winter door.
0: Ja, precies, ja. Ik denk dan meteen, als ik die 3,3 miljard hoor en ook kijk naar waar Nederland goed in is op dit moment, dan denk ik meteen, dat geld gaat de linea recta naar Eindhoven. Of naar Veldhoven.
2: ASML. Ja, deep tech, denk ik. Ja. Ja, dat is natuurlijk een deel waar het heen gaat. Ja,
0: maar Wennink is niet voor niks oud ASML'er, hè?
2: Ja. Nee, maar vind je dat goed of slecht?
0: Dat weet ik niet. Het is meer van, misschien wordt het een soort winner takes all principe. En de vraag is natuurlijk ook, en die stel ik en daar mogen jullie een antwoord op geven. Of dat dan erg is, hè? Of het erg is dat het bijvoorbeeld naar een paar grote spelers gaat. Of dat je moet zeggen, nee, we gaan dat netjes verdelen over allerlei partijen, zodat ze allemaal een beetje kunnen groeien. Ja.
2: Ja, vind ik lastig antwoord op geven. Ja. Iedereen wil natuurlijk zelf altijd wel best wel graag geld. Dus dat is het probleem niet zijn. Mm-hmm. Maar je hebt die 4 aandachtsgebieden. Ik neem aan dat daar ook natuurlijk wel enigszins spreiding tussen zit. En dat met name gaat om die scale-up fase. Hè? Dus niet zozeer om die start-up fase. Daar zegt dat loopt wel. Maar die stap om echt snel op te schalen. Dus dan moet je al daar zijn op die plekken als bedrijf voordat er geld naartoe.
0: Totale beginners die gaan hier niet baat bij hebben.
2: Zoals ik het nu gelezen heb, vond ik niet.
0: Nee. Frans, misschien denk ik te simpel hoor. Maar als deze instelling grotendeels gebaseerd is op het plan van Peter Wennink. Wie zou het dan het beste kunnen leiden? Peter Wennink.
1: Ja.
0: Is dat niet een goed idee als hij dat zou doen?
1: Dat is wel logisch.
0: Een oud bestuurder.
1: Ja.
0: Iemand die weet hoe de hazen lopen.
1: En ik denk dat het ook wel echt kaders nodig heeft. Zonder het ingewikkeld en procedureel te maken. Maar daar moet je wel iets zinnigs over willen en kunnen zeggen.
0: Ja, dus dat zeg je, dat is een goed voorstel. Maar nu ziet het er naar uit dat een minister of ministeries gaan leiden. Wat vind je daar dan van?
1: Dat vind ik jammer.
0: Ja?
1: Ja.
0: En waarom?
1: Nou, ik denk dat het juist goed is dat Pieter het zou doen. In dit geval. Hij is daarmee gekomen. Hij heeft daar een visie op. Mm. En ik hoop dat hij er misschien op een iets pragmatische manier ook het weet vorm te geven. Ja. Om dat meteen in de politiek te
2: Zou die het willen?

0: Borgen.
1: Ken je hem persoonlijk?
0: Nee,
1: eigenlijk?
0: Ik ken hem niet. Nee.
1: Oké.
0: Nee.
1: Okay. Nee, Tom, wat denk jij? Peter Wennink, goede man daarvoor?
2: Ja, maar ik vraag me af of iets zou willen. Kijk, als je een rapport schrijft of een aanbeveling doet en je moet ook het gaan leiden, dan zou Johan Remkes 20 banen tegelijk hebben.
1: Dus, ja, lang niet meer van gehoord van Johan Remkes. Die kan het misschien
2: kan
1: wel
2: die doen, ja. Dus, maar ja, hij heeft natuurlijk, ik denk wel dat hij gezien zijn achtergrond en kennis natuurlijk goed daarvoor is.
1: Maar stel dat we even, dan gaan we even filosoferen. Hoeven geen namen te noemen, maar gewoon even meer een profielachtige hoek. Hè? Wat voor type mens zou dat dan moeten gaan doen? Is dat dan een keiharde bankier, een visionair? Een diplomaat die Den Haag en de markt bij elkaar houdt. Waar gaat jullie voorkeur meteen naar uit?
2: Ik denk dat je ook goed moet weten, wat jij ook al zei, wat zijn de doelen, de kaders. Pas als je weet wat je wil bereiken, kan je ook kijken wie daar geschikt voor is. Is het doel om het zo eerlijk mogelijk en zoveel mogelijk te geven? Of juist heel harde keuzes te maken? Is het je doel om zo goed mogelijk een bedrijf te doorgronden en zo juist mogelijk te investeren voor rendement? Dat is natuurlijk, denk ik, daar een belangrijke rol in.
1: Ja, Frans?
0: Ja, dat denk ik ook. En ik denk ook wel dat je gevoel voor innovatie moet hebben. Tempo waar dingen nu op dit moment gaan, daar moet je wel goed gevoel bij hebben. Dus buiten het kaderen, buiten het beoordelen, ik denk. Dus ik zoek ook wel naar een wat jonger profiel.
1: Oké.
0: Ik zou niet zo goed weten wie nu, maar het is wel. Ja, de mate van innovatie moet je wel kunnen inschatten.
1: Dus jij steekt je hand op? Een jonger profiel?
0: Sowieso.
2: maar snel, ik denk snel schakelen inderdaad. Gewoon snelheid erin houden. Dat belangrijkste
1: is. Belangrijk.
2: Zie je iets meer bij de ondernemer.
1: En misschien snel wat nog wat meer in die pot dan die 3,3 miljard. Leuk begin.
2: Ja, dus je moet ook goed geld dus kunnen maken. Ja, er komt toch Constantijn van Oranje misschien nog even boven.
1: Ja, en die komt zo meteen ook nog voorbij trouwens in deze uitzending. Maar op een heel ander onderwerp. Ja. Want eerst wil ik je even zeggen dat Heineken getackled is door Stella Artois. En dat lijkt meer een blunder dan een fopduik te zijn. David Beckham die gaat er in ieder geval met de winst vandoor. Hoe dat zit, dat hoor je zo meteen.
3: Business Wise Weekly, de leider van de week.
1: Aflevering zetten we in Businesswise Weekly de spotlight op een leider uit binnen- of buitenland. Soms omdat die leider briljante dingen doet. En soms omdat hij ze niet alle 24 in een kratje heeft. En soms omdat het allebei het geval is. Deze week is de eer aan Ali Niknam van internetbank Bunk. Want er is een boek over hem geschreven. En dat heeft gezorgd voor nogal wat commotie. Voordat we naar Rob Huisman gaan, staat hij hier eerst bij mij. Onze eigen Gerben van Driel, presentator van onder meer de podcast Even Bellen met Silicon Valley. Gerben, fijn dat je er bent.
4: Ja, heel fijn er te zijn, Olivier. Dankjewel.
1: Jij gaat de schrijver van dat nieuwe boek over Ali Niknam strakjes interviewen.
4: Ja.
1: Eerst maar eens even, waarom is er zoveel commotie over dat boek? Je hebt het hier voor je liggen.
4: Ik heb het voor me liggen met post-its. Fascinerend boek. En waarom is er commotie over? Nou, ik denk vooral omdat de hoofdpersoon zelf zegt, joh, ik wil hier niet aan meewerken. En NRC, want het is door 3 NRC-journalisten geschreven, voeren al 6 jaar een campagne tegen mij. Ja, dat maakt het wel juicy, om het zo maar te zeggen.
1: Ja, dat kan je zeggen, ja. Is er ook inhoud waardoor dat te rechtvaardigen is, die commotie?
4: Nou ja, nou zeker. Kijk, ik bedoel, Ali is een, dat wisten we denk ik allemaal, een goede ondernemer. Maar in dat boek lees je ook bijvoorbeeld heel beeldend hoe het er aan toe gaat bij Bunk. En dan denk aan 8 is great, 9 is fine. Maar 1 over 9 binnenkomen, dat is een gele kaart.
1: Mm.
4: En het is 6 keer geel bij Ali en dan is het rood en dan vlieg je eruit.
1: Oké, 6 keer geel, dat nog wel. Dus
4: schappelijk. Ja. Nee, maar ook dingetjes zoals bijvoorbeeld wat mij heel erg raakte. Weet je, overleggen, niet de bedoeling. Langer dan 30 minuten met z'n drieën in een meeting room. Als hij dat zag, kennelijk, dan stapte hij er binnen en zei, ja, dat is niet de bedoeling, jongens, aan het werk. Weet je?
1: Business Wise Weekly, dat zou geen optie zijn.
4: Nee, het duurt allemaal te lang. Inefficiënt. Ja. Het zijn redelijk harde managementstijl, zou je kunnen zeggen. En dat baart in Nederland opzien.
1: Ja, je hebt het hele boek gelezen, van kaf tot kaf.
4: Ja.
1: Is jouw beeld van Ali Niknam hierdoor veranderd?
4: Nou, persoonlijk wel. In die zin dat ik hem dus kende als oprichter van Bunk, maar niet helder voor de geest had hoe scherp hij managede. En dat wordt wel bijzonder duidelijk. En dat het geeft in ieder geval meer kleur aan de man.
1: En terwijl het wel zo'n kleurrijke man was.
4: Zeker. Ja. En ik bedoel, ik heb ooit gewerkt voor iemand die, ik zal het niet helemaal Ali Niknam was, maar wel ook enigszins dezelfde neigingen.
1: Ja, hoe heette die?
4: Ja. Dus het was ook een beetje een soort trip down memory lane, zal ik maar zeggen.
1: Okay.
4: Dat had ik voor die tijd nog niet aan Ali geplakt, maar nu dan ook.
1: Een lichte traumaverwerking ook.
4: Een beetje wel. Ja.
2: Maar op zich, voor iemand die overleg binnen de 30 minuten weet te houden, heb ik wel sympathie.
1: Ja,
2: toch?
4: Dat zeker.
2: Kan ik wel waarderen. Dat
4: zeker.
2: En ook gewoon er wel bovenop zitten, emotioneel betrokken zijn.
1: Ja.
4: En laten we niet vergeten, bedoel, wat de man natuurlijk voor elkaar bokst, is mega. Hè? Ja. Drie unicorns, drie bedrijven van 1 miljard voor zijn 50ste gerealiseerd. Ja, je kan daar lang of kort over praten, maar hij weet het wel voor elkaar te boksen. Ja.
1: Dat doet hij heel, heel, heel knap inderdaad. Ja. Jij spreekt de schrijver dus zometeen daarvan, van het boek.
4: Ja.
1: Schrijvers. En ook AI-specialist en ondernemer in Silicon Valley, Wiebe Wagemans.
4: Ja.
1: Die we vorige week ook nog spraken in deze aflevering. Wat wil je aan Wiebe vragen daarover?
4: Ja, Wiebe is natuurlijk onze man in Silicon Valley. Zit er al 20 jaar. Ook zelf serieondernemer. En de grote vraag is eigenlijk, joh, zijn wij nou gek als we naar Ali kijken en denken, joh, dat is wel een beetje over de top. Of is hij het?
1: Ja.
4: He, want de vraag is natuurlijk ook, misschien is dit wel nodig. Weet je wel, deze level of dedication en deze lat zo hoog. Misschien is het wel nodig om als Europa weer een klein beetje een been bij te trekken. En Wiebe kan dat natuurlijk heel mooi vanuit Silicon Valley perspectief belichten. Wiebe, is dit voor Silicon Valley begrippen nou bizar? Of is het gewoon, this is what it takes?
1: Ik zie allemaal gezichten bij mijn panelleden. Dus daar gaan we zo meteen verder over praten. Ja. Over wat jij net allemaal opgooit. Dankjewel in ieder geval, Gerben. En veel succes zometeen met het interview.
4: Dankjewel.
1: En dat is natuurlijk ook straks te horen in Even Bellen met Silicon Valley.
4: Yes.
1: Dankjewel.
4: Yo.
1: En we hebben ook gebeld met Rob Huisman, de boardroom adviseur van Nederland. En ook nog eens schrijver van Boardroom Bijbel Communicator. Hij is totaal niet te spreken over hoe Ali Niknam zich profileert in de media.
5: Het is een hele armoedige communicator, omdat hij in de slachtofferrol kruipt. De zwakte van zijn slachtofferrol is dat hij de kans heeft gehad om te reageren op die journalisten. Dat wilde hij niet. Nou, dat is zijn goed recht. Maar ga dan niet achteraf lopen janken over het eindproduct. Want die journalisten, die heb je in wezen de vrije hand gegeven om te schrijven wat ze willen. Want je werkt niet mee en je geeft geen commentaar. En als ze dan kritisch op je zijn, dan heb je ook eigenlijk geen poot meer om op te staan. Hij is geen slachtoffer. Hij is misschien wel een dader. Want uit het boek blijkt dat hij op een hele bijzondere manier omgaat met mensen in zijn organisatie en met zakelijke relaties. En dat is heel hard, heel Amerikaans zou je kunnen zeggen. Dat heeft iets ongemakkelijks. Dat zie je in Amerika op dit moment ook, met name bij die tech-CEO's in San Francisco. Dat is dat ze de rol van de vrije media niet respecteren. En media, onafhankelijke media, hebben een rol te spelen in een democratische gemeenschap. En als je die niet respecteert en daar de vloer mee aanveegt en daar continu advocaten op afstuurt, en dat doet Niknam ook, dan getuigt dat van weinig realiteitszin en ook van weinig respect voor de maatschappij waarin jij je organisatie laat groeien en bloeien. En dat is eigenlijk, denk ik, een fundamenteel probleem dat onder die hele discussie nu met dat boek ligt. En dat steekt enorm, vind ik. Want ik verwacht van CEO's van grote bedrijven dat ze ook wel waardering hebben en een zeker respect voor de maatschappij waarin ze kunnen en mogen opereren.
1: Nou, dat is het betoog van Rob Huisman, de boardroomadviseur van Nederland. Tom, jij bent communicatie-expert. Hij wordt hier door Rob, dus Ali Niknam, wordt door Rob Huisman een armoedige communicator genoemd. Wat vind je daarvan?
2: Iets genuanceerder, maar ik moet zeggen, vond wel een sterk betoog van Rob. Vooral zijn pleidooi voor dat je toch ook als grote tech-CEO's ook de media en de democratische rechtsstaat eigenlijk moet waarderen. Ik ben het helemaal mee eens, je moet jezelf niet in een slachtofferrol plaatsen. Ik weet, Ebert van der Laan heeft op een gegeven moment, is er ook een biografie over hem geschreven, werkte hij ook niet aan mee.
1: Ja, oud-burgemeester van Amsterdam.
2: Ja, maar was er helemaal niet zoveel discussie over als nu.
1: Hmm.
2: Maar ik ben het mee eens. Kijk, het wordt geschreven, je kan wel of niet tegenlezen, doe je niets, ook goed. Ik vond wat hij op LinkedIn postte deels best sterk. Jongens, er zijn belangrijkere dingen. Beetje gewoon relativeren, daar is niks mis mee.
1: Nee.
2: Maar je moet vanuit crisiscommunicatie nooit in een slachtofferrol gaan zitten. En dat is inderdaad, dat is hier wel niet zo sterk.
1: Nee. Frans, wat vind jij ervan?
0: Nou, voor mij zijn het echt twee verschillende onderwerpen. Ik denk dat je als CEO in zo'n situatie zeker wel de media te woord moet staan. Dat je hebt daar gewoon een rol en dat vind ik ook net goed uitgelegd in het. Maar de wijze waarop hij wordt neergezet, daar heb ik wel moeite mee. Want ik vind, ik heb in heel veel landen gewerkt. En ik vind in Nederland zijn we nou niet echt uitblinkers in mensen te waarderen in hetgene als iemand iets bijzonders doet. En dat heeft hij gedaan. Dat is één. En twee vind ik, de wijze waarop hij zijn bedrijf aanstuurt. Ja, dat is een stijl die voor mij gaat over duidelijkheid. Hij heeft een bepaalde visie hoe hij een bedrijf aanstuurt. En zolang hij dat op een respectvolle manier doet en op, met zijn respectvol met zijn mensen omgaat, heb ik daar totaal geen problemen mee. En ik vind in Nederland de performancecultuur ook wel een beetje wegappen. Het is allemaal snel te hard. En, maar duidelijk zijn en vragen wat je van je mensen wil. En dat samen doen. Nou, dat vind ik eigenlijk heel goed.
1: Je zegt nou wel iets cruciaals. Hè? Je zegt als het maar respectvol is. En daar is natuurlijk ook discussie over. Want nou, in die publicatie, hè, dat boek, maar ook in publicaties eerder al van onder andere NRC, zijn ook mails gelekt. Waarin Ali communiceert met zijn personeel. Nou, daar kan je wel je vraagtekens bij zetten. Als het zo heel kort af en zo directief is. En zo, nou, laat ik zeggen, daar zit geen woord Spaans bij. Dat is niet per se respectvol.
0: Nee, maar dan moet je wel naar de totale context van zo'n mail kijken. En dat kunnen we niet beoordelen op basis van een mailtje. Ik vind dat, net werd het voorbeeld genoemd, je bent 9 uur op kantoor. Nou, als hij dat belangrijk vindt, zijn bedrijf, dan is dat zijn goed recht. En ik denk dat mensen die succesvol zijn, een bepaalde drive en iets veel eisends hebben. Dat zien we overal in de maatschappij. Nou, ik vind dat niet per se slecht. Ik vind dat hij daar ook te hard op aangepakt wordt.
1: Ja, ja.
2: Ja, ik sluit me daar wel bij aan, hoor. Want ik vind, het is zijn bedrijf, hij maakt de keuzes.
0: Ja.
2: Wat ik allemaal gehoord heb als voorbeeld, ik heb het boek niet gelezen. Inderdaad, 9 uur er zijn en een meeting 30 minuten houden. Daar schrik ik niet van. Sterker nog, dat waardeer ik nog wel.
1: Ja.
2: En het is gewoon, ik hou ook van duidelijke communicatie. Hè? Je weet gewoon waar je aan toe bent. Dus daar vind ik allemaal niks mis. Maar je kan er vanuit een ethisch perspectief naar kijken. En een ondernemersperspectief.
1: Mm-hmm.
2: Nou, je kan zeggen, als je 3 keer een unicorn hebt gebouwd, dan ben je een goede ondernemer. Je zou nog kunnen zeggen, ja, misschien als het allemaal nog op een veel ethische en respectvolle manier had gedaan, waren die bedrijf 10 keer zoveel waard. Dat weet je niet. We hebben niet een vergelijking waar we het naast kunnen leggen, natuurlijk. Maar
1: ik las in de krant een voorbeeld, dat vond ik wel een tekenend voorbeeld, dat hij expres om zijn concurrent ING te naaien, had hij mijn.ing.app of zoiets mijn.ing.app had hij geregistreerd als bedrijfs als URL. Puur omdat mensen dat verkeerd kunnen dan intypen en zo. En dan zouden ze bij hem terechtkomen. En dan stond er een link naar Bunk. Nou, daar was ING boos over. En die zeiden, ja, luister eens, dat kan niet. Hè. Draai dat terug. En toen hadden medewerkers van Bunk hadden dat gedaan. Toen was hij daar ontzettend boos over geworden. Toen zei, draai het terug. Ik wil dat het weer online gaat.
2: Ja.
1: En daar ging nogal wat communicatie over. Ja, die stond dus letterlijk in de krant.
2: Ja.
1: Dat was niet heel vriendelijk.
2: Maar kan je dan een voorbeeld noemen? Wat zei hij dan?
1: Nou, het was geen scheldkanonades, maar het was een zeer directief. En maar jullie zeggen dus eigenlijk, dat mag best. Ja, ja. Nu doen.
2: Nou ja, als hij dit een hele goede strategische zet vond. Ik moet zeggen, ik vind het ook wel weer grappig.
1: Slapjanussen werden ze genoemd en dat soort dingen. Weet je, of ik parafraseer hoor, maar daar kwam het op neer. En ik moet ook oppassen, want we hebben het net over de vrije media. Wij staan hier nu over Nicknam te praten. Ja, ik ben wel een beetje, ik zit nu wel een beetje 7 kleuren hierover na te denken. Want ik wil niet te kritisch over hem zijn. Want straks stuurt een advocatenteam achter ons aan hier.
2: Ja, is dat echt? Is dat,
1: nou, dat is wat je krijgt. Hè? Je krijgt een soort zelfcensuur.
2: Ja.
1: Kan je hebben als media. Op het moment dat iemand die dus op niet welgevallige dingen reageert. Ja, dan ga je toch denken als journalist misschien. Hè, kan je krijgen, dat noemen ze een chilling effect. Hè, dat journalisten denken, ja, laat ik het maar niet opschrijven. Want straks krijgen we dat hele vervelende Bunk achter me aan.
2: Nee, daarom vond ik wat Rob zei ook goed hoor. En dat is zeker waar. Van de journalistiek heeft een rol. En daar is het soms lastig om mee om te gaan. Want ik weet ook hoe het voelt als journalisten je verkeerd behandelen. En dat verkeerde dingen staan. Dat kan heel lastig en pijnlijk zijn. Dan moet je dat toch accepteren. En ik kan begrijpen dat je dan als je heel veel geld hebt en heel veel rancune en je hebt het gevoel dat je in de weg wordt gezeten, dat je daarna gaat handelen. Ja. Ik denk dat ik dat soort dingen ook wel eens roep thuis. Alleen ik doe het niet.
1: Ja. Frans, wat is het lelijkste wat je over Ali Nicknam kan zeggen?
0: Nou, ik ken Ali persoonlijk helemaal niet.
1: Okay.
0: Wat ik net zei, ik stoor me wel aan hoe makkelijk iemand in Nederland op die manier. Je kan succesvol zijn, je mag ook kritisch over iemand zijn. Ja. En ik vind,
1: Maar dat is niet lelijk. Dat is eigenlijk heel positief over.
0: Ik ben ook positief, omdat ik het ook wel een beetje Nederlands vind wat hier gebeurt.
1: Ja, precies. Eigenlijk zijn wij in Nederland gewoon te nuchter voor een type als Nicknam.
0: Ja. Dat mag je zo wel stellen,
1: In Amerika zou die veel beter gedijen.
0: Absoluut, ja.
1: Ja, dat is misschien wel het probleem. Nou, even nog over dat boek en die communicatie. Jij zei net, Tom, daar moet je dan eigenlijk wel, moet je niet zo kleinzerig ook over doen. Eigenlijk wat ook Rob zei, hè, van, reageer daar of helemaal niet op. Of reageer er nou niet zo heftig op. Stel dat ik een boek over jou zou schrijven. En ik zou er allerlei feitelijke onjuistheden in zetten. Ik zeg niet dat dat in dat boek staat. Maar in de ogen van Nicknam in ieder geval is dat wel zo. Wat zou jij dan doen?
2: Ja, ik zou het altijd willen lezen en ook willen kunnen reageren inderdaad.
1: Voordat het uitgebracht wordt. Je zou je wederhoor in het boek willen hebben.
2: Maar het is niet een recht, denk ik, wat ik heb.
1: Nou, wederhoor heb je natuurlijk altijd. Hè? Als een journalistiek product wordt gemaakt, dan mag er om wederhoor gevraagd worden.
2: Tijd, maar ja.
1: Ja. Ja, dus jij zou in ieder geval zorgen dat je daar wel op zou reageren en dat in het boek jouw reactie ook komt te staan. Daarop.
2: Ik zou het in ieder geval willen lezen, ja, en dan kijken wat ik ermee zou doen.
1: Oké, okay. En daarna dan is het uit en dan wordt jouw imago in jouw ogen in ieder geval niet helemaal goed neergezet. Wat zou je dan doen?
2: Nou, je kan inderdaad gewoon de media opzoeken en gewoon bij een talkshow gaan zitten, bij wijze van spreken, om het erover te hebben. Ik zou altijd monitoren. Je kijkt altijd, wat gebeurt er nu? Wat is de impact op mij en mijn organisatie? Beschadigt het merk? Lopen mensen nu massaal weg als klant of niet? En op basis daarvan kan je natuurlijk ook nog gaan handelen. Om te kijken wat er gebeurt. Nou ja. Ik denk allemaal dat niet zo'n vaart loopt. Ik denk niet dat dit boek zorgt dat mensen geen klant meer zijn bij Bunk die er al zitten. Ja. Ik denk dat wat vele malen schadelijker was pas die gewoon 2 jaar terug dat er tonnen van rekeningen verdwenen door phishing. Dat daar geen verantwoordelijkheid voor werd genomen. Ja. Dat vind ik veel groter issue. En dat vind ik wel een crisis dan dit. Ik denk, dit waait wel weer over.
1: Daar is hij toen achter klokkenluiders ook nog aangegaan. Hè? En dat was ook wel een heel gedoe.
2: Ja.
1: Maar net viel het K-woord even. Klanten bedoel ik dan in dit geval. En jij zegt de klanten. 22 miljoen klanten hebben ze. Dan zou je, hè, die hun spaargeld dus toevertrouwen aan Bunk. Zou je dan ook niet kunnen zeggen, juist daarom is die ook wel openheid verschuldigd. Gewoon naar zijn klanten toe.
2: Ja, ik vind dat je een publieke rol hebt als CEO van een groot bedrijf. En dat er dus bij hoort om ook die verantwoording af te leggen. Maar je ziet inderdaad in tech dat ook steeds makkelijker gaat via je eigen kanalen. Socials en Elon Musk die zelf natuurlijk X helemaal beheert.
1: Ja. Zelfde vraag even aan jou, Frans. Als ik een boek zou schrijven, Dictator ten Berge. Hè, het ware verhaal achter Goossens wonen en slapen. En er zouden allerlei dingen in staan waarvan jij denkt, nou, dat is gewoon echt niet waar. Wat zou jij dan doen?
0: Ik zou daar zeker iets over zeggen. Ik zou het niet laten overwaaien. Nee.
1: En als het nou wel waar is, althans wat daar dan in staat?
0: Nou, dan is het zo.
1: Dan hou je mond.
0: Ja. Nee, maar ik denk dat het niet slim is dat hij niet... wat jij zegt, hij heeft een publiekelijke rol. Dan moet je ook gewoon achter de pressans geven in zo'n situatie.
1: Ja.
0: Voor mij zijn dat wel 2 verschillende dingen.
1: Niet duiken.
0: Nee, niet duiken. Heeft geen zin.
1: Nee. Aan de andere kant sprongen deze week bekende namen als Constantijn van Oranje. Daar is hij dan weer. Voor hem in de bres op LinkedIn. En zelf spreekt hij over hoeveel moed het vereist om tegen de stroom in te zwemmen. Dus ja, we zouden ook kunnen zeggen, maken we het niet veel te moeilijk. Laat die man lekker zwemmen.
2: Nou, ik vond het wel opvallend dat iemand van het Koningshuis toch redelijk zo'n stap naar voren zet. Voor iemand die dus, of nou klopt het niet, enigszins nu in een controverse staat.
1: Mm-hmm.
2: Ja. Dat denk ik, dat wekt wel nieuwsgierigheid. Van waarom doet hij dat?
0: Maar ik sluit er wel weer aan. Het is precies wat ik je hoeft niet bewondering om op te hemelen, maar hij heeft wel iets groots neergezet.
1: Ja.
0: Tegen de stroom in. En dat is echt niet gemakkelijk.
1: Dus daar mogen we ook wel respect voor hebben.
0: Ja, daar mag je wel op een andere manier. Mag je wel kritisch op zijn. Mm-hmm. Anders. Maar hoe die nu wordt neergezet, vind ik niet juist.
1: Nee. Uiteindelijk is het wel zo. Wij hebben het er nu over. Ik denk als hij gewoon had gezegd van prima boek, moet je lekker zelf weten. Dan hadden we het er misschien niet over gehad. Dus uiteindelijk is het misschien niet zo'n slimme strategie van hem geweest dat hij nu heeft gedaan.
2: Nee, door de... Ja, ik weet niet. Ze zeggen altijd in een vlek moet je niet wrijven. Of als je geschoren wordt, moet je stilzitten. Van het crisiscommunicatie zeggen we dat is gewoon niet waar. Je moet juist altijd wel doen. Ik zou altijd... Het gaat voor mij ook om principe kwestie. Als er dingen staan die niet kloppen, ik wil dat rechtzetten, ik wil mijn verhaal kwijt. En dan geef ik er desnoods maar meer aandacht op.
1: Ja.
2: Dus dan zou ik erin staan.
0: Frans? Exact zo, ja, nee, precies. Als er dingen niet kloppen, dan moet je dat toch aan de kaak stellen.
1: Ja, ja. Helder, we gaan aan het bier, jongens.
3: Dit is jouw wekelijkse voorsprong. Business Wise Weekly met Olivier de Neve bij New Business Radio.
1: Het is namelijk een aardverschuiving in sponsorland. Heineken, sinds 1994 verbonden aan de Champions League, is afgetroefd door de Belgen. Vanaf juli 2027 prijkt het merk Stella Artois van de Belgische reus Ab Inbev op de boarding langs het veld. En dat werd aangekondigd door niemand minder dan David Beckham. En het prijskaartje, Ab Inbev, het moederbedrijf van Stella Artois, legt zo'n 200 miljoen euro per jaar neer, waar Heineken er zo'n 120 miljoen euro voor over had. Ja, Tom, is dit nou een pijnlijke misser of een gemiste kans die stiekem een zege is?
2: Nou, ik blijf ten eerste altijd heel dubieus vinden dat sport gesponsord wordt door alcohol. Maar daar ben ik waarschijnlijk een beetje een idealistische zeikert in.
1: Omdat je eigenlijk denkt van dat is een hele rare...
2: Dat gaat dan niet samen, nee. Ja. Ik vind het lastig om daar iets zinnigs over te zeggen. Wel denk ik, je ziet bij de Tour de France ook heel vaak dat Jumbo een tijd lang sponsort en weer weg is. En dat ebt echt nog wel een paar jaren door. Dus of dat nou heel erg verandert en dat nu mensen allemaal minder Heineken drinken, vraag me af, maar ik ben benieuwd hoe jij daar naar kijkt.
0: Ik zie het helemaal niet als een fout. Ik zou het een fout vinden als je vanuit nostalgie doorgaat, terwijl het geen rendement meer oplevert. Dus ik snap eigenlijk wel dat zij op een gegeven moment zeggen, nou, we hebben daar wereldwijd enorme impact mee gemaakt.
1: Ja.
0: En we gaan dat geld nu op een andere manier allokeren met alle nieuwe kanalen die er inmiddels ook zijn. Mm-hmm. Om dichter bij die consument te komen.
1: Ja, dat op zich is dat een logisch betoog. Nou, dat is wel zo. Heineken was dus zo'n 32 jaar koning voetbal als sponsor.
0: Ja.
1: Zij zullen een berekening hebben gemaakt waaruit ze dan hebben gedacht, nou, meer dan we gaan het niet meer doen of meer dan dit is het niet waard. Ja. Kan het dan dat die Belgen hebben zitten rekenen? Hebben die dan een kapot calculatortje gehad? Dat ze met 200 miljoen dachten, dit is wel goed?
0: Ja, je weet niet hoe zo'n biedingsproces precies loopt. Maar ik denk wel dat in de fase dat Stella Artois dit doet, vind ik heel begrijpelijk. Mm. Die hebben een totaal andere positie wereldwijd dan Heineken. Dus Heineken zit in een hele andere fase ten opzichte van Stella Artois. En dat die daar dan ook veel meer geld voor over heeft.
1: Want Stella is de uitdager, bedoel je in dit
0: ja,
1: geval?
0: Zeker.
1: Ja,
0: zeker.
1: Ja.
2: Ja, het kan voor Stella wel 200 miljoen waard zijn en voor Heineken niet. Want Heineken, ja, dat heeft nog een paar jaar door. Dus iedereen heeft die associatie nog. Koppelt het nog aan het merk, bewust of onbewust. Terwijl Stella moet nu die koppeling gaan maken. Ja, dan moet je even in investeren.
1: Ja, ja, dus in dat geval zou je zeggen, omdat je dan de concurrent pijn doet en jezelf wat goeds doet, is het meer waard.
2: Nou, puur omdat je hebt brand awareness. Je hebt een merk wat gewoon emotioneel geladen is. En nu willen zij die emoties van dat voetbal, wat heftige emoties zijn, en dat hele gevoel natuurlijk aan hun merk gaan koppelen.
1: Ja.
2: Dus dat is dat misschien meer waard.
1: Ja, ja. Dus in met die rekensom zou het kunnen dat ze daardoor op 80 miljoen meer komen dan Heineken er tot nu toe.
2: Kan ik me bij iets bij voorstellen zonder enig verstand van het onderwerp te hebben.
1: Oh, maar daar worden wij nooit weer door gehinderd in dit programma, hoor. Dat is geen probleem. Frans, even naar de toekomst. Want er komt dus nu geld vrij bij Heineken. Je kunt het ook positief zien. Hè? Ze hebben opeens 120 miljoen euro in hun zak branden. Die ze normaal gesproken aan het voetbal uitgaven. Van mij mag jij nu even de portemonnee van Heineken beheren. 120 miljoen heb je in je zak. Waar zou je het op inzetten?
0: Nou, ik denk. Is een goede vraag.
1: Heel graag gedaan.
0: Ja, nee, heel graag gedaan. Nee, ik denk dat met name de innovatie die Heineken eigenlijk altijd heeft getoond. Ik ben wel benieuwd naar de innovatie die ze erin gaan leggen. Met alle nieuwe kanalen en dus ook dichter bij die consumenten komen.
1: Mm.
0: Ja, en zou dat dan een deel van naar 0.0 gaan, op dat op een andere manier of ludieke manier te doen? Ik ben daar eigenlijk wel benieuwd naar. Ze hebben zich eigenlijk altijd wel laten zien als een merk wat ook op een innovatieve manier marketingcommunicatie doet. Dus ik ben daar wel benieuwd naar.
1: Ja, nou, bijvoorbeeld qua positionering. Ik zit even te denken, als we het over sponsoring hebben. Want je kan natuurlijk ook in allerlei andere dingen steken. Zoals personeel of whatever. Maar als je het wel in sponsoring zou doen. Ja, bijvoorbeeld Red Bull heeft zich op een gegeven moment heel duidelijk in een bepaald segment van sponsoring begeven. Hè? Dat, ze zijn nu bekend om de extreme sports.
0: Ja.
1: En de afwijkende sporten. Dat is echt Red Bull geworden.
0: Ja.
1: Zou Heineken zoiets, een bepaalde hoek kunnen vinden, bepaalde sporten? Of zeggen, nou, we gaan ons bijvoorbeeld uitsluitend aan vrouwensport koppelen? Noem maar even wat.
0: Nou, ik denk wel dat merken die er langer zijn, dat die natuurlijk altijd de uitdaging houden om ook de jongere doelgroep aan te spreken.
1: Uh-huh.
0: Ja, dus en daar ben ik wel benieuwd hoe ze dat gaan doen.
1: FIFA sponsoren bijvoorbeeld. De digitale voetbal.
0: Ja, bijvoorbeeld. Ja.
1: Dat zou een idee kunnen zijn.
0: Dat zou een idee kunnen zijn. Maar ik denk dat de jongerenmarkten, dat voor hun heel belangrijk gaat worden om echt het merk verder lengte te geven.
1: Ja. Tom, als jij krijgt nu die portemonnee. Jij krijgt van mij nu 120 miljoen.
2: Investeren in tech-startups.
1: dat zeg jij zonder enig eigen belang. Hè? Ja, precies.
2: Nee,
1: ja.
2: Maar... Nou, ik ben wel eens met wat jij zegt. Ik denk inderdaad helemaal dat die associatie werkt nog wel door. En generaties die al gebonden zijn en voorbij de 40 zijn, om maar wat te zeggen, die zullen niet heel erg veranderen. Dus ik denk dat je inderdaad in die jongere markt daar meer in wilt. En daar is natuurlijk ook gewoon een enorme afname in de hoeveelheid bier die gedronken wordt.
1: Ja.
2: De hoeveelheid alcohol. Wat ook niet heel erg maatschappelijk gezien is. Overigens.
1: Nou, laten we daar inderdaad. Je maakt het bruggetje wat ik ook wilde maken inderdaad. Want de olifant in de kamer is natuurlijk dat zowel Heineken als AB InBev en al die andere grote biermakers kampen met dalende verkoop. Hè. Jongeren drinken steeds minder alcohol. Je zei het al. Ja, zou je dan überhaupt kunnen zeggen, voetbalsponsoring, past dat überhaupt nog wel? Bij een biermerk. Jij zei net al aan het begin van...
2: Of een sport dat zou moeten vinden of dat een biermerk dat zou moeten vinden?
1: Nou, dat een biermerk misschien moet denken... Ja, maar weet je wel, als op het moment dat je die dalende verkoop hebt en zo... En het past misschien helemaal niet bij sportief, bij voetbal.
2: Ja,
1: ja, je misschien het op een andere... Dat je bijvoorbeeld in alcoholvrij kan gooien. Wat misschien beter past bij het sportieve imago.
2: Ja, nou, dat doen ze natuurlijk ook wel erg. Het is natuurlijk ook een mooie omweg. Omdat jij kan schaamteloos 0.0 overal promoten. Maar ondertussen promote je ook gewoon 5.4. Of wat het ook is. Ja, maar dat gaat natuurlijk mee. Dat lift daar natuurlijk heel handig op mee. Ja. Dat is hartstikke slim hoe ze dat hebben gedaan.
1: Dus eigenlijk, ja precies, ze zijn steeds meer 0.0 aan het promoten. Ja. Maar je zou natuurlijk ook echt een keiharde knip kunnen maken. En kunnen zeggen, we promoten alleen nog maar 0.0.
2: Ja.
1: Daarom is een soort maatschappelijk ding.
2: In ieder geval innovatief zijn. Dat,
1: je zou er in ieder geval een Business Wise Weekly onderwerp mee
2: maar
1: voeren.
2: Ik denk dat om 0.0 te drinken, moet je toch wel een tijdje 5.4 hebben gedronken, denk je niet?
1: Ja, je bedoelt, ja dat is wel zo. Ja. Ja. Dat je dan eerst even het echte ding en dan denk je nou...
2: Weinig mensen vinden een eerste slok bier, denk ik, lekker.
1: Ja, dat denk ik ook,
2: dus dan moet je wel leren drinken. En dat leer je, denk ik, omdat jou... Ja, ik ben natuurlijk neurobioloog ooit nog van huis.
1: Oh ja, ben je ook nog geweest? Ja,
2: hersen en ook nog alcoholvoorlichter geweest. Drugs en alcoholvoorlichter.
1: Ook nog.
2: Dat zal ik niet te veel... Maar wat je dus ziet in je hersenen is natuurlijk dat de koppeling van dat smaakje en die roes en dat plezierige effect, die is belonend. En daardoor ga je op een gegeven moment die smaak die we eigenlijk helemaal niet zo lekker vinden, steeds meer waarderen.
1: Ja.
2: Nou, dat proces moet je wel doorheen voordat je 0.0 gaat drinken.
1: Ja, ik leer wel weer steeds meer over jou ondertussen. Ben je ook nog beddentester geweest of zo? Bij een grote winkel? Nee. Oké, dat niet. Ja. Oké. Maar je hebt wel gelijk natuurlijk. Toch nog even dan naar de andere kant. Dat App InBev, hè, wat dus nu 200 miljoen erin gaat stoppen. Dus, snap je dat dan wel eigenlijk? Of zou je zeggen, Frans, dat is een bodemloze put, had dat nou niet gedaan?
0: Nee, ik snap dat zeker. Ik denk dat voetbal een enorme katalyserende werking kan hebben om je merk wereldwijd te positioneren. Dus dat begrijp ik wel.
1: Dus eigenlijk is de conclusie allebei slim gedaan.
0: Wat mij betreft wel.
1: Heineken en App InBev.
2: Ja. Ja. Ja, slim weet ik niet. Misschien hadden ze wel willen verlengen als het voor datzelfde bedrag kan. Maar denk niet verkeerd.
1: Nou, wat een kumbaya einde van deze aflevering. Dank jullie wel, heren. Dat was het namelijk voor deze Business Wise Weekly. Dank voor jullie komst. Tom Compagne, crisiscommunicator, ondernemer en auteur van het boek Klaar voor Elke Crisis. En Frans ten Berge, CEO bij Goossens Wonen en Slapen en ervaringsdeskundige in de boardroom. En ook deze hele aflevering kun je natuurlijk vanaf vrijdagochtend vroeg terugluisteren in je favoriete podcast app. En volgende week, dan is er weer een gloednieuwe Business Wise Weekly. Elke donderdag tussen 5 en 6 middags of vrijdag tussen 12 en 1 middags op Nieuw Business Radio. Ik wens je een mooie week en tot de volgende.
3: Dit was Business Wise Weekly. Dank voor het luisteren. Wil je deze inzichten nog eens terughoren of delen met je team? Ga naar businesswise.nl of nieuwbusinessradio.nl of luister via je favoriete podcast app.

0: Dit is New Business Radio.
1: Wil jij voorop blijven in AI, data en tech? Abonneer je dan op het podcastkanaal New Business Radio Tech. Hier vind je al onze programma's over technologie, innovatie en digitale ontwikkelingen. Check je favoriete podcastplatform en volg New Business Radio Tech.
2: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
4: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
5: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
4: Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
6: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
7: In verschillende studentensteden in Nederland worden deze zomer gratis meubelmarkten gehouden. Studenten kunnen daar gebruikte meubels, lampen, pannen en servies meenemen die anders mogelijk bij het afval zouden belanden. Volgens Zero Waste Nederland kwamen op eerdere edities in onder meer Delft, Groningen en Rotterdam veel studenten af. Het initiatief speelt in op een bekend probleem aan het einde van de zomer. Namelijk vertrekkende studenten die hun spullen wegdoen, terwijl nieuwe studenten die juist goed kunnen gebruiken. Zero Waste Nederland wil daarom dat meer studentensteden zich aansluiten.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

Zelfrijdende auto's, slimme parkeerplekken, elektrische auto's, carsharing. Mobility is hot. De technologische ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op. Waar gaat het de komende 10 jaar heen? Wat levert het ons op? En wat vinden we ervan? Stappen we in of gaat het allemaal te snel? New Business Radio lift mee op de laatste ontwikkelingen in het programma Smart Mobility, The Future is Now. Een interactief radioprogramma waarin mobility-expert Marco Maréchal iedere maand moeiteloos navigeert in de wereld van Smart Mobility. Elke maand stappen er gasten bij hem in en ook jij kunt helemaal interactief een stukje meerijden. Smart Mobility, elke laatste dinsdagmiddag van de maand van 3 tot 4 op New Business Radio.

0: Business Radio.
1: Update met Ron Lemmens.
2: Van academisch onderzoek naar commerciële toepassing. Hoe breng je een innovatief geneesmiddel van het lab naar de patiënt op een maatschappelijk verantwoordelijke manier? Dat is exact waar Ophoenix in gespecialiseerd is. Bij mij in de studio's Vincent van der Wel. Hij is CEO en founder.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee op New Business Radio.
2: Vincent, hartelijk welkom in de studio.
3: Dankjewel.
2: Hoe lang bestaan jullie al?
3: Ophoenix zelf bestaat volgens mij begin volgend jaar 5 jaar. Maar wat we doen is eigenlijk een verhaal van denk ik 10 jaar dat samenkomt in waar we nu staan.
2: En hoe is het verhaal ooit ontstaan? Want ergens heb je een soort van gap ontdekt in de markt waar je zag de behoefte is er, maar het is er nog niet.
3: Ja, mijn verhaal begint eigenlijk dat ik besloot om geneeskunde gaan studeren en om het eervolle vak van arts te beoefenen. En tijdens mijn co-schappen besloot om dat niet te willen worden. Dat is heel laat en heel dom eigenlijk. Het is een prachtige vakopleiding. Dus mij werd verteld dat er eigenlijk maar één optie was. Dat was die co-schappen afmaken, dan maar kijken wat je doet. En een beetje tegendraads ben ik eruit gestapt. En ben ik gezondheidseconomie gaan doen om toch nog maar een papiertje af te maken. En dan kom je in het veld dat je ziet wat geneesmiddelen kosten, hoe duur het is om ze te maken. En dat ze soms zo duur zijn dat patiënten er niet bij kunnen. En dat kriebelde. Dat dacht ik, ja, waarom zouden we niet ook gewoon op een andere manier geneesmiddelenontwikkeling kunnen bekostigen, zodat patiënten er wel bij kunnen.
2: Ja, wat kijk je om je heen? Hoe vaak hoor je het feit dat iemand die een bepaalde ziekte heeft gehad niet overleefd heeft omdat er geen medicatie bestond? Dat is vaak toch het verhaal van vraag en aanbod.
3: Ja, en ik denk dat we in Nederland dat we het echt goed voor elkaar hebben, hoor. Dus dat betekent dat we denk over de algemene linie best toegang hebben tot die geneesmiddelen. Ik denk ook dat sommige geneesmiddelen terecht veel geld kosten. Ik blijf expres even weg van duur. Maar ik zie gewoon een subcategorie van medicijnen waarvan ik denk, ja, die hadden niet zo duur hoeven zijn. Daar gebruik ik het wel. Simpelweg omdat we eigenlijk bijvoorbeeld al met de academie in Nederland het hadden ontwikkeld. Dat daar al subsidiegeld in gegaan was. En dat ik denk, ja, daar hebben we al voor betaald. Waarom zouden we daar nog een keer voor betalen?
2: Nou, dus eigenlijk zeg je daarbij heel veel onderzoek. En eigenlijk proberen tot ontwikkeling van medicatie stopt op een bepaald moment. Om diverse redenen, denk ik dan ook.
3: Ja. Ja, er zijn heel veel redenen waarom een geneesmiddel niet de markt raakt. En gelukkig is denk ik de wetenschappelijke reden nog steeds de grootste reden. Het is niet eenvoudig. Maar we zien ook dat uit een rapport van SIRM uit 2004 blijkt dat maar 3% van de geneesmiddelen die in de universiteit ontwikkeld worden, dat die ook daadwerkelijk de patiënt raken. En dat is eigenlijk onze doelstelling.
2: Echt heel weinig.
3: Om die 3% ja. In ieder geval naar 6% de verdubbeling te brengen. Maar kijk hoe ver we kunnen komen.
2: En als je dit nu gewoon op wereldwijde schaal zou moeten uitleggen, dan kan ik me voorstellen dat er veel meer medicatie in de wereld geweest was om bepaalde ziektes tegen te gaan dan nu het verhaal is. Laat staan dus dat je puur betrekking doet op Nederland, dat is jouw verhaal. Maar ik kan me voorstellen dat de wereld er anders uitgezien had.
3: Ja, en we zien vooral dat de universitaire ziekenhuizen heel goed zijn in onderzoek doen naar bijvoorbeeld zeldzame ziektes, waar de klassieke modellen minder geïnteresseerd zijn. Hè? Er is minder makkelijk geld te verdienen op kleine patiëntengroepen. En het is dus moeilijker om die geneesmiddelen tot verder te laten ontwikkelen. En ja, we hebben het over zo'n, die lopen uiteen, maar 7 tot 10.000 zeldzame ziektes. Waarvan we over procenten spreken hoeveel daar een medicijn voor hebben. Dus ik denk dat we in vooral dat veld hadden we denk ik echt wel veel meer medicijnen kunnen hebben als we dit anders hadden gedaan met z'n allen.
2: Het moment dat jij zag van hier moet ik iets mee, kan je dat wat meer omschrijven? Hoe was dat?
3: Nou, ik ben zeker niet de bedenker van het idee om dit te gaan doen. De ere wie ere toekomt. Eigenlijk het eerste project waar ik bij betrokken raakte was een patiëntengroep die volledig gefrustreerd was dat er dan eindelijk een geneesmiddel ontwikkeld was voor hen. Maar dat was onbereikbaar. Dat was te duur. En eigenlijk vinden we dat in Nederland nog steeds te duur. Er is een geheime prijsafspraak, dus er is wel toegang. Maar echt weten wat we daarvoor betalen weten we niet. En in de rest van Europa zijn er meerdere landen die daar niet toegang toe hebben. En dit is eigenlijk een groep omheen verzameld van partijen die zeiden dit gaan we anders doen. We gaan dit op een eerlijke manier doen. En toen hebben we een consortium gemaakt waar onder andere het Fair Medicine Stichting en de Nierstichting zijn ingestapt. En die hebben de

0: eerste investeringen gedaan. Maar ook een farmaceutisch bedrijf uit Nederland, Dio Pharma, zei ik durf het wel aan, laten we dit geneesmiddel proberen te ontwikkelen op een andere manier. Een professor uit Groningen, Erik Vrijling, stapte in. En met die groep zijn we eigenlijk begonnen aan een avontuur van, kunnen we nou dat geneesmiddel proberen te ontwikkelen met een groep van investeerders die niet per se 10 keer hun geld terug willen verdienen? En kunnen we nou iets maken waar de patiënt echt iets aan heeft en toegang toe heeft? En sindsdien ben ik eigenlijk geraakt in de wereld van het bouwen van bedrijven rondom dit soort ideeën die op een eerlijke manier geneesmiddelen ontwikkelen.
1: Dus eigenlijk kijk je naar een soort van samenstelling van een ecosysteem wat met elkaar uiteindelijk dat ene doel. Dus eigenlijk kijk je naar een soort van samenstelling van een ecosysteem wat met elkaar uiteindelijk dat ene doel voor ogen heeft.
0: Ja, we bouwen eigenlijk consortia. Dus eigenlijk zeggen we, al deze partijen heb je nodig. En wij als Orphenix zijn eigenlijk degene die zeggen, nou, wij lopen wel voorop, wij trekken het wel vooruit. Maar we gebruiken iedereens expertise in het ecosysteem dat we kunnen vinden. En we zoeken daar investeerders bij die zin hebben om het net even anders te doen. Daarom is het ook cool dat de gezondheidsfondsen, zoals de Nierstichting, maar een ander project, ook de Hersenstichting, instappen en zeggen, ja, als we het zo gaan doen, dan willen wij ook wel meedoen met geneesmiddelontwikkeling.
1: Dus dan zeg je eigenlijk van, je hebt bepaalde projecten nu al kunnen opstarten. Ik kan me voorstellen dat op het moment dat het eerste traject succesvol verlopen is, dat je ook een showcase als het ware hebt om andere investeerders en fondsen te overtuigen om hierin te stappen.
0: Ja, en dat is echt het punt waar we nu zitten. Dus we zitten nu in de fase, zoals een van onze goede adviseurs altijd zegt, eentje afmaken. We zijn bezig met nu de eerste onderhandelingen over voor een licentie voor een van de geneesmiddelen die we vanuit de academie zover ontwikkeld hebben dat die richting een registratieprocedure kan. En dan zoeken we zelf naar een commerciële partij die voor een eerlijke prijs dat geneesmiddel in de markt wil zetten en die het eigenlijk dat deel van het werk van ons overneemt. En ja, we zitten nu in die eerste gesprekken. Dat is een heel erg bijzonder moment om te voelen dat je van zo'n eerste idee naar in zo'n eerste gesprek naar zo'n moment kan komen.
1: Waar ja, dus het letterlijk is. Een brug weten te bouwen, hebben jullie eigenlijk?
0: Ja, nou, voor ons is het echt af als die patiënt behandeld wordt. Hè? En de resultaten van de studie zien er zeer goed uit. De eerste gesprekken met de autoriteiten zijn goed. De gesprekken met de partijen die het in de markt willen zetten zijn goed. Maar het blijft een wereld waarin veel dingen tegen kunnen zitten. Maar we zijn erg positief over dit geneesmiddel. Ja.
1: Hoe merk je dat je, want je moet toch vertrouwen zien te vinden bij eigenlijk alle stakeholders binnen zo'n project. Hoe doen jullie dat specifiek?
0: Ja, we zoeken naar common ground. Hè? Dus we geloven er echt in dat er aan alle kanten wat te winnen is. Dus een geneesmiddel niet te duur maken betekent zeker niet dat we gaan voor de laagst mogelijke prijs. Het gaat voor een prijs waar een eerlijk rendement gemaakt wordt. Maar vooral ook de patiënt niet te dupe wordt. En we denken dat we steeds beter worden in het vinden van de juiste partij bij het juiste project met de juiste incentives. En mijn medeoprichter Ivo de Nooyer, die grapt altijd, je kan alles proberen met een contract op te lossen, maar als je de verkeerde partijen kiest aan het begin, dan heb je eigenlijk al verloren. Dus we zijn heel erg secuur in het.
1: Dat is een tegeltjeswijsheid eigenlijk. Hè?
0: Ja, we zouden hem op een tegel in kantoor moeten hangen.
1: Ja.
0: Maar het gaat heel erg om de juiste partijen op het juiste moment bij elkaar vinden. En dat is soms moeilijk. Hè? Want waarom zou je zoveel miljoen stoppen in een project als je er niet 10 keer je geld uit kan halen? Maar we zijn positief verrast over de welwillendheid van zowel de farmaceutische bedrijven als de onderzoeksinstellingen, de universiteiten en ook zeker de investeerders.
1: En kan je iets zeggen over het aantal programma's wat er nu loopt? Wat je zei al van, nou, jullie zijn daar nu, zitten er eigenlijk middenin. En hoe lang loopt zo'n programma gemiddeld?
0: Als je kijkt naar de klassieke manier waarop een geneesmiddel ontwikkelen is de gemiddelde tijd om een geneesmiddel ontwikkelen, denk 12 jaar. Waar wij naar zoeken zijn geneesmiddelen waar eigenlijk al een deel van het risico uit is. Hè? Dus de universiteiten hebben vaak al onderzoek gedaan. Dan zou je het kunnen terugdringen naar 8 tot 6 jaar. Maar echt veel minder dan dat wordt het niet. Dus het zijn lange trajecten. We hebben nu 5 van dat soort bedrijven gebouwd om onderzoekers heen en om patiëntengroepen heen. Die hebben we dus in verschillende fases van de ontwikkeling zitten. En weet je, de eentje staat echt aan het begin van 8 jaar, denk ik, minimaal. En die andere komen we richting de laatste 2 jaar. Zo hebben we naast die 5 die we nu opgericht hebben, hebben we denk ik wel geholpen bij 5 die op een andere manier toch richting de markt gaan. En wel honderden van dit soort projecten inmiddels besproken, links en rechts geholpen.
1: Dan even naar de ondernemerskant, want dat is natuurlijk ook een belangrijke. Enerzijds goed, hè, deze projecten lopen, dat is heel knap. Maar uiteindelijk moet je toch iets met je bedrijf gaan doen, dat je wilt door en kunnen doorgroeien. Maar dan zal er toch het een en ander moeten worden afgerond om weer met die tegelwijsheid terug te gaan. Hoe zie je dat in de toekomst voor je?
0: Op dit moment kunnen wij natuurlijk niet zelf geld investeren in projecten.

0: mijn droom dat we, ook wij hebben aandeel in deze projecten. En dat is dus het doel wat we op de lange termijn hebben, is dat we via dat geld dat terugkomt, dat we dat deels kunnen gebruiken om weer te investeren in de volgende en de volgende. We proberen natuurlijk ook partijen te enthousiasmeren om naast ons of met ons een fonds op te richten. Maar mocht dat in de tussentijd niet lukken, dan is het mijn doel om dat in de toekomst zelf te kunnen financieren. Want het mooiste zou zijn als we met de winsten die we maken, die nodig zijn om de investeerders te betalen, ook weer terug kunnen investeren in de volgende en de volgende. Dat we een soort vliegwiel maken waarop we de volgende academische uitvinding weer verder kunnen helpen met de dingen die we al op de markt gebracht
1: hebben. Ja, dat betekent dat je netwerk op orde krijgt en houdt. Doe je dat?
0: Ja, veel praten. Ja, ja, ik denk net als elk ander bedrijf. Wij hebben veel stakeholders en die probeer je allemaal op het juiste moment te informeren en te spreken. Maar ik weet niet of wij daar een secret sauce hebben.
1: Nee, maar je hebt wel een programma ontwikkeld. En in hoeverre zijn die programma's in de lijnen van, hè, vanuit eigenlijk het onderzoeksmoment tot aan zometeen het effectief in de markt zetten van het medicijn. Zijn die gelijk aan elkaar? Is dat een bepaalde blauwdruk?
0: Ja, het voordeel is dat eigenlijk hebben de wetgevende partijen, dus in Europa hebben we de European Medicine Agency, in Nederland heet dat het College ter Beoordeling Geneesmiddelen, hebben eigenlijk best duidelijk uitgelegd wat je allemaal moet verzamelen voordat een geneesmiddel markt op gaat. Het lastige in dat vak is dat je dan precies moet weten wat voor jouw geneesmiddel dan relevant is om te verzamelen. Maar de blauwdruk is eigenlijk de wetgeving. Dus we gaan aan de slag om één doel. Dat is dat dossier op orde krijgen wat we uiteindelijk indienen om goedkeuring te krijgen om het geneesmiddel te verkopen. En dat gebruiken we dus ook duidelijk als blauwdruk. En dan helaas zitten dan in elk project weer nuances en andere uitdagingen. Gaat er iets anders fout dan je de vorige keer had verwacht. Maar dat maakt het denk ik ook weer heel leuk. Maar over die blauwdruk heen lopen we eigenlijk in elk project. En elk project heeft zijn eigen venture manager die het project vooruit trekt. Dat ben ik gelukkig niet zelf. En zo trekken we die projecten eigenlijk door met dat consortium door die hele route van onderzoek heen. Om uiteindelijk tot het finale stuk, het registratiedossier te komen.
1: En dat is een feestje waard, kan ik me heel goed voorstellen.
0: Ik heb zin. Als die dag komt, ben ik blij. Ja, dat wordt een feest. Ja, ik hoop dat we het snel mee mogen maken.
1: Hoe zie je Jovinek in 5 jaar ongeveer?
0: In 5 jaar moeten de eerste wel gelukt zijn. Dus dan moeten we de eerste geneesmiddel op de markt hebben. Ik vind dat we dan ook voorbij het Nederlandse moeten zijn. Dus we hebben al wel een aantal projecten in het buitenland. Maar ik vind dat dit niet een louter op Nederlandse universiteit gebaseerd idee is.
1: Dit eigenlijk verder, waar ik net al over begon. Stel dat je dit buiten Nederland voor elkaar krijgt. Ja. Wat is dan de dekking wel niet? Als dit in Nederland al 3-4% is wat maar eigenlijk in de markt terechtkomt van onderzoek. Is gigantisch.
0: Ja, en het idee, we doen heel goed onderzoek in Nederland, maar heel veel universiteiten doen heel goed onderzoek. Dus we zoeken juist precies naar die goede projecten die passen bij ons idee.
1: Hoe besluit je om met een bepaald project aan de gang te gaan en ja, om andere projecten te laten liggen? Kijk je dan ook naar eventueel de behoeften in de markt?
0: Ja, dus we willen echt alleen maar werken aan producten waar echt een unmet medical need, zoals dat mooi heet, is. Dus waar de patiënt echt behoefte heeft aan iets nieuws. Waar de artsen ook vertrouwen hebben dat dit nieuwe product zou kunnen werken. Dus dat is eigenlijk de eerste vraag. Is het wetenschappelijk relevant? Zeg maar, geloven we dat het werkt en is er behoefte aan? En daarna zijn er gewoon checks en balances. Want ook wij moeten wel een gezonde business case weten te bouwen rondom het idee om in ieder geval die investeerder ook aan boord te halen. Dus het is een soort mix van dingen die net goed moeten vallen. Maar eigenlijk komen we erachter dat er best veel projecten zijn die voldoen aan die criteria. En dan moeten ze natuurlijk willen meewerken met het idee dat we niet allemaal multimiljonair worden op dat ene product. Maar er zijn veel onderzoekers in Nederland die liever hebben dat het beschikbaar wordt dan dat ze eraan verdienen. Dus dat het lijkt eigenlijk nooit een uitdaging.
1: Tot slot, als je nu een boodschap of een oproep zou willen plaatsen of moeten plaatsen aan de luisteraars van New Business Radio of degene die deze update over jouw bedrijf horen, wat zou je ze dan willen meegeven?
0: Het is natuurlijk een hele diverse groep die ik aanspreek, maar eigenlijk iedereen die betrokken is bij die geneesmiddelontwikkeling, van patiëntengroep tot aan arts, tot aan ontwikkelaar, tot aan investeerder. Mocht je nou geïnteresseerd zijn in de manier waarop wij dit doen en eens een keer willen praten over een idee of eigenlijk alleen maar horen hoe we het doen, dan ben ik altijd bereikbaar en beschikbaar om daar eens een keer over te praten.
1: Kan het ook werken vanuit behoefte die
0: juist
1: wellicht nog niet zichtbaar is, ja, maar zichtbaar gemaakt gaat worden?
0: Ja, graag. We houden van een uitdaging en we kunnen niks beloven, maar het begint volgens mij met een goed gesprek.
1: Ik wens je heel veel succes daarbij.
2: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
3: Iedereen praat mee op New Business Radio.

of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.

0: Dit is New Business Radio. Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
5: Newsflash.
6: Nederland moet flink meer geld steken in wegen, bruggen, sluizen en het spoor. Die oproep komt van een groot aantal gemeenten, provincies, bedrijven en organisaties uit de bouw- en mobiliteitssector. Volgens hen dreigt anders een zogeheten infrastructuurcrisis. Zo zou er tot 2038 alleen al voor de netwerken van Rijkswaterstaat ruim 34 miljard euro tekort zijn voor onderhoud en vernieuwing. De organisaties waarschuwen dat uitstel uiteindelijk juist meer geld kost en kan leiden tot vertragingen en veiligheidsproblemen. Ze willen daarom niet alleen extra geld, maar ook een langjarig landelijk plan voor investeringen in infrastructuur.
7: Wat gebeurt er als auto's bijna allemaal autonoom rijden en helemaal zelf nadenken? Als files straks worden opgelost voor ze ontstaan en AI bepaalt hoe jouw medewerkers reizen? We binnen een uur van Amsterdam naar Parijs kunnen via een Hyperloop. De toekomst van mobiliteit klinkt soms als science fiction, tot je hoort wat er nu al gebeurt. In Move Forward spreekt Ron Lemmens met de mensen die aan de toekomst bouwen van onze mobiliteit. CEO's, ondernemers, experts. Mensen die niet wachten op verandering, maar verandering veroorzaken. Move Forward, elke vierde woensdag van de maand tussen 3 en 4 bij New Business Radio. Ook te beluisteren als podcast. Move Forward wordt mede mogelijk gemaakt door DTC, Financial Lease voor auto's en bedrijfsmiddelen. En Europcar for Business, flexibele mobiliteit voor grootzakelijk Nederland.
8: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl.
7: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Let's Talk Business. Fabienne de Vries.
1: Heel hartelijk welkom bij deze editie van Let's Talk Business, waar we met ondernemers in gesprek gaan over hun bedrijf, hun rol in de markt en de uitdagingen en mogelijkheden die daarbij komen kijken. En vandaag duiken we de e-mobility in, namelijk elektrisch rijden groeit hard. Maar hoe zorg je ervoor dat opladen net zo eenvoudig wordt als rijden zelf? Want achter die ene laadpaal schuilt een wereld van technologie, data, energie, verschillende netwerken en steeds meer gebruikers. Last Mile Solutions werkt aan die puzzel. Maar wat vraagt het om elektrisch laden in Europa echt eenvoudig en betrouwbaar en schaalbaar te maken? Daarover praten we vandaag met Erik van Voorde, Jacco van den Burg en Roeven Besters, het voltallige management van Last Mile Solutions. We kijken naar hun reis van pionier naar Europese speler, naar de ontwikkelingen die de markt nu veranderen en vooral naar de vraag: hoe ziet de toekomst van e-mobility eruit? Je hoort het in dit uur van Let's Talk Business.
7: Let's Talk Business. Fabienne de Vries.
1: Ja. En de heren van Last Mile Solutions, hartelijk welkom.
9: Goedemorgen.
10: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, even jullie geluid allemaal goed aanzetten. Even weten wie er voor me zit, welke boyband ik vandaag in de studio heb. Erik van Voorde, met jou beginnen. Jij bent CEO. Vanaf het begin,
9: ja.
1: Je hebt het opgezet
9: ja.
1: In 97 of 99?
9: In 99 is het. Erik van Voorde, CEO en co-founder. Samen met mijn medestudent die ik had ontmoet tijdens mijn studie. Zijn we dit grote levensexperiment op zaken doen aangegaan.
1: Ja, nou, we gaan duiken zo meteen nog verder even in die opstartfase. Allereerst van jou weten, wilde je als kind altijd al met iets met auto's doen of ondernemer worden?
9: Nou, ik wilde eigenlijk timmerman worden.
1: Oh.
9: Maar ik was toch niet zo goed met handig met hout. Dus dat heb ik heel snel gedag gezegd. En toen werd ik echt begeisterd door elektronica en techniek.
1: Ja.
9: Ja, en dat ben ik de rest van mijn leven blijven doen.
1: Dat ja, want ik heb ergens gelezen dat jij iets met radio's ook...
9: Ja, Dat klopt. Ja, ik was elektronica was me echt, maar het vond ik helemaal fantastisch. Dus ik had op mijn negende had ik al zelf een radiootje in elkaar geknutseld, waar ik echt een half jaar mee bezig geweest. Maar ik kon het trots laten zien op school dat hij het echt deed.
1: Geweldig. En toen ook verkocht.
9: Ja, later ook nog zendertjes, radiozenders. Toen had je nog maar die illegale radiozenders.
1: Ja.
9: En ik bouwde die dingetjes en die verkocht ik dan. Ja,
1: en ja. Toen was je eenmaal besmet met het ondernemersvirus waarschijnlijk. Ja. Mooi. Jacco van den Burg, jij bent COO. Daar moet ik die kant op kijken. Ja, sorry. Inmiddels ruim 6 jaar bij het bedrijf.
4: Ja, 6,5 jaar inderdaad.
1: Ja. Ja. Wat zorgt ervoor dat jij... e-mobility, dat je passioneert. Wat is dat?
4: Nou, omdat het op een gegeven moment toen het ontstond, en dat is, ik zit nu zo'n 15 jaar in de e-mobility, is dat het een hele nieuwe wereld was. Terwijl het eigenlijk een combinatie was van hele grote werelden die bij elkaar kwamen. Dus de automobielfabrikanten moesten iets anders gaan doen. De energiebedrijven moesten iets anders gaan doen. En dat komt allemaal een beetje samen. En nu ook de hele paymentwereld gaat zich er nu tegenaan bemoeien. En dat was zo mateloos interessant. En omdat het iets volledig nieuws was. En ja, dat heeft mij wel gegrepen.
1: Ja, want wat is jouw achtergrond?
4: Ik heb zelf luchtvaarttechnologie gestudeerd. Dus ik wilde vroeger testpiloot worden. Dus ik was niet zo goed met radio's, maar ik wilde vliegen. en uiteindelijk, hoe die dingen
1: blijf
4: gaan.
1: Blijft jongensdroom.
4: Ja, blijft een soort van jongensdroom. Uiteindelijk ben ik bij een energiebedrijf gaan werken. En daar is die energietransitie heeft mij wel gegrepen.
1: Ja.
4: En toen daar de kans kwam om iets met e-mobility op te zetten. Heb ik dat gedaan. En mocht ik dat doen, was hartstikke mooi.
1: En binnen het bedrijf ben jij een beetje de spin in het web?
4: Nou ja, in operations moet je eigenlijk altijd ook wel een beetje het gevoel hebben dat je de spin in het web bent. Maar we doen het echt met z'n allen. Ja,
1: ja precies. Roeven, jij zit inmiddels... Anderhalf jaar,
10: ja.
1: Bij het bedrijf. Maar jij hebt volgens mij ook een technische achtergrond.
10: Ik heb heel lang
1: Want jij doet de sales, sorry, daar moet ik even erbij zeggen. Chief Commercial Officer, dus jij zorgt dat het geld binnenkomt. Ja. Maar de techniek is wel ook iets wat jou aanspreekt.
10: Ik heb vanaf 99 in techniek gewerkt. Dus ik ben begonnen bij Dell. En daarna eigenlijk altijd techniek gedaan. Vanaf 2008 software. En zo ook bij Last Mile Solutions was het software stuk hetgene wat mij bond aan Last Mile Solutions.
1: Ja, precies. Nou, we gaan heel even ook naar het bedrijf kijken. Het is een Rotterdams bedrijf. Komen jullie allemaal uit Rotterdam of alleen jij?
9: Ja, ik kom uit Rotterdam.
1: Ja.
9: Sinds mijn studie die ik begonnen ben in 90 woon ik in Rotterdam. En ben ik daar gebleven.
1: En wat hebben jullie met Rotterdam, Jacco?
4: Ik heb heel lang in Rotterdam gewerkt. En ik woon in een klein dorpje boven Rotterdam. Ik weet niet of mensen dat kennen, maar dat is Den Haag. En daar woon ik echt al mijn hele leven.
1: Ja,
4: heel veel plezier.
1: Ja, en jij Roeven?
10: Nou, mijn ouders zijn geboren en getogen in Rotterdam.
1: Kijk.
10: Ik ben vervolgens geboren in Duitsland, getogen in Limburg. En daarna weer terug naar het westen gekomen. Dus dat is mijn raking met Rotterdam. Ik woon in Pijnakker.
1: Oké. Okay. En als we kijken naar de e-mobility demografisch gezien in Nederland. Is Rotterdam dan ook eigenlijk de place to be?
9: Nou,
1: Delft natuurlijk ergens natuurlijk qua techniek en ontwikkeling, maar...
9: Nou ja, we zijn in Rotterdam denk ik wel een van de eerste partijen die ooit met de e-mobility zijn begonnen in 2008. He, toen had alleen op dat moment premier Lubbers, die had een omgebouwde Golf elektrisch. En dan had je nog een paar andere omgebouwde auto's. Daar zijn we begonnen. Heel vroeg met het energiebedrijf in Rotterdam. Dus ik denk dat wij wel... kunnen zeggen dat we grondlegger zijn, maar in Amsterdam gebeurde ook best wel.
1: Ja, precies. Inmiddels heeft de olievlek zich uitgespreid. De elektriciteit, moet ik zeggen. De elektriciteitsvlek.
4: Ja,
1: we hebben het niet meer over olie. Ja. Nee. Inmiddels zijn jullie actief in 22 landen. Ruim 340.000 aangesloten laadpunten. 1,6 miljoen laadpassen. En sorry, ik ben verkouden geweest. En meer dan 180 miljoen transacties. Dat zijn stevige cijfers. Ook inmiddels uitbreiding van het Europese IMSP-aanbod... met het Tesla Supercharger-netwerk. Dat is wat jullie ongeveer een half jaar geleden zijn aangegaan. Daarmee krijgen jullie partners meer dan 20.000 superchargers... tot hun beschikking op ongeveer 1500 locaties in Europa. Wat zegt dit, Erik, over het bedrijf?
9: Ja, ik kan me nog goed herinneren. In 2016 hadden wij een grote taart laten maken voor het bedrijf. Dan hadden we 1 miljoen transacties. Dan waren we echt super trots op.
1: Ja.
9: Vandaag de dag doen wij er meer dan 55 miljoen per maand.
1: Ongelooflijk.
9: Dus dat is zo'n enorme groei. die we gerealiseerd hebben. Ja, dat is natuurlijk wel iets om heel trots op te zijn.
1: En iets wat Jacco net zegt, hè, dus de complexiteit van het samenwerken, dat is natuurlijk echt wat daarbij komt kijken. Daar zit natuurlijk een veel groter vraagstuk achter. Hoe maak je van al die losse laadpunten, systemen, energie en data één soepel werkend ecosysteem? En hoe maken we dat makkelijk ook voor iedereen om dat te begrijpen? Dat is natuurlijk de hamvraag. En wat betekent dat ook voor de toekomst? Van mobiliteit en energie. Nou, daar gaan we het over hebben. Als we even teruggaan naar het begin, Erik. Welk probleem zag jij toen in de markt dat opgelost moest worden? Iets wat anderen misschien nog niet zagen.
9: Nou, ik heb zelf ook een achtergrond in de telecom. In de eind jaren 90 hebben wij ook een bedrijf, een start-up gehad in de telecombusiness. Toen de telecommarkt open ging voor andere partijen dan de KPN. Daar hebben we echt heel veel geleerd. Daar heb je geleerd hoe je een beheersplatform op moet zetten. Hoe je apparatuur in het veld moet beheren. Dat hebben we allemaal daar geleerd. En we zagen wel, toen wij gevraagd werden dat we gaan bouwen. Als je grote schaal laadpalen wil onderhouden en klanten, dan moet het op afstand allemaal goed bereikbaar zijn. Dan moet je niet naar telkens naartoe hoeven te rijden.
1: Dus maar de vraag kwam dus vanuit de markt?
9: Die vraag kwam vanuit de markt. Eigenlijk, nou ja, dat is een goed punt. Je ziet de markt ontwikkelt zich. Je bent met z'n allen bezig en iedereen loopt tegen dezelfde problemen aan. Onder andere facturatie, dat hadden wij daar geleerd. Facturatie opzetten naar je klant is echt moeilijk en complex. Veel partijen zijn daar ook zeg maar heel snel aan failliet gegaan. Als je 3 maanden facturatie mist, ben je klaar. Dus toen hebben wij gezegd, weet je wat, we gaan dat doen. We gaan facturatie aanbieden als een service. Invoicing as a service. Nou, dat was vanaf dag 1 een succes. Van al die partijtjes die bezig waren met hun laadpaaltjes uit te baten met klanten. Maar ja, die gelden die wil je natuurlijk wel hebben. Hoe krijg je nou, zorg je nou dat al die eindklanten gaan betalen? Hebben we gezegd, dat gaan wij als een service aanbieden voor onze CPO's. Want als zij succes hebben, hebben wij ook succes. Nou, dat was een van die, denk ik, van de elementaire dingen die wij gedaan hebben. En die ons ook gebracht hebben waar we nu zijn.
1: Ja, dat is dus de basis om dat soepel te laten lopen. Zodat dat proces gaan blijft. En wanneer dacht je, dit wordt groter dan alleen maar elektrisch laden? Dus de factoring was daarin één onderdeel. Maar dat je dacht van ja, er moeten nog veel meer partijen eigenlijk in die keten gekoppeld worden.
9: Klopt. Dus het begon zoals met, ik hoorde het net al zeggen, roaming. Dat komt ook uit, dat kennen we allemaal uit de telecom. We weten allemaal, als je naar het buitenland ging reizen, dat jouw telefoon het ook doet, alleen op het netwerk van een andere aanbieder. Mm-hmm. Nou, dat gebeurt ook in de laadbranche. Want je wil natuurlijk, als jij naar Frankrijk gaat, op vakantie wil je ook kunnen laden. En we hebben niet overal een netwerk. Dus dat gebruik je elkaars netwerk. Je geeft elkaar toegang op het netwerk. Dat zijn we gaan bouwen. Dat hebben we in Nederland met de partijen zijn we bij elkaar gaan zitten. En dat vind ik altijd mooi aan Nederland. He, wij polderen gewoon. Wij gaan als concurrenten gewoon in een hok zitten. Dan hebben we gewoon met alle partijen bij elkaar, hebben we dat systeem bedacht hoe dat zou moeten werken. En dat hebben we hier gebouwd in Nederland. En zijn we gaan gebruiken voor de grootste partijen.
1: Ja.
9: En nu is dat gewoon Europees netwerk geworden. Ja. Made in Holland. Hartstikke leuk.
1: Ja, precies. Heel mooi. Hoe die groei gegaan is. Ja. Jacco, jij zit op zich natuurlijk pas 6 jaar bij. Het bedrijf bestaat 28 jaar. Maar als je dan kijkt naar die groei operationeel. Want een platform bouwen is natuurlijk één ding. Maar het betrouwbaar laten werken in steeds meer landen, dat is iets anders. Waar liepen jullie in die groeifase tegenaan?
4: Ja, we hebben wel echt behoorlijk wat meegemaakt. En, dat is een hele goede vraag. Wat we zagen is dat toen ik kwam, waren we met z'n achten. En we zijn nu met meer dan 200 man. En wat ik zag als echte uitdaging is dat bij elke fase je het bedrijf en ook je stijl, je managementstijl, maar ook alles eromheen eigenlijk opnieuw moet uitvinden. Want een bedrijf van 50 is echt iets anders dan een bedrijf van 150. En dan moet je dus je communicatiestructuur, maar ook je waardes, je cultuur, de mensen, hoe je ze aanstuurt, maar ook hoe je daarmee omgaat, dat moet je eigenlijk continu mee evalueren. En dat is machtig mooi om te doen.
1: Ja, maar dat is dus continu het tegen het licht houden.
4: Ja, eigenlijk alles waarvan je het idee hebt dat je eindelijk weet hoe het zit, dan kan het zomaar zijn dat over een half jaar dat eigenlijk niet meer
1: allemaal weer niet werkt.
4: Precies. Ja. En daar continu de flexibiliteit hebben om dat te durven aan te passen en dat ook daadwerkelijk te doen.
1: Ja.
4: Ja, dat was wel de uitdaging.
1: Absoluut, dat snap ik. Roeven, als je kijkt naar de klant van toen en de klant van nu, op welke manier is de vraag daarin veranderd?
10: Ja, wat je ziet, en ik nu al wel in mijn korte tijd, is dat de markt is gegaan van heel veel infrastructuur bouwen, hè, dus heel veel palen neerzetten, naar hoe gaan we nou die palen beter benutten en ervoor zorgen dat we een stukje verder komen. Dus de partners waar we mee te maken hebben gehad, die waren ook allemaal in die start-up fase, die zagen allemaal een opportunity en die zijn infrastructuur gaan bouwen of die zijn kaarten uit gaan geven voor om mensen te laten laden. En wat je nu ziet is dat ze allemaal een stukje groter worden. En een stukje volwassener. En dat ze daar meer eisen hebben. Dat ze op een andere manier omgaan en kijken naar hun business. En daar moeten wij op inspelen.
1: Ja.
10: Dus wij moeten daar anders mee omgaan. Minder transactioneel. Dus dat doen we ook in onze go-to-market motion. Dus wij hebben veel meer nu. Zijn we bezig met een partnership. In plaats van dat we faciliteren om maar meer infrastructuur te bouwen. En ik denk dat dat hetgeen is wat dit zo complex maakt. Wij moeten ervoor zorgen dat het voor de eindgebruiker en voor de bereider simpel is.
1: Precies. Want als je naar, precies, want wat je nu beschrijft is eigenlijk voor de tussenliggende partners. Als we kijken naar die eindgebruiker. Ja, die wil natuurlijk gewoon zo snel mogelijk, zo vaak mogelijk, zo dichtbij mogelijk een laadpaal vinden. Ja. Zie je nog los van dus die toegankelijkheid of de beschikbaarheid nog andere vraag groeien bij de eindconsument?
10: Ja, de eindconsument is op zoek naar eenzelfde ervaring als die had. Die wil gewoon overal kunnen laden. Hetzelfde als dat je dat deed met tanken.
1: Ja.
10: En die ervaring is er nu nog niet. We zijn heel erg ver op weg. Maar ik denk waar wij nu een nog grotere rol in kunnen gaan spelen. Is ervoor zorgen dat ze echt die ervaring hebben.
1: Ja.
10: Ergens aankomen, inpluggen. Zeker weten dat het gebeurt en dat het laadt. En dat je dan niet zo heel lang laden nodig hebt. Of dat je in ieder geval zeker weet dat de transactie slaagt. Dat de factuur dan goed wordt verstuurd. Nou, de hele proces daarachter. En dat met 3000 partners in Europa. Over heel veel netwerken en wat we al zeiden, 1,6 miljoen kaarten. Dat is een bijzonder complex proces. Dus er is heel veel intelligentie voor nodig. En ja, daar is die softwarelaag die wij dan gebouwd hebben, daar is die uitermate geschikt voor.
1: Want kun je heel kort benoemen, wat is de problematiek waar de eindgebruiker dan nu nog tegenaan loopt?
10: Ja, er zijn een aantal dingen. Dus de betrouwbaarheid. Hè. Dus als ik ergens aankom, kan ik daar dan laden? Dat start bij, zijn ze überhaupt wel operationeel? Ik ben zelf naar Spanje geweest van de zomer, Zuid-Spanje. En dan kom ik toch nog best wel op een aantal plekken waar ik merk dat ik niet kan laden. En dan ben ik daar met een elektrische auto, die heb ik daar gehuurd.
1: Staat er wel zo'n paal, maar hij doet het niet.
10: Maar dan zie je al gelijk, hij werkt niet.
1: Hij is niet aangesloten.
10: Soms dan werkt de connectiviteit niet. En er zitten heel veel partijen in die keten. En dat moeten wij goed regelen. Dus het feit dat wij roaming doen en dat we het al zo lang doen, dat maakt dat we een hele goede plek hebben om ervoor te zorgen dat we die connectiviteit tussen al die partners kunnen afstemmen. En dat is waar ze naar op zoek zijn. Dus ze noemen dat nu in de industrie, ze noemen dat charging success rate. Dus percentage van het aantal charging sessions. Hoeveel gaat daarvan goed en hoeveel gaat daarvan mis? En daar moeten we echt nog wel wat aan doen als industrie.
1: Ja, precies. Is er een beslissing, Erik, die jullie met de kennis van vandaag misschien anders zouden hebben genomen in de afgelopen 28 jaar?
9: Ja, dat is een hele goede vraag. Ik ben natuurlijk zelfs ook wel zeggen serial entrepreneur.
1: Ja.
9: Dat betekent ook vaak dat je ook wel wordt gezien als eigenwijs. En kijk, het is prachtig waar we nu gekomen zijn. En dat is iets om heel trots op te zijn. Maar soms is het ook goed om kennis, zeg maar, in te kopen. Om adviseurs te vragen. Nou, ik weet zeker, als we dat hadden gedaan, zeker in een vroeg stadium, dan waren we misschien nog wel wat sneller gegroeid. En dan hadden we misschien een aantal dingen die misgegaan zouden. Ja, hadden we dan kunnen voorkomen.
1: Ja. En waar ben je dan nu het meest trots op?
9: Nou, wat ik heel mooi vind, dat we begonnen gewoon met 2 man. Met een studieschuld. Toen ik van mijn studie afkwam. En dat we nu gewoon een prachtig bedrijf hebben.
1: Ja.
9: Met iets meer dan 200 man. En ja, mag wel gezegd, toch de grootste aantal aansluitingen in Europa. In onze business. En het aantal gebruikers. En dat we daar nu gewoon een gezond bedrijf hebben. Dat draait.
1: Mooi. Ja. We gaan het zo hebben over wat gebeurt er inderdaad als je internationaal wil gaan schalen. Blijf luisteren.
11: De laatste inzichten voor business shapers. Nieuw Business Radio.

0: Davina Michel hoorde je hier op New Business Radio.
1: Let's Talk Business op New Business Radio.
0: Ja, en wat gebeurt er als je internationaal gaat schalen van een pioniersmarkt naar een Europese schaal? Dat klinkt als een succesverhaal, is het ook, maar groei brengt ook nieuwe problemen met zich mee. Meer landen, meer transacties, meer partners en tegelijkertijd dezelfde belofte. Het moet gewoon werken. Nou, wat was voor jullie het grootste kantelpunt eigenlijk in de groei van Last Mile Solutions? Dat je dacht, we moeten uitbreiden naar Europa. Erik?
2: Ja, kijk, het is natuurlijk gewoon logisch dat als jij klanten hebt in Nederland, die gaan ook over de grens. Dus ja, dat is de eerste vraag die je krijgt. En dan heb je maar een heel klein landje.
0: Ja.
2: Dus dat betekent dat je Europees moet gaan schalen. En dat gaat dan richting het oosten, Duitsland, Polen, maar ook naar het zuiden natuurlijk en naar het noorden. En dan kom je, ja, dan kom je in het Europese landschap waar iedereen denkt, dit is de Europese Unie. Maar als je dan die landen ingaat, kom je tot de conclusie dat ze allemaal toch eigen reflectie hebben van de regelgeving. Als je kijkt naar btw-afhandeling, als je kijkt naar de lokale regelgeving voor techniek, verzin het maar. En we hebben ook wel, ja, ik heb zelf een internationale ervaring geleerd dat Europa, elk land heeft zijn eigen cultuur.
0: Ja.
2: Dus als jij je niet legitimeert met die cultuur in een bepaald land, wordt het heel moeilijk om business op te zetten, om te schalen, om daar je contacten te leggen, om je partners te regelen. En daar hebben we, denk ik, met ons team veel ervaring in.
0: Ja, dus in Frankrijk moet je eerst gaan lunchen met wijn, voordat er wat beklonken kan worden. En in Duitsland willen ze eerst op voorhand de contracten zien, voordat er gepraat wordt.
2: Ben je forever bezig met contracten, tot de laatste punt en de komma er staat. En dan gaan ze eindelijk een keer iets doen. In Frankrijk begin je gewoon inderdaad met een mooie lunch. En ik zeg altijd, België is een prachtig land. En we hebben heel veel zaken gedaan. Maar die is, cultuur, ik zeg altijd, misschien wel het meest verschillend van alle landen in Europa. En daar moet je wel mee omgaan als Nederlander om daar goed business op te kunnen zetten.
0: Wat was het lastigste gedeelte in Europa om afspraken mee te maken? Is dat Zuid-Europa of Oost?
2: Oost-Europa is best lastig. Bijvoorbeeld om in Polen business te doen, moet je daar een entiteit op zetten. Dan moet je echt in person naartoe. Moet je zelf laten zien. Je moet langs de notaris. Ze willen alles dubbel checken om te kijken of je echt goede business hebt. Dus dat doe je ze niet zomaar eventjes op een vrijdagmiddag. Kan je ook niet vanuit Nederland doen. Wij doen ook bijvoorbeeld zaken in Zuid. Hoe zuidelijk je gaat, hoe bureaucratischer het is. Daar gaat alles nog met papier. Je moet er gewoon langs.
0: Ja.
2: En meerdere bezoeken. Dus voordat je dat wat geregeld hebt, zeker als het gaat om dingen met belastingafhandeling. Dat zijn lange trajecten.
0: Maar is dat dan bedrijfstechnisch ook gelijk het moment geweest dat je zegt, ik moet meer mensen aantrekken die dat veldwerk gaan doen?
2: Ja, wat wij doen is, we proberen altijd met lokaal vertegenwoordigers, dus die uit het land zelf komen. Die spreken de taal, die kennen de cultuur.
0: Ja.
2: Voor hun zijn die ingangen veel makkelijker te realiseren dan wanneer wij zelf daar langs gaan. Dus dat hebben we al vanaf het begin af aan gedaan. We zijn begonnen met agenten en veel van die agenten zijn nu gewoon in dienst. En die hebben daar een entiteit.
0: Ja.
2: Op die manier zijn we begonnen.
0: Jullie hadden ook zelf hardware ontwikkeld en succes mee. Toch namen jullie de beslissing om daarmee te stoppen, om volledig je op die software te focussen. Waarom was dat een belangrijke keuze?
2: Ja, als je toen de markt openging, zeg maar, toen wij net begonnen aan pionieren waren, had je nodig om een laadpaal te kunnen laten werken, een netwerk, een connectiviteit voor het afrekenen en een laadpaal die je deed. En dat op dat moment waren er geen, was de intelligentie die in een laadpaal zit, want er zit een soort kastje in die zorgt dat je kan laden, die communiceert met de persoon, die communiceert met de auto en dat alles gaat doen. Dat was er gewoon niet.
0: Mm-hmm.
2: Met onze kennis hebben wij zeg maar zo'n kastje ontwikkeld. En dat verkochten we aan de fabrikanten van laadpalen. Die dan dat kastje konden monteren en konden ze hun eigen systeem bouwen en die in de markt verkopen.
0: Dat was de hardware?
2: Dat was de hardware. Zogenaamde laadpaalcontroller noemen wij dat.
0: Mm-hmm.
2: Daar hebben we echt heel veel goede business mee gemaakt. Heel internationaal verkocht. Maar op een gegeven moment is daar ook complexiteit. Je bent bezig met die controllers. Je moet die klanten servicen. We waren met het platform aan het schalen. Toen hebben we gezegd, oké, wat is nou onze toekomst? En het platform is recurring business. Dat is terugkerende inkomsten. En dan kan je vanaf één centrale plek organiseren.

0: Dus toen hebben we, was echt wel eventjes een lastig besluit.
1: Ja.
0: Zeg, we gaan stoppen met die controllers. Dat hebben we verkocht in de licentie. En het was net voor de corona. Achteraf een zegen voor ons. Want op dat moment kwam, werd het ontzettend problematisch om hardwarecomponenten in te kopen.
1: Ja.
0: Nou, dat is al volledig aan onze
1: dat was het goede vingersprietsen gevoel.
0: Ja, dat misschien. Was onbewust een juist besluit.
1: Ja, ja. Ja, kill your darlings, maar wel op het juiste moment.
0: Ja.
1: Nou, precies. Ja. Want als je op Europese schaal kijkt, waar zit dan nu de grootste complexiteit in het schalen? In de technologie of juist in die regelgeving of de betalingen, energie, samenwerking?
0: Nou, je noemt het eigenlijk al.
1: Al die dingen.
0: Standaardisatie is natuurlijk superbelangrijk.
1: Ja.
0: Nou, dat hebben we voor een groot deel technisch wel voor elkaar. Maar regelgeving zie je nog, daar zijn we nog niet. En er is wel een Europese richtlijn, zogenaamde A4. Maar elke land heeft toch zijn eigen interpretatie. Dat betekent dat je per land moeten wij ons met IT aanpassen. Vaak aan standaarden om te zorgen dat het werkt. En je wil gewoon wel lokaal iedereen kunnen voorzien. Dat geldt ook voor de belastingregelgeving. Dus er is nog heel veel te doen om te zorgen dat het systeem gewoon interoperabel is, zoals je net al heel mooi zei. En daar dus op regelgeving, standaardisatie en duidelijke afspraken maken over bijvoorbeeld hoe je omgaat met energy management, pricing, dus zorgen dat voor de gebruiker het gewoon helder is. Wat kost het nou als ik hier ga laden? Ook als je ergens in een dorpje staat in Frankrijk, dat je op voorhand weet wat je te wachten staat. Nou, daar moeten we echt nog wel zaken regelen om te zorgen dat gewoon Europees gezien, daar heb ik het nog niet eens over wereldwijd, gewoon goed geregeld is en helder.
1: Ja, want Jacco, hoe voorkom je dan zeg maar dat een organisatie die dan zelf ook snel groeit, onderdeel wordt van de versnippering die ze eigenlijk probeert op te lossen?
2: Ja, en goede vraag. Ik wil het eigenlijk terugbrengen naar als je enorm gaat schalen. Dan voelt dat, geeft heel veel energie omdat je heel veel nieuwe dingen mag doen en dat je overal mag meewerken en iedereen is heel erg positief. Alleen er zijn wel momenten geweest, en dan kijk ik even Erik aan, ja, dan voelden wij ons echt Dr. No. En daarmee bedoelde ik eigenlijk te zeggen is dat in plaats van dat we de hele tijd bezig waren met wat je ook kan doen, waren we eigenlijk bezig om de focus te houden. Wat moeten we echt blijven doen en wat moeten we vooral niet doen?
1: Ja.
2: En we waren eigenlijk echt best periodes dat we meer bezig bij waren om goed te verzorgen dat we dingen niet gingen doen, zodat we de focus konden houden op wat we wel gingen doen.
1: Ja.
2: En dat voelt heel tegenintuïtief. Maar dat was wel bij dit soort momenten heel belangrijk.
1: Belangrijk, ja. Want wat betekent 180 miljoen transacties operationeel? Wat betekent dat?
2: Dat betekent dat je al die transacties moet je binnenkrijgen. Dus op het gebied van connectiviteit moet je die goed binnenkrijgen. Want daar hangen betalingen aan vast. Vervolgens moet je op het moment dat zo'n transactie binnen is valideren of die transactie ook daadwerkelijk daar heeft plaatsgevonden. En die krijgen we van duizenden verschillende partijen binnen. En die zijn ook aan het schalen. Dus die maken daar wel eens fouten. Of de connectiviteit is er niet. En dat moet je dan op het moment dat je het niet goed krijgt, ga je weer terug. Zeg, hey, volgens mij klopt dit niet helemaal. Dus voordat je alles helemaal binnen hebt, dan vervolgens gaan wij het verwerken. En dan moet dat in allerlei facturen terugkomen. En dat doen wij dan ook nog gelaagd. Want wij hebben klanten, die hebben dan ook weer klanten. En daar zit dan weer marge aan. En die hele verdeling en dat hele, wij noemen dat transaction handling en processing. Dat is een enorme operatie, omdat dat natuurlijk ook steeds groter en groter wordt. En daarna is het uitsturen van de facturen.
1: Ja.
2: En de vragen beantwoorden over de facturen en de hele operatie daaromheen.
1: En ondertussen je eigen bedrijf ook daarin. Een soort, hoe noem je dat, drosteneffect. Roeven, hoe belangrijk zijn partnerships dan in dit hele proces?
3: Ja, dus wij hebben eigenlijk twee type partners. Hè. Eigenlijk moet ik zeggen drie. We hebben de CPO's, hè, de Charge Point Operators. Dat zijn de partijen die exporteren de laadpalen. Dus die installeren de laadpalen, exporteren de laadpalen. En dan hebben we de AMSP's. Dat zijn de E-Mobility Service Providers. En dat zijn de partijen die geven de kaart uit. Hè. Dus wij grotendeels doen we allemaal nog zaken via de kaart. Zoals we die kennen, dat wordt wel steeds meer gewoon met een betaalkaart. Dus dat is ook iets waar wij een actieve rol in hebben. En daar ondersteunen we onze partners mee.
1: Want dat is daar het voordeel van om met gewoon een betaalkaart en je laadkaart. Wat is daar het verschil in?
3: Nou ja, je laadkaart is zogeheten een dicht systeem. Hè? Dus dan heb ik bij een partij een kaart en die moet mij valideren. En die moet dan geconnecteerd zijn aan dat totale systeem, zodat ik een transactie kan volbrengen. En een betaalkaart, tegenwoordig moeten alle snelladers, die moeten een betaalsysteem hebben, zodat je gewoon gelijk kan betalen. Zonder dat daar enige andere partij tussen komt. Dus
1: geen factuur, ja, je krijgt wel een factuur achteraf, maar niet meer. Maar dan sla je de validatie over, of niet?
2: Op sommige opzichten, absoluut, ja.
1: Ja.
3: Ja, maar wat we in het begin al zeiden, de ervaring moet zijn, ik ga ergens naartoe en ik kan altijd laden.
1: Ja, net zoals
3: dat. En dat moet met een gewoon normaal betaalsysteem kunnen. Zeker als ik een betaalkaart heb, dan hoef ik niet per se een charging card te hebben, maar dan kan ik gewoon met die betaalkaart ook transacties
0: voor. Ja, je kan het een beetje vergelijken met in de brandstofmarkt. Hè. Sommige mensen hebben de zogenaamde fuelkaart. Ja. Veel zakelijke rijders en ook van de transportonderneming. Die hebben gewoon die fuelkaart. Maar er zijn heel veel mensen, privérijders, die willen gewoon met hun bankpas betalen. Of met een creditcard. Nou, en dat is de transitie waar je nu in zit. En je ziet natuurlijk nu echt wel gebeuren dat ook gewoon de privé personen gebruik gaan maken van elektrische auto. Die schaffen een auto aan. Ja, en die willen gewoon met een bankpas
1: betalen. Maar goed, voor bedrijven blijft het wel belangrijk om dat inzicht, denk ik, te hebben. Dus dan zit je toch nog even aan die, aan die kaart vast. Erik, als je als CEO eigenlijk tijdens een groei binnen een bedrijf, wanneer is dat punt dat je zegt, we moeten niet nog sneller willen groeien, maar we moeten beter organiseren? Is dat een aantoonbaar moment?
0: Ja, absoluut. We hebben verschillende momenten meegemaakt waar we dat zagen gebeuren. Jacco zei het net al, op een gegeven moment toen bij 50... heb je zo'n moment en dan zie je dat je anders georganiseerd moet gaan zijn. He, voor die tijd kun je nog elkaar, zeg maar, even naar binnen lopen en dingen regelen. Dat is heel informeel. Boven de 50 kom je op het moment dat je echt afspraken moet gaan maken, processen. Nou, als je dat niet gewend bent, is dat best wel een verandering. En dan zie je ook dat er mensen zijn in de organisatie die dan, zeg maar, ja, daar vertrekken en weer nieuwe bijkomen en je groeit mee. En datzelfde gebeurde ook weer later. Op een gegeven moment heb je een hele snelle groei. Meer mensen aannemen en dan denk je, nou, dan gaan we die productiviteit even goed verhogen. En dat blijkt dan heel erg tegen te vallen. Hmm. Nou, dat hebben we ook meegemaakt. En dan moet je gaan kijken van, ja, waar komt dat nou door? En hoe gaan we nou ons beter organiseren? En dan ga je weer terug focussen op productiviteit, afspraken maken. Ja, dat zijn de groeistuipen, zoals wij die noemen.
1: Ja, die erbij horen.
0: Mee te maken hebben.
1: Ja, ja, ja. Zoals je dat bij kinderen ook zegt, hè? Dat is een fase. Ja. Een sprongetje. Een sprongetje maken we. Want als je kijkt bijvoorbeeld naar de mindset. Wanneer ontdekt je dat bijvoorbeeld het leiderschap dat nodig is voor een start-up niet dezelfde is die er nodig is voor een scale-up?
0: Ja, het heeft gewoon een andere dynamiek. Hè? Ja. Dus een scale-up. Een start-up is nog heel informeel. Een scale-up ga je al, zeg maar, meer organiseren en processen introduceren. Wij identificeren ons nu als post-scale-up pre-enterprise. We zitten daar tussenin.
1: Ja. De beurs is al in zicht.
0: Ja, en we zijn nu aan het kijken. Oké, dat betekent zo dat jij gewoon mensen van buiten gaat halen die ons helpen. We hebben nu gewoon een team die ligt gewoon elke organisatie door. En die
1: maar voor jou moet het ook bijzonder zijn om emotioneel gezien en qua mindset ook door die groei te gaan. Dat je eerst nog dat pioniersgevoel hebt. En nu denk je, ik heb echt nu een paard en een wagen wat ik moet mennen. Wat gebeurde er bij jou?
0: Ja, zeg maar 7 jaar geleden zat ik nog in de auto. Was ik gewoon nog sales pitches aan het doen bij klanten. En klopte ik nog zelf de offertetjes in.
1: Ja.
0: En de aanbiedingen, nou, dat is nu niet meer zo. Ik zeg wel eens mijn dag, ik ben de hele dag gewoon aan het praten. En een paar e-mailtjes en dan dat is het wel. Dus compleet andere dynamiek.
1: Ja.
0: Nou, ik ben zelf van natuur hou ik van verandering. Dus ik vind het prachtig wat ik doe vandaag. Maar dat betekent ook dat je constant jezelf moet spiegelen en moet leren. Om te zorgen dat je niet achter de feiten aan gaat lopen.
1: Nee. En een deel loslaten binnen het bedrijf. Heel. En toch ook heel duidelijk die visie houden voor waar het naartoe moet.
0: Het is een enorme
1: verantwoordelijkheid. Ja. Nou, we gaan zo het verder hebben over de markt. Wat speelt er nu en wat zijn de trends?
4: Doorzie wat er komt.
5: Dit is New Business Radio.

0: Storm van de Brothers Johnson. Een beetje jaren 70 om alvast een beetje dat weekendgevoel aan te jagen hier op New Business Radio.
1: New Business Radio. Let's talk business.
0: Ja, en we gaan het over de volgende onderwerpen hebben. De markt en de trends. Want van laadpaal naar Europees e-mobility en energiesysteem. Ja, die markt is inmiddels een stuk volwassener. Maar het gaat niet alleen meer over de vraag waar je je auto kunt opladen. Het gaat ook steeds meer over de laadpunten, de auto's, energie, data en netwerken die met elkaar moeten samenwerken. En daarmee verschuift ook de rol van Last Mile Solution naar een veel breder spectrum. We moeten het even een paar dingen daarin wel, heren, strak aanpunten. Straks gaan we nog even heel kort hebben over AI en technologie. Netcongestie, ook zeker een ingewikkeld verhaal. En smart charging, jij noemde het net al even over. En laten we beginnen met roaming en interoperabiliteit. Het is wel echt drie keer woordwaarde dit, hè?
2: Drie keer woordwaarde, ja, dat is een moeilijk woord.
0: Ja, want wanneer is elektrisch laden volgens jou dan echt een volwassen als gebruikerservaring?
2: Eigenlijk zoals Roeven dat net beschreef in het begin, waarbij je gewoon zonder dat je erover na hoeft te denken met je pas of met het systeem wat je wil gebruiken met je telefoon naar een laadpaal kan en dat hij het gewoon doet. Ja. En dat je daar ook niet over hoeft na te denken en ook niet in Zuid-Frankrijk of midden in Moldavië, Dat het gewoon altijd werkt.
0: Nee, want en nog even terugkomend op het begin, ik zei iets van 340.000 laadpalen, maar dat is dan alleen in Nederland?
2: Nee, dat zijn de laadpalen die bij ons op ons platform zitten, dus dat zijn van onze klanten. Als je kijkt naar interoperabiliteit, dan zijn wij geconnecteerd met heel veel andere netwerken. En dat noemen we dan ons roamingnetwerk. En bij elkaar zijn dat 1,2 miljoen laadpunten waarin we door heel Europa geconnecteerd zijn.
0: Ja, en dat loopt lekker.
2: En dat loopt lekker, maar is wel een behoorlijke klus.
0: Want de uitdaging zit hem in.
2: Nou, de uitdaging zit er heel erg in dat er heel veel nieuwe partijtjes bij komen. Het is natuurlijk een groeiende markt en elk land doet dat weer op zijn eigen manier. Zoals Erik ook net uitlegt. En dat zie je in de roaming eigenlijk ook terug. Dus de partijtjes die dan nieuw zijn, die gaan dan de bekende fouten maken. Of die doen het echt op een andere manier vanuit de hele goede visie. Maar dan moet de hele markt zich daar weer op aanpassen. En dan moet je dus nieuwe contracten maken. Moet je andere technische verbindingen met elkaar maken. En dat is voor elk land, voor elke partij weer nieuw.
0: Ja, want jullie zijn dan net ook aangesloten. We hebben net die integratie gehad met Tesla Supercharger netwerk. Wat levert dat op?
2: Ja, dat was een belangrijk punt voor ons. Omdat we zien dat met name in Nederland, maar ook in België, zijn er gewoon heel veel mensen die Tesla rijden. Maar die hebben een laadpas van de zaak. Dus die willen heel graag dat die kosten netjes via de zaak lopen. Of via de brandstofpas of de laadpas die ze hebben. En dat was niet mogelijk, omdat in de Tesla kon je alleen maar je creditcard kiezen. Door deze samenwerking is het mogelijk om je laadpas te registreren in de Tesla. Waardoor ook de hele ervaring van je komt gewoon bij een laadpunt en je gaat daar naartoe. En hij doet het gewoon, is dan mogelijk. En andersom, voor de klanten die we hebben die geen Tesla hebben, kunnen dan ook het Tesla-netwerk gebruiken. Dus het snellaadnetwerk, om door heel Europa te laden.
0: Ja.
2: En dat geeft toch een stukje extra comfort. Want dat is wel echt een goed netwerk.
0: Ja.
2: Een betrouwbaar netwerk.
0: Ja, zodat je gewoon met beide passen eigenlijk, of je nou Tesla rijdt of niet, ergens bij een laadpunt terecht kan. Toch, Erik, de laadpas heeft een hele belangrijke rol gespeeld en nog steeds. Maar is uiteindelijk niet het einddoel.
3: De laadpas zoals die nu is, dat is de technologie die is, laten we zeggen, die is beperkt houdbaar. En ze zullen in de toekomst wel overgaan naar een andere oplossing. Dat kan tegenwoordig zie je natuurlijk heel veel toepassingen waar men gebruik maakt van de app. Bij ons kun je bijna alle palen die je met een laadpas kan starten, kun je met een app doen. Nou, dat is hartstikke makkelijk. Je ziet ook dan gelijk van tevoren wat de kosten zijn en welke aanbieder het is en hoe snel die laadt.
0: Ja.
3: Voorlopig zal dit toch even blijven. En de pas zal waarschijnlijk wel een andere vorm krijgen. Het blijft wel een pas. Alleen met andere technologie. Die veiliger is. Die fraudebestendiger is. We hebben dit wel goed onder controle. Maar in het verleden zijn er best wel misbruiken te noemen. Die wij moesten oplossen.
0: Want is dat het gevaar door die interoperabiliteit? Dat de kans op inbreuk, inbraak en fraude groter wordt?
3: Die kans is er. Zeker als je partijen hebt die niet, waar we geen directe live connectie mee hebben. Dus normaal gezien kan je direct zien of een pas ergens aanmeldt en of die valide is. We hebben netwerken en dan krijgen we aan het eind van de maand gewoon een Excel-file gemaild met de transactie. En Jacke weet er alles van, want dat is zijn ding. Dan hebben we daar best wel verrassingen.
0: Ja, want bijvoorbeeld in dat roaming, net als zeg maar dan bij de radio heb je piratenzenders. Is dat ook gaande in die wereld?
2: Nou ja, ik zou het geen piraten connectie willen gebruiken. Maar je ziet gewoon dat partijen meer volwassen zijn of minder volwassen. En met minder volwassen, ja, daar kunnen we echt om lachen. Maar dat gebeurt wel. Krijgen we gewoon een Excel aan het einde van de maand. Over deze transacties zijn er op ons netwerk geweest. En dan moeten wij die Excel in onze systemen gaan verwerken. En dan blijkt ineens dat er passen twee keer gebruikt zijn op dezelfde transactie.
0: Ja.
2: Of dat er... partijen zijn geweest die transacties met een veel hoger tarief hebben aangeslagen. Ja, en dat moet je er toch uithalen.
0: Ja, daarin is die validatie dus toch wel heel erg belangrijk. En dat dwarsboomt eigenlijk een beetje de snelheid en de efficiëntie die jullie met die Europese groei willen bewerkstelligen. Hoe pak je dat aan?
4: Je vroeg net naar partnerships. En daar komt het belang van partnerships. Dus als wij ons werk goed doen, dat is bij onze eigen directe partners, maar ook bij de roaming partners. Je hoort heel veel schakels nu. Dat is de complexiteit van het systeem. Dat is wat wij moeten versimpelen. En daarom moeten wij heel veel investeren in partnerships. Dus wij moeten heel erg nauw betrokken zijn bij onze roaming partners. Daar moeten we connecties mee leggen. Dat is niet alleen connecties. Daar heb je ook onderhandelingen
0: vertrouwen
4: mee.
0: Vertrouwen opbouwen.
4: Vertrouwen opbouwen. Ja. Contracten moet je daarmee onderhandelen. Datzelfde geldt voor onze eigen partners. Kijk, wij produceren ongeveer 270.000 facturen per maand. Dus dat geeft iets aan over de schaal van onze operatie. Dat gaat wel over geld. Dus wij moeten ervoor zorgen dat wij die hele keten goed in het vizier hebben. En daar zijn partnerships echt super belangrijk.
0: Ja. Is er ook nog een AFM die daar toezicht op houdt?
4: Nou, we worden er veel partijen zijn er die kijken natuurlijk naar, ja, houden we ons aan de regels? En dan heb je ook daar weer verschillen in. Dus je hebt dan de regels van Nederland, van België, van Frankrijk. Verschillende manieren van processen van geld. Dus wij worden zeker bekeken en wij moeten ook ons houden aan de welbekende compliance regels.
0: Ja. Precies. Dan netcongestie en smart charging. Ja, volgens mij is dat echt hot topic. Dat zit niet dus alleen in de auto of de laadpaal, maar ook in het elektriciteitsnetwerk. Nou, het is allemaal geen geheim dat dat best wel een uitdaging is. En dan willen we met z'n allen dus die elektrische auto promoten. En dat er voor het milieu beter zou zijn. Maar ondertussen hebben we onder de grond best een probleem. Wat verandert eigenlijk ook de problematiek van die netcongestie aan jullie rol, Erik?
3: Ja, het is heel actueel inderdaad. Hè. We horen allemaal dat inderdaad gewoon woningwijken niet worden aangesloten. Of heel laat worden aangesloten. Dat is in de media geweest, specifiek rondom Utrecht ook. En ondertussen groeit het aantal elektrische auto's gestaag. Hè. 4 op de 10 nieuwe auto's zijn elektrisch. En die moeten allemaal opgeladen worden. Nou, het voordeel, het nadeel heeft tegelijkertijd een voordeel. Want een auto kan je namelijk opladen. Maar wij kunnen de snelheid waarmee die laadt, kunnen we regelen vanaf het platform. Sterker nog, we kunnen hem zelfs even onderbreken als ze zouden willen. En dat noemen we dan smart charging. En we hebben verschillende projecten, onder andere in Utrecht, in samenwerking met WeDrive Solar, waar we zeggen, luister, op het moment dat het piekgebruik is in het net, omdat iedereen 's morgens zijn wasmachine aanzet of andere dingen gaan doen, gaan we even al die auto's, gaan we even wat rustiger laten laden, om te zorgen dat netwerk niet wordt overbelast. De netwerken in de steden, specifiek in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht, zijn vaak 100 jaar oud. Om die te gaan vervangen en te verzwaren is ongekend duur. Dat kan niet. Dus wat wij doen, we doen het met slimheid. Met de IT zorgen wij gewoon dat we ons aanpassen aan het gebruik. Nou, dat is een prachtige oplossing waarmee je dus kan voorzien dat het netwerk gewoon nog jaren door kan.
0: En de eindgebruiker heeft daar niet direct, tenzij die dan net in zo'n daluur wil laden, heeft hij er verder geen last van.
3: Nee, we hebben zelfs een incentive gemaakt, want de gebruiker wil natuurlijk wel iets voor terug. Als je want je gaat wel langzamer laden. En dus zeggen, dan krijg je een lagere prijs. En wel een garantie dat je minimaal zoveel kilometers in je batterij krijgt.
0: Ja, ja. Ja, dus daarmee is zo'n energie. Ja, eigenlijk krijg je dus best wel veel grip op de wijk daarin.
3: Ja. Ja.
0: En voor de bewoner ook interessant om. Want er zit ook nog een soort wederkerigheid in. Om het laden, als ze er wel lang aan zitten, om dat ook weer terug te geven.
3: Dus een heel mooi project. En wat wij in Utrecht doen, waar we jaren mee bezig geweest zijn. 10 jaar allerlei pilots gedaan hebben. In 2020 is het zelfs eerste operationeel systeem. Dat is nog geopend door onze koning. Want die is namelijk best ook wel technisch geïnteresseerd.
0: Mm-hmm.
3: Wat je nu ziet is dat de auto's die daar nu staan, die kunnen ook energie teruggeven aan het net. Dus je kunt bufferen, je kunt de auto's als buffer gebruiken. Op het moment dat er een korte tijd even een piek nodig is om terug te leveren. Wordt op afstand, wordt dat geredigeerd. Kunnen die auto's even bufferen lokaal, zodat het net niet overbelast raakt. Ja. En daar is natuurlijk ook een incentive voor nodig, want de gebruiker gaat dat niet zomaar toestaan. Dat is nu operationeel.
0: En is de netcongestie, de problematiek en smart charging, is dat net zo relevant in andere landen van Europa?
3: Opvolgend. Wat je ziet, Nederland is daar de eerste in. En dat zie je ook aan de dichtheid van het aantal laadpalen en auto's. Maar nu zie je het onder andere hetzelfde al in België. Maar alle andere landen gegarandeerd gaan hetzelfde probleem krijgen. En daar kunnen we dan dezelfde oplossingen aan dragen.
0: Ja, precies. Want wie bepaalt dan straks wanneer een auto wel of niet moet laden? De bestuurder, het laadpunt, het energiebedrijf of het algoritme?
4: Ik denk een beetje van allemaal.
3: Ja.
4: Hangt af van welke afspraken er zijn en welke incentives er zijn. Ja. Dus op het moment dat ik een auto heb en die auto fungeert ook als batterij. En ik wil energie leveren, terugleveren aan het net. Dan wil ik weten wat dat voor mij doet. Levert het iets voor me op? Sowieso weten we dat in 2030 is de helft van alle huishoudens in Europa. Die is ook producent van energie. Dus het is niet alleen dat het net er niet aan kan. Omdat de energielevering, dus de supply, niet aan kan komen bij demand. Maar je krijgt ook een wederkerigheid die kant op. Nou, dus dan krijg je ook weer andere belangen. Want dan heb ik er misschien belang bij.
0: Ja.
4: Ook met de huidige energieprijzen. Dat ik iets met die energie kan doen op het moment dat het voor mij interessant is.
0: Maar jullie blijven een speler die strakjes eigenlijk als een soort DJ aan die knoppen kan gaan draaien.
4: Ja.
0: Waar dat zwaartepunt ligt en wie wanneer wat toevoegt.
3: Wij zijn eigenlijk, ik zeg wel eens, wij zijn de Uber of de Airbnb van de e-mobility branche.
0: Ja, precies.
3: Wij zorgen dat alle partijen, alle spelers in de markt, dus uitbaters van laadpalen, geld kunnen verdienen. Mensen die pasjes of aanbiedingen hebben aan de klanten, daar aanbiedingen voor hebben. Wij zorgen dat dat allemaal kan. Maar we laten het aan de marktpartijen over om dit te vertalen naar een propositie naar de klant.
0: Ja, precies.
2: Als ik even mag aanvullen op Roeven, en ik denk dat je vraag heel terecht is. Wie gaat dat bepalen? En mijn persoonlijke, of ik denk ook het bedrijfsvisie, is dat het de waarde gaat bepalen wat er gaat gebeuren met de energie.
0: Ja, dus die data wordt straks belangrijk.
2: Wordt superbelangrijk.
0: Ja.
2: En dat betekent dat als de net een probleem heeft en de netbeheerder is bereid daar veel voor te betalen, dan zal de merendeel van de flexibiliteit die kant op gaan. Ja. Maar als het een energiebedrijf is die een centrale moet opstarten en die heeft daar mogelijkheden voor nodig, zal het energie. Dus de waarde gaat bepalen. En dat is precies waar de kern van ons bedrijf zit. Is het moment dat er energie heen en weer gaat en dat vertegenwoordigt een bepaalde waarde. En dat moet afgerekend worden. Dat is precies de plek die wij hebben. En dat is ook de kracht die wij kunnen geven in de energietransitie en in deze
0: e-mobility verhaal. Heel kort nog even AI. Hoe belangrijk is dat en kan dat een voordeel roeven opleveren?
4: Ja. Superbelangrijk op een aantal fronten. Kijk, sowieso voor onszelf als bedrijf. Dus wij investeren er zelf heel veel in om het te adapteren in onze techprocessen en ontwikkeling. Maar als het gaat over het ecosysteem, we hebben het over de convergentie van eigenlijk supply en demand en welke rollen je daar dan in kan spelen. Daar is AI belangrijk, want dan wil je met die data wil je de inzichten kunnen krijgen over waar moet energie zijn op welk moment.
0: Ja.
4: Dat geldt voor een consument, maar dat geldt ook voor een fleet die busjes heeft staan. Dus daar is intelligentie heel belangrijk. Alles wat het proces efficiënter, simpeler en minder complex kan maken, daar gaat AI enorm in helpen, denk ik. En je hebt dan nu sowieso wel initiatieven als bijvoorbeeld predictive maintenance. Dus dat wil zeggen dat de partijen die het uitbaten, die willen dat tegen lagere kosten doen. Als ze met AI in de gaten kunnen krijgen wanneer zo'n paal onderhoud nodig heeft, in plaats van standaard iedere maand iemand langsturen om onderhoud te gaan plegen. Ja, dat is gigantisch voordelig voor die bedrijven. Dus daar zien we sowieso een rol. En ook richting de klant. Dus wat best wel veel partners van ons doen, is die hebben agents dat als je belt en je zegt mijn laadpaal zit vast, dan krijg je niet per se een persoon aan de lijn, maar dan krijg je bijvoorbeeld al AI aan de lijn.
0: Precies.
4: Dus dat zijn wel ontwikkelingen.
0: Op meerdere vlakken gaat dit.
4: Op centraal vlak en echt eigenlijk decentraal vlak, ja.
0: Precies. Nou jongens, we moeten het heel snel ook nog over de toekomst hebben. Dus tot zo.
1: De laatste inzichten voor Business Shapers. Nieuw Business Radio.

0: Jamie Lawson wasn't expecting that.
1: Let's Talk Business op New Business Radio.
0: Ja, we gaan heel snel de toekomst in. In die zin, hoe ziet e-mobility eruit als de markt volwassen is? We hebben gekeken naar waar Last Mile Solutions vandaan komt en wat er vandaag allemaal speelt op het of gebeurt op het speelveld. Maar uiteindelijk draait ondernemen ook om vooruitkijken. Want als elektrisch rijden verder doorbreekt, laat netwerken steeds meer met elkaar verbonden raken en energie en mobiliteit in elkaar schuiven. Waar staat Last Mile Solutions dan over 5 jaar? Even, Jacco, jij zei net iets heel moois tijdens de plaat. Namelijk dat elektrische auto's eerst als probleem gezien werden, maar eigenlijk de oplossing zijn.
2: Ja, absoluut. Dus wat je zag is toen er heel veel elektrische auto's bij kwamen, had iedereen zoiets van die gaan ook energie gebruiken. Dus het energieprobleem wordt alleen maar groter. Echter omdat je, zoals al eerder geroepen is in de uitzending, die energie kan controleren. Zorgt het er eigenlijk voor dat je veel makkelijker zon kan installeren, opslag kan installeren. En daarvoor is eigenlijk niet ineens het probleem, maar is ook de oplossing en eigenlijk de versneller van de energietransitie.
0: Ja, en misschien ook wel goed om nog even te benoemen dat er geen tekort aan energie is, maar aan aansluitpunten.
2: Absoluut.
0: En dat maakt een groot verschil. Roeven, waar ligt commercieel de grootste kansen de komende 5 jaar?
3: Aanvullingen op de standaard offering die we hebben. Dus we zijn bezig met onder andere smart charging, dus energy management. Aan de betaalkant ook. Dus wat wij doen is wij nemen eigenlijk de hele operatie uit handen. De digitale operatie voor onze partners. Nou, daar gaan wij heel veel in investeren. En verder markten. Dus wat je ziet is dat de markt in Nederland en België zijn echt heel ver ontwikkeld. En in Duitsland en in Frankrijk, dat zijn onze volgende groeimarkten. Dus daar ligt commercieel de grootste opportunity voor Last Mile Solutions.
0: Ja, precies. En welke nieuwe partij gaat daar dan een belangrijke rol in spelen? Jullie.
3: Wij.
0: Ja. Jullie als partij.
3: Dus 3000, we hebben 3000 chargepoint operators in Europa. Nou, daar kunnen wij heel veel meer voor doen. En dat gaan we in de andere landen ook doen.
0: Ja, dat is gewoon lekker. Die elektriciteitsvlek verder uitrollen. Erik, tot slot. Ja, je hebt inmiddels een Europese scale-up gebouwd. Als je terugkijkt naar die jongen die op zijn 8e zijn eerste radio bouwde. Heb je een beetje nu gekregen wat je wilde?
4: Absoluut, absoluut. Ik ben er heel trots op wat we met z'n allen gebouwd hebben. En waar we nu staan. En als ik naar de toekomst kijk. Ons credo is turning energy into value. En daar zijn we druk mee bezig. Op dit moment is dat voornamelijk met charging. Maar wat je ziet, wij zitten in een ecosysteem waar iedereen energie kan vragen, maar ook kan opwekken en verkopen. Dat is met batterijenergie, zonne-energie, je auto die de energie terug kan geven. En dat ecosysteem, dat zien wij, om dat te faciliteren, zien wij als onze toekomst.
0: Mooi, dank jullie wel. Elektrisch rijden gaat dus al lang niet meer over de auto of de laadpaal alleen. Het gaat over technologie, energie, data, samenwerking en vooral over de vraag hoe je al die verschillende systemen voor de gebruiker laat voelen als één geheel. En volgens mij is daar heel duidelijk antwoord op gegeven in deze Let's Talk Business. Dank aan Erik van Voorde, Jacco van den Burg en Roeven Besters van Last Mile Solutions. Bedankt voor het luisteren. Tot zover deze Let's Talk Business.
1: Dit is New Business Radio. Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
5: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
6: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
7: Dit is New Business Radio.
8: Nieuwsflash. Bedrijf kopen, vooral voor grotere MKB-bedrijven, moet je steeds dieper in de buidel tasten. Dat blijkt uit de nieuwste overnamebarometer van Brooks & DealSuite. Grote bedrijven worden inmiddels gewaardeerd op 7 keer hun winst voor rente, belastingen en afschrijvingen. Voor het MKB als geheel blijft dat gemiddeld op 5 keer de winst staan. Opvallend is dat verkopers hun eigen bedrijf regelmatig hoger waarderen dan overnameadviseurs doen. Gemiddeld zit daar 23% verschil tussen. En dat kan een deal behoorlijk in de weg zitten. Bijna 1 op de 5 overnames loopt uiteindelijk stuk door een verschil tussen de vraagprijs en wat een koper wil betalen.
9: De ZZP-update. Over de stand van de zelfstandige professional in Nederland. De handhaving van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op New Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
10: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg en United. Voor zeker en zorgeloos ZZP.
11: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
12: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
11: Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
13: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
14: Hoe zorgt jouw organisatie voor impact? Wat betekenen jullie voor de samenleving? Bedrijven hebben de kracht om maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Zo zorgen zij voor winst op alle vlakken. In Impact hoor je leiders en experts over duurzaamheid, MVO, circulaire economie en natuurlijk Impact met Glenn van der Burg.
15: De overheid stelt steeds strengere duurzaamheidseisen voor hun eigen inkoop. Met ruim 100 miljard is dat een enorm sterke verduurzamingskracht. CO2 en stikstof omlaag, diversiteit, een groene wagenpark. Maar in de praktijk landt zo'n verplichting op het bureau van een van de mensen die werkt bij die overheid. En dan begint het echte werk. Hoe krijg je een organisatie mee als een verandering van bovenaf wordt opgelegd? In deze aflevering hoor je hoe je draagvlak bouwt voor die duurzame keuzes die je niet zelf per se hebt bedacht. En wat zo'n transformatie eigenlijk vraagt van leiderschap. Ik heb 2 gasten in de studio. Caroline de Lange-Egeter is de gast. Ze is teamchef wagenpark en vaartuigbeheer sector voer en vaartuig. Ja, het is een heel lang verhaal. Bij de politie dienstencentrum. Dus ze werkt bij de politie. En Anneke Petersen is er directeur Europe Car for Business. Ja, en wij zijn natuurlijk bijzonder blij dat je luistert naar Impact.
12: Impact met Glenn van der Burg op New Business Radio.
15: Ja, met in de studio Caroline de Lange-Egeter. Ik heb er heel erg hard op geoefend, want ze heeft een bijzondere naam. Van het politiedienstencentrum. En Anneke Petersen van Europe Car for Business. Fijn dat jullie er allebei zijn in de studio. Eerst maar even om een beetje gevoel en beeld te krijgen, Caroline. Het politiedienstencentrum, dat klinkt als een club die de politie helpt om allerlei dingen voor elkaar te krijgen die ze dan niet zelf hoeven te regelen.
16: Ja, dat klopt echt helemaal.
15: En niet waar?
16: Jawel.
15: Oh, het goed.
16: Klopt echt helemaal. Dus, maar eerst even dankjewel Glenn voor dat ik hier bij jou mag zitten en bij Anneke. Superleuk. En ook om iets te vertellen over de politie en het politiedienstencentrum. Wij zijn inderdaad ondersteunend aan al de blauwe collega's, de operationele collega's. Dus wij ontzorgen de collega's die het werk en het moeilijke werk doen. Dat wil niet zeggen dat onze afdeling het niet moeilijk heeft of moeilijk werk doet, maar heel anders. Hè? Dus de uitdagingen die er liggen voor het team zijn heel erg facilitair gericht. Ja. Dus vandaar het politiedienstencentrum.
15: Ja, en dat is nogal wat, hè? Want als ik gewoon even in mijn hoofd bedenk, dan zie ik een politieagent. Die heeft natuurlijk een pak aan. Er hangt van alles aan een riem. Dat moet allemaal georganiseerd worden. Die zit op een fiets of in een auto of in een boot zelfs, heb ik begrepen. En dan moeten er nog salarissen uitbetaald worden. Dan moeten er nog. Je kunt het zo gek niet verzinnen. Bureaustoelen, tafels, panden. Kogelvrij glas. Nou ja, zo kan je nog 3 uur doorgaan. En dat wordt allemaal door dat politiedienstencentrum geregeld.
16: Nou, je hebt je huiswerk goed gedaan, hoor ik al wel. Want dit zijn echt allemaal onderdelen die bij ons in het politiedienstencentrum zijn samengevoegd. Ik gebruik vaak de afkorting PDC. Dus stel dat de luisteraar denkt, waar heeft het over? PDC, politiedienstencentrum. Dat zit er allemaal in. Hè. We hebben inderdaad de huisvesting is bij ons georganiseerd. Ik hoor al iets van kleding voorbij komen. Of zo'n wapen die de collega's hebben. Dat is politieuitrusting. En de sector waarmee je begon, hè, sector voer en vaartuigen. Nou, daar ben ik een onderdeel van.
15: Ja.
16: En dan hebben we inderdaad over een wagenpark van ongeveer 11.000 voertuigen.
15: Wauw.
16: Daar zitten ook nog aan.
15: Zijn jullie dan de grootste in Nederland zo'n beetje?
16: Nou, ik denk qua overheid wel. Ik hou een slag om de arm, maar ik denk dat wij wel de grootste zijn qua overheid.
15: PostNL zal wel veel autootjes hebben.
16: Ja, maar valt niet.
15: Bouwbedrijven misschien.
16: Ja, die zijn ook natuurlijk echt erg groot. Anneke met haar club is natuurlijk ook echt heel erg groot. Maar vanaf de overheid zijn we denk ik wel de grootste, ja.
15: Ja, 11.000, jeetje zeg. Maar dus ook vaartuigen. Ook nog, help ons daar eens een beetje mee. Waar moeten we dan aan denken? Wat vaart er rond?
16: Ongeveer een dikke 200 vaartuigen. Dat kan zijn van de waterscooter. Tegenwoordig misschien wat nieuwer in het beeld. Maar ook de jeugd die maakt daar gebruik van. Dus wij ook. Maar ook gewoon de rips en de rups. Dat zijn wat meer mobiele, snelle bootjes of boten. Of eigenlijk moet ik vaartuigen zeggen, hè, van mijn team. Maar we hebben ook zeewaardige schepen. Dus het varieert van heel klein tot heel groot.
15: Wauw.
16: Ja.
15: All right. Nou, dat moet allemaal gedaan en beheerd worden. En waar wij natuurlijk over gaan hebben is, dat moet ook allemaal verduurzaamd worden.
16: Ja.
15: Anneke, want voordat we naar wat dat voor de politie betekent. Dit is natuurlijk een enorme beweging die sowieso gaande is.
16: Ja.
15: Waar moet ik dan aan denken? Hoeveel van de nieuwe voertuigen, als we het dan gewoon over auto's hebben, even simpel gezegd.
16: Mm-hmm.
15: Hoeveel van de nieuwe voertuigen wordt er dan nu al gevraagd naar elektrisch, duurzaam, anders dan voorheen?
17: Nou, als je het over ongeveer productie hebt, wat hier naar Nederland wordt gehaald van nieuw, is dat echt heel veel. Het grote merendeel. Natuurlijk gedreven door zakelijk Nederland, wat zometeen gaat moeten. En wat al heel veel gestimuleerd wordt, maar ook zometeen gestraft, zeg ik maar even onaardig.
15: Ja, want dat is een van de dingen die. Ja. Want als consument, zeg maar even tussen aangestekens, merk je daar niks van. Maar dat is een interessante regeling. Hè? We kennen natuurlijk allemaal de sponsoring van de overheid, dat je bijtelling een stuk minder was. Dat was natuurlijk voor de consument heel leuk.
16: Mm-hmm.
15: Dat is er af. Want daar vinden heel veel mensen wat van. Die zeggen, ja, nou, we willen toch juist verduurzamen, maar er is iets voor in de plaats gekomen.
17: Ja. Ja, en even aanvullend op je andere vragen. De wagenpark in Nederland is natuurlijk ook gewoon relatief oud. Erg oud als je het afzet in Europa. Dan hebben wij gewoon heel veel hele grote tweedehandsmarkt. Waar niet elektrisch in rijdt. En wat we maar blijven doorpompen in onze Nederlandse, op de Nederlandse wegen. En dat wordt heel erg gedreven door dat auto's gewoon heel duur zijn.
15: Ja.
17: De BPM is een instrument waar heel veel mee gedaan wordt. Maar wat ook de beperking oplevert om meer nieuwe elektrisch het land in te krijgen. Maar aansluitend daarop, ja zeker. Die consument heeft natuurlijk veel waarde gehad in allerlei subsidies, vrijstellingen van BPM om vervolgens elektrisch te gaan rijden. Dat verdwijnt. En het is al jaren aan de gang. Ik bedoel, dat komt natuurlijk uit het Brusselse. Met allerlei green deals. En de stimuleringen van groei en de afspraken met de grote fabrikanten. Daar hebben we nou. Het kon niet langer dat gestimuleerd wordt. Uiteindelijk moet die kanteling naar. Ja, je moet er eigenlijk al zijn. En dan is toch de route geweest om zakelijk Nederland nu te stimuleren. Gewoon de corporates en de organisaties, de werkgeverskant. Door te zeggen, je moet, want anders.
15: Ja, want er is nu dus. Ik wist dat ook niet, maar nu weet ik het wel. Maar leuk voor iedereen om dat te weten.
17: Ja.
15: Nu is het dus een regeling dat als jij een auto ter beschikking stelt aan je medewerker.
17: Ja.
15: En dat is niet een duurzame variant. Dus stel je voor, in het ergste geval, het zijn of andere rokende diesel.
17: Mm-hmm.
15: Dan krijg je een boete.
17: Ja.
15: Toch? Hoe heet dat ding?
17: Dat is de pseudo-eindheffing. Ja.
15: We hadden echt een goede marketingterm. De pseudo-eindheffing. Mm-hmm. Niemand snapt wat dat betekent. Dus je moet dat altijd uitleggen.
17: Ja.
16: Klinkt wel een beetje politieachtig. Een beetje pseudo.
17: Ja.
16: Een beetje geheimzinnig.
17: Ja. Ja.
16: Het heeft niks met ons te maken hoor.
17: Ja. Nee, helemaal niet. Hè. Nee, dit was vorig jaar redelijk... er kwam wel zo'n boemerang binnen, zeg maar. We wisten natuurlijk dat er iets aan moest komen wat ervoor zou zorgen dat het een betaalbare situatie zou worden voor de regering en de staatskas om te zorgen dat elektrisch het land in zou komen. Maar dat het deze vorm zou zijn, dat was een van meerdere vormen. En dat die zo zou heten, was een verrassing.
15: Ja. Maar dat zorgde dus voor dat in plaats van dat de consument...
17: Mm-hmm.
15: voordeel heeft bij een elektrische auto, heeft nu de werkgever nadeel bij een niet-elektrische auto. Om het maar even simpel te zeggen.
17: Ja, in die end heeft denk ik ook de consument wel voordeel. Want wat er gebeurt is dat natuurlijk in al die jaren dat er wel gesubsidieerd en wel gepromoot is, zijn natuurlijk ook de modellen, de productranges verre uitgebreid aangepast. Ook naar beneden toe. Hè. Dat zie je bij alle merken. Dat ook in de kleinere segment auto's goede, betere alternatieven zijn. Bij dit beleid heeft de consument in die natuurlijk ook gewoon baat. Dat die druk daar komt. Dat de fabrieken daarin aansluiten. Dat de overheid zakelijk dat zo op deze manier stimuleert. Want dan komen ze ook de markt op. Dat is gewoon wat er
15: gebeurt. En jullie hebben daar dan ook een rol in om vanuit Europe Car for Business. Om dan tegen je klanten te zeggen. Dit komt eraan, tenminste. Ondertussen is het al zover.
17: Ja.
15: Hoe werkt dat? Want het is natuurlijk ook een ingewikkelde boodschap. Het liefste zeg je natuurlijk tegen je klant. U vraagt, wij draaien. We hebben de oplossing voor uw probleem. Maar nu is ook de boodschap. Ja, de wereld is aan het veranderen. Dus misschien moet je een beetje meebewegen.
17: Ja. Ja, wij doen natuurlijk vooral zaken met grootzakelijk Nederland. Overheid, non-profit semi-overheid, maar ook corporates. Die zijn, een flink aantal zijn er al een tijd mee bezig. En zolang het niet moet, hè, dan is er een stuk minder druk. En is dat best wel vrijblijvend ook naar bereiders toe. Maar nu moet het. En dat moet en in een relatief korte periode. Hè, in onze beleving rijdt iemand 5, 4, 3 of 2 jaar in een auto. En nu ineens al huppakee. In 1,5 jaar moet dat dus wel overgangsregeling. Maar ja, auto's zijn relatief grote investeringen. Kijk, we hebben een park van 12.000 auto's met onze achterban. Ja, daar zie je de toename van elektrisch wel in die vloot. Maar het is nogal wat een auto vervangen van €50.000 in hetzelfde segment naar elektrische 60.000-70.000 euro. En die moet je dan toch 2,5 jaar laten rijden met een stuk afschrijving. Dat betekent dat het iets doet met de prijsdruk op die voertuigen. Ja, en daar moet je klanten voor waarschuwen.
15: Ja.
17: Want hoe sneller ze een besluit nemen, hoe sneller de overheid duidelijk aangeeft wat wel en niet mogelijk is, des te beter kan je daarin voorzien. Dus initieel begonnen we met 1,5-2 jaar geleden in scenario's. En nu weet je hoe het in elkaar zit. Dat is gewoon heftig.
15: Caroline, en dan zeg ik even totaal naïef. De politie die moet niet halverwege een achtervolging denken, de batterij is leeg. Dus jullie zullen een beperkt aantal elektrische auto's hebben rijden misschien. Of valt het wel tegen? Of mee misschien wel?
16: Het is een beetje vanaf of met welke pet je kijkt. Hè? Wat mij betreft zou het aantal elektrische voertuigen vooral nog fors omhoog kunnen. Gelukkig hebben we wel echt hier stappen in ondernomen. En rijden er ook echt al een heel aantal elektrische voertuigen. Ook gewoon als herkenbaar politievoertuig. Maar daar noem je ook wel direct een dilemma. Want de regel is natuurlijk inderdaad opgelegd. En dat is goed. Daar moeten wij ook aan voldoen. Maar we hebben ook nog steeds dat we moeten voldoen aan dat stukje veiligheid. Veiligheid voor onze collega's. En ook dat het de operatie niet in gevaar brengt. En nou, daar de balans in opmaken, dan is het soms wel heel erg lastig. Van wat kunnen we wel en waar kan het eigenlijk niet? Nou, daar wringt het wel eens. En dat betekent ook inderdaad die moeilijke stap naar voren.
15: Ja, want de collega's, de politieagenten, zeg ik maar even in normale mensentaal. Ja, die zitten dagelijks in die auto. Dat is hun gereedschap, dat is hun werkplek. Daar leven ze bijna een paar uur per dag. Of bijna, daar leven ze gewoon een paar uur per dag in.
16: Zeker.
15: Die zullen ook best wel kritisch zijn op waar rij ik in? Hoe zit het? Hoe voelt het als ik erin rij? Hoe praktisch is het? Al dat soort vragen. Ja, en als dan iets van bovenaf wordt opgelegd. Ja, dan weten we vanuit de organisatie veranderingstheorieën. Als iets moet, dan gaat iedereen in de ankers. Dus hoe zijn jullie daarmee omgegaan?
16: Ja, nou, dat herkennen we zeker. Dus we zijn ook al een heel aantal jaar geleden begonnen met de gesprekken te voeren, pilots uit te voeren.
15: En met wie praat je dan?
16: Ja, echt met de collega die ook het werk moet uitvoeren. Dus niet diegene die achter het bureau zit of als teamleiding. Hè. Dus, maar echt ook de collega op straat. Daar voer je echt de pilots uit van zowel in de stad als in het buitengebied. Want het is nogal een verschil of je in Rotterdam stad moet surveilleren of dat je in Groningen van dorp naar dorp waar je zomaar 30 kilometer moet rijden voordat je een volgende melding hebt. En alle gegevens verzamelen. Hè. Dus we maken ook steeds meer gebruik van data.
15: Help me even, hoe ziet zo'n pilot eruit? Hoe werkt dat?
16: Ja, eerst een groep samenstellen van gebruikers. Die dan toch wel een uitdaging vinden om hier aan mee te werken. Dus echte gesprekken op de basisteams te voeren. Als je een heel team hebt samengesteld. Dan.
15: En wie kies je dan? Want wat ik altijd grappig vind, hè, want ik soms help ik ook een beetje mee met veranderingen. Is dat er dan bij dit soort dingen zeggen, oké, dan gaan we eerst een soort early adopter, een soort eerste kring gaan we samenstellen.
16: Ja.
15: En dan vragen we vrijwilligers. En het gevaar vind ik dan altijd zelf, is dat de mensen hun vinger opsteken die toch wel enthousiast zijn. Maar waarvan de rest denkt, ja, logisch dat die meedoet, want die vindt altijd leuke nieuwe dingen leuk. Maar wij nemen ze niet echt serieus.
16: Nou, dat laatste, gelukkig is dat niet altijd de waarheid. Hè. We nemen ze niet serieus. Je ziet wel dat we in eerste instantie ook echt wel gebruik maken van de mannen en vrouwen die zeggen van nou, dit wil ik wel uitproberen. Daar zitten toch ook wel vaak kritische collega's tussen. Hè. Dus niet alleen degene die alles leuk en aangenaam
15: vinden.
16: Nee, je
15: ziet alleen de blije innovators uit.
16: Nee,
15: hoi, een nieuw speeltje.
16: Nee. Ook zeker een aantal critici die anders naar durven kijken en daar ook durven uit te spreken. Hè. Want dat is het. Dat is ook een tweede ding. Want als je niet uitspreekt, dan hebben we ook niks aan een pilot. Want als alles leuk en fijn is, dan, nou ja, dan kunnen wij ronduit bestellen. En dan is het prima. Maar we hebben vooral ook nodig van waar loop je dan tegenaan? Wat zijn de problemen? En hoe kunnen we dat dan oplossen? Voordat we überhaupt overgaan tot een aanschaf van een elektrisch voertuig.
15: Ja.
16: Ja, en dan heb je natuurlijk ook nog te maken met het laden. Hè. Laden doe je dat aan de snelweg. Of als je in een wijkteam zit, moet het dan bij het bureau kunnen. Nou, dan hebben we nu.
15: Maar vraag je gewoon even wat laadpalen aan.
16: Ja, als dat zo makkelijk ging. Hè, dan volgens mij weten we tegenwoordig allemaal hoe makkelijk dat gaat.
15: Hier dus komt de netcongestie.
16: Inderdaad. Ja. En ook daar heeft de politie gewoon last van. Hè. Dus wij worden ook niet voorgetrokken in het hele verhaal. Het is niet zo van we hebben een taak voor de maatschappij. Dus wij krijgen voorrang. Dat wil ook nog wel eens een gedachte zijn die bij de burgers speelt. Ja, maar hey, jullie kunnen makkelijk een elektrisch voertuig kopen. Want je kan ook overal dan straks laden. Want jullie hebben gewoon laadpalen. Is voor ons net zo'n grote uitdaging als voor heel Nederland. Ja.
15: Ja. Alright. We duiken er zo nog verder in. Want het is interessant. Hè? Dus waar we gebleven zijn, om mijn beeld even scherp te hebben. Je selecteert een groep mensen die daar gebruik van gaat maken.
16: Ja.
15: Vervolgens, dat is eigenlijk vooral de vraag. Wat gaan ze dan doen? Wat hou je dan bij? Hoe praat je dan met ze? Nou, dat hoor je allemaal straks.

0: alles wat jij doet heeft impact. Met Glenn van den Burg.
1: Caroline de Lange, EGTR is de gast, politiedienstencentrum en Anneke Peters, Your Car for Business. Ja, ik zei het net al even, hè, zo'n pilot. En je moet maar even snappen, ik ga altijd doorvragen zodat ik echt gewoon een beeld heb, Caroline, wat er dan precies gebeurt. Omdat in die kleine dingetjes, daar zitten volgens mij de lessen in voor onze luisteraars, zodat ze snappen, oh, maar wacht even, dat is slim wat ze gedaan hebben. Dus groep mensen. Niet alleen maar de blije innovators, maar ook de kritische mensen die zeggen, nou, ik wil het wel proberen, maar ik heb er eigenlijk niet zoveel zin in. Ik denk dat het gaat mislukken. Die moet je ook hebben.
2: Zeker hebben.
1: Oké.
2: Okay. En dan?
1: En dan? Want ja. Vervolgens kun je nog zeggen, nou, we hebben kleine autootjes, we hebben grote auto's, we hebben long range, korte range, we kunnen overal laden, nergens laden. Er zijn heel veel factoren.
2: Al die factoren stoppen we in één grote koker en gaan we trechteren. Want we hebben nou niet de keus dat we ook 30 verschillende auto's straks kunnen aanschaffen. Hè? Dus we moeten echt wel kijken dat het voor 80% allemaal hetzelfde is. Daarom hebben we nu 3 merken uiteindelijk zijn er uitgekomen met elektrische voertuigen. En wij gaan heel veel gebruik maken van data. Dus wanneer wordt er geladen? Hoe vaak staan de voertuigen stil? Hoeveel kilometer rijden ze per dag? Hoeveel kilometer rijden ze per uur? En al die gegevens leiden uiteindelijk tot een besluit van is het nou wel of is het nou niet mogelijk?
1: Ja,
2: en hoe vaak staan ze stil? Hè? Hoe vaak hebben we een achtervolging waarbij ze halverwege die snelweg of ergens midden in een dorp stil komen te staan? Nou, dat is gelukkig niet voorgekomen.
1: Oké, heel goed. Je wil natuurlijk ook van die collega's weten wat ze er dan van vinden. Dus hoe zorg je dat je daar het net ophaalt en van ze hoort wat ze er echt van vinden? Hoe je vaak de details, de kleine dingen. Het zit vaak in hele kleine dingen ook. Of ze nou wel heel tevreden zijn. Of er zitten 4 wielen onder dat ding rijdt. Weet je, de basisdingen zullen wel goed zijn. Dus hoe kom je daarachter?
2: Echt gewoon face-to-face.
1: Oké. Okay.
2: Ja, gewoon op de bureau zelf. Daar de werkgroepen langs gaan. En ik merk wel dat
1: en wie
2: als je,
1: doet dat dan?
2: Ja, dat een van de teamleden vanuit Wagenparkbeheer. Of in combinatie met verwerving. Hè, met een andere tak van sport binnen het politiediensencentrum.
1: Oké, maar dat zijn dus collega's. Je hebt niet een bureau ingehuurd die dat gaat doen.
2: Nee.
1: Eigen mensen.
2: Eigen mensen. Alright. Ja, zeker. Omdat we ook nog wel een stukje afscherming hebben. En niet al onze informatie nou direct op straat willen hebben laten liggen.
1: Verstandig.
2: Ja, dus dat wordt echt allemaal intern uitgeplozen, uitgedokterd. En daar komt uiteindelijk een advies uit.
1: Ja.
2: Gaan we wel of niet besluiten om een elektrisch voertuig aan te schaffen. Ook voor de noodhulp.
1: En waar kom je dan? Wat zijn dan de bijzondere dingen waar je achter komt, waar je achter je bureau niet achter komt? Zijn er bijzondere dingen uitgekomen van je denkt, oh, nou, daar hadden we nou zelf nog nooit aan gedacht?
2: Nou, een van de mooie dingen die ik wel ook vond, is dat ook collega's die in eerste instantie negatief zijn of denken van dit is niks voor ons, dan toch ook wel voordelen gaan zien van een elektrisch voertuig. Als je vroeger het busje had in de dieseluitvoering en je doet 's nachts over straat rijden rond 1 uur of 2, 3, is er niet meer zo heel veel omgevingsgeluid. En als je dan denkt ik ga ergens zachtjes aankomen, dan weet je al, hè, 2 straten verderop. Dan weet de boef ook al dat je eraan komt.
1: Er is een soort stealth mode eigenlijk op de elektrische auto.
2: Eigenlijk wel. Ja. Hè? Dus als je inderdaad nu een elektrisch voertuig hebt, kom je heel stil aan.
1: Grappig. Ja, grappig.
2: Ja, dat zijn ook wel weer de leuke dingen die dan uit zo'n onderzoek komen.
1: Ja. En de mensen die dan kritisch beginnen aan zo'n... Hè, want het kan ook zijn dat ze kritisch blijven.
2: Zitten er gewoon tussen. En dat mag ook. Ja, zeker. Ja.
1: Hoe zorg je dan toch dat ze aangehaakt blijven?
2: Door te blijven luisteren wat ze zeggen en waar hun kritiek op gestoeld is. Het is veel belangrijker om te weten en ook voor de collega dat ze serieus worden genomen. Mm-hmm. In de aandachtspunten of echt kritieke punten. Of het gewoon het gevoel van weet je, dit gaat echt niet lukken of echt niet passen. En daar wel naar blijven luisteren en echt op inspelen. Zonder dat je zegt van oké, maar dan gaan we het niet doen. Dat hoeft niet direct een uitkomst te zijn.
1: Nee, of, we gaan het toch doen. Maar dat is ook,
2: Dat kan net zo goed. Hè? Dus maar het blijven luisteren en de collega gewoon serieus nemen van waar die mee zit. En daar aandacht voor hebben. Dat zorgt wel dat er veel meer draagvlak uiteindelijk ontstaat.

0: Ja, want ik vind dat zelf altijd een spannende fase. Hè? Dat je, er is inspraak. Er is een pilot om dingen uit te zoeken. Hoe zorg je er nou voor aan het begin en aan het eind dat je ook duidelijk maakt dat het geen democratie is. Het is niet zo dat, oké, we laten iedereen stemmen en de meeste stemmen gelden en de rest heeft pech. Het is ook niet zo dat iedereen krijgt wat hij wil. Dus ik denk dat je in zo'n traject altijd heel duidelijk moet communiceren over wat zijn we aan het doen? Welke rol speel jij erin? Hoe luisteren we naar je? En hoe verloopt dan de besluitvorming?
1: Ja, en daarbij ook goed blijven uitleggen waar we allemaal aan moeten voldoen. Want je hebt en de Europese wetgeving, je hebt de Europese aanbesteding die we moeten uitlopen. Maar we hebben ook bijvoorbeeld een tak van sport, veilig en gezond werken, die ook wat vindt over zithouding. Want hoe langer je in een voertuig zit, er komen steeds meer eisen bij. We hebben als stelregel dat zeg maar 80% van onze collega's gewoon goed en fatsoenlijk hun diensten kunnen uitzitten in een voertuig. En ook voor meerdere uren achter elkaar. En dan hou je dus altijd een groep die veel langer is en dus minder makkelijk zit. En we kunnen niet voor iedereen een aangepast voertuig maken. Hè. Dat is niet het verhaal. Maar 80% moet sowieso goed in het voertuig kunnen zitten. Dus gezond en veilig een dienst kunnen uitdraaien.
0: Ja. Ja. En dan nog eens een keer alle persoonlijke eisen, wensen. Waar zitten dingen? Waar bouwen we alles in? Is er plek voor het extra instrumentarium wat jullie hebben? Zit het op een handige plek dan? Ik kan me zoveel variabelen bedenken dat je denkt, oh mijn god, voordat je het weet ben je alleen maar aan het overleggen.
1: Ja, daar lijkt het ook soms ook wel op. Hè? Nou, is het politiedienstencentrum ook wel echt een overlegorgaan in die zin. We maken steeds wel meer gebruik van het voertuig eigen scherm, noemen we dat dan. Dus we proberen het scherm wat al in de auto zit ook aan te sluiten op allerlei systemen die wij nodig hebben. Want je zit in de oudere voertuigen nog wel eens dat je 2, 3 schermen naast elkaar hebt. Dat werd op een gegeven moment ook te veel. Qua zichtvermogen, maar ook gewoon qua afleiding. Want ook voor de collega's die en met snelheid en gewoon met optische en geluidssignalen moeten rijden, moet het ook alles veilig blijven. Hè. Ze maken beslissingen in enkele seconden. Moeten een lastige verkeerssituatie goed overzien. En daarnaast nog nadenken van als ze naar een moeilijke of heftig incident toe rijden. Van, oh ja, ik moet en nadenken wat ik ga doen. En maar ik moet ook nog op het verkeer letten. Zien ze me? Horen ze me? Ja. Dus er gebeurt heel veel. Dus nou, met al dat soort aspecten proberen we ook in het voertuig rekening te houden.
0: En hoe is de pilot nu afgerond?
1: Zeker, die pilot zijn afgerond. Dus daarom hebben we nu inmiddels ook echt elektrische voertuigen rijden. Zowel onherkenbaar als herkenbaar. En die gaan we steeds verder uitrollen.
0: En hoe kijken de collega's terug op die periode, op die pilot? Op het feit dat ze hebben meegedacht, hun input hebben geleverd, misschien niet altijd hun zin hebben gekregen?
1: Nee, sommigen blijven gewoon kritisch. Omdat we er toch van uitgaan, ja, als een keer een collega voor me niet voldoende een voertuig heeft opgeladen en ik kom in zo'n achtervolging, hè, red ik het dan nog wel? Of omdat ze merken dat de maximum snelheid in een elektrisch voertuig een stuk lager ligt als dat ze misschien hiervoor gewend zijn. Dus we maken en zorgen ook niet, kunnen niet zorgen dat iedereen tevreden is of blijft. Gelukkig zijn de meeste reacties wel gewoon positief. Ja.
0: Oké. Okay. Ja, en er zitten dus ook gewoon ook daar beperkingen aan. Want ik zat laatst heel toevallig, ik werd via een soort clickbait op YouTube, zat ik ineens in een achtervolgingsfilmpje.
1: Oh, leuk.
0: Van de, ja, nou, ja, ja en nee.
1: Waar heb je al op geklikt, Glenn?
0: Ja, ik kreeg het ineens aangeboden. Ik dacht, waarom krijg ik dit überhaupt? Maar ik heb er toch op geklikt. Ja, maar het was een achtervolging van een, ik vond het heel heftig, van een auto die het stopteken negeerde en inderdaad gewoon doorreed. Maar die ging inderdaad met 250 over de snelweg, maar ook over de binnenwegjes, 140 door de stad. En dat ik echt dacht, my god.
1: Ja, dan heb je denk ik een filmpje gezien van de speciale interventievoertuigen, afkorting bij de politie, de SIF. Ja. Die kunnen, dat is van de LX, de landelijke eenheid van hiervoor. Die hebben bij de dienst infra verkeer. Dus dit soort achtervolgingen die ze dus inderdaad ook op de filmpjes zetten. En die jij dus nu waarschijnlijk hebt gezien. Dat zijn voertuigen die kunnen we nu nog niet elektrisch neerzetten.
0: Nee, maar die 250 die haal je niet met een gewone elektrische auto.
1: Kijk, en dat is net wat ik ook al aangaf. Soms een moeilijk besluit dat we willen wel elektrisch. Maar soms kan het gewoon niet elektrisch. Omdat de inzet vele malen meer vraagt als dat nu een EV-voertuig kan bieden.
0: Maar van die 11.000 plus die jullie er hebben. Zullen dit er niet heel veel zijn, toch?
1: Nou, we hebben er genoeg. Dus ja, laat ik alvast een winstwaarschuwing geven voor mensen die denken, oh, ze hebben er niet zoveel. Wees niet bang, we hebben er echt voldoende.
0: Ja.
1: Maar gelukkig hebben we voldoende andere voertuigen die we kunnen elektrificeren. En voor sommige voertuigen zal echt voorlopig nog de stelregel zijn dat het fossiel moet.
0: Ja, Anneke is grappig, hè? We duiken nu in een soort rabbit hole van verduurzaming. Eén relatief klein onderdeel.
1: Ja.
0: Wat ik hoor en waar ik eigenlijk ook naartoe wil met jullie is, dit vraagt ook iets van zo'n dienstverlenende tussen aanhalingstekens afdeling die dan eigenlijk ook gewoon iets opgelegd krijgt. Maar ik hoor zoveel balans, verbinding. Dus ik hoor heel veel dingen die, ja, waarvan ik denk, dit vraagt nogal wat van, nou, van Carolien zelf, maar zeker ook van haar afdeling over hoe ze in het leven moeten staan. Hoe kijk jij daarnaar? Naar die, ja, meer die, zeg maar, die leiderschapskant van het voor elkaar krijgen van dit soort dingen?
2: Ja. Nou, ik denk dat, kijk, de politie is sowieso bijzonder. Ook om mee samen te werken, ook in dit soort afwegingen. In hoeverre ze met hun taak dat kunnen verenigen. En de opdracht. Overigens is dit natuurlijk ook voor grootzakelijk Nederland, maar ook MKB, zijn het natuurlijk dezelfde afwegingen. Want ook daar zijn bewegingen die ze nu doen met benzine dieselvoertuigen die niet vervangen kunnen worden door gewoon product eisen die er zijn, wat niet beschikbaar is in elektrisch. Dus we hebben echt nog wel met elektrisch ook een pad te gaan om een gehele vervanging van de vloot te kunnen doen. Los van al die mooie oudere voertuigen die de particulier rijdt, hè, even puur zakelijk, ja, moeten nog wel wat aan denk aan logistieke partijen die in de binnensteden moeten komen met bepaalde vrachten. Denk aan bouwbedrijven die natuurlijk aan eisen moeten voldoen van aanbestedingen, maar ook zorgen hebben over gewicht, wat ze moeten trekken. Ja, dat zijn allemaal hele praktische invullingen waarbij de werkwijze die Carolien aangeeft heel herkenbaar is. Waarbij aan de ene kant data super belangrijk is, omdat dat geeft gewoon harde feiten weer wat er gebeurt. En dat is heel belangrijk om de emotie eruit te halen en de weerstand te verlagen op basis van ratio. Aan de andere kant, en dat wat ook Caroline aangeeft, is het super belangrijk om mensen wel mee te nemen. Want aan de voorkant afgeven, je zal moeten. Hè? We hebben een opdracht met elkaar. En daarin mensen meenemen en wel het enthousiasme erin te brengen. En dan gaat het niet zozeer wat je gaat doen, maar hoe.
0: Ja.
2: En die hoe-vraag is echt heel erg belangrijk. En je ziet dan bij, in ieder geval wat wij zien, hè, aan, binnen organisaties, dat de ene organisatie pakt dat heel warm op en heel gezamenlijk. En de andere die duwt hem gewoon door.
0: Ja.
2: En je hebt hetzelfde eindresultaat, maar de stijl en of je mensen blij houdt, of je mensen betrokken houdt, of je mensen voor je laat werken, waarbij ze ook met alle middelen die ze krijgen om hun functie goed uit te voeren. Ja, dan nogmaals, dat maakt niet zoveel uit of je nou voor de politie werkt. Ik ben vandaag in blauw, hè? Ik ben helemaal pro-politie.
0: Zo, hartstikke blauw. Kobaltblauw ben je.
2: Zeker. Ja. Maar ja, dat geldt voor heel veel organisaties. Dat de stijl waarop je dat doet moet passen bij wat je wil zijn als bedrijf, wie je wil zijn als leidinggevende en hoe je ook wil dat de mensen voor jouw club staan.
0: En wat ik zo interessant vind, hè, is dat we duiken nu even bij de politie in het veranderen van een auto met een gewone benzinemotor of een dieselmotor erin naar een elektrische auto.
2: Mm-hmm.
0: En dan zou je kunnen zeggen, ja, een triviaal ding. Wat ik zo interessant vind, is dat alles wat je langs hoort komen, kun je zo op de energietransitie plakken. Je kunt het zo op de arbeidsmarktproblematiek plakken. Voor heel veel van dat soort dingen is er niet meer een kant-en-klare oplossing. Is het niet meer dat je zegt, oh, oké, weet je, we hebben dit altijd gedaan, we blijven het doen, we gaan het net even een beetje anders doen. Nee, het moet echt anders.
2: Ja.
0: Maar hoe dat dan precies moet, dat weet eigenlijk niemand helemaal.
2: Nee.
0: En je moet die gezamenlijkheid opzoeken. En dat is wat ik hoor in het verhaal van Carolien. Van, ja, door het uit te proberen, kom je erachter wat wel en niet werkt, waar je dingen moet bijschaven, maar ook gewoon plekken waar het gewoon niet kan en waar je dus nog even moet wachten.
2: Ja.
0: En wat ik zo eigenlijk met jullie wil bespreken is dat we die hele mobiliteit gewoon even helemaal loslaten en alleen maar gaan kijken naar, oké, maar wat vraagt dat dan eigenlijk van van jou als leidinggevende, van als leider binnen de organisatie, om continu maar met iedereen in verbinding te staan en af te stemmen en terug te horen en te verzamelen en weer mensen aan elkaar te plakken. Ik word er al bijna moe van als ik het erover heb. Maar gelukkig kunnen jullie het heel goed. Dus ik wil veel van jullie leren. En dat hoor je zo.

0: Wat is jouw impact? Met Glenn van der Burg.
1: In de studio Caroline de Lange, EG Ter van de politie, Dienstencentrum, Anneke Peters van Europe Car for Business. Oké, we gaan het over leiderschap hebben. Uiteindelijk, bij alle gesprekken die ik voer, komt het altijd weer langs. Dus ik vind dat zelf heel erg leuk. Ja, de wereld verandert op allerlei fronten. We moeten verduurzamen. We hebben gebrek aan grondstoffen. We hebben klimaatinvloeden die we niet van tevoren kunnen inschatten. Nou, we hebben arbeidsmarktkrapte. Nou, noem al oorlog in op verschillende plekken in de wereld waar we niet alleen wat heel verdrietig is, maar waar we ook nog eens een keer zakelijk last van hebben. Kortom, er gebeurt van alles en nog wat. En er is eigenlijk niet één oplossing. Het oude beeld, zeg ik maar even, Caroline. Maar dat is ook voor check bij jou. Het oude beeld van de leider die zegt: ik weet hoe het moet. We gaan daarheen. En die wijst en blij en geïnspireerd loopt het hele volk achter je aan. Of geloof jij er nog steeds in? Ik check het nog maar even. Ik niet namelijk.
2: Ik ook niet, Glenn.
1: Oké, gelukkig.
2: Nee. Dat was inderdaad misschien 20 of 25 jaar geleden zo. We zeiden rechtsaf en we gingen rechtsaf. Maar dat is al lang niet meer. Ja, mensen zoeken betekenis. Mensen willen meegenomen worden in het grote plaatje waarom we dan naar rechts gaan of naar links gaan. En als het even kan, willen ze daar ook wel gewoon zelf nog iets aan bijdragen of een extra toevoeging ook doen. Hè? Ja. Dus het is veel meer niet de leider die dan alle antwoorden heeft. Maar ik zie veel meer leiderschap als verbinding leggen, luisteren, ruimte bieden. Kleine successen vieren, kleine stapjes maken. De meeste van onze collega's van Wagenparkbeheer zijn ook allemaal naar een Lean-opleiding geweest. Dus okay. Daar komt ook wel echt naar voren. Kleine stapjes maakt uiteindelijk die grote stap.
1: En niet heel onbelangrijk bij Lean. Iedereen kan dan de noodrem trekken.
2: Ook dat.
1: Want dat vergeten we nog wel eens. Iedereen, ik vind dat altijd mooi. Hè? Als je zo'n managementfilosofie, wat Lean natuurlijk ook is. Er blijft ongeveer 10% over waar iedereen dan naar verwijst. Ja, want Lean klinkt ook alsof het allemaal over kostenbesparing gaat. Maar dat is het helemaal niet.
2: Nee. Ja,
1: dus het is de kracht bij iedereen. En in het geval van Toyota, want daar komt het vandaan, is het de kracht van iedere medewerker aan de lopende band om op een rode knop te drukken en te zeggen: het gaat niet goed.
2: Nee.
1: We leggen nu alles stil en we gaan eerst verbeteren en dan gaan we weer door. Dat vind ik het gave eraan. En ondertussen is iedereen dat, bij jullie natuurlijk niet, maar heel veel mensen zijn dat ondertussen vergeten.
2: Nee, cool. Maar het is heel nog cool. Niet zozeer het vergeten, maar soms is het ook lastig. Want durft iedereen dan te zeggen van: het gaat niet goed. Je ziet dan toch wel, politie is hiërarchisch ingericht van oudsher. Dus soms is het ook wat lastiger om naar een leidinggevende toe te stappen. Zo van: ja, ik denk dat het niet goed is. Dus daar moet je ruimte voor bieden. Dat betekent
1: hoe doe je
2: ook,
1: dat?
2: Nou ja, zorgen dat er vertrouwen komt. Hè? En dat
1: hoe
2: is,
1: doe je dat?
2: Ja, dat is vooral. Je blijft maar doorvragen. Nee, maar dat is ook echt goed. Betekent gewoon dat je op de werkvloer moet zijn. Je moet gesprekken voeren. Je moet luisteren. Betekent ook dat ik ze nu dan een keer gewoon hartstikke boos word. Omdat ik denk: jongens, dit maak er echt een potje van. Maar dat we ook weer daarna verder gaan. Dus ook weer met die bak koffie zeggen: oké, dit hebben we gehad. Gaan we anders doen. En denk mee. Dus,
1: ja, want dit vind ik interessant. En daarom zeur ik er ook over door. Daarom vraag ik ook: hoe doe je dat? Omdat de woorden die je nodig hebt om uit te leggen wat er nodig is. Anneke, ik ben benieuwd hoe jij daarnaar kijkt. Want wij hebben daar een keer een uitzending over leiderschap, vrouwelijk leiderschap gemaakt. Mm-hmm. En dan komen heel snel woorden als verbinding, luisteren, in contact zijn, ook de ander zien. Dat zijn allemaal van die dingen waarvan iedereen denkt: ja, dat is goed, dat moet ik doen. En er zijn niet zoveel mensen die weten hoe ze dat moeten doen. Zeker mannen niet. Dat heb ik niet gezegd.
2: Nee.
1: Dus laten we eens proberen om dat te vertalen in een film die mensen in hun hoofd kunnen maken. Dus al die dingen waarvan wij met elkaar vinden: ja, tuurlijk, dat moet je doen. Dat is super belangrijk nu in dit tijdsgevricht. Hoe doe je dat dan? Hoe plak je dat in je dagelijkse dag?
3: Je kijkt mij aan.
1: Ja, kijk jou aan, want jij bent ook baas. Ja, dus hoe doe jij dat? Baas. Hoe blijf jij in verbinding? Ja. Hoe zorg jij dat je weet wat er met mensen aan de hand is? Dat je ze ziet, dat je ze hoort, dat je ze waardeert. Allemaal van die dingen die we allemaal belangrijk vinden. Maar er is geen handleiding.
3: Nee. Mijn kern daarin is dat je de boodschap in stukjes moet knippen. Zelf heb je een taak en een opdracht en een verantwoordelijkheid. En de collega's die er zijn, daar moet je niet in aannames vervallen. Want dat is echt heel makkelijk. Zij zullen dit wel begrijpen. Zij zullen het natuurlijk wel zien. Dus wat mijn aanpak eigenlijk altijd is van iets heel groots. Kijken wie is mijn publiek. En de hele dag ben ik aan het kijken, de grote opdracht was dat. Dus er is zoiets als voor een organisatie winst maken. Er is dienstbaar zijn, richting service, de collega's aan het netwerk, maar ook collega's in het kantoor. Dus van grote dingen zoals we moeten het beter doen, moeten efficiënter worden, samen beter worden, project maken. En dan vervolgens daar mensen aan koppelen die in de verschillende functies daar rollen in hebben. Daar structuur in aanbrengen. Dus simpel maken, structuur maken. En als je die twee dingen, overigens ben ik zelf ook heel gebaat bij structuur, want het zit niet in mij per se. Dus het is altijd voor mij een hele fijne om mezelf dat ook een beetje op te leggen. En als je in die twee de mix gooit van zelf geloofwaardig zijn.
1: Ja, nou die mag je ook gelijk uitleggen.
3: Oh, oké.
1: Ja, sorry. Ja, nee, alle woorden waarvan ik zeg, daar kan ik in een filmregisseur kan daar geen scène van maken. Daar stel ik vragen over. Oké, geloofwaardig zijn.
3: Ja. Wat een heel concreet voorbeeld is. Als je vindt dat er meer aan de bovenkant meer winst moet worden gemaakt. Dan moet je dingen beter maken. Dus efficiënter maken. Dat betekent dat je bijvoorbeeld echt met AI aan de slag gaat. Daar mensen ook trainingen voor moet geven. Ook nieuwe mensen moet binnenhalen. En dat als je besluiten moet nemen over bijvoorbeeld risico's. Dat je dus kiest voor de nieuwe weg.
1: Oké. Okay.
3: Dus dat is...
1: Dus je hoor je eigenlijk zeggen, als je iets wil, als je besluit iets en vervolgens wil je dat voor elkaar krijgen, dan moet het ook wat je doet, moet kloppen.
3: Moet in lijn zijn met, en je moet het kunnen verklaren voor jezelf. Ja. Maar het geloofwaardig zijn is vooral ook naar die persoon op dat moment weer terugleggen van, ik heb dat gedaan omdat het in jouw kader zo past bij die doelstelling. En dat maakt dat als je dat heel geloofwaardig continu over de bühne krijgt, dat mensen ook zelf uiteindelijk gaan besluiten nemen in die lijn. Ja. Want dat heb je nodig. Want je kan niet zelf allemaal besluiten blijven nemen. Maar ze hebben wel iemand nodig waarvan ze denken, oh, dus dat is de bedoeling. Oh, dus zo werkt dat.
1: Ja, want dat vind ik altijd interessant van leiderschap. Hè? Mm-hmm. En veel leiders beseffen zich dat volgens mij niet. Je wordt continu in de gaten gehouden.
3: Ja.
1: En daar zijn mensen zich niet eens bewust van.
3: Nee.
1: Hè? Dus je mensen... En ook overigens de mensen die niet in jouw team zitten, die kijken wel naar je.
3: Ja.
1: Ja, en die, of ze gaan je nadoen.
3: Ja.
1: En als je de goede dingen doet, is dat fijn.
3: Ja.
1: Maar als je niet de goede dingen doet, gaan ze je ook nadoen.
3: Ja. Nou, Europcar heeft het een tijdje niet zo goed gehad. Toen zei ik, nou, we moeten even op de kosten letten. En dan rijd ik ook 2 klassen auto's lager.
1: Kijk,
3: dat zijn van die hele mooie voorbeelden.
1: Ja.
3: En toen zei ik, maar dan gaan jullie ook allemaal.
1: Ja.
3: En dat zijn geen populaire besluiten. Maar je kan dus heel makkelijk... Kijk, het makkelijkste is een feestje vieren als het goed gaat.
1: Maar... Ik zag van de week, de tenenkrommend was het overigens, maar dat geldt terzijde. Ik zag de CEO van KLM Nederland, Marjan Rintel. En iedereen vindt daar wat van. Dat zal allemaal wel. Maar die zat dus in een talkshow.
3: Mm-hmm.
1: Waar Jort Kelder ging klappen voor haar, omdat ze 1,6 miljoen salaris had gekregen. Terwijl ze de rest van de organisatie om salarisverlaging had gevraagd. Ja, ik gun het haar als ze het fantastisch doet.
3: Ja.
1: Als er een man had gezeten, was het ook een eikel geweest, om het maar simpel te zeggen. Ik denk dan, ja, sorry, alle boekjes die je op naslaat, dit is toch gewoon niet uit te leggen.
3: Nee, dat klopt. Ja, ik denk dat het ook vreselijk moeilijk
1: is om
3: uit te leggen. Nee, omdat het
1: als jij zou zeggen, je moet op de kosten letten en de volgende dag kom je een splinternieuwe BMW aan omdat het tijd werd om de volgende leaseauto te bestellen.
3: Ja.
1: Dan denkt toch iedereen ook van, ja, kom op hé.
3: Ja.
1: Ik ga dus echt een stapje harder niet lopen voor jou.
3: Ja, ja en ik heb toevallig het interview ook gezien.
1: Oh.
3: Ja, nee, want die werd natuurlijk flink uitgemeten.
1: Ja.
3: Wat ik dan eigenlijk wel jammer vind, hè, want het is wel een topvrouw.
1: Ja, dat had ik dus ook.
3: Echt super trots op moeten zijn.
1: Zeker.
3: En dan blijft er zoiets aan hangen, weet je. Want ze neemt vast ongelooflijk veel... heftige, goede, moeilijke welbesluiten. En dan is dit wat op de Nederlandse tv en in je social clickbait.
1: Nee, daarom. En dan krijg je weer allerlei opmerkingen. En dan zeggen, zie je wel, vrouwen zijn precies hetzelfde als mannen. Want die doen ook hetzelfde.
3: Ja.
1: Terwijl ik denk, ja, dat is niet zo.
3: Nee.
1: Maar ja.
2: Nou, in die zin denk ik wel. Hè, mannen en vrouwen, volgens mij ook als je het over leiderschap hebt, maken we en dezelfde fouten of doen we dezelfde dingen misschien ook wel goed. Mm. Maar we wel, vind ik als Nederland ook wel heel erg goed in zijn, is om de fouten uit te lichten.
3: Yeah.
2: Ik zag laatst een leuke voorbij komen. Iemand heeft een klein bordje met een tekst gemaakt waar die expres één letter dus vergeet.
3: Oh ja.
2: En dan wordt hij alleen maar daarop gewezen. En dan zegt hij, ja, in al deze woorden staan misschien wel 26 letters goed. En jullie letten alleen maar op die ene letter. Dit is een beetje het voorbeeld ook wat nu wordt geschetst.
3: Ja.
2: Want ze is wel een topvrouw, heeft heel veel goede dingen gedaan. Maar dan weten we er toch iets uit te halen wat dan negatief is. Ja, dat is wel jammer.
1: Ja, ja, maar weet je, aan de andere kant denk ik ook. En dat vind ik ook bij een goede leider passen. Dat op het moment dat je zoveel tegenwind krijgt.
3: Ja.
1: En dat is natuurlijk in het verleden wel vaker gebeurd. We hebben de CEO van Ahold gehad. Dat was volgens mij een Zweed of een Deen of weet ik veel wat. Die kreeg ook een belachelijke bonus. Terwijl de rest salarisverlaging kreeg. De banken hebben we gehad. We hebben Ralf Hamers bij ING gehad.
3: Ja.
1: Het is zo makkelijk om te zeggen. Ik heb jullie gehoord. Ik snap het. Fout. Ik heb er gewoon niet voldoende over nagedacht. En ik corrigeer dat door.
2: Erkennen, hè? En dat ook gewoon publiekelijk doen. Of in je team doen. En nu is het dan makkelijk om het publiekelijk te doen. Omdat dit natuurlijk ook een talkshow was. Maar ook gewoon voor onszelf. Hè? Voor het team. Ik doe ook wel eens dingen niet goed. Heb zaken misschien net even door elkaar gehaald. Of gewoon net even onvoldoende kennis van. Ja. En geef dat ook gewoon terug. Ja, jongens, heb ik niet goed gedaan.
3: Ja.
1: En hoe doe je dat dan?
2: Ja, gewoon precies zoals ik zei.
1: Maar doe eens een. Ja, maar precies, dat is grappig. Ik ga weer een filmpje maken. Ik weet niet waar je bent. Ik zie je niet staan. Sta je, zit je, heb je een jurk aan. maakt niet zoveel uit hoor. Maar doe je dat dan bijvoorbeeld in het werkoverleg? Of hoe zorg je ervoor dat iedereen het hoort?
2: We hebben een grote ruimte. We hebben nog zeg maar de ouderwetse kantoortuin. Dus verschillende onderdelen. Teams zitten daar gewoon te werken. En als zo'n team er is waar het bijvoorbeeld over gaat, dan loop ik daar ook gewoon naartoe.
1: Ja.
2: En geef ik ook gewoon aan zo van, ja, heb ik gewoon niet handig gedaan. Of niet slim. Ik heb net even onvoldoende informatie bij jullie opgevraagd, dus het verkeerde antwoord gegeven. Ligt aan mij. Ja, sorry.
1: Ja.
2: Gaat wel herstellen. Maar ook bij jullie, daar hebben jullie misschien last van, maar verwijs ze dan terug naar mij.
1: Ja. En ik ga tonnen, want dit vind ik een interessant voorbeeld. Je hebt iets gedaan uit volledige overtuiging. Je zit thuis of je bent onderweg, want jij zit nogal veel in de auto omdat je het hele land door moet. En je zit een beetje te pijn zien en denkt, was misschien toch niet zo slim. Maar het was wel 3 dagen geleden. Dan komt er ook zo'n soort drempel waar je overheen moet. Want als je in de heat of the moment in een discussie zit en je voelt dat je denkt, oh shit, dit is niet oké. Okay, dan kan je gelijk zeggen, sorry, ik snap helemaal wat je bedoelt. Je hebt gelijk, bla bla bla. Maar na 3 dagen wordt het dan ingewikkelder. Want dan moet je een soort heb je dat niet?
2: Nee, ben ik ook weer niet mee eens. Want vaak na die 3 dagen is ook even de emotie eruit. Je ziet ook wel vaak dat een bepaalde emotie, dat je ook nog wel eens dingen wil zeggen of wil duiden wat uiteindelijk niet klopt. En dan denk ik juist, als die emotie weer even is gedaald en je denkt, weet je, dit voelde toch niet goed. Ja, dan plan je desnoods, zeker als het op afstand is, gewoon een moment dat je een bakje koffie gaat doen.
1: Ja.
2: Zo Rotterdams. We gaan even een bakkie doen.
1: Bakkie doen.
2: En dan gaan we het over hebben. Want ik wil wel graag dat het de wereld uit is. Want dan kan je vervolgens ook weer.
1: En heb je dan niet het gevoel, ik praat maar even vanuit mezelf hoor. Het kan zijn dat de luisteraar denkt, ja, ga nou door, want dan weet het wel. Maar ik denk dan, wordt het dan niet een soort ding? Maak je het dan niet groter dan het is? Weet je, je kan bij jezelf zoveel gedachten hebben om het maar, om dat moment zo spannend te maken. Terwijl jij zegt, ja, nee, gewoon koffie. En dan zeg ik, dat was niet zo slim van me. Dat is ook zo. Meer is het eigenlijk niet. Maar wij in ons hoofd, Anneke, help me even. Misschien ben ik de enige die er last van heeft.
3: Ja, ik denk het wel. Sorry.
1: Okay.
3: Nee. Maar weet je wat het ook. Kijk, los van dat het denk ik geloofwaardig is dat je doet, ook nog na 3 dagen. Is het andere aspect dat als je het niet doet, je ook voorkomt. En dan ga ik even terug naar je rode knop van Lean. Dat andere mensen het ook niet durven. He, dus er zit ook dat voorbeeldgedrag in, dat je ten alle tijde je zorg, je uitdaging.
1: Ja.
3: En natuurlijk zit er een max aan. Hè? Het kan niet zo zijn dat iedereen onderdag zijn grootste mensenlevenszorgen met je gaat delen. Het moet een zakelijk blijven en allemaal relevant en zo. En tot zekere hoogte en mate. Maar als je het wel doet, dan blijf je niet in een aanname hangen. Want die ander kan er wel degelijk nog mee zitten na 3 dagen. Want we zijn allemaal anders gebakken. En het tweede is, je geeft het voorbeeld waarbij iemand anders zich na 3 dagen, als hij wat heeft gezien, ook openstelt om te zeggen, ja, het is al 3 dagen geleden, maar toen zat daar een fout. En ik moet toch even zeggen, ik ben er bang voor dat. Ja, geef je ongelooflijk veel ruimte voor.
2: Het klaart gewoon de lucht. En je kan ook weer op een goede vervolgmanier met elkaar verder.
3: En als je dat bakkie drinkt en je doet het face-to-face, dan kan je ook zien of iemand dat al lang vergeten is. Want dan denk je, fijn. En verder. En door.
1: Ja, en dan nog, hè? Mm-hmm. Ook al is iemand het al vergeten, dan doe je het ook voor jezelf. Je doet het ook om het voorbeeld te geven van, oké, als jij dit een keer tegenkomt, doe dat alsjeblieft ook.
3: Ja.
1: Ja, en dit grappige is dus, hier gaat het, voor mijn gevoel, hè, hier zit het dus in. Dit lijkt iets heel kleins, maar dit is het, dit is ja, voorbeeldgedrag. Dit is in verbinding zijn met mensen. Dit is een cultuur creëren. Weet je, al die vage woorden die we altijd hebben.
3: Mm.
1: Ja, zo doe je het. En niet door bij een of andere training te. Ja, dat is ook leuk hoor. Moet je ook vooral blijven doen. Want ze hebben al die trainingsbureaus geen werk meer. Maar,
3: jammer.
2: Nee, maar ik ben het wel met
1: je eens. Dat is toch zo?
2: Want,
1: ja.
2: Het is echt zo. Want ik had als voorbeeld gisteren nog zo'n gesprek met een collega. Wij waren met z'n drieën. Die twee collega's hadden niet zo lekker een communicatie gehad. Dus we hebben inderdaad gezegd van nou, we gaan even zitten en doen een bak koffie. En er kwam dan inderdaad uit van ja, ik weet dat ik tegen Caroline dat gewoon kan zeggen. Maar ja, bij jou wist ik dat nog niet helemaal. Dus het vertrouwen dat je of een keer uit je slof kan schieten. Of kan zeggen, nou ik ben het echt helemaal niet meer eens. Dit loopt niet lekker. Ja. Maakt ook gewoon dat collega's het doen. En uiteindelijk erover durven praten. En je weer lekker verder kan. Dus ja.
1: Ja. Ja, en er kan geen feedback training tegenop.
2: Nee.
1: Nou, zo en dan dus. Dochter nog 1000 dingen. Aan allebei van jullie gouden advies voor onze luisteraars. Dus wetende dat we in een hele drukke, snel veranderende wereld zitten. Wetende dat al die mooie woorden waar iedereen het over eens is. Over verbinding en samen en the wisdom of the crowd. En elkaar zien en er voor elkaar zijn. En de cultuur bouwen en al dat soort dingen belangrijk zijn. Op het praktische niveau waar wij het over hebben gehad. Hè, dus in dit geval, deze mag je dus niet meer zeggen, want die hebben we al gehad. Als je een fout maakt, ga naar iemand toe of zeg in het werkoverleg, jongens, even terugkomend op puntje. Hebben jullie nog meer fijn advies? 1 per persoon graag. En dan heb ik voldoende tijd volgekletst, zodat jullie enigszins konden nadenken en dachten, ja, dat ga ik vertellen. Ik kijk gewoon nu naar jullie allebei en dan is er 1 van jullie die denkt, ja, die.
2: Ja. Ik denk wel dat inderdaad, we hebben natuurlijk ook nog net over verandering weerstand gehad. Ik denk dat het voor heel veel leidinggevenden goed is om eigenlijk te weten dat naar mijn idee er niet zoveel weerstand is tegen verandering. Want dat roepen we vaak. Hè? Nee, verandering brengt weerstand met zich mee. Is heel normaal. Iedereen is een beetje tegen. Ik denk dat dat niet zo werkt. Ik denk dat het vooral werkt als mensen het gevoel hebben en denken dat het ze overkomt. Dat er daardoor weerstand ontstaat. En neem je ze gewoon voldoende aan de voorkant mee. En ga je samen die hele film in. Ontstaat er veel minder weerstand.
1: Ja, dus mensen, ze hebben geen weerstand tegen verandering. Ze hebben weerstand tegen veranderd worden.
2: Ja, het laten overkomen.
1: Ja.
2: En neem je ze mee, ontstaat er eigenaarschap.
1: Kijk, en als je wil weten hoe je dat doet, dan moet je even terugspoelen. Want daar hebben we het net over gehad. Anneke. Briljant gouden tip.
3: Nou, briljant vind ik wel heel gelijk groot hoor. Ja,
1: ik vind het nu al briljant, wat je gaat zeggen.
3: Oh jee, hoge verwachtingen. Nou, in de lijn van simpel maken blijf ik dan maar even van wat ik net zei. Is iedereen verdient zijn eigen portie.
1: Okay.
3: En je bent leidinggevende, CEO, directeur, whatever, voor een reden. En een aantal van de taken die je hebt, betekent dat je in porties je collega's meeneemt. En ik ben zeker voor transparantie, openheid, meenemen, verbinden. Maar niet iedereen kan en hoeft en mag alles weten. Dus het beperkt meenemen, zinvol meenemen. En dat simpel maken, dat maakt dat je de collega's ook behapbaar hun portie geeft.
1: Ja. En jij zegt eigenlijk, weet wie tegen wie je praat, wie je doelgroep is.
3: Ja.
1: Wees empathisch over de wereld waar zij in zitten.
3: Ja, en dan ligt het niet aan wat je functie is. Want de ene projectmanager of de ene manager finance of is de ander niet. En die kan een veel grotere portie aan. En die kan je ook laten groeien door net wat meer te vertellen. Maar ik heb een aantal overnametrajecten gedaan. En dan zie je gewoon, ja, de een kan gewoon meer aan dan de ander. En als er stress en zorg is, dan moet je soms mensen helemaal niet meenemen. Die hebben gewoon een taak te doen. Hè? Als ik kijk naar onze operationele afdeling. Ja, hè, als die het einde van de dag al een lege mailbox hebben. Dan zitten ze en dan blij zijn. Zitten ze echt niet op mijn verhaal te wachten over de koers van Europe Core for Business.
1: Ja.
3: Ja, dus, en dat kan je eigenlijk alleen maar goed doen als je, nou ja, god, ga ik dan toch goed naar mensen kijken. En gewoon voelen, nou, wat gebeurt er als ik dit zeg? Af en toe proberen, op je onderbuik, dat soort dingen.
1: Ja. Top. Nou, twee hele goede tips. Ik dank jullie wel voor een bijzonder leuk gesprek. Carolien de Lange Egeter van het Politiedienstencentrum en Anneke Peters van Europe Car for Business. Fijn dat jullie er allebei waren. Jij natuurlijk, dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van Impact. Je kan nog veel meer luisteren en waar je dat doet en hoe je dat doet, dat hoor je zo.
0: Hoe maak je jouw organisatie circulair? Hoe zet je duurzaamheid om in strategisch voordeel? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Sustainability. Hier vind je al onze programma's over het thema duurzaamheid, met inzichten van duurzame koplopers, innovatieve ondernemers en impactmakers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Sustainability.
4: Dit is New Business Radio. Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
5: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
6: ja.
5: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
6: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
5: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
7: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
8: De Radiofabriek.
0: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
4: Dit is New Business Radio.
0: Newsflash.
9: Werknemers zijn in de maand juli iets minder vaak ziek thuisgebleven, maar het ziekteverzuim is historisch hoog. Dat blijkt althans uit cijfers van Arbonet en Human Capital Care. Het verzuim daalde naar 4,7% en een jaar geleden was dat nog 4,4%. De zomer zorgt meestal tijdelijk voor minder ziekmeldingen, maar in september verandert dat beeld vaak snel. Vorig jaar was het aantal ziekmeldingen in september 72% hoger dan de maand ervoor. Het komt niet alleen doordat mensen na een vakantie alsnog een ziekmelding doorgeven. Volgens de Arbodiensten ontstaan er na de zomer ook daadwerkelijk meer verzuimgevallen. Dat komt vooral door stressgerelateerde klachten.
0: Funding Your Business met Fabien de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
4: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
4: Credion, realiseert bedrijf en vastgoedfinanciering.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
4: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.
0: Welkom bij Funding Your Business met Fabien de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar elke ondernemer wijzer van wordt.
10: Heel hartelijk welkom bij Funding Your Business. Ja, het programma waarin wij diverse financieringstrajecten voor het MKB uitlichten. Overnamefinanciering, vastgoed, recovery, werkkapitaal en stapeling. Het komt allemaal wel een keer voorbij. In deze uitzending gaan we het hebben over van huurder naar eigenaar. Hoe financier je je eigen bedrijfspand? Want steeds meer ondernemers lopen eigenlijk tegen hetzelfde probleem aan. Ze groeien uit een huurpand. Maar kopen, dat voelt nog als een enorme stap. Zeker als de bank niet meteen ja zegt. Nou, vandaag gaan we bespreken hoe dat in de praktijk werkt. En daarover gaan we natuurlijk in gesprek met Carlo van der Weg, directeur van Credion Nederland. En hij heeft meegenomen Guus Oerlemans, partner bij Brickwise. En de adviseur van deze maand is Jan Vermeulen, Credion adviseur bij Zuidoost-Brabant. En met hem gaan we ook weer een casus bespreken. We sluiten deze uitzending ook weer af met de meest gestelde vragen. Dus laten we snel beginnen met deze uitzending van Funding Your Business.
0: Ondernemend Nederland luistert naar Funding Your Business op New Business Radio. Met Fabien de Vries.
10: Ja, en met Carlo.
11: Ja,
8: Hallo.
10: Daar zijn we.
8: Zijn we weer.
10: Daar zijn we weer. Nou, na heel wat jaren een beetje het zwiebertje effect, hè, als we het zo zeggen.
8: Zeker.
10: Maar hoe gaat het?
8: Ja, het gaat best goed. We hebben natuurlijk wel wat rumoer in de wereld.
10: Maar, nou, dat mag gezegd.
8: Maar aan de andere kant zien we wel dat er nog volop geïnvesteerd wordt in het MKB. In de breedte. En we dus eigenlijk heel erg druk hebben.
10: Als je kijkt inderdaad, even laten we maar gelijk even de koe een beetje bij de horens vatten. Voordat we naar het onderwerp van vandaag gaan. Mm-hmm. Je kan er eigenlijk niet omheen om het even toch te benoemen wat er nu speelt in de wereldoorlogen. Het gedoe met de olieprijs. Heeft dat überhaupt een effect op... sowieso op ondernemers. Dat mag duidelijk zijn. Aandelen en al die dingen. Olieprijzen, maar ook op vastgoed.
8: Nou ja, zeker wel. Ik bedoel, enerzijds zie je natuurlijk wellicht ondernemers die toch iets kritischer kijken naar het investeringsmoment. En investeerders misschien iets kritischer kijken naar het rendement wat ze kunnen halen. Het is allemaal heel erg actueel. Dus wat de lange termijn effecten kunnen zijn, ja, dat kunnen we nog niet voorspellen. Maar het gaat wel invloed hebben. Maar het is ook wel weer de dynamiek van de economie die vaak ervoor zorgt dat er weer van alles gebeurt. En dat ondernemers dus weer hulp nodig hebben. En daar zijn we natuurlijk goed in.
10: Ja, precies. Ja, en dat maakt het ondernemerschap natuurlijk ook leuk. Dat je moet meebewegen met wat er speelt.
8: Het biedt ook soms wel weer heel veel kansen, hè? Dus ja.
10: Ja, heel veel problemen. Maar dan is het de kunst om de kansen daar weer in te zien.
8: Zeker.
10: En de mogelijkheden. Ze zeggen altijd, als je investeert in stenen, dat is veilig. Mm-hmm. Is dat ook in het huidige landschap het geval?
8: Nou, op de lange termijn is dat natuurlijk een zekerheid. Hè? Dat kunnen we wel vaststellen. En je hebt natuurlijk door allerlei situaties en crisissen die we in het verleden ook gezien hebben, wel eens een timingprobleem als je van je pand af moet. Maar op de lange termijn is het investeren in een pand, in je stenen, natuurlijk een goede belegging. Ja. En veel ondernemers kijken er ook zo naar. Hè? Die zien het ook als een vorm van pensioen. Dat ze investeren in hun bedrijfspand, wat ze dan gedurende hun ondernemersleven gebruiken, deels aflossen en een stuk vermogen opbouwen. Ja,
10: tegen tijd dat ze met pensioen gaan het verkopen.
8: Exact.
10: Ja, precies. Ja. Als je kijkt naar het huidige kabinet, want we hebben natuurlijk een mondiaal verhaal, maar ook gewoon gerommel nu weer met box 3 en alle dingen die daar staan te gebeuren. Dat heeft ook effect.
8: Ja, nou, dat gaat natuurlijk al jaren aan. Hè. We hebben natuurlijk in die hele woningverhuurmarkt hebben we allerlei wet en regelgeving gezien die ervoor heeft gezorgd dat het veel minder aantrekkelijk was voor investeerders om in verhuurde woningen te investeren. Daarin zijn wel weer wat mutaties geweest. We hebben behoefte aan betaalbare woningen, et cetera. Dus de regelingen stapelen elkaar wat op. En dat betekent onrust. En onrust betekent in die zin ook heel vaak dat beleggers nog iets voorzichtiger zijn. Dus die markt is zeker nog niet op niveau. En we gaan zien hoe het kabinet de komende jaren daarmee omgaat.
10: Ja, wanneer is het op niveau? Wat bedoel je daarmee?
8: Nou, wat je nu ziet is dat we nog steeds veel uitponding zien. En dat ze behoorlijk wat beleggers ook een deel van hun portefeuille proberen te verkopen. En dat is natuurlijk ook het effect wat de overheid graag voor ogen had. Dat er dus weer betaalbaardere woningen ook op de markt komen. Niet alleen voor de verhuur. Maar het is ook wel gezond dat er betaalbare huurwoningen op de markt blijven. Ook in particulier bezit.
10: Ja, dus eerst is het misschien een beetje paniekvoetbal geweest.
8: Zeker.
10: Uiteindelijk loopt dat nog even door.
8: Ja.
10: Maar daar moet dus nog een beetje een modus in gevonden worden. Ja. Zie je die al?
8: Die modus ontstaat nu. En het is een beetje afhankelijk van hoe het huidige kabinet nu met de wet en regelgeving omgaat. Of we dat ook kunnen behouden. Dan wel naar die modus kunnen toegroeien.
10: Ja.
8: En, maar goed, vastgoed financieren blijft natuurlijk een heel belangrijk stuk van de vraag in de markt.
10: Ja, we gaan het erover hebben. Van huurder naar eigenaar. Waarom heb je dit onderwerp nu gekozen?
8: Nou, wij hebben analyse gedaan op alle data die wij in 2025 door ons platform hebben zien lopen. Dat betreft voor jouw beeldvorming meer dan 9000 kredietaanvragen die we gezien hebben aan de voorkant. En daarvan is twee derde, 67% van die aanvragen is vastgoed gerelateerd.
10: 67?
8: Ja.
10: Wauw.
8: Dus het is gewoon
10: dus
8: heel
10: erg belangrijk. Dus het speelt, je kan niet meer praten over een niche aanvraag.
8: Nee, zeker niet. En van die 67 is een deel commercieel vastgoed, dus voor verhuurd onroerend goed. En een heel groot deel, voor je beeldvorming, een kleine 40% is vastgoed eigen gebruik. Dus ja. Bedrijfspanden vooral.
10: Ja.
8: En dus we kunnen er niet omheen om daar veel aandacht aan te besteden, omdat er gewoon heel veel vraag in de markt is.
10: Ja, want vanaf wanneer
11: ga je die overstap maken? Nou ja, goed, daar gaan we het natuurlijk wel ook zo meteen met Jan over hebben. Maar ja, is het huren niet meer interessant omdat de wereld zo is zoals die is? Wat zegt het eigenlijk over de ondernemer?
8: Nou, het heeft vaak met een aantal factoren te maken. En die factoren zijn bijvoorbeeld, is er überhaupt een huurpand beschikbaar wat bij mij past? En als dat zo is, is het de afweging waard om te gaan huren of om te kijken, kan ik ook kopen? Maar vaak als een pand niet beschikbaar is in de verhuur, ja, dan gaan ondernemers toch nadenken om iets eventueel te kopen wat wel beter bij hen past.
11: Ja, en zie je dan vaker dat mensen hun eigen bedrijfspand liever willen kopen dan of eigenlijk een bedrijfspand als investering en belegging?
8: Nou ja, en dan komen de volgende factoren om de hoek kijken. Als je veel moet investeren in een bedrijfspand omdat je hele specifieke business hebt, ja, dan ga je dan doe je die investeringen liever in je eigen pand dan bijvoorbeeld in een huurpand. Hè? Want dat wordt dan niet je eigendom.
11: Mm-hmm, ja.
8: En dus dat zijn allemaal afwegingen die adviseurs van ons dagelijks met ondernemers moeten maken. Van oké, wat past nou goed bij jouw situatie? Ook bij je financiële situatie. Hè? Dat zijn ook belangrijke factoren. En maken dan de afweging van huren of kopen.
11: Ja, en zie je qua doelgroep, zie je dan vooral B2B, dus dat bedrijven bedrijfspanden liever willen kopen, of ze er nou zelf bedrijf in voeren of niet? Of zie je ook dat particulieren geïnteresseerd zijn in bedrijfspanden?
8: Nou, het zijn over het algemeen de ondernemingen zelf die geïnteresseerd zijn om zo'n bedrijfspand te kopen. In die verhuurmarkt zien we dus, omdat er dus op die verhuurde woningen natuurlijk wel heel veel wet- en regelgeving is gekomen, zie je wel dat portefeuilles steeds meer worden uitgebreid met ook verhuurde bedrijfspanden.
11: Ja. Ja, nou, we gaan het er zo direct ook met Jan over hebben en natuurlijk met Guus van Brickwise. Ja. Waarom Brickwise?
8: Nou, Brickwise is een partner die wij al jaren kennen. Dus eigenlijk vanaf de start dat zij begonnen zijn. En wat zij kunnen is echt out of the box. Heel anders dan een bankfinanciering. Meekijken naar oké, wat is precies de klant en de klantwens. En zij kunnen vanuit een wat breder perspectief. Kunnen zij vastgoedfinancieringen aanbieden. Omdat zij met een hele grote pool aan investeerders werken. Die toch een heel andere investeringsspannen hebben dan bijvoorbeeld bij een bank. Maar daar kan Guus veel meer over vertellen.
11: Ja, nou, daar gaan we het later in dit programma over hebben. Straks eerst de Credion-adviseur aan het woord. Want ja, wat als je op een gegeven moment die vraag krijgt van een ondernemer? Hoe gaat de adviseur daarmee om?
0: Listen to Lead, New Business Radio.

0: Fischer Z hoorde je, Worker, hier op New Business Radio.
1: Ondernemend Nederland luistert naar Funding Your Business op New Business Radio.
0: En Jan Vermeulen is inmiddels aangeschoven. Hartelijk welkom.
2: Ja, dankjewel.
0: Ja, je bent van Credion Zuid-Oost-Brabant. En dan hebben we het over de plaatsen.
2: Ja, heel veel. Maar het mooiste is wel de 040 en de gekste in Eindhoven, waar we net een feestje achter de rug hebben. Wil ik toch wel even gezegd hebben.
0: Ja, want waar ging het feestje? Wat was de aanleiding van het feestje? Behalve de carnaval?
2: Heb je het niet gezien?
0: Nee, sorry.
2: Nee, PSV.
0: Oh god, jeetje. Ja, sorry. Ja, nee, dat was weer even een andere pet. Heb het niet gezien. Maar gewonnen dus.
2: Ja, gewonnen. Kampioensfeest. Ja. Vroeg in het jaar. En ja, daar mochten we bij zijn.
0: Daar mochten jullie bij zijn. En daar mochten jullie bij zijn als in, je hebt een seizoenskaart.
2: Ook dat.
0: Ja. Okay.
2: En af en toe worden we ook uitgenodigd.
0: Ja, lijkt me ook een ideale plek om klanten mee naartoe te nemen zo af en toe.
2: Zeker,
0: ja,
2: zeker.
0: Ja. Nou, mooi. We gaan het toch even hebben over de trend van dit moment. En dat is van huurder naar koper van je bedrijfspand en hoe dat dan allemaal gaat. Ja, want hoe ziet een typische klant eruit die met deze vraag bij jou komt?
2: Ja, dat is een mooie vraag. Een typische klant is gewoon van mensen vlees en bloed. Als ondernemer, die staat daar en die zit volop met vragen. Wij worden vaak gebeld. Het leuke is wel, het gebeurt ook heel vaak vanuit je eigen netwerk. Het zijn vaak ook wel best bekende personen. En dan ga je in gesprek met ze. De eerste vragen die ze altijd stellen, ja, we hebben een investeringsplan.
0: Ja, ze hebben het dus zelf al bedacht.
2: Ja, de meesten hebben het zelf al bedacht. Van Jan, is het niet interessant dat ik een bedrijfswoning, of er doet zich een gelegenheid aan dat ik een pand kan gaan kopen. En dat wil ik graag financieren.
0: Ja, en is dat dan vaak hun eigen pand dus?
2: Nee, vaak niet. Soms wel, maar de meeste zijn ze op zoek dus naar een pand wat beter bij hun groei vaak past. Omdat ze uit hun jasje gegroeid zijn. En van daaruit zeggen ze, ja, willen we toch eens de markt verkennen en kijken van, is er niet iets wat beter bij ons past als bedrijf? Omdat we meer ruimte nodig hebben, meer, ik had al verteld, het is een inleiding natuurlijk al, veel meer, huren is eigenlijk best duur. Wat geld wat niet.
0: Huur is duur.
2: Huur is duur, ja, zeg je eigenlijk wel goed.
0: En niet altijd duurzaam. En
2: daarmee kijken ze van, kunnen we niet iets op de balans zetten wat ook eigen vermogen en in de toekomst een pensioen geeft.
0: Ja, precies. Dus, want in hoeverre is het meer een strategische keus of is het echt een soort van kostenpost?
2: Ja, eigenlijk wordt het beide wel bekeken. In ieder geval, het wordt ook door ons besproken. Of het een kostenpost is of het een bedrijfseconomische goede keuze is. Dat is dan wel leuk als expert in het financieringsvak. Dat je dan eigenlijk de ondernemer mee kunt nemen. Eigenlijk ook heel simpel. Eigenlijk in wat berekeningen die je kunt maken. Wat het effect geeft. Wat levert op termijn op als je huurt. Of wat levert op termijn op als je koopt.
0: Ja. Ja, want die twijfel die is er dan toch nog wel van. Kunnen we beter blijven huren? Want wat levert het op als je blijft huren? Dat is toch eigenlijk nooit zinnig?
2: Ja, kijk, je kunt je onderneming doen. En uiteindelijk kijk je onderaan de streep. Neem je voldoende met de winst. En er zit een mooi huurcomponent in.
0: Maar het is toch altijd beter om dan toch een vermogen nog in dat vastgoed te hebben. Of in dat pand te hebben.
2: Ja, zou je
0: en
2: zeggen,
0: als kostenpost?
2: Ja, dat zou je zeggen. Dat zou je zeggen, klopt. Vaak levert het op termijn wel meer vermogen op. Een stukje pensionering. Maar ja, sommige ondernemers kom ik ook achter, die kiezen ook wel eens bewust om te blijven huren.
0: Mm. Ja. En wat is dan daar de reden van?
2: Dat
0: ze niet weten hoe lang ze.
2: Vraag. Ja, eigenlijk gewoon omdat ze of met hun bedrijf bezig zijn, toevallig goed gehuisvest zijn, zeggen, joh, we zitten op de goede locatie, we zitten hier goed.
0: De huur is misschien wel laag.
2: Ja, de huur is inderdaad laag. Sommigen betalen echt heel laag huur. Maar ja, andere ondernemers die kijken weer anders. Want die zitten vooral in de groei. Hè.
0: Wij
2: merken vooral in het zuiden dat er heel veel ondernemers echt in de groeistuipen zitten. En op zoek zijn naar wat grotere ruimtes.
0: Ja, ja. Inderdaad. Want wat zou een ondernemer tegenhouden om te kopen?
2: De investering, het grote geld wat ze in één keer neer moeten leggen. En daarnaast gaan ze kijken van, ja, kan ik het allemaal nog betalen?
0: Ja. Ja, het is eigenlijk niet anders dan bij gewoon een particuliere huiskoop.
2: Eigenlijk is dat exact hetzelfde, ja.
0: Ja. Is de procedure om het uit te zoeken, is die makkelijker of moeilijker? Is dat, Kun je daar iets over vertellen?
2: Nou ja, in mijn beleving maakt dat niet zo heel veel groot verschil. Nee. Als je met ondernemers zit, dan moet je bedrijfsmatig wel even net even iets anders kijken. Soms, kijk, bij een particulier huis heb je veel meer vanuit de WWFT te maken. En dan is het eigenlijk een... Je geeft je loonstrook, je weet wat je kan financieren. En je gaat kijken, is er voldoende zekerheid? En kunnen we het kopen met wat eigen geld? En dan is er vaak wel een weg.
0: Ja, dus financiering technisch is een pand kopen voor eigen gebruik niet veel ingewikkelder?
2: Nee, behoudens dat je soms te maken krijgt dat een ondernemer dan kiest voor een iets grotere ruimte. Dus een iets grotere investering. En dan moet je vaak kijken naar de toekomst van hoe wordt de rentabiliteit, hoe wordt de omzet. Want vaak met een groter worden van een bedrijf ga je waarschijnlijk ook meer omzet maken. En dan moet je wel even de toekomst in kijken, omdat je dan toch met een aantal andere feiten, zaken te maken.

0: bedrijf?
1: Ja, er zit groei in. En de groei met dit bedrijf is wel heel leuk. Die doet vooral in wat robotiserende machines en robotica. En ja, die had op een klein kamertje, daar zullen we straks met Guus wel verder over praten, want die is meegeweest naar de locatie. Ja, het is een klein kantoortje, midden in het HTC, het Hightech Campus in Eindhoven. Daar gebeurt nogal wat een en ander. En nou, de ruimte was te klein, kon niet meer bijhuren. Het pand zat helemaal vol. Dus die moet noodgedwongen zal ik niet zeggen. Maar die wil gewoon meer ruimte, meer entourage, meer mooiheid van zijn bedrijf laten zien. Dus die is op zoek gegaan van waar kan ik heen. Nou ja, hij ging het Eindhoven verlaten en ging naar zijn woonplaats Valkenswaard.
0: Mm. En wat maakt dan, want hij had ook naar een bank kunnen stappen. Wat maakt dan dat hij bij jou komt als adviseur? En wat maakt dan voor jou dat je uiteindelijk niet naar de bank stapt? Of ben je wel naar de bank gestapt in deze?
1: Nou ja, ik ben zelf niet naar de bank gestapt. Maar de ondernemer was wel naar de bank gestapt. En die kreeg eigenlijk al vrij snel te horen van dat het vrij moeilijk was om een bankaire financiering rond te krijgen.
0: Ja, en waarom doen banken moeilijk over dit soort financieringen?
1: Ja, ik kan nooit in de portemonnee van die banken kijken. Maar ik merk wel dat... ja, moet ik dat zeggen? Bankiers die kijken veel meer naar het reguliere ondernemen. Ja, ik wil wel zeggen, niet altijd oude klas of zo. Maar ik heb zelf bij de bank ruim 33 jaar gewerkt. Dus ik weet hoe dat ze daar werken. Ja, dat gaat regulier. Dat gaat op een andere manier. Die kijken naar veel meer factoren. En nu ga je dus expliciet eigenlijk naar het onroerend goed kijken. En onderaan de streep hebben. Want uiteindelijk is dat het verhaal van ons vak financieren. Onderaan de streep, je moet het wel allemaal kunnen betalen.
0: Ja. Precies, maar uiteindelijk wil een bank dus wel meewerken als het gaat om andere soorten financiering. Want we weten uit ervaring ook, Carlo, dat het vaak ook een combinatiefinanciering
2: Klopt.
0: Kan zijn van bankair en non-bankair. Maar bij dit specifieke onderwerp zijn ze echt een stuk terughoudender. Hoe komt dat?
2: Nou, kijk, zij accepteren gewoon een ander risicoprofiel. Dus zij,
0: en waarom is dit dan meer risico?
2: Nou, in deze kaas kan ik dat niet precies inschatten. Daar kunnen de heren zometeen meer over vertellen. Maar over het algemeen verstrekken banken gewoon iets minder hoge financiering. Omdat ze ook, ze vragen ook minder rendement. Hè. De prijs is ook veel gunstiger. En dat is gewoon een model waarbinnen, als je daar binnen past, krijg je een hele scherpe rente. Maar heb jij bijvoorbeeld een hoge bevoorschotting nodig? Ja, banken hebben dat echt wel gelimiteerd.
0: Ja.
2: En dan zijn er dus alternatieven die zeggen, nou, wij accepteren die hogere bevoorschotting en dus een iets hoger risico. Ja. Maar dan vragen we ook een iets hogere prijs voor. Dus het is ook een beetje marktwerking gewoon.
0: Kan je dan spreken dat er een soort funding gap aan het ontstaan is tussen de alternatieven en de reguliere banken?
1: Nou, misschien kun je dat wel zeggen, ja.
2: Ja, maar iedereen heeft wel zijn plek. He, dus als iemand 50% bevoorschotting zoekt en die heeft gewoon hele goede cijfers. Ja, dan moet je als adviseur natuurlijk eerst naar de bank gaan. Want dan krijg je gewoon de beste prijs.
0: Ja.
2: Maar de meeste ondernemers hebben namelijk wat meer nodig dan 50%. En dan kom je op een tipping point. Dat de bank zegt, ja, dat gaat ons op dit moment een stap te ver. Ja, dan gaan we kijken binnen het alternatief. En die zijn er gelukkig ook volop.
0: Ja, precies. Het is wel grappig hoe zich dat de afgelopen jaren een beetje heeft ontwikkeld. Eerst waren de banken heel erg huiverig natuurlijk voor alle alternatieve financieringsvormen. En inmiddels krijgt iedereen een soort van plek. Maar tegelijkertijd lijkt me dat juist dat dan bij jullie als alternatieve financiers gaat jeuken. Want je wil ergens ook onvoorspelbaar zijn. Je wil juist anders blijven en misschien ook weer niet dat stigma hebben. Of juist misschien wel. Is het fijn dat bepaalde alternatieve financierders Zeker. Een bepaald imago krijgen.
1: Ja.
0: Van voor die financiering moet je daar naartoe.
1: Ja, ja, Jan? Ja. En dat is ook juist het mooie van ons vak. Hè? Dat je breder kunt kijken als alleen in die bankaire wereld. Dat je ook in die non-bankaire wereld aan de gang kunt gaan. En daar hele mooie partijen vindt. Waarmee wij de ondernemers wel degelijk kunnen helpen aan hun dromen om die te realiseren.
0: Ja, ja, want daar gaat het natuurlijk om. Dat de ondernemers hun dromen kunnen waarmaken. Nou, daar gaan we het straks verder ook over hebben met Guus Oerlemans, partner bij Brickwise. En daar gaan we de casus goed doornemen. Blijf luisteren.
3: New Business Radio. Innovatie en impact voor business shapers.

0: You're the Big Wild featuring Rationale hier op Nieuw Business Radio.
1: Funding Your Business met Fabienne de Vries op Nieuw Business Radio.
0: Ja, en Guus is ook aangeschoven. Hartelijk welkom.
2: Goedemiddag.
0: Leuk dat je er ook bij bent. Ja, want jij bent de financier in deze casus. En daar gaan we straks verder even nog kennis maken met jullie bedrijf. Eerst nog eventjes naar de casus aan zich. Want wie van jullie twee kan vertellen over welke ondernemer of onderneming dit ging? Of gaat?
3: Een mooie ondernemer die een aantal jaren bezig is om in Nederland de markt te veroveren en aandacht te vragen voor alles wat met robots te maken heeft.
0: Ambitieus dus?
3: Ambitieus. Je komt in dat bedrijf, ik ken hem al iets langer, maar dan zit er in één keer een robot naast je. Die beweegt.
0: Ja. Ja.
3: Die doet een aantal dingen dat je zegt, hoe is dit nou toch mogelijk?
0: En is dit een ondernemer waarbij het ondernemerschap ook echt in het bloed zit? Of was zijn passie vooral bij de robotica?
3: Ja.
0: En dat aan de man brengt?
3: Beide. Het is een echte ondernemer. Ik ken hem al langer omdat we ook gezamenlijk eigenlijk in een ander soort businessvereniging samen hebben gewerkt. Die is zijn pad veel meer gaan zoeken in wat hij echt blij van werd. Dat passioneert ook ondernemers. Daar waar je blij van wordt moet je vooral doen, zeggen wij altijd. Ga je droom achterna. En dat was bij hem in robots
0: en robotica. Ja, precies.
3: Ja,
0: want waarom wilde hij kopen in plaats van huren?
3: Hij zat in een klein pandje op de Heitig Campus, wat ik al vertelde. En hij kreeg steeds meer aanvraag, steeds meer mensen op de stoep, zal ik maar zeggen, op de dam in zijn bedrijf. Om te praten over robots, wat die kunnen, hoe dat die ondernemers kan helpen om met die robots te werken. Ook een stuk AI, alles erop en aan. Ja, en dan groei je uit je jasje en dan staat het hutje mutje vol. En dan moet je bijna over die robots heen wandelen om naar een bureaustoel te lopen. En hij zegt, ik heb echt behoefte aan meer ruimte. Ruimte waar ik en meer opslag neer kan zetten. Meer een showroom model neer kan zetten. Meer ruimte kan creëren. Ja. En een mooie entourage kan maken ook voor de klanten.
0: Dat is een helder verhaal. En wat maakte dat jij vond dat hij er ook klaar voor was om te kopen in plaats van een groter pand te huren?
3: Enerzijds wat dat is dat je dan naar de financiële gegevens gaat kijken. En dan zie je mogelijkheden met de toekomsttrends en de omzet en de partijen wat hiermee werkt. Dan zie je gewoon van ja, het past misschien wel om naar een ander pand te kijken. Het kan huren zijn, hij nu huurde niet. Maar toevallig in zijn plaats waar hij woonde, want nu moest je van Valkenswaard naar Eindhoven toe elke dag. Was er net een verzamelgebouw, was aan het bouwen waren. En er kwam een mooi pand met een kantoor, kwam daar vrij. En dan hoor je een prijs en dan zie je een prijs. En dan ga je gewoon rekenen en dan zeg je ja, het kan best wel eens interessant zijn om dat pand te gaan kopen. Ja.
0: Want het... Leg dat eens uit, want wat maakt het interessant?
3: Als je gaat kijken wat de huurcomponenten zijn en je gaat kijken naar de groei die het bedrijf voor heeft, dan zie je dat je vaak hetgene wat je kunt huren, kun je ook best wel wat voor lenen.
0: Hm.
3: Nou ja, door ervaring denk ik, kun je er wel eens ezelbruggetjes over maken en die bespaar ik je. Maar vrij snel zeg ik mijn buikgevoel en dat kun je wel zien, die heb ik. Kun je best wel heel snel incalculeren. Van ja, waarom ga je niet kopen? Want dat is op termijn denk ik veel slimmer als dat je blijft huren.
0: Ja, precies. Guus, ze zijn uiteindelijk bij Brickwise uitgekomen. Hoe gaat zo'n contact, zo'n eerste contact?
2: Veelal loopt dat via de adviseur. En in dit geval ook, Jan had klantcontact gehad, een inventarisatie gedaan. Dan belt hij ons op, in dit geval ik. En dan bespreken we een dossier voor. En dan weet je vrij snel, net zoals Jan, ook een onderbuikgevoel van nou, dit kan wel eens een financiering zijn die goed bij ons past. En dat was ook in dit geval zo. Wij doen dan vaak een term sheet of een offerte. Als de klant zegt, nou dat vind ik interessant, gaan we bij elkaar in gesprek.
0: En wat maakt het voor jou dan interessant? Wat is het onder jouw onderbuik? Zijn onderbuikgevoel kan ik me dan voorstellen vanuit adviseur naar de klant toe. Maar wat is jullie onderbuikgevoel?
2: Nou, in dit geval zie je een bedrijf ook aan de cijfers dan wat hard groeit. En ze betaalden, nou, specifiek in getal, toen betaalden nu 9000 euro huur voor 20 vierkante meter. En ze gaan naar een pand van 100 vierkante meter, is 5 keer zo groot. En de financieringslasten zijn maar 2 keer zo hoog als de huur. Dus wat dat betreft zie je, oh, dat is per meter eigenlijk veel goedkoper. Dan denk je vrij snel dat is een logische beslissing voor een bedrijf. En op basis van historische cijfers kon hij de financieringslasten voldoen. Nou, de prognose was dat hij nog verder ging groeien. Dus dat hij aan de lasten kon blijven voldoen. En hij had een acceptabele financieringsvraag ten opzichte van de waarde van het onderpand. Nou, dat zijn voor ons criteria waar de groene vlag mogen gaan.
0: Precies, want dat is dan veilig.
2: Ja, dat vinden wij van wel, ja.
0: Ja, veilig genoeg. En dat is jouw onderbuikgevoel dat je denkt, ja, we kunnen deze ondernemer helpen. En de cijfers zijn zo dat het voor ons veilig is.
2: Ja, ja. Als iemand aan zijn financieringslasten kan voldoen, komt hij niet in een probleem.
0: Nee, precies. Nou zat hier ook een bouwdepot bij. Hoe werkt dat dan?
2: Ja, dit was een nieuwbouwpand, dus het moest nog gebouwd worden. Dan koop je een stukje grond of een appartementsrecht in dit geval. Daar betaal je voor via de notaris en vervolgens wordt dat pand door een aannemer gebouwd. Dan sluit een ondernemer ook een aannemerovereenkomst met die aannemer. En wij houden vanuit Brickwise een stuk van de financiering in het bouwdepot. En telkens als er een termijn uit de aannemerovereenkomst voldaan moet worden, stuurt de ondernemer onze factuur. Wij betalen uit het bouwdepot een bedrag aan die ondernemer, zodat hij die facturen kan voldoen bij de aannemer.
0: Dat is eigenlijk niet anders als bij je eigen koopwoning. Ja. Precies. Ja, precies. Ja. En nou was het lastige, geloof ik, dat dit pand niet getaxeerd was. Hoe ga je daar dan mee om als financier?
2: Ja, normaal vragen we altijd een taxatierapport van vastgoed wat we financieren. Alleen bij nieuwbouwpanden, zeker bij financieringslagen onder 500.000, zie je vaak dat de taxatiewaarde gelijk is aan de koopaannemsom die je in de overeenkomst sluit. Dus
0: dan heeft het geen zin om te taxeren.
2: Nou, dat hebben we in het begin van ons bedrijf heel vaak gedaan. Het kwam altijd hetzelfde uit. Dus op een gegeven moment hadden we iets, dat is niet meer nodig.
0: Nee, als dat gelijk is, dan mag je de taxatie laten zitten. Ja. Wat was er gebeurd als deze ondernemer dus wel misschien naar een ander pand was gegaan, maar was blijven huren? Als je kijkt naar zijn model, zijn businessmodel.
2: Ik denk dat hij dan veel duurder uit was geweest, eerlijk gezegd. Want hij had veel meer ruimte nodig dan wat hij had. En als je dat in de huurprijs relateert, dan had hij per vierkante meter denk ik meer betaald. Als je de financieringslasten en de eigenaarslasten bij elkaar optelt. Plus, wat Jan en Carlo net ook al zeiden, een vastgoed in bezit hebben is voor veel ondernemers ook een stukje pensioensopbouw of vermogensopbouw, hoe je het wil noemen. Dus ik denk dat hij dan duurder uit was geweest op de lange termijn.
0: En als we nou even naar de ondernemerskant, de emotionele kant dan ervan kijken. Wat doet dat eigenlijk met de ondernemer als zijn bedrijf zo groeit?
2: Dat lijkt me leuk. Dat je bedrijf hard groeit. Dat krijg je energie van als het goed is als ondernemer. Dat je in jouw sector succesvol bent. Dat zou energie moeten geven. Dat was bij deze specifieke man ook wel aan alles wat hij deed te merken. Dat hij energie kreeg van hetgeen wat hij doet. En dan groei je automatisch, denk ik.
0: En betekent het ook nog wel een soort transitie misschien als ondernemer die huurt naar ondernemer die eigenaar is? Zie je daar nog een verandering in ontstaan bij de ondernemer? Moet hij anders in de wedstrijd gaan staan? Om even bij Jan weer terug te komen.
3: Ook een leuke vraag natuurlijk. Nee, wat je vaak ziet bij ondernemers die iets aan zichzelf kopen. Hè, dan is het van jou. Dan ben je er aan stukken voorzichtig dus
0: nog,
3: mee.
0: Nog
3: dan heb je
0: toegewijder.
3: Nog meer passie eigenlijk om er iets mee te doen. Plus ook de hoge mate van flexibiliteit die erin zit. Is je kan met dat pand doen wat je zelf wil.
0: Ja.
3: Vaak als je huurt, dan heb je belendingen. Dan kun je niet zomaar even overal een schroefje in draaien, bij wijze van spreken. Dan moet je vragen. Nou, daar zit best wel een klein voorbeeldje. Misschien is het wel niet zo, maar om even te illustreren dat als je een eigen pand hebt, kun je ook met dat pand doen. Ja, natuurlijk niet in één keer een groot dak bovenop zetten, want dan moet je weer bouwkundige voorziening aan alle aanvragen.
0: Gunningen, ja.
3: Maar je kunt in dat bedrijf, ben je veel flexibeler, kun je doen wat je wil eigenlijk.
0: Ja, dus de creativiteit kan ook
3: creativiteit,
0: veel meer groeien.
3: En het is van jezelf. Hè? En
0: waar moeten ondernemers, kijk, ik kan me voorstellen, als je nu zit te luisteren, dat je denkt van, ja, ik betaal elke maand, ik werk met 3 slagen in de rond, of ik nou een winkel heb of een ander, een dienstverlening, om die huur te betalen. Dat wordt ook maar hoger en hoger. Waar moet je naartoe groeien als ondernemer om zeg maar er klaar voor te zijn om te kopen? Natuurlijk moet je pand klaar zijn, maar goed, anders ga je op zoek naar een ander pand.
2: Het helpt echt als je stabiel bent. Want als je een pand koopt, best wel je legt jezelf vast eigenlijk. Want dat pand staat op een bepaalde plek, heeft een bepaalde omvang. En als jij stabiel bent en dat pand is voor jou goed genoeg, dan kun je daar lang blijven zitten. Maar als jij nu al weet dat je over 2 jaar het pand weer te klein is, dan is het misschien al beter om te blijven huren en dan naar een groter pand te gaan. Ja, stabiliteit is wel belangrijk, denk ik.
0: Dus je moet kijken wel ook naar je eigen business. Hè? Is het een business die groeien kan? En ik denk dat als je op een plek zit waar de huur nog heel laag is, dat dat ook niet mee helpt.
3: Nee.
0: Toch om die keuze te maken?
3: Nee, dat werkt dan ook niet mee. Maar vaak is er ook een ander soort overweging. Hè? Kijk, ben je locatie afhankelijk? Hè? Dat is ook een heel belangrijke keuze. Hè? Soms, ik zeg al, als je in Eindhoven kijkt, er is heel veel bedrijfsgebouwen die er commercieel staan. Daar kun je alleen maar huren, want iets echt nieuw bouwen is bijna al niet meer mogelijk. Maar wil je per se in Eindhoven zitten of in Amsterdam, het maakt niet uit in die grote steden, omdat dat voor jouw business beter uitkomt, ja, dan heb je dus een keuze van ga ik voor die locatie of ga ik ergens anders in bijvoorbeeld in een kleine plaats, hè, ga ik daar mijn nieuw bedrijfspand neerzetten. Dus ja, dat is ook heeft te maken met imago. Er komen heel veel facetten eigenlijk bij kijken. Van wat maakt het nou de keuze? Wanneer ga ik kopen? Wanneer ga ik het ergens neerzetten? Maar dan ben je ook afhankelijk van de ruimte die er is. Hè? Kijk ik bijvoorbeeld in ons werkgebied van Zuidoost-Brabant. Ja, politiek gezien, daar hadden we het in het begin even over. Maar daar zie je gewoon, er is enorm veel vraag naar eigen fabriekspanden. Omdat we onder de rookwolk van ASML zitten. Dus alles is eigenlijk gelieerd aan dat bedrijf. We zitten heel veel heel groot in de metaalsector. Maar er worden echt heel veel discussies nou op politiek en gemeenteniveau gevoerd. Van er moet een nieuw industrieterrein komen. Want heel veel bedrijven in onze omgeving, die groeien uit hun jasje. Ja. En het leuke ervan is, als er één bedrijf trekt, gaat naar een nieuwbouw op een industrieterrein, komt dat gebouw weer vrij voor een ander ondernemer.
0: Ja, die wil ik al zeggen. Ik denk dat nieuwbouw voor jullie ook wel interessanter is, lijkt mij, om te financieren.
2: We financieren veel nieuwbouw. Ja, veel van dit soort bedrijfsunits voor het MKB eigenlijk. Dat gebeurt veel. Ja.
0: Terugkomend naar deze casus. Op welke manier heeft het zijn financiële positie veranderd? Of situatie eigenlijk?
3: Op dit moment zijn ze nog aan het bouwen. Mm-hmm. Dus we zitten midden in de transitie. Grondtransactie is geweest. De uitboeking is nu plaatsgevonden. De bouw moet nog gerealiseerd worden. We verwachten pas eind van het jaar dat die naar het pand toe kan gaan. Tot die tijd duurt het maar ik veel.
0: Maar wat is een prognose? In hoeverre gaat hij groeien? Sowieso letterlijk natuurlijk. Wat zei hij?
2: Hij heeft nu bijvoorbeeld dubbele lasten. Want hij betaalt nu een jaar lang huur. En ook de financieringslasten al. Dus dat is wel iets waar je rekening mee moet houden als je een pand koopt. Zeker als nieuwbouwwijs.
0: Ja.
2: Dus dat is voor zijn financiële positie op de korte termijn nadelig. Maar op de lange termijn gaat hij gewoon minder per vierkante meter betalen. Plus er staat een pand op de balans. Wat als het goed is in waarde stijgt in de toekomst. Dus zou je denken dat dat beter is voor zijn financiële positie.
0: Ja, mooi. Nou, we wensen deze ondernemer heel veel succes. En wij gaan zo verder ook nog praten met jou, Guus, over Brickwise. Want dit is natuurlijk niet de enige casus. Tot zo.
1: Listen today, lead tomorrow. Dit is New Business Radio.

0: The Truth, James Blunt hoorde je op New Business Radio.
1: Funding Your Business met Fabienne de Vries op New Business Radio.
0: Ja, en we praten verder met Guus Oerlemans, een van de partners bij Brickwise. We hebben net die casus natuurlijk besproken, maar jullie doen natuurlijk veel meer. Zou je in een korte pitchzin even Brickwise kunnen voorstellen?
2: Zeker. We zijn een vastgoedfinancieringsplatform. We brengen eigenlijk twee partijen bij elkaar. Ondernemers of vastgoedondernemers die financiering zoeken. En investeerders aan de andere kant die liquiditeit over hebben en die financiering willen verstrekken. Wij maken die match tussen die twee partijen op ons platform. En doen vervolgens alle afhandeling, de leningdocumentatie, zekerhedenbeheer, incasso, excasso, etc. Ja.
0: En dat kan dus ook particulier zijn?
2: Dat zou kunnen, zowel aan allebei de kanten. Dus,
0: ik zag op jullie website van alles voorbij komen. Ik zag huizen voorbij komen. Ik zag panden, nieuwbouwpanden, echt op bedrijfsterreinen. Maar ik zag ook Airbnb of B&B mogelijkheden. Panden waar je je bedrijf dan in kan voeren.
2: Het enige wat we niet doen is echt woonhuizen waar mensen in wonen in box 1. Zeg maar alles wat zakelijk is of zakelijk gekwalificeerd kan worden, kan wel. Dus je hebt ook particulier in box 3 een hele vastgoedportefeuille hebben ter behoeve van de verhuur. Dat zou kunnen bij ons. Ja. Maar de meeste zijn MKB-ondernemers, eerlijk gezegd.
0: En wat doen jullie anders dan een bank?
2: Dat zit denk ik in twee. Kun je opdelen in twee dingen. De leningvoorwaarden van de financiering die wij verstrekken en het proces. Qua voorwaarden zitten wij met onze rentes iets hoger dan de bank. Maar met de aflossingsdruk bijvoorbeeld veel lager. Waardoor de totale financieringslast vaak gelijk of zelfs lager is wanneer je bij ons financiert.
0: En jij zegt aflossingsdruk is lager. Wat houdt dat in?
2: We verstrekken een groot gedeelte van de financiering die we doen volledig aflossingsvrij. Of deels aflossingsvrij. Waardoor dus niet afgelost hoeft te worden bij lening.
0: Mm-hmm. Nou, dat is een unicum vandaag de dag.
2: Dat zie je wij niet zo heel veel meer. Nee. Maar daarbij mogen ondernemers wel boetevrij aflossen op onze financiering. Dus ze hebben heel veel flexibiliteit daarin. Dat spreekt veel ondernemers aan. Ja. Omdat ze dan, als ze verder groeien, kunnen ze de liquiditeit inzetten voor die groei bijvoorbeeld.
0: Ja, die rente die ligt bij jullie zo tussen de 6 en de 7 ongeveer. Ja, dat is normaal voor bedrijfspanden.
2: In de markt waar wij in zitten is dat wel marktconform, ja, op dit moment. Ja.
0: Ja, ik geloof tussen 6 en 8 zelfs, hè?
3: Ja, zeker bij de non-bankaire partijen. Ja. Banken zitten uiteraard wat lager, maar verstrekken ook minder, willen meer aflossingen hebben, willen minder risico lopen. Dus dat is wat ik eerder verteld heb. Ja, ja. Dat is de afweging die je moet maken.
0: Ja, want jullie garanderen de maandtermijnen richting investeerders. Hoe werkt dat model?
2: Dat is richting investeerders inderdaad. Wij kopen iedere maand, de geldnemer moet rente betalen aan onze geldgever, de investeerder. Wij kopen de vordering die de geldgever op de geldnemer heeft, kopen wij. Die betalen we alvast. En vervolgens gaan wij dan de incasso doen bij onze geldnemer. Dus de geldgever heeft al zijn geld binnen voordat wij bij de geld...
0: Een soort factoring.
2: Het is eigenlijk gewoon factoring. Ja. Zo kun je het noemen, ja.
0: Ja, precies. Ja. En zo'n doorloop... proces versus wat er bij de bank gebeurt. Daar zit daar tijdverschil ook in?
2: We zijn veel sneller in onze beoordeling. Als Jan ons belt met de casus, dan heeft hij binnen eigenlijk een uur wel een termsheet op zijn bureau liggen. En als we eenmaal lang zijn geweest en dossiers compleet hebben, wij in twee dagen een fiat binnengehaald. En we hebben ongeveer twee dagen nodig om de funding bij onze investeerders te regelen. Dus zo. Als je alles...
0: Dat is echt heel snel.
2: Als alles compleet is, dan zijn we heel snel ten opzichte van de bank. En dat is ook wel een reden dat sommige trajecten bij ons terechtkomen. Als er echt tijdsdruk is, dan zijn we sneller dan zijn.
0: En waarom trajecten wel lukken?
2: Bijvoorbeeld, ja. Er zijn genoeg trajecten dat de bank te lang erover doet dat ze 2 voor 12 bij ons terechtkomen. Dat alsnog geregeld wordt. Dat gebeurt regelmatig, ja.
0: Ja, als we even naar deze casus van vandaag kijken. Stel nou dat deze ondernemer morgen niet meer kan betalen. Hoe gaat dat dan bij jullie? Wat is het proces?
2: Ja, heb je eigenlijk twee type ondernemers. Je hebt ondernemers die doen de struisvogelstrategie. Die steken een kop in het zand en die hoor je niet meer. Dat is niet de goede strategie. Een goede ondernemer die ziet het al aankomen van tevoren dat het niet goed gaat met zijn liquiditeit en die neemt contact op. En dan kun je met elkaar een oplossing bespreken als die er is. Als er een oplossing is, ja, dan voer je die uit. Maar als er geen oplossing is, dat is misschien het scenario wat jij net schetst, dan zou je de zekerheden uit moeten winnen, de financiering opeisen en de zekerheden uitwinnen. In dit geval is dat bijvoorbeeld het pand verkopen of een persoonlijke borgstelling die er misschien in zit uitwinnen aan het einde van de rit. Dus dat zou vervelend zijn. Maar dan is het niet anders als er geen licht aan het einde van de tunnel is.
0: Nee, precies. Dus advies is wel om op tijd aan de bel te trekken. Want dan zijn er misschien herfinancieringen op andere vlakken.
2: Ja, dan zijn er gewoon nog meer mogelijkheden. Ja. Want als je al in de achterstanden loopt, zeg maar, je hebt er niks laten weten en daarna kom je pas, dan ben je al te laat. Je kan beter vooraf aan de bel trekken en een oplossing met elkaar bespreken. Ja. Dan zijn we altijd wel... bereid om mee te denken als iemand zo tijdig aan de bel trekt.
0: Wat maakt Brickwise uniek?
2: Ik denk wel persoonlijkheid ook. We hebben in iedere windrichting hebben een accountmanager zitten. En dat is het vaste aanspreekpunt voor adviseurs in de regio. Dat is ook bij Jan in de regio. En dan bouw je met elkaar een relatie op. En dan weet je wat je aan elkaar hebt. En wij gaan ook altijd langs bijvoorbeeld bij de ondernemer op locatie of waar het pand is of waar het gebouwd wordt. In dit geval zijn we op zo'n huurlocatie geweest, want het pand moest nog gebouwd worden.
0: Ja, precies.
2: Dat vinden veel partijen gewoon fijn dat ondernemers kopen misschien 1 of 2 of 3 keer in hun leven een pand. En de financiering daarvan is best wel een spannend iets voor sommigen. En dan krijg je in je eigen vertrouwde omgeving de toelichting van het proces. Dat vinden ze prettig.
0: Ja, nou is het ook wel zo dat de alternatieve financieringen, dat ook al een tijdje natuurlijk speelt. Hè? Het is niet van gisteren. Maar het feit dat de banken misschien wat minder makkelijk in dit soort investeringen toegankelijk zijn, zorgt dat er dan ook voor dat jullie moeten herijken om de zoveel tijd, omdat de aanvraag groter wordt en dat je dus het risico en het rendement en misschien ook wel door invloeden van wat er nu in de wereld speelt, dat je ook het weer anders moet gaan beredeneren, bekijken, beoordelen. Ja,
2: je moet altijd scherp blijven wel om op de trends in te spelen, zeg maar. Maar ik denk juist dat wij kunnen bestaan omdat de banken anders zijn gaan financieren. 20 jaar geleden had dit niet gewerkt wat wij nu doen, want dan financieren de banken onze proposities nog. En nu hebben ze daar een steek laten vallen en in dat gat zijn wij gesprongen, onder andere.
0: Ja.
2: En de andere steken die ze laten vallen springen andere partijen. Dus, maar bijvoorbeeld een corona is een mooi evenement geweest. Of ja, niet zo mooi, maar het is een goed antwoord daarop. Dan,
0: een mooi moment in elk geval. Ja. Om.
2: En dan moet je herrijken.
0: Ja.
2: En dat hebben we toen gedaan. En dat zijn we goed.
0: En wat leg het kort uit?
2: Nou, bijvoorbeeld een horecaonderneming die verplicht een jaar dicht moet tijdens corona. Die zal niet zo goede jaarcijfers hebben. Dan moet je wel met gezond boerenverstand kunnen kijken een jaar verder. Dat die cijfers toen slecht waren, maar dat daar een goede reden voor is. En dat je dan daarop kan financieren. En dat je dat gewoon uit kan leggen richting je investeerders. En als je daar goed met gezond boerenverstand over na blijft denken, dan.
0: En zie je op dit moment door de huidige situatie die er is, dat er ook bepaalde elementen zijn die dwars liggen, waardoor financieringen lastig zijn of waardoor bedrijven nu benadeeld zijn?
2: Nou, je ziet dat als er onzekerheid is in de wereld, dat is nu denk ik wel het geval, dat zorgt voor dat sommige investeerders ook wat terughoudender zijn met verstrekken van financiering. En dan gaan de rentetarieven omhoog. Dat zie je ook in de berichtgeving in het nieuws wel, dat hypotheekrenten stijgen.
0: Ja.
2: En dus dat is een korte termijn effect van onzekerheid van nu, dat de rentes iets stijgen. Het valt wel mee, maar iets.
0: Kom ik tot de slot nog eventjes bij jou terug, Carlo. Als we alles wat we besproken hebben daarop reflecteren, wat valt jou het meest op?
3: Ja, dat er dus enorm vraag is nog steeds naar vastgoedfinanciering. Hè. Dat zie je vanuit onze funnel, onze analyse. Dat is echt, we hebben vorig jaar dus meer dan 2 miljard bruto vraag gezien. Met een gemiddelde van nog geen 500.000 euro. Dus dat zijn enorme aantallen. Er zijn dus ook heel veel oplossingen gelukkig. Naast het bankaire kanaal heel veel alternatieven. En partijen zoals Brickwise is voor een adviseur van Credion dus heel fijn om mee samen te werken. Want zij willen ook graag die droom waar maken van die ondernemer. Staan heel dicht bij de adviseur, maar ook bij die potentiële klant. En dat werkt gewoon heel goed voor een Credion adviseur.
0: Ja, dus welke concrete actie als je nu als ondernemer twijfelt van inderdaad, moet ik blijven huren, moet ik kopen, zal ik mijn eigen pand kopen of ga ik groeien en naar een ander pand en ga ik dat dan huren of kopen? Zijn nogal wat kopbrekers. Nee, wat is dan de juiste actie?
3: Het meest belangrijke is dat je Jan belt of een van zijn collega's. Want die kan jou helpen om die spiegel voor te houden. En
0: mee naar PSV te gaan.
3: En mee naar bijvoorbeeld. Ja, en in het noorden ga je gewoon mee naar Heerenveen. Of
0: ja.
3: Nee, maar die spiegel voorhouden van oké, je huurt nu. Je wil eventueel kopen. Wat betekent dat financieel? Maar wat betekent dat ook voor de groei van je bedrijf? En alles wat erbij komt bij een eigen bedrijfspand, et cetera. En dan kun je veel beter vaak een weloverwogen beslissing nemen. En vanuit die beslissing kunnen we dan natuurlijk ook helpen om te kijken of we die financiering rondkrijgen.
0: Precies, nou. We moeten het hierbij laten, helaas. We gaan er een andere keer weer verder over praten. Dank jullie wel, heren. Jan, Guus, Carlo en uiteraard de luisteraar. Tot zover deze Funding Your Business.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Vectoring. Op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris, jouw facturen, onze financiering.
3: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
5: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
5: Newsflash.
6: WeFacts, Yuki Numbers en Vision Planner hebben hun krachten gebundeld. De vier softwarebedrijven gaan gezamenlijk verder onder de naam van Numbers. Daarmee worden verschillende diensten voor ondernemers en accountants, dat gaat van facturatie en boekhouding tot salarisadministratie en rapportages, onder één bedrijf gebracht. De software zelf wordt de komende jaren ook verder met elkaar verbonden. Ze moeten onder meer één inlog komen, terwijl bestaande koppelingen met andere software behouden blijven. De vier bedrijven hebben samen ongeveer 450 medewerkers en meer dan 500.000 zakelijke gebruikers. Door de samenwerking willen ze sneller investeren en vernieuwen, bijvoorbeeld met kunstmatige intelligentie.
1: App de top. Paul van Riessen interviewt een uur lang een CEO of

0: 12 en 1 op New Business Radio. Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio. Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: Welkom bij de Duitsland Podcast. De podcast die verder gaat dan bier, braadworst, oorlog en autobaan. En waar je van alles leert over onze oosterburen. Mijn naam is Kim Alrijken en ik volg Duitsland op de voet.
2: En ik ben Chris Albers en ik leer Duitsland kennen.
1: Ja Chris, waar waren we deze keer nou?
2: We waren in Hitzacker.
1: Hitzacker, waar ligt dat?
2: Hitzacker, dat ligt, ik heb dit voorbereid. Hitzacker ligt, als je op de kaart kijkt, in het uiterste oosten van West-Duitsland. Dus het ligt tegen de grens aan van wat vroeger Oost-Duitsland was. In Niedersachsen. En als je dan gewoon het in steden wilt weten, is dat ietsje voorbij Hamburg.
1: Oké, dus in het noorden eigenlijk.
2: Ja, dat ligt in het noorden.
1: Oké. Maar waarom waren wij daar?
2: Wij waren daar omdat dat de 100ste geboortedag was van Prins Klaus.
1: Kijk, en Prins Klaus, dat is natuurlijk een belangrijke figuur in de Nederlands-Duitse geschiedenis.
2: Zeker.
1: We gaan een fragmentje horen, want de koning was er ook.
3: Samen mee.
4: Ja. Ja, dan kan hij nog
3: helemaal. Die hele gieter. Oh, ja.
4: Hij heeft wel water nodig, hoor.
3: Ja, echt. Ze hebben ook heel veel water erin gedaan.
4: Precies. Nou, we hebben tijd.
2: Ik weet niet zeker of dit voor luisteraars echt heel duidelijk was waar we nu naar geluisterd hebben. Want wij hebben natuurlijk meteen een beeld bij. Maar dit was de koning die een boom water gaf.
1: Ja, een koningslinde. Die werd herplant. En daaromheen staat een hek van de kunstenares Margot Bergman. En de vrouw die je hoorde lachen was dus deze Margot. En nou, we gaan straks met haar praten in onze belrubriek. En we gaan nu eerst denk ik dan maar even naar de actualiteit zoals altijd. Want er is weer veel gebeurd in Duitsland.
2: Er is zeker veel gebeurd in Duitsland. We weten allemaal nog dat we 2 weken geleden het uitgebreid gehad hebben over Sachsen-Anhalt. Daar was de AfD de grootste partij geworden. Maar er zijn veel meer verkiezingen in Duitsland. Daar komt het eigenlijk op neer.
1: Ja, en nadien, dus na die monsterzegen van de AfD, is dus de positie van Friedrich Merz in discussie gekomen in Duitsland. Dus er is heel veel gespeculeerd en gediscussieerd over de vraag, moet de bondskanselier aanblijven? Kan die aanblijven? En kunnen we met deze man vanuit de CDU, is die vraag gesteld, ooit nog verkiezingen winnen? En er stonden dus weer verkiezingen voor de deur. 2 weken later, afgelopen zondag, in Mecklenburg-Vorpommern. Dat ligt in het uiterste noordoosten van Duitsland. En in de deelstaat Berlijn. Want Berlijn is hoofdstad, maar ook zelfstandige deelstaat.
2: Ja.
1: En die verkiezingen liepen niet goed. De CDU die verloor in beide verkiezingen. En ja, al heel snel, eigenlijk direct na de Hochrechnung, de eerste prognose. Om 6:00 s'avonds kwam Friedrich Merz voor een microfoon staan. Dat is uitzonderlijk. En we gaan een stukje luisteren, want iedereen dacht toen van nou, nu is het gebeurd.
5: Die reformen müssen kommen. Natuurlijk brengt ons dat alle in een schwierige situatie. Aber wir übernehmen diese Verantwortung. Ich übernehme diese Verantwortung, denn ich möchte unser Land voranbringen. Diese Reformen sind das Mittel gegen das autoritäre Gift, das mit der Faszination des Autoritären immer tiefer in unsere Gesellschaft eindringt. Was jetzt zu tun ist, erfordert Rückgrat, Standhaftigkeit und Geduld. Ich werde das aufbringen. Als Parteivorsitzender der CDU und vor allem als Bundeskanzler unseres Landes.
1: Nou, dit is dus eigenlijk de uitkomst. Friedrich Merz zegt van de hervormingen die ik aan het doorvoeren ben, die moeten nog komen. Dat moet gewoon gebeuren. Wat nu nodig is, is een praktische houding, een rechte rug. En ik ga daarvoor. En de hervormingen en dus de kansen die er liggen na die hervormingen. En dan hebben we het over economisch, sociaal-economische hervormingen. Die dus de Duitse economie weer vooruit zouden kunnen helpen. De kansen die er dan liggen, ja, die moeten we dan pakken. En dat is een alternatief tegen het gif, zoals hij dat zegt, van autoritarismus. Hè, de autoritaire.
2: Dan heeft hij het over de AfD die dan in Mecklenburg-Vorpommern ook weer heel groot is geworden. En natuurlijk ook in de Sachsen-Anhalt.
1: Maar
2: hij
1: heeft het ook over Berlijn, over die linken die daar heel groot zijn geworden. Daar gaan we nu naar kijken.
2: Ja.
1: Maar wat vind jij ervan dat Merz doorgaat? Dat hij zegt, weiter zo?
2: De vraag is eigenlijk, kijk, als je vindt dat die hervormingen er moeten komen, dan is eigenlijk de vraag, kijk, ze zijn eigenlijk pas net begonnen, zou je kunnen zeggen. En er zijn nu geen landelijke verkiezingen. Kijk, als zij dat met elkaar vol kunnen houden, dan kunnen ze dat programma gewoon uitvoeren. Alleen ja, de vraag is natuurlijk hoe dat dan over 3 jaar gaat als ze weer, als er dan weer bondsdagverkiezingen zijn. Ja, ik zou bijna zeggen, het is eigenlijk dichterbij. Ja, je zou je kunnen afvragen of er dan klinkende resultaten zijn dat de mensen in Duitsland dan wel enthousiast zijn over meneer Merz. Kijk, dat ze nu niet enthousiast zijn, dat is wel duidelijk. Maar dat maakt nu ook niet zo heel veel. Ja, dat vinden trouwens die mensen in die deelstaten vinden dat niet. Die vinden het allemaal heel erg vervelend dat meneer Merz zo impopulair is natuurlijk. Ja, hoe moeten we dit zien, beste Kemal?
1: Alleen hervormingen zijn niet genoeg. De CDU met name weet kiezers niet genoeg aan te spreken op hun emoties, op hun gevoel.
2: Je bedoelt dat het niet lekker voelt hoe het gaat.
1: En Merz heeft een manier van communiceren die heel veel Duitsers tegen de borst stuit.
2: Hij komt van een investeringsfonds, toch? Dat is een beetje waar hij van was.
1: Ja, maar hij kan ook heel directief zijn en negatief zijn. En dat kun je ook realistisch noemen. En heel veel mensen vinden het gewoon niet fijn om naar deze man te kijken. En deze man geeft geen gevoel van, daar moet ik op, deze bandwagon.
2: Ze vinden het een nare man. Nou, naar over.
1: Hij heeft het niet. En de CDU zou als partij juist ook dat gevoel wat die kiezers, die onvrede qua emotie en gevoel waar die kiezers bij de AfD zitten, kunnen wegnemen, kunnen terugpakken. Maar dat gebeurt dus niet. Het is te technocratisch. En daardoor kunnen die hervormingen, die kunnen er wel komen. Maar uiteindelijk komt het op emoties aan. En op emoties, dat was dus ook het geval in Mecklenburg-Vorpommern.
2: Want ze hebben er eigenlijk in alle bondslanden last van, zeg maar, dat deze man.
1: Maar ieder bondsland heeft daar weer een andere formule. Mm-hmm. En de CDU in Mecklenburg-Vorpommern, die heeft de kiesdrempel niet gehaald. Dat is voor het eerst in de geschiedenis van de partij.
2: Maar dat was misschien was CDU in Mecklenburg-Vorpommern nooit erg populair, denk ik dan.
1: Nou, Merkel, die komt daar vandaan en die gooide daar soms hoge ogen.
2: Oh.
1: En Mecklenburg-Vorpommern heeft, de CDU heeft het in het verleden beter gedaan.
2: Ja.
1: En wat je nu zag, was een tweestrijd tussen enerzijds de AfD, die had een lijsttrekker met de naam Leif Erik Holm. Dat klinkt als een viking.
2: Maar dat klinkt ook niet als een naam trouwens.
1: Leif Erik Holm, heel Scandinavisch.
2: Ja, dit klinkt niet Duits.
1: Die deed het vrij goed. En tegelijkertijd de minister-president 10, dat is Manuela Schwesig, die zit er ook al heel lang.
2: Dat is die heeft u op televisie misschien, onze luisteraars hebben die misschien op de televisie gezien, dat is een blonde vrouw in een rood pakje.
1: Ja, die had een rood pak aan om te laten zien, rood zijn wij tegen blauw. Blauw is natuurlijk de kleur van de AfD. De laatste 2 weken was het die vrouw gegen blauw.
2: Ja.
1: De vrouw tegen blauw. En dat heeft op zich gewerkt. Dus als je tegen de AfD was, dan kon je maar beter op de SPD stemmen. En er ontstond dus een tweestrijd tussen de AfD en de SPD. Ja, en daar heeft de CDU heel erg pech mee gehad. In combinatie dus met, om terug te halen naar wat jij zei over Merz, dat mensen dus Merz niet zien staan. Dus Merz, de bondskanselier, is geen asset, is juist een handicap in dit geval voor de CDU geweest.
2: Ja, en dat zo'n grote partij die altijd zo bepaald is geweest, die schrikken wel heel erg als een soort, een soort FDP-achtige. Hè. Dat zijn die liberalen die zo bijna dood zijn. Ja. Dat ze opeens onder een kiesdrempel terechtkomen.
1: Precies, dat zijn ze bij de CDU niet gewend. En voor Schwesig was het een bijzondere avond, zondag. En die kon opgelucht ademhalen.
6: Wir haben von Anfang an daran geglaubt, dass es möglich ist, der in Ostdeutschland und in ganz Deutschland sehr starken AfD etwas entgegenzusetzen. Und das haben wir getan. Mit Inhalt, mit Person, mit Klarheit und mit einem gemeinsamen Kampf. Und deshalb allen, die von Anfang an darauf vertraut haben, die mitgemacht haben, den Kandidaten und Kandidaten und ihren Teams ein ganz großes Dankeschön. Das ist eine Teamleistung. Vielen, vielen Dank.
1: Nou, dit komt uit haar overwinningsspeech, maar het was eigenlijk een overwinningsnederlaag, want 7-2 procentpunten is net niet de grootste geworden. En zij zegt eigenlijk van, wij hebben gedacht dat in Oost-Duitsland dat we dit konden doen. Dat het mogelijk was om ja, met een partij als de SPD alsnog zo'n grote goede score neer te zetten. Even voor je beeld, Chris. De SPD stond een jaar geleden op 19% in de peilingen en is nu rond de 35 geëindigd. En dat betekent dus dat ze een aanzuigende werking hebben gehad voor kiezers die toch tegen de AfD waren. En ja, met de Groenen en die Linken erbij kan mevrouw Schwesig alsnog een linkse coalitie vormen.
2: Maar mevrouw Schwesig was ook oppositie aan het voeren tegen de eigen regering. Zo kwam het in ieder geval over, toch?
1: Absoluut. De eigen regering heeft al hervormingen aangekondigd, zoals je weet, pensioenhervorming. En met 63 jaar met pensioen gaan is er in de toekomst niet meer bij. Daar is zij dus tegen. Dus zij ondermijnt daarmee dus de SPD in de regering, haar partij in de regering. En zij zegt dan telkens van ja, maar ik zit in een andere constellatie, in een ander bondsland. Ja. En u moet ons maar begrijpen. Wij zitten hier in een heel andere situatie. En dat is ook wel een beetje waar. Wij waren in Mecklenburg-Vorpommern.
2: Op zich heeft ze daar gelijk in.
1: In Rostock bij Heino. Die aflevering kun je terugluisteren. Maar je merkt dat echt wel een ander stukje Duitsland is.
2: Je zou natuurlijk dan kunnen zeggen, het komt toch een beetje over van de SPD kan eigenlijk alleen maar verkiezingen winnen als de SPD zegt, de SPD in de regering is een ramp. Zo komt het een beetje over.
1: Nee, zo zwart-wit is het niet, Chris. Het is wel zo dat de SPD heeft heel erg geluk gehad in Mecklenburg-Vorpommern met deze minister-president die bekend is onder de mensen daar en al jarenlang bestuurt.
2: Zij is eigenlijk zo populair zoals Merz het niet is, zeg maar.
1: Ja,
2: zo
1: een beetje wel, hoewel mensen ook wel steeds kritischer op haar zijn geworden en dat heeft al te maken met houding ten opzichte van Rusland en dat soort dingen. Maar
2: dan is er natuurlijk ook nog dat andere leuke stukje Duitsland, heel bijzonder. Berlijn is ook een bondsland, waren ook verkiezingen. Mm-hmm. En toen hadden we die Linken. Nou, onze vaste luisteraars weten nog wat dat voor partij is, maar dat is eigenlijk een soort SP-achtige, dat zit toch uit de uiterste linkerkant.
1: Ja, en zijn in de laatste jaren ook echt wel verveld naar extreem links. Mm-hmm. In een aantal gevallen, zeker in Berlijn, gaan we het zo over hebben. Daar is een lijsttrekker, een Turkse Duitse, haar naam is Elif Erhaup. En we gaan even naar haar luisteren.
7: Ab heute verändern wir gemeinsam unser Berlin und machen es zu einem besseren Ort. Alle zusammen! Liebe Berlinerinnen und Berliner, ich danke euch, wir danken euch für euer Vertrauen. Und ich danke natürlich meiner großartigen Partei mit ihren 19.000 Mitgliedern und den vielen, vielen anderen Menschen, die uns unterstützt haben, weil sie Hoffnung auf ein besseres, ein bezahlbares Berlin, wo alle Menschen in Würde leben kommen, hatten. Vielen Dank euch!
1: Ja, dit is uit de overwinningstoespraak van Elif Erhaup. En daarin zegt zij dat ze iedereen natuurlijk bedankt voor alle steun. Maar ze wil ook een Berlijn waar voor alle mensen een plekje onder de zon is. Daar komt het haast wel op neer.
2: Ja, dat is een mooi links ideaal.
1: Zeker. Dat is inderdaad de verheffing. Maar waar het ook wel om gaat is, er is in Berlijn ook wel een sociaal probleem. Er is iets aan de hand. Mensen die het niet breed hebben of die het moeilijk hebben en weinig terugzien voor hun harde werk, die krijgen in Berlijn het niet cadeau. In Berlijn zijn de huren heel erg omhoog gegaan door gentrificatie. Daar is veel armoede. En ja, die Link heeft daarop ingespeeld inhoudelijk bij een groot aantal kiezers. Met name binnen de ring, de S-baan ring van Berlijn. Yeah. Daar is veel gentrificatie geweest. Dus daar zijn de woningen duurder geworden. En daar zijn de huren ook torenhoog geworden.
2: Dus als je even een beetje vanuit Nederlands perspectief, de kern van de stad is niet meer te betalen.
1: Ja.
2: En ver daarbuiten is eigenlijk ook niet te betalen. Je moet echt heel ver uit de stad gaan zitten om het nog een beetje te kunnen.
1: Ja, met name dus buiten die S-ring. Ja. Maar wat wel interessant is.
2: Het is een enorm gebied, hè, wat je nu noemt.
1: Precies. Berlijn is gewoon heel groot. Er is heel ruim van opzet. En wat ook interessant is, dit is niet het enige onderwerp waar ze zich op hebben, zeg maar, hebben geprofileerd. Ze willen bijvoorbeeld ook goedkope maaltijden bieden voor een paar euro, zodat mensen dat dan kunnen krijgen. Avondmaaltijden, dat gaat dan de staat betalen. En ze willen ook bijvoorbeeld projectontwikkelaars en grote verhuurbedrijven van woningen willen ze onteigenen. En die willen ze als onderdeel van de staat maken. Dus ze willen echt een ingreep van de staat in de sociale markt.
2: Een staatswoningbouw, zeg maar. Zo.
1: Ja, en dat is omstreden, want dat betekent dat dat heel veel geld kost. Berlijn heeft hele hoge schulden en die schulden zullen dan alleen maar hoger worden.
2: Nou, dan krijgen ze ook huurinkomsten, zullen ze waarschijnlijk zeggen. Zo'n beetje.
1: Ja,
2: er zijn wat twijfels.
1: Dat is twijfelachtig hoe dat zal gaan. En onteigenen zal rechtszaken opleveren en het zal jarenlang duren.
2: Ook vrij duur,
1: voordat dat
2: zeg maar
1: kan.
2: Ja.
1: En wat ze ook willen is bijvoorbeeld de Veiligheidsdienst van Berlijn opdoeken.
2: Oh.
1: Ja.
2: Wat doet die Veiligheidsdienst precies? Hoe moeten we dat voorstellen?
1: Je hebt de Bundesverfassungsschutz. Dat is zeg maar de Binnenlandse Veiligheidsdienst van heel Duitsland.
2: Beetje de AIVD van Duitsland.
1: Ja. En dan heb je, ieder bondsland heeft ook nog een eigen Veiligheidsdienst. En dat heeft men weer gedaan na de oorlog om dat te kunnen spreiden. Dus Berlijn heeft een eigen Sicherheitsdienst. En die moet wat de Linke betreft gewoon stoppen.
2: En, dat is een bezuiniging. Dat is op zich wel in balans.
1: Ja, maar dat is omstreden. En de vraag is dus of het gaat lukken. 1 op de 4 mensen, Chris, heeft op die Linke gestemd. Dus ruim 25% ging naar die Linke in Berlijn. De CDU haalde 20%. En dan heb je nog Groene, SPD en de AfD die allemaal daaronder zaten.
2: Ja.
1: En dat is, en de FDP heeft ook de kiesdrempel in Berlijn niet gehaald.
2: En natuurlijk onze grote vriendin.
1: Jouw grote vriendin.
2: Onze grote vriendin Sarah Wagen kreeg het ook niet.
1: Nee. BSW heeft het ook net niet gered. Maar waar het op neerkomt is, wat we nu zien is wel een probleem. In die zin, er zitten heel veel lijken in de kast bij die Linken.
2: Vertel eens even over die lijk in de kast, want daar weet ik niks van.
1: Daar weet jij niks van?
2: Nee, dit is niet in het Nederlandse. Dit heeft het Nederlandse nieuws niet gehaald, volgens mij.
1: Nee, in Nederland denk ik dat men heel erg, waar het om dit soort Duitse extremen gaat, heel erg op extreem rechts gaat focussen en niet op extreem links.
2: Wat zijn de
1: en
2: lijken in de kast?
1: Extreem links zitten heel veel, zitten ook lijken in de kast, met name de afdeling Berlijn. Wat daar aan de hand is, daar is een soort van coalitie ontstaan in de afgelopen jaren van islamisten en extreem links die elkaar vinden in die Linken. En die islamisten, daar lopen ook mensen in rond die bijvoorbeeld pro-Hamas zijn, die bijvoorbeeld aanhanger zijn van de PFLP, het Volksfront voor Palestina. Dat is een seculiere terreurorganisatie. En dat zijn mensen die gewoon allerlei pro-terreur slogans roepen bij die Linken. Er is ook een rapper geweest die dat soort dingen allemaal riep. Pro-intifada, ga ze maar door. En ook een activist, een Ibrahim, die is van dat Volksfront voor het leger van Volksvrede van Palestina. Dat is dus ook een terreurorganisatie in Israël en Palestijnse gebieden. Die gewoon daar een connectie mee heeft. En die loopt gewoon rond bij die Linken. En die heeft een prominente rol.
2: Ja.
1: Die Linken in Berlijn heeft allerlei subafdelingen. Een daarvan is het stadsdeel Neukölln. Dat zou heel erg antisemitisch zijn. En dan zouden ook anti-Joodse sentimenten zouden daar zijn. En die zouden volgens onderzoekers ook in andere subafdelingen zijn. En dan hebben we het niet zozeer over antisemitisme in de extreem rechtse zin, maar meer in de zin van anti-Israël kritiek of Israël kritiek die overgaat in antisemitische vormen.
2: Yeah.
1: Dus een goed voorbeeld is bijvoorbeeld te zeggen dat de huidige staat Israël te vergelijken is met Nazi-Duitsland.
2: Oh ja.
1: Nou, dat wordt volgens de internationale antisemitisme-definitie, daar weet jij wat van,
2: dat
1: wat
2: dat
1: er wordt bij Volt
2: over
1: gesteggeld.
2: Ja.
1: Dat wordt afgekeurd. Mm-hmm. En dat is dus daar ligt een grens. Nou, en bij die Linken blijkt dus ook uit de podcast van Paul Ronsheimer. Die had daar ook een onderzoeker zitten gisteren. Bij die Linken is dus ook echt wel meer aan de hand dan alleen maar een rapper en een man die de connectie heeft met. En nee, er is dus meer aan de hand. Het antisemitisme bij die Linken is het schijnt veel groter onder de deksel, zeg maar, dan dat men wil toegeven. En deze lijsttrekker, die heeft dat allemaal Ja,
2: dus een hele aardige, leuke vrouw die allemaal waar niet zoveel mis mee is.
1: Nee, ja, zo komt ze over. Maar het punt is ook, zij heeft het ook allemaal veroordeeld. Maar mm-hmm. Ja, je kan het veroordelen. Maar de vraag is of het niet al daar is genesteld.
2: Ja.
1: En in Duitsland ligt dat heel gevoelig vanwege het beladen verleden. Maar er woont ook een Joodse gemeenschap in Berlijn. En die mensen voelen zich niet veilig. En je kan met de mond wel zeggen, wij zijn tegen antisemitisme. En wij willen voor de Joden opkomen. En dan denk ik dat mevrouw Irab dat ook echt wel daar wel oprecht in is.
2: Ja.
1: Maar als het erop aankomt, denk ik dat dat gewoon heel lastig is om een partijkader en een partij wat al zo ver is gegaan met die mix tussen die islamisten en links, om die geest nog terug te krijgen in de fles.
2: Maar de Sicherheitsdienst wordt opgeheven, dus dat is dan in combinatie met elkaar
1: ook
2: niet echt fijn.
1: Toch? En ik weet niet, heb jij wel eens gehoord van Klans?
2: Nee, dat zegt me niks.
1: Nou, in Berlijn heb je een aantal Arabische grootfamilies, die zijn clans. En die houden zich onder andere bezig met georganiseerde misdaad. En er is al decennia lang in Berlijn een strijd tussen justitie en politie enerzijds en ook wel de stadsregering en die clans anderzijds. En nu is er een clanhoofd is gezien op een van de bijeenkomsten van

0: Binnenkort worden ze beëdigd. Het enige punt is, de extremen hebben in Duitsland deze maand gewonnen. Extreem links in Berlijn en extreem rechts in Sachsen-Anhalt en in Mecklenburg-Vorpommern. En dat is gewoon een teken aan de wand. En partijen in het midden zullen ontzettend goed hun best moeten doen om dat nog weg te kunnen poetsen.
1: Dan is het nu tijd voor de boodschappen.
2: Zoek naar een nieuwe auto? Importeer hem uit Duitsland. Op dasimport.nl heeft u keuze uit meer dan 200.000 auto's rechtstreeks van officiële Duitse merkdealers. De bijna nieuwe auto's zijn volledig uitgerust en scherp geprijsd. Importeer uw auto eenvoudig, betrouwbaar en snel via dasimport.nl.
0: Duitsland is het land van dichters en denkers, maar ook van grote componisten zoals Richard Wagner. Hou je van cultuur met een grote C?
1: Dan is Duitsland jouw volgende reisbestemming. Ga nu naar germany.travel om inspiratie op te doen voor culturele reizen en meer. Dat waren de boodschappen. Dan gaan wij nu naar Hitzacker.
0: Ja, dat plaatsje in het noorden van Duitsland, waar op 6 september werd gevierd dat Prins Klaus 100 jaar geleden geboren is in 1926.
1: Nou, en het geval wil dat 6 september dit jaar op een zondag viel. Dus we waren op zondagochtend 6 september heel vroeg in Hitzacker. Met, ja, eerst in de auto en toen met, hoeveel journalisten waren daar?
0: Nou, er waren een stuk of 20, 25 journalisten, waarvan ongeveer 2/3 Duits en 1/3 Nederlands.
1: Ja, zoiets.
0: En wij zijn gewoon in die karavaan meegegaan. Wat was daar het geval? De koning die zou komen, samen met prinses Beatrix, de voormalige koningin, natuurlijk de weduwe van prins Klaus. En zijn broer, prins Constantijn, de broer van de koning,
1: die was er ook. Koninklijk bezoek.
0: Ja, koninklijk bezoek midden in Duitsland, in een klein stadje.
1: In een klein stadje, want want de mensen, denk dat de meeste van onze luisteraars nog nooit in Hitzacker zijn geweest.
0: Nee, ik denk dat de meeste mensen misschien niet eens weten waar
1: Hitzacker bestaat.
0: Ja, misschien. Waarom prins Klaus
1: zou de Duitsers wel weten dat Hitzacker bestaat, vraag ik mij nu opeens af.
0: Ik denk niet alle Duitsers. Ik denk wel dat Duitsers die op de hoogte zijn van de dingen wel weten waar Hitzacker ligt.
1: Maar dat is dan waarschijnlijk vanwege Klaus.
0: Ja, ja. Of misschien omdat ze er ooit een keer zijn geweest.
1: Er zijn natuurlijk ontzettend veel dorpjes van deze grootte. Er wonen daar ongeveer 5000 mensen.
0: Ja.
1: Het is een, ik zou bijna zeggen, het zijn 20 straten met een gracht eromheen.
0: Ja, het is zeer aandoenlijk.
1: Vakwerkhuizen.
0: Maar daar kijken we zo naar. Misschien is het leuk om eerst even te kijken wie nou prins Klaus was.
1: Ja, laten we
0: eerst
1: even
0: al onze luisteraars dat
1: ja,
0: weten.
1: Dus we waren in dit stadje ter ere van de 100-jarige geboortedag van prins Klaus. Wij weten natuurlijk allemaal nog wel, dat was de echtgenoot van prinses Beatrix. Maar wie was prins Klaus nou eigenlijk?
0: Nou, prins Klaus is daar dus geboren. Hij was Duitser en hij is geboren in lage Duitse adel. En is op jonge leeftijd naar Afrika verhuisd. Hij heeft zijn jeugdjaren in Afrika doorgebracht. Kwam eind jaren 30 terug naar Duitsland. Dat was toen Nazi-Duitsland. En hij moest daar op internaten en op allerlei plekken moest hij zijn weg weer vinden. En is uiteindelijk ook gedwongen de Wehrmacht in gemoeten. Toen hij een jaar of 17 was, is in Italië beland. Daar krijgsgevangenen gemaakt. Hij heeft geen schot gelost. En is vervolgens weer teruggekomen naar Duitsland toen het vrede was. Spreken 1945. En toen was het een jonge man. En prins Klaus is toen als werkstudent gaan studeren op verschillende plekken. Waaronder in Hamburg. En is uiteindelijk in de Duitse diplomatie beland. Dat was natuurlijk ook Klaus von Amsberg. Hij heeft natuurlijk een von. Hij heeft ook gewoon een adellijke titel.
1: Adellijk.
0: Hij was jonkheer.
1: Ja.
0: En de Duitse diplomatie heeft daar ook een lange traditie in. Dus waarschijnlijk dat het ook een goede match was. En op allerlei plekken kwam hij. Hij is in de Dominicaanse Republiek en in Ivoorkus op de ambassade werkzaam geweest. En in de jaren 60 kwam hij op een feest, waarschijnlijk waar andere adel was, kwam hij prinses Beatrix tegen. En de twee werden verliefd en gingen verloven. En vervolgens kwam het huwelijk.
1: Ja.
0: Nou, en dat huwelijk, dat weten we allemaal.
1: Dat
0: daar
1: was
0: hadden
1: een
0: Nederlanders.
1: Bende.
0: Nee, was geen bende.
1: Nou ja, het was wel goed georganiseerd, maar de demonstranten maakten er toch een bende van. Dat kunnen we toch wel zeggen.
0: Jij hebt dan meteen die rookbom voor.
1: Ik heb alleen die rookbommen. Maar dat is natuurlijk hoe geschiedenis werkt. Mensen hebben natuurlijk beelden in hun hoofd en bij dat huwelijk denkt iedereen aan die rookbom.
0: Ja, dat is wel waar, maar het was gewoon toch ondanks alles een georganiseerd huwelijk, Chris.
1: Zeker.
0: In de Westerkerk.
1: Ik zou niet durven beweren dat het niet goed georganiseerd is. gepubliceerd was.
0: Maar goed, er waren Nederlanders die moeite hadden met een Duitse prins 20 jaar na de bange jaren 40-45. En uiteindelijk heeft prins Klaus

0: zich moeten invechten. Hij wist niet waar hij aan begonnen was, zei hij later ook. Maar uiteindelijk is het toch gelukt om binnen een aantal jaar de harten van de Nederlanders te veroveren. Zoals we het zo noemen. Of in ieder geval, hij lag vrij goed in de samenleving. Sprak ook goed Nederlands. Je hoorde een heel licht Duits accent. Als je dat vergelijkt met Prins Bernhard, wereld van verschil. En hij heeft zichzelf gemanifesteerd. Want Prins Klaus was niet dom. Hij was een intellectuele man, hoog gestudeerd, had al een carrière achter de rug. Zichzelf gemanifesteerd eerst in de ruimtelijke ordening en vervolgens in de ontwikkelingssamenwerking. Dat ging eerst niet goed. Dat had te maken met politieke verantwoordelijkheid en waar dat dan aanraakt. Ga niet te veel in detail, maar het kwam erop neer dat de prins toch vanwege de ministeriële verantwoordelijkheid die geldt voor de koningshuisleden toch niet alles kon doen in de rol die hij had.
1: Ja.
0: Begin jaren 70. En later is hij achter de schermen bijvoorbeeld adviseur geworden van de minister voor ontwikkelingssamenwerking. Prins Klaus was qua gezondheid, topte die met psychische problemen. Hij heeft begin jaren 80, toen zijn vrouw koningin werd, heeft hij eigenlijk psychische problemen gekregen. Depressie, zwaarmoedigheid is er ook voor behandeld. En in 1986, precies 40 jaar geleden, Chris, toen gaf hij een interview aan Ria Bremer.
1: Nou, Ria Bremer, jij vast die kennen wij nog. Want die maakte altijd een programma, het heette Vinger aan de Pols. Daar kennen wij Ria Bremer van.
0: En Stuyvesant, het kinderprogramma.
1: En Surfsalon.
0: Afro-Surfsalon.
1: Nou, van welke presentatrice weet je nou 40 jaar later nog welke programma's ze presenteerde?
0: maar die Ria Bremer, die interviewde hem. Prins Klaus gaf af en toe interviews, sporadisch. Maar in dit interview was hij heel open. En dat interview kun je gewoon terugvinden op YouTube. Maar wij hebben hier twee fragmenten uitgekozen over hoe hij aankijkt tegen het Nederlanderschap en het Duitser zijn.
2: Ik ben op 6 september 1926 geboren, dat weet ik precies wanneer ik geboren ben. Ik ben op een bepaald datum getrouwd, ik ben op een bepaald datum legaal Nederlander geworden, maar wanneer ik begonnen ben bijvoorbeeld in het Nederlands te dromen of in het Nederlands te denken, in het Nederlands voor mezelf te tellen, dat zijn allemaal punten van je herkent of je echt in een nieuwe cultuur bent opgenomen. Voor jezelf althans, die je daar thuis in voelt.
0: Nou, en daarna gaat Prins Klaus door over dat hij thuis vanaf het begin af aan Nederlands heeft gesproken. En dat het heel belangrijk was. En ook dat de Nederlandse en de Duitse cultuur nogal van elkaar verschillen. Dat je dat niet moet onderschatten. Maar ja, wat is hij nou? Hè? Was hij nou een Duitser nog steeds in Nederland? Of een Nederlandse Duitser?
2: Ik voel me nu als Nederlander, maar ik voel me ook als Europeaan. Ik kan mijn achtergrond, mijn Duitse achtergrond, niet vergeten. Mijn moedertaal is Duits. Mijn moedertaal is duidelijk niet Nederlands. En zo ben ik eigenlijk iemand waarvan er zoveel zijn in deze wereld, denk ik, die van land, van moederland, van vaderland veranderd zijn. Op de een of andere manier.
0: Wat vind je als je zo Prins Klaus hoort?
1: Hij is heel Nederlands geworden. Hij is wel van ons, zeg maar.
0: Waarom?
1: Nou, precies zo. Dat is wel interessant. We weten volgens mij heel weinig van deze man. Veel mensen weten niks, maar iedereen vindt hem sympathiek. En iedereen heeft ook maar één scène over deze man in zijn hoofd.
0: Stop dat.
1: Daar gaan we het niet over. Ja, precies. Dat zit niet als fragment in deze aflevering. Nee. Maar dat kent iedereen, dat hij die stropdas afdeed. En dat hij daarvan bevrijd werd of zo. Iets in die geest. Mm-hmm. En dit is gewoon een man die kan gewoon niks fout doen. Dat is gewoon de samenvatting van Prins Klaus.
0: Ja, ik denk dat je daar wel een punt hebt. Maar Prins Klaus had ook wel diepgang en had meer in zich. Alleen het is er helaas door zijn ziektes niet genoeg uitgekomen.
1: Hij mocht natuurlijk ook niet zoveel in die rol. Dat is natuurlijk, dat hangt natuurlijk, dat weet je natuurlijk nooit waar dat door komt. Het is zo interessant om daarover te speculeren. Mm-hmm. Maar ik bedoel, het hangt wel met elkaar samen. Dat natuurlijk, als je dan de prins bent, dan zit natuurlijk een grote intellectuele carrière zit er dan gewoon niet meer in.
0: Nee, en wat ook is, zijn schoonvader Prins Bernhard, die ging zijn eigen gang. Dus die ging gewoon de wereld in.
1: Het was ook niet altijd een succes.
0: Nee, er wordt altijd de vraag gesteld, was de prins nou een deugniet of deugde die niet? Kijk, en dat hoef je bij Prins Klaus niet te zeggen. Dat was gewoon duidelijk.
1: Dat was gewoon heel degelijk.
0: Degelijk en oké was. Ja. Alleen Prins Klaus had andere behoeftes. En wat ik heel sneu jammer vind, is dat hij zo ziek geworden is. Want dan had er veel meer in hem gezeten misschien. Ja, het Parkinson. Hij had nierproblemen. Was op een gegeven moment, toch kwam die depressie weer een keer terug. Hij heeft ook prostaatkanker op een gegeven moment gekregen. Dus hij sukkelde heel erg met zijn gezondheid. En soms in de jaren 90 zag je Prins Klaus een poos niet. Was hij bijvoorbeeld op Prinsjesdag, was hij er wel eens niet. Of op staatsbezoeken ging hij niet mee. En op een gegeven moment was hij er weer wel. En als hij er was, dan waren mensen er altijd vrij positief over. Prins Klaus is overleden in 2002, toen was hij 76 jaar. En hij leeft voort in de harten en de hoofden van de mensen in Hitzakker. Dat hebben we wel gezien.
1: Dat vroeg ik me dus af. Of dat zo is. Dat kun je volgens mij... Dit is misschien allemaal ontzettend vaag wat ik nou zeg. Maar kijk, we waren daar in Hitzakker. Nou, we waren daar op dat dorpsplein. Dat is een heel klein pleintje. En het zag daar zwart van de mensen.
0: Zwart van de mensen.
1: Zat zwart van de mensen. Allemaal Nederlandse vlaggetjes en zo. Die kwamen al. Maar toen dacht ik ook van... Ja, weet je, hoe vaak komt de koning van Nederland naar dit dorp toe? Ik denk nooit. Ik bedoel, ze komen er misschien 1 keer in de 10 jaar sowieso iets.
0: Ja, of meer, misschien privé.
1: Ja, privé. Maar ik bedoel, dat is natuurlijk voor zo'n, als je in zo'n dorp woont, is dat natuurlijk gewoon bijzonder dat er een vorst komt. Dus in die zin snap ik wel dat al die mensen daar stonden. Maar zouden mensen nou in Duitsland heel erg, zouden die mensen in dat dorp nou heel erg bewust zijn van dit is het dorp van Prins Klaus?
0: Ik denk van wel. Ik denk dat mensen die daar echt wonen dat weten. Maar ik denk niet dat mensen daar iedere dag maar mee bezig zouden zijn.
1: Dat is misschien ook een beetje overdreven. Maar ik bedoel, het is wel een levende herinnering.
0: Maar het heeft bijvoorbeeld de takenshow gehaald. Het heeft ook
1: het NOS-journaal gehaald.
0: Ja, dat de prins is herdacht en dat de koning daar was.
1: En je hebt daar,
0: dus het was landelijk nieuws in Duitsland.
1: Ja, want je hebt daar dus een Prins Klaus boulevard heb je daar.
0: Er is een Prins Klaus borstbeeld.
1: Dat is een borstbeeld. Dat staat dan niet echt op dat plein, maar dat staat dan een beetje in een soort zijstraat. Mm-hmm. Staat dan, en je hebt daar dus ook die koningslinde heb je daar dan.
0: En er is ook nog een Prins Klaus promenade.
1: Ja, precies, die promenade. En dat is langs de Elbe.
0: Ja.
1: Dus in die zin zijn er wel herkenningspunten waardoor je denkt, oh ja, dit is het dorp van Prins Klaus.
0: Ja, dat zou je zo kunnen zien. En wij kwamen daar en een koning die zegt normaal iets tegen de media, maar dat deed hij dit keer niet. Hij heeft een ronde gemaakt inderdaad door het dorp. Het begon iets buiten het dorp. Ze hebben daar het Gulden Boek ondertekend. Ze hebben een korte toespraak gehad. Vervolgens werd wat uitleg gegeven over de Oranjeroute, die door heel Duitsland heen loopt.
1: Dat is heel leuk. Dus de Oranjeroute, dat klinkt als een wandelroute, maar dat ding is echt 100 kilometers lang, volgens mij.
0: En die loopt langs allerlei historische plaatsen waar de Oranjes
1: gedaan hebben. Nou, er was een tentoonstelling over. Dus daar hebben Beatrix en Constantijn en de koning nog even naar gekeken.
0: Ja.
1: En toen renden wij eigenlijk, dat vind ik altijd leuk om te vertellen hoe dat dan gaat. Dan renden wij eigenlijk vooruit de koninklijke familie uit. Dus dan moesten wij, want wij moesten naar de volgende plek toe. Want dit was dan de eerste plek. Dat was een soort cultureel centrum.
0: Voor de luisteraar, je moet je voorstellen, het zijn allemaal etappes.
1: Ja, het zijn etappes. Het waren eigenlijk 4 etappes. De eerste etappe was dat cultureel centrum waar ze dan dat boek tekenden. Toen moesten we eigenlijk rennen. Want toen moesten we naar de Koningslinde toe. En dan waren wij er dus al. Dan kwam de koning weer aangereden met Beatrix. En toen hebben ze, dat hebben we dus aan het begin van deze uitzending gehoord, hebben ze die Koningslinde die daar stond, hebben ze water gegeven.
0: Vervolgens gingen ze door het dorp in.
1: Ja, het moest daar weer rennen. Want het moest daar weer eerder zijn.
0: Weer naar voren. Daar was begroeting met de bevolking. En vervolgens op de foto met dat Klausbeeld.
1: Ja.
0: En daarna liepen ze door een volksbad, zoals men dat in België noemt, richting die promenade. En daar was nog een soort van schuttersvereniging.
1: Het was totaal onduidelijk wat daar was.
0: Maar het was aan het eind heel erg onrustig en ook heel erg rommelig. En Duitsers hadden qua beveiliging het laatste stukje hadden ze niet zo goed.
1: Nee, het zat niet zo. Het zat een beetje. Ik begreep ook eigenlijk niet zo goed waarom we daarna nog stonden. Want het was dan wel de Prins Klaus boulevard. Maar wij werden dan geleid. Dan word je een beetje geleid waar je dan moet staan. Dus wij staan. Tenminste, ik ging heel braaf staan in een soort perkje met een hek. En opeens stonden er allemaal burgers om mij heen. Dus wij naar al die burgers vandaan kwamen. Dat weet ik, maar die moesten daar in ieder geval niet staan.
0: Nee, en dat zijn we zo niet gewend, Chris. Nee. Maar het is wel gebeurd en het was spontaan en het was leuk.
1: Dat is leuk, maar het punt was natuurlijk dat daardoor in ieder geval voor mij, want kijk, jij bent veel ervaren, dus jij stond vast op de goede plek. Maar het was voor mij volstrekt onduidelijk wat dat vierde moment nu precies was.
0: Voelde je je verloren?
1: Nee, ik stond daar gewoon tussen de burgers en de burgers waren heel enthousiast en dan met vlaggetjes en zo.
0: Ja, en dan zeiden ze, doe bies niet de lender.
1: Nee, ze zeiden eigenlijk niks. Ik was nog een beetje aan het kijken. En het was ook heel snel afgelopen. En dan verderop stonden dan wel mannen in pakken. En ik denk dat de koninklijke familie, die was in ieder geval niet in mijn buurt. Maar het was mij niet duidelijk wat daar nou nog precies was.
0: Maar goed, we waren in de presence. zoals men dat noemt. Jij was ook in the presence.
1: We waren in the presence.
0: En wie ook in the presence was, dat was de burgemeester. Zijn naam is Holger Mertens. En hij gaf de Oranjes aan het einde van de wandeltocht wat flesjes wijn. En een mooi vergezicht, een mooi aangezicht van Hitzak. En daar gaan we heel even naar luisteren.
3: Ja. Super, dank je. Maar zeer schön ook. Zeer schön. Ja. Ja, ja. Vielleicht kan Jürgen dat halten. Ja, ja. Voor die Presse nochmal. Ja, wenn man wählen muss zwischen Wein und Stock, dann ist das einfach. Und vielleicht nochmal, weiß nicht, im Büro oder Wohnzimmer
4: hat man hier, nicht?
3: Wohnzimmer hat man im
0: Nou, er werd wat gegrapt. Prins Constantijn die zei van, ja, als je moet kiezen tussen wijn of iets anders, dan kies je voor wijn. En de koning die kreeg natuurlijk dat beeld was een soort van aquarel of een schilderijtje met het aanzicht van Hitzakker. En toen zei hij, Hitzakker had man hier, en toen wees hij op zijn hart.
1: Ja,
0: nou, dat is toch heel sympathiek.
1: Dat was heel sympathiek.
0: Kun je niks van zeggen.
1: Maar goed, dit heb ik dus niet gezien. Want dit was dus aan de andere kant van die mensenmassa. Die was losgebroken.
0: Ja, jij stond aan de andere kant. En ik stond er nog bij. Dit geluid van mij heb ik opgenomen. Na afloop was ik in een Grand Café. En jij was kwijt. Dus.
1: Ik was kwijt, ja.
0: En toen sprak ik dus met burgemeester Mertens van de FDP. En ik vroeg hem wat hij nou met de koning had besproken.
5: Wat hebben ze met de koning besproken?
6: Wir haben uns natürlich von früher unterhalten. Prinz Klaus ist ja sein Vater. Das ist ja der Geburtsort hier. Und als Kinder waren sie ja dann auch öfter mal hier bei ihrer Großmutter. Meistens so zwischen Weihnachten und Neujahr, aber inkognito, sag ich mal so, oder außerhalb des Protokolls. Und daran konnten sich auch viel dran erinnern.
5: Also er kennt sich aus hier?
6: Er kennt sich aus. Er hat schon, als er hier reinfuhr, hat er schon gesagt, ey, da ist das und das, das. Das sieht noch so aus wie vor 20 Jahren.
0: Nou, dit was de burgemeester en die zei van ja, hij heeft wel een aantal dingen over vroeger verteld. Ze zijn hier vroeger heel vaak geweest. In de kerstvakanties bijvoorbeeld waren ze er vaak, het koninklijk gezin. Je moet je ook voorstellen, Chris, dat prins Klaus had daar gewoon nog familie wonen in Hitzakker. En zijn moeder woonde daar ook. En zijn moeder is in 1996 gestorven. Dus ze kwamen nog heel vaak bij de andere grootmoeder. Hè? Want de grootmoeder die wij altijd zien bij Willem-Alexander en zijn twee broers, natuurlijk koningin Juliana, die wij kennen. Maar er was dus in Duitsland ook nog familie.
1: Was er ook,
0: en
1: natuurlijk ook een grootmoeder, ja.
0: En een van de redenen waarom de koning zo goed Duits spreekt, heeft hiermee te maken. Het feit dat ze af en toe in Duitsland kwamen en dus ook op vakantie gingen.
1: Dan zaten ze een week in Hitzakker.
0: Ja, dat zou maar zo eens kunnen. En als het sneeuwt in Hitzakker, lijkt mij dat best leuk met kerst en romantisch.
1: Ontzettend leuk, ja. En dat is misschien ook de reden dat mensen in Hitzakker nog steeds iets met de koninklijke familie hebben. Want ze weten, er zijn natuurlijk allerlei mensen die dat nog weten, dat zij daar waren.
0: Men houdt dat vast. Wat ook leuk was, is dat onze ambassadeur was er. Zij was speciaal uit Berlijn overgekomen. Hester Somsen is wel eens in onze show geweest. En ik vroeg aan Hester Somsen, de Nederlandse ambassadeur in Duitsland, wat zij er nou van vond.
7: Het is heel mooi om dit mee te kunnen maken. En het is natuurlijk een hele bijzondere gelegenheid. Nu niet daar geleden dat Prins Klaus geboren is. En dan hier in het dorp en daar bij te zijn. Ook te zien hoe enthousiast mensen daar nog steeds over zijn. En welke herinneringsplekken, welke monumenten daarvoor zijn opgericht. Mooi om te zien.
8: En is het belangrijk voor de ambassade om bij te zijn? Moet je daarbij zijn als ambassadeur?
7: Ja, in mijn idee wel. Want alles is... Alles wat de relaties tussen Duitsland en Nederland kan versterken, daar moet je vooral bij zijn en ondersteuning bieden daar waar je kan.
1: Het was bij dit fragment wel duidelijk dat de mensen inmiddels aan het eten en aan het drinken waren geslagen.
0: Zoals in Duitsland vaker.
1: Zoals dat vaker gaat in Duitsland. Maar soms hadden het erover dat...
0: Nou, dat het dus belangrijk is dat daar ook natuurlijk aandacht voor komt. Mm-hmm. En de relatie tussen Nederland en Duitsland kan stukken beter nog. Kan altijd beter.
1: Altijd?
0: Dus, ja, dus dit is gewoon goed. En ik moet zeggen, het was echt ik heb gewoon heel veel positieve energie gevoeld. Wel veel chaos.
1: Veel chaos.
0: Het was vooral on-Duits druk en rommelig.
1: Heel rommelig daar.
0: Maar ik vond het ook wel leuk. Ik heb er geen naar gevoel aan overgehouden. Jij?
1: Nee, beslist niet. Nee. Het was ook heel leuk, want het was ook veel er was gewoon ook veel aandacht voor. En ik dacht ook een beetje van het doel van de dag was natuurlijk ook om Prins Klaus niet te vergeten.
0: Precies.
1: En dat
0: nou,
1: is precies waar het
0: niet
1: voor gediend heeft.
0: En we vergeten hem niet.
1: Dan gaan wij nu naar Bellen met de Buren met
0: Margot Bergman, kunstenares die kunst in de openbare ruimte maakt. En die ook het prachtige hek heeft gemaakt rondom de Koningslinde.
1: En dat is dus die Koningslinde waar de koning water aan heeft
0: gegeven. Een scheut water aan
1: bij dit bezoek.
0: In het zakken. Daarop.

0: Margot Bergman.
1: Dag Margot Bergman, kunstenares. Jij was op 6 september in Hitsakker. En je was daar vanwege het hek wat je hebt gemaakt voor de Koningslinde. Hoe was dat om daar te zijn?
0: Nou, het was sowieso een ongelooflijk bijzondere dag. Als je wordt gevraagd om daarbij te zijn, in eerste instantie sta je eigenlijk helemaal niet zo stil bij wat er dan allemaal gebeurt. Maar om de hele dag met de koninklijke familie mee te zijn in Hitsakker ter gelegenheid van de 100-jarige geboortedag van Prins Klaus. En dan ook mijn eigen werk nog opnieuw mogen onthullen samen met de koning, is natuurlijk fantastisch.
1: Ja, want jij maakt kunst in de openbare ruimte. Wat maak jij zoal, even voordat we gaan kijken naar je werk in Hitsakker?
0: Ja, eigenlijk grote opdrachten. Meestal in gebieden, zeg maar, in infrastructuur. Dus stations of in langs snelwegen of stadsentrees. Grote beelden. En ja, opdrachtgevers is eigenlijk meer grote gemeenten of NS of ProRail.
1: Ja.
0: En dan maak ik eigenlijk plekken waar mensen kortdurend eventjes op een ander idee worden gebracht.
1: En in Duitsland noemt men dat Kunst am Bau. Wij noemen dat kunst in openbare ruimte. Maar ik vind dat hek van jou is natuurlijk fantastisch mooi. Daar zie je dus kenmerken van de oranjes dus in. Hè?
0: Ja.
1: Kun je het kort omschrijven? Dat is een hek wat rondom zo'n boom staat.
0: Ja, het is eigenlijk zo dat ik toen ik de opdracht kreeg in 2011... voor de aanstaande troonswisseling. Toen werd mij gevraagd van wil je een kunstwerk maken waarin de Koningslinde gaat groeien? En met mijn werk vind ik het altijd mooi om ervoor te zorgen dat ik de geschiedenis, de traditie en eigenlijk ook de toekomst probeer te verbinden. En dan ben ik op bezoek geweest in de archieven van het Koninklijk Huisarchief. Ja. Of op de zolder van Paleis het Loo. En heb eigenlijk gesnuffeld in wat zijn eigenlijk de... Waarin kan je de symboliek van het Huis van Oranje nou het meest typeren? Ja, en toen heb ik gevonden, natuurlijk, de sinaasappelboom, je zou zeggen, dat is heel voor de hand liggend. Maar daar zijn toch heel veel verschillende variaties in. En die sinaasappelboom is eigenlijk een prachtig element waarin zowel bloesem als vrucht tegelijk in de boom aanwezig is. En eigenlijk de bloei, de bloesem en de vrucht laten continue transitie zien. Dus eigenlijk dat het niet verloren gaat. Dat het eigenlijk maar doorgaat, de groei en de bloei.
2: Waarom ben jij uitgekozen voor deze opdracht? Weet je dat? Of is dat gewoon iets dat gewoon, ik zou bijna zeggen, aankwam vliegen en toen had je de opdracht? Hoe gaat zoiets?
0: Ik heb de opdracht als persoon gekregen. Dat was ook geen wedstrijd of iets dergelijks. En ik denk dat het komt omdat ik op het moment dat ik die opdracht kreeg al meer dan 30 opdrachten in de openbare ruimte had gemaakt. Ja, waarschijnlijk zijn die enorm in de smaak gevallen of zo. Ik weet het niet. Het is,
1: was dat het oog van Beatrix wat daarop viel?
0: Wellicht, hè. Zij heeft goede smaak voor wat betreft kunst. Toen ik later uitgenodigd was op het paleis, dan kom je ook heel veel voorbeelden tegen van allerlei grote Nederlandse kunstenaars in de huiscollectie.
1: Maar goed, 2013 was het zover en jij hebt dat hek gemaakt. Hoe komt dan zo'n hek in Duitsland terecht? Want uiteindelijk is daar dus ook een koningslinde geplant.
0: Ja, nou in eerste instantie was 2011, heb ik mijn opdracht gekregen. En 2013 kondigde koningin Beatrix destijds de abdicatie aan. Dat was eigenlijk een heel kort dag. Want dat zou dan al op 30 april plaatsvinden. Dus in één keer van 2 jaar het maken van een ontwerp en prototype. Van daarna 3 maanden de tijd, 3,5 maand de tijd om in één keer eigenlijk ervoor te zorgen dat er in alle gemeenten een koningshek zou komen met een koningslinde. Ja, dat is natuurlijk niet te doen omdat er zoveel handwerk aan zit. Er waren er in de eerste instantie 20 geplant. 20 bomen geplant en 20 van deze monumenten daaromheen. En in Hitsakker is het jaar daarna, in 2014, werd de Prins Klaus Promenade geopend. En dat was de nieuwe versterkte Elbekering tegen het hoge water in de stad. En bij die gelegenheid, in de geboorteplaats van Prins Klaus, hebben ze toen behoorlijk veel festiviteiten georganiseerd. Net eigenlijk als afgelopen 6 september. Waarin ze de verbinding met het koninklijke Nederlands koninklijk huis laten zien. En toen hebben ze ook gezegd, eigenlijk willen we ook wel zo'n monument voor Willem-Alexander in de geboorteplaats van Prins Klaus hebben staan.
1: Ja.
0: Ja, en die werd toen neergezet in het raadhuis. Dat raadhuis is als een hof, zeg maar, gebouwd. Een hof met een binnenplaats. En nou, dat was allemaal prima te doen. Toen was die lindeboom nog behoorlijk klein. En de afgelopen 12 jaar is die boom bijna het gemeentehuis ingegroeid. De takken groeiden de kamer van de secretaris in. En toen hebben ze besloten, ja, hij moet hier echt weg. Want ja, hij kan eigenlijk niet meer verder groeien. En Am Weinberg, dat is een stukje verderop, een mooie wandelroute. Daar heeft een oude kastanjeboom gestaan van 500 jaar oud. Waar vlakbij het huis van de oma van koning Willem-Alexander. En die kastanjeboom die was ingericht als een soort dansboom, een klimboom. En ja, de jonge prinsjes hebben daar vroeger altijd heel veel gespeeld. Maar die grote kastanjeboom is doodgegaan een aantal jaar geleden. En toen heeft de gemeente Hietzakken bedacht, we gaan die lindeboom planten op de plek van die oude kastanjeboom. En dat is natuurlijk fantastisch symbolisch, want daar waar vroeger gespeeld werd, komt nu eigenlijk weer opnieuw, zeg maar, ja, de koningslinde en het sierhekwerk, het monument, is geplant en geplaatst. En eigenlijk, ja, kan het hier weer wilderig verder groeien.
2: Je hebt daar, wij stonden daarbij dat de koning die linde ook water heeft gegeven. Dus wij zagen jullie even keuvelen, zeg maar, met elkaar.
0: Ja.
2: Hoeverre heb je nou de kans gehad om de koninklijke familie al een klein beetje te leren kennen?
0: Eigenlijk best wel goed. Vind ik eigenlijk
2: goed
0: wel.
2: Het was een,
0: ja, ik bedoel, ik ben nog geen huisvriend geworden, zeg maar. Maar wat heel leuk is natuurlijk, als je in zo'n lange tijd meerdere keren te maken krijgt met protocol en met de koninklijke familie. Dat was zowel in 2013, 3 dagen voor dat Willem-Alexander koning werd. Dat was eigenlijk de eerste keer. Ja, heb ik uitgebreid met toen nog prins Willem-Alexander gesproken. Een jaar later, toen was ik uitgenodigd op eerste Koningsdag om Willem-Alexander en Maxima te ontmoeten. En toen ben ik gevraagd om een heel mooi damasten tafellaken te maken. Naar aanleiding ook van het ontwerp van het Koningshek. Dus het was ook heel mooi met een boek erbij. Heb ik hun weer ontmoet. En ja, later weer op Paleis Noordeinde met Beatrix. En later weer met Willem-Alexander. Dus ja, dan heb je ze een aantal keren ontmoet. En dan merk je ook dat het gewoon heel het is gewoon heel hartelijk. Het is gewoon heel, heel fijn eigenlijk, lief. Mooie mensen.
1: Het zag, zoals we dat noemen, heel natuurlijk uit, Margot. Ja.
0: Ik moet ook wel zeggen, in 2013 was ik best wel zenuwachtig. Of het allemaal wel goed zou komen en of alles af was en zo. Maar ja, nu lag dat gedeelte van die productie zo ver achter me. Dat ik ook gewoon heel blij was eigenlijk over de hele dag.
1: Heel erg bedankt, Margot Bergman.
0: Ja.
2: Dankjewel.
0: Tot ziens. Dag.
2: Dag.
1: Dag.
2: Dat was Margot Bergman, de kunstenares die het hek heeft gemaakt rond de Koningslinde in Hietzakken. Ik vind het echt niet kunnen om dan nu niet te zeggen dat iedereen naar Hietzakken moet. Dus even
1: Chris, dat is jouw cultuurtip.
2: Mijn cultuurtip is, ga naar Hietzakken. Dat is natuurlijk niet in het land en dat doe je ook niet zomaar even. Maar het is natuurlijk wel zo dat allerlei Nederlanders wel eens in Duitsland zijn. En mocht je nou eens naar Oost-Duitsland gaan, dan kom je hier bijna langs. Zeker als je wat meer noordelijk zit. Of als je in de buurt van Hamburg bent, dan ben je eigenlijk ook in de buurt van Hietzakken. En in Hietzakken heb je gewoon een museum van Hietzakken. Dat gaat onder andere over Prins Klaus. En het gaat over allerlei schatten die in Hietzakken zijn gevonden. Eigenlijk de geschiedenis van de plaats. Daar zijn 3 beroemde persoonlijkheden komen namelijk uit Hietzakken. Niet alleen Prins Klaus, maar ook hertog August de Jongere en Bernard Varenius. Moet het goed zeggen.
1: Okay.
2: En dat zit in het oude douanehuis. Daar kun je de hele geschiedenis van Hietzakken kun je daar meemaken. En het oude douanehuis is het oudste huis wat niet kerkelijk is, wat nog in Hietzakken staat. Het is uit 1589.
1: En dat museum is iedere dag open?
2: En dat is open van woensdag tot en met zondag van 10 tot 5.
1: Helder. Nou, ik heb iets dichter bij huis. Dortjes Kino van het Duitsland Instituut. Die gaan weer heel veel films laten zien, Duitse films. En ze vertonen binnenkort de klassieke Das Leben der Anderen. En dat gaat natuurlijk over de Stasi-agent die in de jaren 80 in de DDR opdracht krijgt om mensen af te luisteren, maar steeds meer in de ban raakt en steeds meer sympathie krijgt voor degene die moet afluisteren. Das Leben der Anderen is te zien op zondag aanstaande, 27 september, om 6:30 in Lab 111 in Amsterdam.
2: Dan hebben wij tot slot nog onze prijsvraag van de vorige keer.
1: Ja, wij wilden graag weten welke, ja, zeg maar, Reichsburger, beroemde Reichsburger, welke prins was opgepakt. En het juiste antwoord was prins Heinrich de 13e, prins Royce.
2: Nou, er is goed en slecht nieuws. Het goede nieuws is eigenlijk voor ons, namelijk dat het aantal luisteraars kennelijk toeneemt, want het aantal inzendingen van het aantal antwoorden is behoorlijk omhoog gaan. Ja. Het slechte nieuws daarom is dat de meeste mensen die het hebben ingezonden geen prijs krijgen, want we hadden er maar één.
1: Maar de eerste was Nando Temming. En Nando, jij krijgt het boek en het komt naar jou toe, naar Leiden.
2: Dat is het boek van Guy Hoeks over de Duitse Reichsburger.
1: Nou, dat was het weer voor deze keer.
2: Zeker.
1: We danken iedereen en we willen als laatste nog even zeggen, als je wilde deze podcast wordt gemaakt, doneer dan vooral, want goede journalistiek is helaas niet gratis.
2: En dat kan via Bunk. Bunk is met een Q, bunk.me/Duitslandpodcast.
1: Heel erg bedankt alvast en tot de volgende keer.
2: Dag.

0: New Business Radio. Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
5: Newsflash.
6: De laatbetaalde facturen zorgen voor financiële druk bij kleine ondernemers. Uit onderzoek van financier Bridge Funds blijkt dat 8% van de financieringsaanvragen wordt gedaan om de periode te overbruggen waarin ondernemers nog op hun geld wachten. Ook eigen spaargeld wordt regelmatig ingezet. 14% van het geld dat binnenkomt op zakelijke rekeningen is afkomstig van een privé of andere eigen rekening. Vooral ondernemers in de bouw vragen vaak financiering aan. En opvallend is verder het verschil tussen mannen en vrouwen. Hoewel bijna 4 op de 10 ondernemers vrouw is, komt slechts 1 op de 5 financieringsaanvragen van een vrouwelijke ondernemer.
7: Zelfrijdende auto's, slimme parkeerplekken, elektrische auto's, carsharing. Mobility is hot. De technologische ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op. Waar gaat het de komende 10 jaar heen? Wat levert het ons op? En wat vinden we ervan? Stappen we in of gaat het allemaal te snel? New Business Radio lift mee op de laatste ontwikkelingen in het programma Smart Mobility The Future Is Now. Een interactief radioprogramma waarin mobility-expert Marco Maréchal iedere maand moeiteloos navigeert in de wereld van smart mobility. Elke maand stappen er gasten bij hem in en ook jij kunt helemaal interactief een stukje meerijden. Smart Mobility, elke laatste dinsdagmiddag van de maand van 3 tot 4 op New Business Radio.
8: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.

in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.

Wat gebeurt er als auto's bijna allemaal autonoom rijden en helemaal zelf nadenken? Als files straks worden opgelost voor ze ontstaan en AI bepaalt hoe jouw medewerkers reizen? We binnen een uur van Amsterdam naar Parijs kunnen via een Hyperloop. De toekomst van mobiliteit klinkt soms als science fiction, tot je hoort wat er nu al gebeurt. In Move Forward spreekt Ron Lemmens.

Tussen 3 en 4 bij New Business Radio. Ook te beluisteren als podcast. Move Forward wordt mede mogelijk gemaakt door DTC, Financial Lease voor auto's en bedrijfsmiddelen. En Europcar for Business, flexibele mobiliteit voor grootzakelijk Nederland. I got lost inside my head.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe hou je grip op je financiën in een snel veranderende wereld? Hoe maak je slimme keuzes in financiering en risicomanagement? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Finance. Hier vind je al onze programma's over het thema finance met inzichten van financiële experts en ondernemers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Finance.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat een beetje niet.
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
6: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
7: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
8: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
9: Let's Talk Business op New Business Radio.
10: Een chirurg die opereert met een broodmes. Een kapper die feut met een bladblazer. Belachelijk toch? Het juiste gereedschap is van essentieel belang. En zo is het ook met kantoorinrichting. Van Garderen kantoormeubelen. Van werkplekken tot complete kantoorinrichting. Van Garderen kantoormeubelen. De complete kantoorinrichter.
11: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.
12: Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie? In Business Insights.

0: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? People Power brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.

De maand om 11 uur op New Business Radio. Topic Talks. In dit programma gaan we dieper in op de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en activeert. Een programma met impact. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.

0: is New Business Radio.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
2: Manutan.
1: Bestel op manutan.nl.
3: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
1: Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
4: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
5: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In de Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 5 en 6 en woensdag tussen 12 en 1 schuiven topondernemers en experts aan bij de Ondernemer Live op New Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

Wat speelt er nu in de top van het bedrijfsleven? Olivier de Neve gaat wekelijks met twee experts in gesprek over het nieuws dat ertoe doet op de werkvloer, in de boardroom en bij het koffieapparaat. Jouw voorsprong begint hier. Businesswise Weekly hoor je elke donderdag tussen 5 en 6 en vrijdag tussen 12 en 1. Bij New Business Radio en via je favoriete podcastkanaal.

Wie zijn de leiders van morgen? De vernieuwers, de durvers, de talenten die het nu al anders doen. In Move On Up van BusinessWise spreekt Gerben van Driel met de bedrijfstalenten van vandaag. Misschien wel de leiders van de toekomst. Persoonlijke verhalen, frisse ideeën en hun blik op wat er komen gaat. Inspirerend, energiek en vol ambitie. Move On Up bij BusinessWise en New Business Radio. Met Gerben van Driel. Elke woensdag tussen 5 en 6 en donderdag tussen 12 en 1. Ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe maak je jouw organisatie circulair? Hoe zet je duurzaamheid om in strategisch voordeel? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Sustainability. Hier vind je al onze programma's over het thema duurzaamheid, met inzichten van duurzame koplopers, innovatieve ondernemers en impactmakers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Sustainability.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat een beetje niet.
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
6: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
7: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
8: Zelfrijdende auto's, slimme parkeerplekken, elektrische auto's, carsharing. Mobility is hot. De technologische ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op. Waar gaat het de komende 10 jaar heen? Wat levert het ons op? En wat vinden we ervan? Stappen we in of gaat het allemaal te snel? New Business Radio lift mee op de laatste ontwikkelingen in het programma Smart Mobility, The Future is Now. Een interactief radioprogramma waarin mobility-expert Marco Maréchal iedere maand moeiteloos navigeert in de wereld van Smart Mobility. Elke maand